0: koor.
1: Ja. Ja, precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En ja, ze doen van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Chrisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. Mm-hmm. En wat, hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: Nou ja, we zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden.
0: Ja.
1: Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Chrisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, oh, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja, fantastisch.
1: En ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: Wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. Mm-hmm. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen en toen vanaf mijn 18e. Ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. En het is elke keer anders. Dus echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Want, dat is voor nu. Oh, ga maar. Ja,
0: nee, vertel maar.
1: Oké. Okay. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria en dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen, eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin, het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht, mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ik, als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
1: Ja.
0: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest, maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, zeker. Ja. Graag.
0: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
1: Nou ja, alles wat we doen is door de geest geïnspireerd, dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria Draagster van het Licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. Ja, en ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
0: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het Licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet het niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims in één kerk kwamen samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook. Maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En ja, iedereen vol inspiratie gewoon van die plek. En van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ja, ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Zit je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder, omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot, daar is Maria in de grot. Het is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk zelf opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klein beetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in een normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust en voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis. Ja, ja. Ook de biecht, dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging, ook, die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zoverre, we kennen elkaar. En er was een deel, we bestaan eigenlijk, zeg maar, uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Mm-hmm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En dit jaar voor ons dan met name ook, omdat die devotie van Maria Draagster van het Licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja.
1: Het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om. Prachtig, dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
1: Ja.
0: Of was dat alleen
1: heel
0: op de terugweg?
1: Hopje.
0: We zijn op de terugweg, geloof ik. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden. Is ook prachtig. Mm. En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken. hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: Ja. En het thema...
1: Ja, die past... Ja,
0: ja, dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, ja, precies. Maar dat vonden wij ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren, net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En ja, voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Ja,
1: ja.
0: Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het

0: wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan.
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken, dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan. Oh. En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele meimaand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Mm-hmm. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar zonder iedereen oordeel. Heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen, of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit. Ook echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Er zijn al als ik me niet vergis, de Curaçao zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Ja, mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is, alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met Chrisko.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Is makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vastzit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noelle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En fijn dat ik mag komen. Heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En we gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noelle.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: hartelijk
0: goedendag.
1: Dank dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 meegeweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage. Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
0: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
1: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Hmm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op eenzelfde soort bisdom bedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik me heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
0: Wauw, wat bijzonder, ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja. En u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
1: Zeker.
0: Ja. Oké. Nou, ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de 4 seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. En dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Het kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg er naartoe, dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien, hem daar te ontmoeten, dichter tot hem te komen. Op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes. Hoe op welke manier dat ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen geberen en hoop en verlangens.
0: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
1: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet. Die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toe gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is dat ze inderdaad, ja, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
0: Ja, wat mooi, hè? Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettekerk. Ja. Waar we met alle Nederlandse Belgiërs samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt. Hè? Om dingen, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
1: Ja, precies. Ja. Natuurlijk op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op die manier kan het natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
0: Ja, dat is ook prachtig om dan van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook een bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch. Daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee. Vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage. Er was ook ruimte voor een pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
1: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven, we kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben, er echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen, toch even. Ja. Even uit de groep weg op een vrij momentje samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is. Als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis. Maar toch zichtbaar wil zijn.
0: Ja.
1: Dus aan zulke zaken kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord die is voorgegaan op de kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
0: Ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden. Misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken. En daarin te begeleiden, te bidden. Mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi priesterlijke taken ook. Met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje kort om nu, we zijn nog maar net terug, maar is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
1: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval wat we al gezegd hebben, hè, dus het ontroeren, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die die duit hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En dan zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar ja, wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
0: Oh ja.
1: Het was een hele uiteenlopende groep van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden. Tot mensen die al heel lang in een parochie, een andere parochie actief waren. Maar dat toch op de een of andere manier meer. Of dat die parochie zelf niet aansprak bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk om daar toch een groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn. Ook in die liefde tussen de mensen zelf.
0: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria-devotie en de heilige Bernadette. Ja, sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want kunnen ze daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
1: Ja, dan kan ik u denk ik het beste wijzen op wat de heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
0: Ja.
1: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om toch aan dat verlangen gehoor te geven.
0: Ja, precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
1: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt. Want ik had vanochtend Noelle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde. Hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar de hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
1: Ja, inderdaad. In deze week ook, waarin we de dodenherdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede. Dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
0: Uh-huh. Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin, dus hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
1: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
0: Ja.
1: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
0: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariens Instituut.
1: Zeker.
0: En de seminaristen al daar.
1: Zeker, hartelijk dank.
0: Ja, fijne dag. Dag.
1: Dag.
0: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten... Ja. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrim organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven. En heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En Ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist. Mm-hmm. Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja. Dat is heel goed. En een kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van ik ga dat coördineren? Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
0: Nee, ik ben een regelneef.
1: Regelneef.
0: ja, en ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan.
1: Ja.
0: En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt.
1: Mm-hmm.
0: En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
1: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen.
0: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
1: Ja.
0: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: We hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel.
1: Mm-hmm.
0: En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom en verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
1: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, ik heb dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen. Van, of de, hoe zeg je dat, de excitement. De spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar waar zit dat dan precies in?
0: Het is gewoon de saamhorigheid en dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, ja, ik vind het één keer in de zoveel jaar naar Lourdes. Het geeft een boost aan mijn geloof. En het, een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
0: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. Maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van wat gewoon heel mooi is.
1: Mm-hmm.
0: En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
1: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
0: En het programma vind ik geweldig. Wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo. Het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en dat dus, ook nog. Het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè?
0: Ja,
1: al die
0: precies,
1: subgroepen die
0: precies.
1: Dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes, hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
0: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon een wordt het één groep. En je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen. Zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
1: Ja, ja, je zou wel graag willen blijven dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan helaas niet.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dan denk je, het is een hele week. Maar en aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
1: Ja, het hele tijdsbesef is dan weg.
0: Ja.
1: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En wat, hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
0: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga die mee wilde, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: En dat je, ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
1: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden, te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké.
0: Okay. En nou, nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Bedankt. Dag.
0: Oké. Dag.
1: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Loert op de Bergen.

beste luisteraars. En we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis. De witte dame, wordt ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En we gaan samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: Ave, Ave Maria, wordt er dan gezongen in het lied Te Lourdes op de Bergen. Aangevraagd door Jacqueline, die ik net sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rozenkrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader. En de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, broeders en zusters in Christus, beste mensen van Radio Maria. Hart voor Kerk en Wereld. Zo hebben wij ook in het evangelie gehoord vandaag, dat allereerst Jezus uitroept in vervoering door de Heilige Geest gedreven: Vader, ik prijs u, want u hebt u geopenbaard. Niet aan de grote, de machtige, de verstandige, maar aan de kleine. Dus de openbaring van God. God maakt zichzelf bekend en dat is ons geloof, wat God geopenbaard heeft. We hebben van nature een geloof, en dat is, laten we zeggen, wat men dan heidens noemt, maar dat is de natuurlijke mens zonder een of andere georganiseerde religie. Dat is Adam en Eva, en dan die gezondigd hebben, maar dan toch nog een verstand hebben, een hart hebben, maar het is aangetast, maar toch een kijk hebben, een ervaring van de wereld. En in de wereld heeft God zich ook geopenbaard. Maar de volheid van de openbaring vinden we door Jezus in de Bijbel, in de katholieke kerk, in het christendom. Jezus heeft de Vader geopenbaard. En dat is geloof. En dat is het derde thema van de Alpha-cursus. En met al die thema's van de cursus, waarvan men zegt, ja, dat is algemeen christelijk. Ja, dat klopt, dat geldt voor alle christenen. Maar wij passen elke keer toe op de Eucharistie. Want in de Eucharistie vieren wij, beleven wij als een realiteit. Dus niet alleen een cursus intellectueel om iets te begrijpen, maar het vieren, beleven met het hart en ons ook te verbinden met Jezus en door Jezus in de kracht van de Heilige Geest, verbinden met God, met de Vader. Dat is het hart van ons geloof en dat komt vandaag ook tot uitdrukking in het thema van het geloof. Ofwel uitgedrukt in het boekje De Alpha-cursus. Dat heet eigenlijk Een kwestie van leven. Ja, dus hoe leef ik? Door het geloof leef ik echt in, met en door God. En de titel luidt: Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? En ja, en wat geloof ik dan eigenlijk? Terugkomende. Even de korte geschiedenis van de Alpha. Alpha, het beginletter van het Griekse alfabet. Dus om te beginnen, ja, de elementaire basiskarakteristieken van het evangelie van de openbaring van God aan ons. Om daardoorheen Jezus te volgen naar de Vader. Deze cursus is begonnen in een Anglicaanse parochie in Londen, in Brompton, door Nicky Gumble. En dat sloeg goed aan. Manier van samenkomen, aantal fundamentele thema's, samen zijn, samen eten en dan een inleiding en dan erover spreken, uitwisselen. Wat is jouw ervaring? Wat kan ik van jou leren? En hoe is ons gegeven? Juist die ontmoeting, dat samen, dat is ja, eigenlijk een levende kerk, eigenlijk een synodale kerk, waar je samen bent om te luisteren, wat zegt God ons en hoe kunnen we antwoorden? Nou, omdat die cursus in Londen aansloeg, is er een algemene uitgave gekomen die Nicky Gumbel heeft er een boekje van geschreven. En dat in verschillende versies, verschillende vormen en herdrukken. Een aanpassing. Ik volg het oudste boekje. En zo is dat ook over de hele wereld verspreid. Ook naar Nederland. Zo heb je de instelling, de organisatie Alpha Nederland. En ook, we hebben Katholiek Alpha. En daar zit precies het punt. Alpha, dat is algemeen, maar katholiek. Wel nu, ik behandel de thema's van de Alpha-cursus, die dus de elementen bevat van het geloof, maar dan toegepast in de Eucharistie. Want in de Eucharistie beleven wij wat het hele geloof omvat. Wat hebben we tot nog toe behandeld? Het allereerst belangrijke voor alle christenen, zoals staat in de Handelingen van de Apostelen, we werden toen voor het eerst christenen genoemd omdat wij bij Jezus Christus horen. En het eerste hoofdstukje, het eerste thema van de Alfa is dan ook niets anders als Jezus. Wie is Jezus? En dat is eigenlijk het centrale thema van elke geloofscursus. Maar wat betekent Jezus nou in jouw leven? En dat uitwisselen en dan elkaar versterken. En dan ook horen de input van mensen die erover nagedacht hebben, ervaringen hebben. Dat is het eerste. En als het dat toepast op de Eucharistie. De hele Eucharistie is een beleving, een ontmoeting met Jezus. Dus als wij de Eucharistie vieren, dan zitten we gelijk in het hart van deze cursus. En ja, dat is ook onze titel, Hart voor Kerk en Wereld. Dat beleven wij ook in de Eucharistie. Jezus komt naar ons toe in het sacrament, brood en wijn, zijn lichaam en bloed. Omdat hij het hart van God aan ons openbaart. En vandaag in het evangelie, en dan zingt hij het uit naar zijn vader. En de hele Eucharistie is dan met Jezus naar de Vader gaan. We bidden door hem, met hem en in hem, door Jezus Christus, onze Heer, die leeft in de eenheid van de Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Vanuit Jezus komen we bij de Heilige Geest en de Vader. En dat is ook het thema van vandaag. Derde thema, hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? Maar eerst, na het thema van Jezus, komt die bijzondere feitelijkheid, bijzondere gebeurtenis, het hart van onze geloofsbelijdenis, het hart van ons christendom, belachelijk voor de heidenen en voor de joden een schande, en voor de moslims onbegrijpelijk dat een profeet sterft aan het kruis, dat kan niet. Maar dit is de openbaring die Jezus, de Heer, het, die is voor ons aan het kruis gestorven. En het tweede hoofdstuk van de Alfa-cursus is daarover gesproken. Jezus is gestorven aan het kruis. Waarvoor aan het kruis gestorven? Antwoord, vanwege onze zonden. Nou, de Eucharistie die gaat daar ook over. Wij zondige mensen mogen naderen tot Jezus. En daar beginnen we helemaal het begin. Het kan niet anders. Dat is de absoluut eerst belangrijke stap. Onze zwakheid en onze schuld beleiden. En merkwaardig, 60, 70 jaar geleden met die zogenaamde vernieuwing van de kerk. Wat gebeurde daar? Zeiden mensen, die schuldbelijdenis, dat hebben we nou wel een beetje gehad. Gewoon mensen onder elkaar, we gaan bidden. Dus de schuldbelijdenis en we weten ook de biecht. Waarom ga je nog biechten? Nee, dit is de eerste stap naar God. Alleen moet het in het perspectief van de vreugde zijn. En niet van, we moeten gaan biechten, we moeten de schuldbelijdenis. En wat somber, wat negatief. Nee, het is juist door onze zwakheid heen. Kijken we naar Jezus, kijken we naar zijn liefde, kijken we naar Gods barmhartigheid. En vlak voor de communie, eigenlijk al bij de consecratie, maar bij de communie zeggen we dan ook, zie daar het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En wij zeggen dan, Heer, ik ben niet waardig. Dus het tweede hoofdstuk van de Alfa-cursus, dat gebeurt, beleven we in de Eucharistie. En nu, het derde hoofdstuk. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? En wat houdt het geloof in? Laten we eerst dat overwegen. Wat is ons geloof? Wie is Jezus voor ons? Waarom toch dat kruis? Dat vanwege de zonde. Laten we dat overwegen en met de muziek van Johann Sebastian Bach, vandaag de hohe messen van Bach, dat is met name het credo. Maar ik begin met het einde van het Gloria, dat is met Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de glorie van de Vader.

Wat schitterend mooi. Het einde van het Gloria. Wat een, als het ware een introductie is in het credo. Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Geest. Die openbaren zich aan ons. En zo leren wij het geloof. En die heilige drie-enige God geeft op allerlei manieren getuigenissen. Want als we die volgen, ja, dan komen we tot de zekerheid van het geloven in God. De overgave aan God. 3-1. Ja, klinkt heel mooi allemaal. Maar wat is de basis? Wat is het uitgangspunt van veel deelnemers? Van ons, van heel veel mensen, van de huidige tijd? Nou, dat omschrijft Nicky Kumbel van zichzelf. Maar dat is zo treffend. Van zoveel mensen in onze tijd. Vraag maar eens, wat geloof jij? En als ze iets geloven, ben je er wel zeker van? Nou, Nicky Kumbel die schrijft als volgt in zijn inleiding van dit hoofdstukje. Toen ik 18 jaar was, had ik in vele opzichten een geweldig leven. Ik was eerstejaars student, ik had het naar mijn zin en de wereld lag voor mij open. Het christelijk geloof sprak mij helemaal niet aan. Integendeel. Ik had het gevoel dat mijn leven ongelooflijk saai zou worden als ik christen werd. Ik dacht dat God me dan alles zou afnemen wat leuk was in mijn leven en me allerlei vervelende godsdienstige dingen zou laten doen. Aan de andere kant, als ik nadacht over de bewijzen voor het christelijk geloof, werd ik er steeds meer van overtuigd dat het waar was. Hoe meer ik erover nadacht. Ik vond het daarom maar het beste om de beslissing toch voorlopig maar uit te stellen en voorlopig te genieten van het leven en desnoods misschien op mijn sterfbed nog christen te worden. Maar ja, ik voelde wel aan dat dit niet echt eerlijk was. Aarzelend gaf ik mijn leven aan Jezus Christus. Wat ik mij tot dan niet had gerealiseerd is dat het christelijk geloof een relatie betekent. Een relatie met God die van ons houdt en het beste met ons voor heeft. Christen worden was voor mij het begin van de allermooiste relatie. Het was eigenlijk het begin van een nieuw leven. Zoals Paulus schreef, als iemand christen wordt, wordt hij van binnen helemaal nieuw. Hij is als het ware opnieuw door God gemaakt. Een nieuw leven is begonnen. 2 Korintiërs 5. Soms houd ik bij wat mensen zeggen of schrijven als ze zojuist aan het nieuwe leven begonnen zijn, waar Paulus over schrijft. Hier zijn twee voorbeelden. Twee mensen die geloof ontdekken als een ervaring, beleving. Ik heb nu hoop, terwijl er al eerst alleen maar wanhoop was. Ik kan nu vergeven, terwijl er eerst alleen maar kilheid was. God is zo levend voor mij geworden. Ik voel dat hij mij leidt. En de diepe eenzaamheid die ik eerst voelde, is verdwenen. God vult een diepe, diepe leegte in mij. Iemand anders die God ontdekt had, of God die zichzelf aan hem geopenbaard had, en die schrijft, die zegt, ik wilde toen iedereen in de straat wel omhelzen. Ik kon niet ophouden met bidden. Ik vergat vandaag zelfs uit de bus te stappen bij de halte, omdat ik zo druk bezig was met bidden. Zo, wel, dit zijn allerlei ervaringen die mensen hebben die, ja, die ervaring hebben waar de Heilige Geest binnenkomt. En dan hoor je wat een ongelooflijk verschil. Van de mensen, ja, wat zegt het met, zeggen me allemaal niks meer. Ja, ik ben wel gedoopt. Of, nou ja, ik weet het gewoon niet. En nou, het zeggen mij niks meer. Nou, ik heb zoveel tegenslag gehad. Maar dan die mensen die God ontmoet hebben. Niet mensen, niet de buurman, niet de pastoor, niet de dominee, niet de, nee, God ontmoet hebben. En als het een ontmoeting is, ja, als je het beleeft, dan is dat een zekerheid. Dus de zekerheid van het geloof is niet een theorie. Geloof ik nou wat daar staat in die catechismus met ons hoofdverstand? Dat is er wel bij, want het bewustzijn, dat is helemaal iets ook van ons kennen, ons weten. Maar er is een ander niveau. Dat is niet theoretisch, rationeel, redenerend. Maar, en dat kan allemaal heel waar zijn. En ja, we hebben geweldige theologen. Vandaag denken we aan de heilige Bonaventura en zijn tijdgenoot bij de Dominicanen. Hij was Franciscaan. Thomas van Aquino, geweldige theologie. Maar ook zij,
ja, waren helemaal vol van God in hun ervaring. Die Bonaventura, hij was docent aan de Universiteit van Parijs, net als Thomas van Aquino, maar hij beleefde ook, hij is de serafijnse leraar, de serafijnen die heel dicht bij God staan. En hij had de mystieke ervaring van Gods liefde. Thomas van Aquino op het eind van zijn leven zei: ik houd op met theologie, ik wil me helemaal overgeven aan God. En dat is nou de zekerheid van het geloof. Niet die theorie, dat is heel prachtig. En ja, als je er goed over nadenkt, dan is de hele filosofie, de hele theologie, ja, helemaal waar. Ik denk nog aan een uitspraak van priester Marceline de Porres uit Zuid-India, op bezoek bij mij geweest. En die zei: ja, ik heb alle godsdiensten bestudeerd, zeker ook het hindoeïsme en bij ons in India ook de islam. Maar het christendom en dan bijzonder in de katholieke kerk, in de katholieke traditie, de katholieke theoloog. Ja, dat steekt boven alles uit. Maar dat is dan rationeel. Maar nu nog de ervaring. De relatie met God. En die relatie, ja, dat is heel mooi. Dat is als het ware kijken naar. En kijken naar, dus zeg maar, vergelijk maar eens met een fototoestel, een fotocamera die op een statief staat. En zo'n statief staat altijd op 3 poten. Nooit 4, want dan gaat hij toch wankelen. 3 poten staat hij altijd, misschien scheef, maar er staat toch, staat stabiel. En dat is nu met ons kijken naar God, dat is dan het unieke van de openbaring. De 3 personen van de heilige 3-eenheid. Het is de Vader die zijn belofte geeft door het Oude Testament heen, door Jezus heen, in zijn woord. Het is het getuigenis van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is een getuigenis aan het kruis. Dat is geen theorie, dat is een werkelijkheid. En het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Als die daar komt, als die ons hart beweegt, we hebben zojuist een paar mooie getuigenissen gehoord, dan beleef je dat. Die geloofzekerheid is een ervaring vanuit de ontmoeting en het ontvangen van de genade. Laten we nu luisteren naar het begin van het credo van Johann Sebastian Bach, de hohe messen. En ja, het jubelen van: ja, ik geloof. Wat een verschil met mensen. Ja, ik geloof misschien wel. Ja, ik weet het niet precies. Maar hier een jubelen. Ik geloof, want het is, ja, de extase van met God zijn.

Als ze zo konden geloven. Zo'n blijdschap met zo'n vreugde. Ja, zoals Jezus vandaag in het evangelie uitroept, staat er bij Lucas. Niet zomaar Jezus sprak in die tijd, maar vervuld van de Heilige Geest riep hij uit naar de Vader. Ja, het geloof gebaseerd op als een statief op drie poten. Dat wil zeggen, ja, poten, drie, de drie eenheid God zelf, die getuigt in zijn openbaring in de wereld. Allereerst, God de Vader, ja, die, zoals gezegd, kunnen we leren kennen, toch als schepper van de dingen. En wie, ja, eigenlijk zouden al die wetenschappers in hun vakken toch moeten zien, het mysterieuze wonder van de natuur, van de kosmos, van de sterren, van het licht, van het leven, van de plantjes, van de genen, van de hersenen, van de psyche en van het sociale leven. Ja, de hele schepping, daar ligt het werk van de Vader. Maar het is als het ware het zwijgende getuigenis. Maar de Vader gaat ook spreken als getuigenis. Nou, dan gaan we luisteren. En hoe spreekt hij? Ja, hij spreekt door de profeten in het Oude Testament. Maar die spreken weer vooruit naar Jezus. En naar Jezus, de Zoon van God, spreekt. Hij spreekt namens de Vader. Er bestaat hier de belofte die Jezus ons geeft. En in een visioen hoort de evangelist, apostel Johannes, Jezus spreken tot zeven verschillende gemeenschappen, gemeenten, kerken van Klein-Azië. En tegen de gemeente van Laodicea, ja, al die zeven, ja, ze waren tot geloof gekomen. En dan komt het weer, dan die wereld waar het ook mee begon, dat we dan het christendom zo saai vinden en zo achterhaald en zo ouderwets. Dat komt dan weer terug en het verslapt, wordt onverschillig. En dan klaagt Jezus, ja, ik heb tegen jullie dat jullie zo lauw zijn geworden. Jullie zijn misschien nog wel geen misdadigers, maar zo lauw. En mijn liefde is zo groot. En, ja, wat is dat jullie antwoord? En tegen de gemeenschap, de kerk van Laodicea, zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Dat is de ontmoeting, de beleving van Jezus, die klopt. En dan gaat Jezus spreken. En ja, dat is, ja, Jezus toelaten, dat is als het als christen worden. Je leven met Jezus verbinden. Hem ontvangen, hem aannemen. Nou, er is een, zo schrijft Nicky Gumbel, een schilder, Holman Hunt, zo rond 1900, die werd door dit vers geïnspireerd om een schilderij te maken, het licht van de wereld. En dan is het als het ware dat het licht van de wereld, Jezus, aan de deur klopt. De schilder, Holman, hij maakte drie versies. De eerste hangt in het Keble College in Oxford. De tweede Manchester City Art Gallery. En de derde, meest bekende, in de St. Paul's Kathedraal in Londen. Toen de eerste versie voor het eerst werd getoond, waren de reacties nogal negatief. Maar later schreef de bekende schilder en kunstcriticus John Ruskin een brief aan de Times en hij zei dat het toch een prachtige symboliek was, Jezus die aan de deur klopt. Ja, zei de andere, ja, dat kan wel mooi zijn, maar die Hunt heeft een hele grote fout gemaakt in zijn schilderij. Hoe kan die dat nou vergeten? En wat was het geval? Ze zeiden tegen hem, schilder, Holman Hunt, allemaal wel goed en wel, mooi licht, mooie deur, Jezus die klopt, maar je bent vergeten de deurknop te schilderen. Ach, nee, nee, antwoordde de schilder Hunt. Dat heb ik opzettelijk zo gedaan, want er is maar één deurknop en die zit aan de binnenkant. Daar ga jij over. Kijk, dat is het. Het getuigenis van God is er als je maar binnenlaat. Maar ja, als je je verzet en je zegt, nou, ik kies toch voor de wereld, ik ga mijn eigen weg, mijn aardse geneugten, die trekken mij ook, ja, ja. Maar dan, nee, dan krijg je geen geloofszekerheid. Nee, integendeel. Dan aarzel je, dan weiger je. Maar wanneer we Jezus dan eenmaal hebben binnengelaten,
dan luisteren we naar zijn woord. En dat zegt hij ook dus namens de Vader. Jezus, het woord van de Vader. En die zegt, ik ben met u alle dagen tot het einde der tijden. He, zoals in het Oude Testament, God Yahweh, ik ben met jou, Mozes en Aaron. Ik ben met jullie bij de uittocht uit Egypte. En ik ben altijd met jullie. En zegt Jezus ook, ik ben met jullie alle dagen. En wie dat beleeft, elke dag, biddend. Ja, en dan natuurlijk, dat is dan gebed, zijn woorden. En dan is het zo mooi om dat te beleven ook in de Eucharistie. Want dan komt die Jezus die zo aan de deur klopt, die klopt dan, ja, letterlijk en figuurlijk aan onze ziel, aan ons hart. En dan in de Heilige Communie ontvangen we hem. Het meest tastbare bewijs van, zie, ik ben met u alle dagen. Dus hier zo die hele Alpha-cursus, dit hoofdstuk van het geloof, het woord van God. Ja, dat komt bij ons binnen. Komt echt bij ons binnen. Dan gaat de deur open. Maar ja, wij moeten ook wel de deurknop omdraaien. Want we kunnen de hostie wel ontvangen. Maar ja, ik zie dat ook echt wel gebeuren. Bij het communie uitreiken. Dan mensen ontvangen dat, dan lopen we door. Dan maken een praatje onderweg terug. Dus ze hebben de deur helemaal niet opengemaakt. Ja, maar dan blijf je twijfelen en aarzelen. Dan wordt het niks. Maar als je de deur open doet. En ja, dat zie je ook wel gebeuren nu. Met meer eerbied ter communie gaat. Dan komt Jezus werkelijk binnen. Dan heb je de deurknop omgedraaid. En ja, als hij zegt, ik ben met je alle dagen. Dan denken we er ook aan dat hij gezegd heeft, ik ben het leven. En als hij zegt, ik ben het leven, dan gaat het over het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Nou, dat staat dan in onze geloofsbelijdenis. En die bidden we zondags dan. Het eeuwige leven. En hoe vaak zeggen we, ook niet in de mis bij de gebeden, in de eeuwen der eeuwen. Onze relatie, onze contact met God, ons geloof, dat is dus die relatie met God, is niet voor vandaag of alleen tijdens de mis. Nee, die is de hele dag. Jezus is deze hele dag, alle dagen met ons. En ja, als je dus echt antwoord geeft op hetzelfde niveau, dat moet toch een beetje, je moet toch op hetzelfde niveau antwoord. Daar moet je ook heel de dag, alle dagen, ook met Jezus zijn. Met Jezus leven, met Jezus doen, met Jezus lijden. Maar dat eeuwige leven, Jezus die zegt, ik ben het leven. Ja, dat eindigt niet met de dood. Dat leven gaat door. Dat leven van Jezus is het onsterfelijke leven, het goddelijke leven. En wij zullen, zo staan er zoveel teksten in de Bijbel, Nieuwe Testament. Ja, dat moest in het Oude Testament, kwam dat allemaal nog niet zo heel duidelijk naar boven. Er waren nog mensen die echt het eeuwig leven ontkenden, zoals die Sadduceeën. Maar bij de christenen, ja, is standaard het eeuwig leven, door de dood heen naar bij God te zijn, voor eeuwig bij de Heer te zijn, van aangezicht tot aangezicht. Ja, en dat is dan een belofte, maar als je dus je deur opent en helemaal Jezus toelaat, dan beleef je het. En dan heb je zekerheid. Er is geen aarzelen meer. Dat is de ervaring. Dat is, nou, Jezus komt bij ons met die prachtige belofte dat wij toegang hebben tot hem, tot de Vader, dus tot een goddelijke vriendschap en dan voor altijd. Dat is onze geloofsbelijdenis. En dat gaat als een lijn, als een gouden draad door de hele Eucharistie. Altijd met Jezus naar de Vader en onze zonde vergeven door het bloed van Jezus aan het kruis. En dan mogen wij op weg gaan. Dat is een ervaring. Dat is zekerheid. En we gaan verder met het credo van Johann Sebastian Bach, die in muziek heeft uitgedrukt de grote schat, blijheid, diepte, hoogte, breedte, lengte van Christus liefde. Van een uitbundig tot een heel intiem overwegend muziceren, zingen van de geloofsbelijdenis.

prachtig. Geloven in God, de Vader, de Zoon en de Geest. We gaan naar de tweede poot van het statief. Wat zijn de getuigenissen van God uit? Nou, de Vader heeft gesproken door Jezus. En nu Jezus zelf, niet alleen woorden die hij spreekt, maar die hij doet. Wat doet hij? Nicky Gumbel die schrijft in zijn Alpha-boekje. Toen ik student was, kwam ik een boek tegen met de titel Heaven, Here I Come. Eerst dacht ik, zoals waarschijnlijk velen met mij, dat dit een behoorlijk arrogante uitspraak was. Het zou ook arrogant zijn als het van ons afhing. Als het ervan afhing of ik zo goed geleefd had, dat ik dan wel naar de hemel mocht gaan. Ja, dan zou er toch eigenlijk geen hoop zijn voor mij. Maar het goede nieuws, de blijde boodschap is, het hangt helemaal niet van mij af. Het berust op wat Jezus voor mij heeft gedaan. Het hangt niet af van wat ik heb bereikt, maar van wat hij heeft gedaan aan het kruis. Daarmee kijken we terug naar het tweede hoofdstukje van de Alfa. Het kruis van Jezus, is onlosmakelijk met Jezus verbonden. En wat deed Jezus daar aan het kruis? Wel, daar gaf hij ons het eeuwig leven. Daar gaf hij aan God het tegenwicht tegen al onze zonden. Daarmee droeg hij onze zonden, ons kwaad en kon hij vergeven. En zoals Jezus gezegd had, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Je kunt echt liefde testen als iemand bereid is zijn leven te geven voor de ander, voor een ander. Je leven geven voor een ander. Ja, dat is uiteindelijk de liefde. Dat kan martelaarschap zijn ook, maar ja, echt ook die mantelzorg. En dat is soms heel zwaar. Mantelzorg, blijven zorgen, hoeveel jaren. Maar dat trouw doen, ja, dat is God. Dat is het werk van Jezus. Dat deed hij dus aan het kruis voor de hele mensheid. Maar we lezen ook in het evangelie verschillende keren, heel uitdrukkelijk. Ja, dat is ineens een beschrijving van de binnenkant. De evangelisten beschrijven meestal zo de buitenkant en de woorden wat je kunt horen en zien. Maar ineens zo, dan was er dan weer een grote menigte. Die drong aan op een woord of die drong aan op een wonder. En er staat er, en Jezus bij het zien van de menigte werd door medelijden bewogen. Zijn hart werd vervuld met compassie, medelijden. Leiden aan het kruis was compassie voor ons, die zo lijden door de zonde. Want het lijden komt door de zonde, door het kwaad dat we elkaar aandoen, de ongerechtigheid en de armoede en alle ellende. Ja, dat is het getuigenis van Jezus, niet alleen in zijn woorden namens de Vader, maar hier in zijn daden. En daar begint het. Het begint bij God, met zijn liefde voor ons. Zo heeft hij de wereld lief gehad dat hij zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar hem aan ons heeft overgegeven. Opdat wie in hem gelooft het eeuwig leven mogen hebben. Dat is dan geen beloning. Je gelooft en dan al of niet, ja nee, daar kan je een beloning voor. Nee, het geloven in Jezus is de relatie hebben met Jezus. En het relatie hebben met Jezus, dat is het eeuwige leven. Het wordt dus niet achteraf beloond, het is het zelf al. Het geloven is het, de deur openen voor hem. Want hij klopt. Dat is het werk van Jezus, dat is een geweldige getuigenis. Ja, dat is onmiskenbaar. Je kunt praten wat je wilt, hij is voor ons gestorven. Hij had geen schuld, zei de profeet al eeuwenlang. Hij had geen schuld. Zei de moeder naast hem, hij heeft geen schuld. En hij stierf voor ons. Nou, dat is het getuigenis van Gods liefde. Ja, en wat gebeurt er dan als Jezus dan ja, dat uitboet voor ons, die straf van gerechtigheid? Want ja, dat kwade, dat draagt Jezus, dat is de straf eigenlijk die we over onszelf hebben afgeroepen, die draagt hij vrijwillig. En dan herstelt hij de relatie met God. Hij verwijdert de barrière tussen God en ons. De barrière, dat is de zonde, het kwaad. En alle kwaad is een barrière, naar God toe, naar andere mensen, naar de natuur. En Jezus ruimt de barricade op. En er is weer toegang tot God. En dan is er geen veroordeling meer. Want Jezus heeft
echt gedragen alles. Laten we luisteren en mediteren en ja, ons hart openstellen voor het woord van de Vader in Jezus en het werk van Jezus, zijn wonderen en zijn compassie, en bijzonder zijn bloed aan het kruis en zijn doorboorde hart.

God is mens geworden, incarnatus est. En dat is uit de Heilige Geest, door de Heilige Geest, de overschaduwing van Maria, de Heilige Geest. Als Jezus namens de Vader aan de deur klopt en wij doen open, dan komt ook de Heilige Geest binnen. Of misschien helpt de Heilige Geest wel om de deur open te maken. En wat doet die Heilige Geest? Ja, de Heilige Geest die brengt in de Geest van God. Hij verandert ons van binnenuit. Want, dat schrijft Paulus in de Galaten, zo'n hele duidelijke opsomming, het vijfde hoofdstuk. Allemaal die ondeugden. Nou, we kunnen ze allemaal opnoemen, allemaal bedenken, allemaal wat wij doen. Maar dan komt de Geest van God. En luister hoe mooi dat is. En als je dit ervaart, en als je zo bent. En een sterk bewijs is daarvoor. Als je mensen tegenkomt die dit beleven, dan weet je, oh, dat is de Geest van God. Want dat is niet de geest van de zonde, niet de geest van de Satan. Die is precies het tegendeel, altijd tegendeel. Maar de Geest, die brengt zijn vruchten, zijn eigenschappen. En luister maar, hoe mooi. Denk maar aan mensen die dit hebben. En als je het zelf hebt, wat een vreugde dat is. Wat brengt de Geest? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dat gaat groeien. En daar moeten we ook aan meewerken, want die vijand ligt op de loer, die werkt dat tegen. Maar als je dat beleeft, als je dat krijgt, dan werkt de Geest in ons. Het is de getuigenis van de Heilige Geest. Niet alleen wij geloven in de Heilige Geest, maar de Heilige Geest werkt in ons. Als we toelaten, de deur open doen. En ja, dan worden wij andere mensen. Ons karakter verandert. Ja, door al deze, door blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. Ja, dan word je een ander mens. En dat is dan zo mooi om te beleven en om te zien bij anderen. En we weten hoe gevaarlijk het is als ja, zo'n ondeugd tussen zit. Waar we tegen moeten strijden. Dan is het net, zo staat hier in dat boekje, een appel. Een appel die, ja, die hangt aan de boom en dat pakken we dan. En dan zien we ineens aan de achterkant één klein rot plekje. Ja, en als je dat laat zitten, dan wordt de hele appel rot. Maar wij proberen dan de ziel van onszelf door de Geest laten veranderen en mee te werken. En ook mee te strijden tegen die boze karaktertrekken. We zullen ook merken dat er verandering plaats gaat vinden in onze relaties. Want ja, er zijn ook wel vrienden. Misschien hebt u ook wel vrienden verloren. Ik

is. Want ja, er zijn ook wel vrienden. Misschien hebt u ook wel vrienden verloren. Ik zelf ken dat. Ja, nee, we hebben niks met God. En ja, je bent van God. Nee, dat. En dan ben je een aanklacht, dan ben je een, ja, een soort spiegel. En ja, mensen, je raakt vrienden kwijt. Mensen die bekeerd raken, oude vrienden kwijt. Van het oude leven, van het wereldse leven. Maar er komen nieuwe vrienden bij. Vrienden die dit ook begrijpen, dit ook voelen. Die ja, ook opzien naar de Vader. En Jezus toelaten, willen ontvangen en hem navolgen. En de vruchten van de geest in zich willen laten groeien. En ja, als de geest in ons komt, dan verandert ook onze omgang met andere mensen. We gaan er dan toch anders mee om. Onze reacties op wat zij doen, goed of kwaad. Kijk, dan gaan we reageren zoals Jezus reageert, ja, op zijn vijanden. Hij blijft de rust, zachtheid, krachtige zachtheid en ja, de vergeving uitstralen. Dat zien we in dat lijdensverhaal, in het kruisverhaal. Ja, en als je dat ziet en dat beleeft, dan ja, dat is zeker. Dat is zekerheid. Geloof, echt geloof is zekerheid. Als het een ongelovig geloof is, dan is het een theorie waarvan je denkt, nou ja, zou dat wel waar wezen? Maar deze waarheid is een beleving. De beleving van dat je een ander mens wordt, een ander karakter krijgt, andere eigenschappen. Dat je relaties anders wordt, dat je houding naar andere mensen anders wordt. En ja, dat je steeds meer God mag ervaren. Ja, je kunt. Ja, dan kun je zeggen, nou ja, ik ben gedoopt, ik ben christen, ik ga ook wel naar de kerk. Maar de vraag is, beleef je het nou? Hier een heel mooi verhaal in het boekje van Nicky Gumbel. Ging over een Carl Tuttle, een Amerikaanse predikant, opgegroeid in een gebroken gezin. Hij had een zeer ongelukkige jeugd, waarin hij door zijn vader werd misbruikt. Nadat hij christen was geworden, kwam hij op een gegeven moment in een moeilijke situatie en wilde weten wat God hem te zeggen had. Hij besloot een dag te gaan wandelen in een rustig gebied. Hij reed er met de auto naartoe en begon te bidden. Na een tijdje merkte hij dat hij niet opschoot. Hij reed terug naar huis en voelde zich teleurgesteld en somber. Hij zei tegen zijn vrouw dat hij even bij Zachary ging kijken, hun zoontje van 2 maanden. Hij ging de kinderkamer in, haalde het kind uit zijn bedje en terwijl hij hem op zijn arm hield, voelde hij plotseling een geweldige liefde voor het jongetje in zich opwellen. Zijn eigen kind. Hij begon te huilen en zei tegen het kind, Zachary, ik houd van je. Ik houd van je met heel mijn hart. En ik zal je nooit kwaad doen. Ik zal je als vader beschermen. Ik zal altijd je vader zijn. Ik zal je vriend zijn. Ik zal voor je zorgen. Wat voor kwaad je ook doet, wat je ook gaat doen. Zelfs als je je van mij afkeert of van God afkeert, maar ik blijf van je houden. En toen hij daarmee, Carl, zo mee bezig was, kreeg hij plotseling het gevoel dat hij zelf dat kindje was die in Gods armen lag. En dat God tegen hem zei, Carl, jij bent mijn zoon en ik houd van jou. Zoals jij van jouw zoontje houdt, van jouw kind, wat jij ook zult doen, waarheen je ook zult gaan. Ik blijf voor je zorgen. Ik blijf van je houden. Ik geef je mijn vergeving. Ik zal je leiden. En zo werd mijn relatie, mijn vriendschap, mijn liefde voor God, ja, in die werking van de Heilige Geest, werd zo diep en zo rijk. Ja, en zo beleefde ik, ja, van harte de relatie met God. En zo. Het geloof was geen geloof van het hoofd, maar geloof van het hart. Geloof van het leven. Geloof, hoop en liefde. En dat was, ja, op basis, op het statief van de Vader, de Zoon en de Geest. Door het getuigenis van de Vader, die sprak door Jezus. En door Jezus die in zijn werken en het kruis liet zien dat God werkelijk van ons houdt en ons wil veranderen en gelukkig wil maken voor eeuwig. En dat de Heilige Geest aan ons werkt om een nieuw mens te worden. Ja, dit mogen wij beleven en ja, dat gaan wij met weer een passage uit het credo van Johann Sebastian Bach beleven. En bidden wij in ons hart in dankbaarheid en vreugde.

van het geloof. En we roepen uit, oh ja, met de Thomas, de apostel Thomas. Niet van, ja, nou ja, Jezus, ik geloof het wel. Nou zie ik uw wonden. Nee, Thomas, die viel op zijn knieën en riep uit, mijn Heer en mijn God. En dat is, ja, zo zeker, zo mooi. Dat is ons leven. Dat is de alfa van ons leven. En dat beleven we in de Eucharistie. Laten we luisteren, bidden en zingen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Goedemiddag beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. En ja, het is vandaag een beetje rustig. We hebben hier wel twee hele goede vrienden gelukkig zitten. Ja, ze zitten hier op twee stoelen, dat is normaal niet zo, maar ja, meestal zit de studio wat voller en dan moeten de kinderen op de grond gaan zitten. Maar nu heb ik hier twee deftige heren in mijn midden, die mogen allebei op een stoel zitten. En dat zijn Thomas en Joris. En Charlotte is er ook weer bij, daar zijn we ook heel blij mee. Jongens, wat mooi dat jullie er zijn. Het is even geleden dat ik jullie gezien heb, volgens mij. Hè? Ik heb jullie gezien bij de bruiloft van Charlotte. Hè? Toen, daar hebben we het vorige week nog uitgebreid over gehad. En ik ben wel heel benieuwd hoe het met jullie is inmiddels. Joris, vertel eens.
1: Goed.
0: Goed, ja?
1: Ja.
0: Ben je begonnen aan een nieuw schooljaar?
1: Ja.
0: Ja, nog dingen meegemaakt waarvan je zegt dat is mooi om even te vertellen?
1: Niet speciaal.
0: Niet speciaal. In welke klas zit je nou?
1: Zes.
0: Groep zes. Ja. Groep zes. En Thomas?
2: Groep 7.
0: Oh, dat begint al echt iets te worden dan, hè? En worden, is het moeilijk of valt mee?
2: Oh, gewoon zelf. Dat leek dan wat moeilijkere sommen.
0: Iets moeilijker sommen. Wat is de moeilijkste som die je tot nu toe hebt gehad?
2: Ja, in de miljoenen.
0: Oeh. En denk je dat je dat later nodig hebt? Nee. Als je je bankrekening gaat bekijken?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Ja, je weet het niet, hè? Hey, jongens, heel mooi dat jullie er zijn. Ja, meestal gaan we altijd even bespreken van, hebben jullie nog iets meegemaakt? Hè? Wat kun je zo voor de radio vertellen? Maar wat ik vandaag eens wil doen, heeft de kerk eigenlijk nog iets bijzonders meegemaakt? Thomas?
1: Ja, Carlo Acutis is zondag heilig verklaard.
0: Ja, precies, heel goed. Carlo Acutis is zondag heilig verklaard. Even kijken, Thomas, hoe oud ben je ook alweer?
1: 11.
0: 11. Nou, dan ben je net zo oud, Thomas, als toen Carlo Acutis begon met het bouwen van een website. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen talenten. Hij kon heel goed met computers omgaan. En hij ging toen een eigen website maken. Weten jullie waar die website over ging of niet? Hij had één hele bijzondere passie, mag je wel zeggen. Joris?
1: De website over het geloof.
0: Over het geloof, klopt. En nog meer bijzonder zelfs. Het was over het geloof, maar over één heel belangrijk deel van ons geloof. Hij had iets verzameld op een website. Wat had Carlo Acutis verzameld op een website? En die website die is nog steeds in de lucht, die kun je zo bezoeken. Thomas, enig idee?
1: Over de hemel.
0: Over de hemel, ja.
1: Die is in de lucht.
0: Over de hemel op aarde.
1: Over alle heiligen.
0: Komt steeds dichter in de buurt. Als ik zeg hemel op aarde, waar ontmoeten we Jezus het meeste op aarde?
1: In de kerk.
0: In de kerk, ja. Joris?
1: Heeft hij niet een website over wonderen?
0: Goed zo. Precies, over wonderen. En wat voor wonderen? Thomas? Jullie vullen elkaar mooi aan. Komen steeds dichter in de buurt. We zijn er bijna. Het gaat over wonderen inderdaad. Maar dan ook nog eens een keer hele bijzondere wonderen. Wat gebeurt er nu in de kapel hiernaast? Waar is jullie moeder?
1: Over het sacrament.
0: Ja, precies. Wonderen van het sacrament. Dat noemen we dan met een mooi woord eucharistische wonderen. Dus inderdaad wonderen die met het heilig sacrament zijn gebeurd. Die had hij allemaal opgezocht in heel de wereld. En hij was nog maar 11 jaar oud of hij ging een website maken. Waar dus al die wonderen die te maken hebben met het sacrament verzameld zijn. Kennen jullie een wonder van het heilig sacrament? Het is al een wonder dat Jezus daar aanwezig is natuurlijk. Hè? Dus elke keer als een priester de mis viert is dat een wonder. Maar wie weet, een heel bijzonder wonder wat er ooit met het sacrament is gebeurd.
1: Dan liet een pastoor een hostie vallen. En die zat dan onder het zand. Die deed hij dan in een bakje water. Maar toen kwam er bloed uit.
0: Ja, dat is bijvoorbeeld ooit gebeurd inderdaad. Ja. Dus dat er inderdaad met dat sacrament, hè, waarvan we weten het is het lichaam van Jezus. Maar dat kunnen we niet altijd even goed zien. Hè. Als je nu in de kapel komt, dan heb je daar de heilige hostie in de monstrans. En wij weten dat dat het lichaam van Jezus is, maar we zien het niet altijd. Als je gewoon zo naar daar kijkt, zie je eigenlijk gewoon maar brood, toch? Maar soms wordt het ook echt zichtbaar, dat je het gewoon met je gewone ogen kunt zien. En dan komt er bijvoorbeeld bloed uit, inderdaad. Echt bloed. En daarmee heeft Jezus in de afgelopen 2000 jaar willen aangeven, dit is echt mijn lichaam. En voor degenen die het misschien niet meer geloven, of die het ooit wel geloofd hebben, maar die eraan zijn gaan twijfelen, wil hij dan af en toe laten zien, ja, maar het is echt zo. En inderdaad, wat Joris net zei, dat was een sacramenteel wonder. Dat was een wonder van de Eucharistie. Een ander wonder is het wonder van Amsterdam. Daar hebben we ook wel eens over gehad. Van de meneer die heel ziek was. En die lag op sterven. En als je op sterven ligt, dan krijg je nog het laatste sacrament. Hè? Heb je wel eens van gehoord, hè? De ziekenzalving. Maar hij ontving toen ook de heilige hostie. Hè? Want dat is heel gebruikelijk als je vlak voordat je doodgaat, dat je nog één keer de hostie ontvangt. Hè? Dat Jezus met je meegaat. Maar hij was zo ziek dat hij de hostie niet binnen kon houden. Dus hij had hem weer uitgespuugd. Hij moest overgeven. En toen had de huishoudster, de mevrouw die daar in huis werkte, die had het overgeefsel bij elkaar geveegd en had ze zo in de open haard gegooid. Maar wat was er nou? 'S Ochtends, toen de huishoudster wakker werd, zag ze in de open haard, zag ze de heilige hostie zweven. En dat was meerdere keren gebeurd. En op een gegeven moment wisten ze, hey, dit is een wonder. Toen hebben ze daar een kapelletje gebouwd. En je hebt nu elk jaar dat duizenden mensen in Amsterdam een rondje lopen door de stad in stilte om dat wonder te herinneren. Dus dat is ook een eucharistisch wonder. En dat staat dus ook op die website van Carlo Acutis. Carlo Acutis, weten jullie hoe die is gestorven of niet? Hij is namelijk maar heel jong geworden. Hij is 15 jaar oud geworden. 15 jaar, dat is veel te jong om te sterven eigenlijk, toch? Weet je waar hij aan gestorven is? Mm-hmm. Aan de kanker. Kanker ken je, hè? Dat is een akelige ziekte. En hij had een speciaal soort kanker, dat heet dan leukemie. En leukemie wil zeggen, dan heb je kanker in je bloed. Dus dan gaat het helemaal fout met je bloed. Nou, hij werd ziek. Dan heb je ook veel pijn. Maar hij zei meteen toen hij ziek werd, hij zei, ik ga dit lijden opofferen. En dan zei hij, ik ga het opofferen voor God zelf, voor de kerk en voor de paus. Dus dan ging hij het lijden opofferen. Zodat de kerk er ook echt iets aan zou hebben. En uiteindelijk stierf hij. Dat is natuurlijk super verdrietig. Hè? Vooral voor de familie. En ook voor zijn moeder bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is hij nu zeker in de hemel. Want hij is zondag. Is hij heilig verklaard. Dus we weten dat hij zeker in de hemel is. Dus aan de ene kant verdrietig. Hè? Want je wil natuurlijk niet dat mensen lijden. Zeker niet kinderen. Hè? Dat is nog extra erg. En ook verdrietig voor de familie. Maar nu is de moeder toch heel blij, want de moeder weet nu, mijn eigen zoontje is niet alleen in de hemel, maar is ook nog eens een keer een heilige. Dus dat maakt het extra bijzonder, snap je? Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. En weet je, toen Carlo Acutis, hè, toen was hij nog jong, nog jonger dan toen hij aan de website begon, toen ontving hij zijn eerste communie. Hè, hoe oud waren jullie toen je eerste communie hebt ontvangen? Ja, Joris was ook heel jong. Hoe oud was jij ook alweer, Joris?
1: 7.
0: Ik denk 7, of misschien nog net 6, zou ook kunnen. 6 of 7. Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 9.
0: Ja, ik denk dat je 6 was, ja. En Thomas?
2: Ik weet wel dat ik het tegelijk met Lucia deed, maar ik weet niet meer hoe oud ik was.
0: Ja, ik denk dat je ook nog heel jong was. Jullie hebben het best jong de communie ontvangen. En toen Carlo Acutis de communie ontving, was dat ook heel bijzonder, net als voor jullie. Hè? En jullie gaan ook graag naar de kerk, hè? Je ontvangt ook graag de Heer in de hostie. Maar op een gegeven moment had Carlo Acutis zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel elke dag naar de mis. En toen ging hij, als het even kon, ging hij elke dag naar de mis. En hij ging ook elke week wiechten. Dus hij had steeds meer dat verlangen om echt een heilige te zijn, terwijl het nog maar een jong mannetje was. En dat is extra bijzonder, hè? Want soms als we over die heiligen horen, dan zijn het vaak al oudere mensen, hè? En die hebben dan een heel leven lang zitten oefenen om steeds heiliger te worden. Maar hij was heel jong en toch al heilig. Dus dat kan, hè? En jullie laten dat ook eigenlijk een beetje zien, hè? Toch? Jullie gaan ook graag naar de kerk. Jullie gaan ook vaak biechten. Jullie houden ook heel veel van Jezus. Dus jullie zijn eigenlijk ook al een beetje op weg naar die heiligheid, snap je? En dat vind ik wel heel mooi van Carlo Acutis. Die laat eigenlijk zien, iedereen kan heilig worden. En niet alleen hele bijzondere mensen of zo. Iedereen. Dus dat vond ik wel heel mooi. Inderdaad, zondag is hij heilig verklaard. En wat moet er gebeuren voordat de kerk over iemand zegt, ja, die is echt zeker heilig? Kan de kerk dat zomaar zeggen? Kan de kerk dat over jou zeggen, Thomas? Waarom niet? Omdat je niet heilig bent? Nee. Eén ding is altijd, je moet niet meer leven op aarde. Je kunt pas heilig worden verklaard door de kerk als je niet meer op aarde leeft. Dus als je gestorven bent. Ja, dat weten we van de oude heiligen natuurlijk. Bijvoorbeeld de apostelen, die zijn al jaren dood. Ja, dan kun je pas heilig verklaard worden. Dus dat is het eerste. Er wordt een heel onderzoek gedaan naar je leven. En dan gaan ze kijken, leefde die ook echt heilig? Weet je wat Carlo Acutis bijvoorbeeld veel deed? Hij woonde in Italië, in een grote stad. En in die grote stad had je best wel veel arme mensen en daklozen. Hebben jullie het denk ik ook wel eens gezien, hè?
2: Ja.
0: Een zwerver die helemaal niks heeft en die op straat leeft. Uh-huh. Hij ging die zwervers dan bezoeken. En dan ging hij ze bijvoorbeeld eten geven. En weet je wat hij één keer had gedaan zelfs? Had hij zijn schoenen gegeven aan een zwerver. Ja, dan weet ik niet of hij dan helemaal de goede schoenmaat had natuurlijk. Hè? Want die zwerver was misschien al groter en ouder. Maar het was wel heel goed bedoeld. Hè? Als je toch je schoenen weggeeft, dan, ja, dan weet je echt wel... Ik heb echt wel hart voor mijn naaste. Hè? Dus dat liet hij ook zien. Goed, dus je moet laten zien dat je echt een heilig leven hebt geleid. Dat mensen ook echt weten van ja, dit was echt een heilige jongen. Maar dan moet er nog iets gebeuren voordat je heilig verklaard kunt worden. Stel, iemand van ons zou sterven. En ze zouden gaan onderzoeken, heeft hij een heilig leven geleid? En ze komen erachter, ja, dat was echt wel een heilig leven. Zouden ze dan meteen vanuit de kerk zeggen, oh, dan maak hem maar heilig?
2: Nee, want dan zouden we het niet gezegd hebben.
1: Anders waren er al duizenden heiligen verklaard.
0: Precies.
1: Meer.
0: Er zijn natuurlijk heel veel heiligen in de hemel, maar die zijn niet allemaal heilig verklaard. Dus over niet over alle mensen die heilig zijn, en die bij God zijn, heeft de kerk gezegd, dat is een heilige. Dat doet de kerk maar af en toe. Wat moet er eerst nog gebeuren voordat een kerk kan zeggen, ja, dit is eerst een zalige en daarna een heilige?
2: Ze moeten toch met de paus iets overleggen of daar naartoe gaan of zo?
0: Klopt, inderdaad. Dus de mensen die zeggen van we gaan Thomas heilig verklaren bijvoorbeeld, die moeten eerst naar de paus toe. Die moeten aan de paus gaan zeggen, kijk, dit is Thomas en dit en dit en dit heeft hij gedaan. En hij zei heel vaak dat hij van Jezus hield en dat liet hij ook zien. Daarom geloven wij dat hij, en dan moet je dat allemaal opschrijven, moet je een dik boek van maken. Maar er moet nog iets gebeuren zijn, ik ga het verklappen. Er moet, of misschien weet Charlotte het. Ja, doe eens in de microfoon.
3: Een wonder.
0: Ja, er moet inderdaad een wonder zijn gebeurd op jouw voorspraak. Op voorspraak van die heilige. Wat betekent dat? Wat wil het zeggen als je zegt er moet een wonder zijn gebeurd op voorspraak van Carlo Acutis bijvoorbeeld?
2: Ik denk, Stefan, Carlo Acutis zei ik wil het lijden doen voor dat die en die niet meer die ziekte heeft en dan is hij dood en dan gebeurt dat.
0: Ja, dus je bedoelt dat Carlo Acutis al dood is dan, of niet? Ja, dus Carlo Acutis is al dood. En dan ga je inderdaad, zoals Thomas zegt, ga je bidden tot Carlo Acutis. Want we geloven, de heilige leven door in de hemel natuurlijk. Hè? Dus we kunnen bidden tot de heilige, dat doen we ook elke dag. Dus dan zeg je, Carlo Acutis, precies wat Thomas net zei. Mijn broer is heel erg ziek, bijvoorbeeld, hè, als je een zieke broer hebt. Kunt u hem genezen? Ja, Thomas en Joris kijken elkaar even aan. Ja, jullie zijn gelukkig niet ziek, hè? Maar stel dat je een zieke broer zou hebben, dan zou je kunnen vragen, kunt u mijn broer genezen? Of kunt u aan God vragen, want God is natuurlijk degene die geneest. Kunt u aan God vragen, of kun jij, hè, kun je tegen Carlo Acutis nog een kind, kun jij aan God vragen of God mijn broer wil genezen? Als dat dan gebeurt, en het is ook echt duidelijk dat het eigenlijk niet kon, hè, terwijl de doktoren hadden gezegd, ja, die wordt nooit meer beter. En het gebeurt dan toch, dan kun je zeggen, hé, dat is de voorspraak geweest van Carlo Acutis. Carlo Acutis heeft dus die vraag bij Jezus gebracht. En Jezus heeft gezegd, dat is goed, dat ga ik doen. Nou, als je heilig verklaard wil worden, dan moet dat twee keer gebeuren. Dan moeten er dus twee wonderen zijn gebeurd door jouw voorspraak. Mag ook meer zijn natuurlijk, hè? Meer is altijd goed. Maar minstens twee. En daar moeten we ook echt van kunnen aantonen dat het niet op een andere manier is gebeurd. Je kunt wel zeggen, ja, ik had gisteren griep en vandaag voel ik me weer goed. Ja, dat is een voorspraak. Duidelijk. Ja, je kunt ook zeggen, ja, ik heb een paar glazen sinaasappelsap gedronken en vitamine C-tabletjes gegeten en ik voel me alweer een stuk beter. Ja, dan kan het zijn dat je helemaal niet bent genezen door de voorspraak. Maar het heeft te maken met een ernstige ziekte bijvoorbeeld. En op een manier die je anders niet uitgelegd krijgt. En dat is dus ook gebeurd op voorspraak van de heilige Carlo Acutis. Dat er een jonge man was genezen, waarvan de doktoren zeiden, ja, die zal niet meer genezen. Nou, hij is nu heilig verklaard. Waarom zou de kerk dat eigenlijk doen? Waarom zou de kerk kinderen of volwassenen tot heiligen verklaren? Wat heeft dat nou voor zin? Als ze toch al geloven, ja, het was een bijzondere jongen. Hij hield heel veel van Jezus. Waarom moet de kerk dan nog die heiligverklaring uitspreken? Joris?
1: Want anders dan kan je ook niet zeker weten of dat hij echt in de hemel is. En dan weet je zeker dat het in ieder geval kan gaan helpen als je hem vraagt.
0: Heel goed, precies. Inderdaad, die twee dingen die kloppen allebei. Hè? Dus inderdaad, op het moment dat de kerk zegt, die verklaren wij heilig, dan weten we zeker die is in de hemel. Dat is punt 1. En ten tweede, wat Joris ook zegt, als we dan zijn hulp gaan inroepen, dan weten we ook dat hij altijd zal helpen. En er is nog een derde belangrijk punt. De kerk zegt dan, kijk naar zijn leven, want hij laat zien hoe het moet. Dus de kerk die geeft ook een voorbeeld. Snap je? De kerk zegt, deze jongen geeft aan ons allemaal een voorbeeld van hoe het zou moeten. Zelfs aan volwassenen. En want meestal geven volwassenen les aan kinderen. Maar soms kunnen kinderen ook volwassenen les geven. Snap je? En dat doet Carlo Acutis. Die heeft zo heilig geleefd dat hij aan alle mensen, tot en met opa's en oma's aan toe laat zien, dit moet je doen om heilig te leven. Dus hij geeft ook een soort les aan heel de kerk, snap je? Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Jongens, we gaan even luisteren naar een lied. En dan zijn we zo weer bij u terug. En dan gaan we over iets praten wat er afgelopen maandag is gebeurd. Nu hadden we het over zondag. Dan gaan we daarna even over maandag praten.

0: Ja, beste luisteraars, beste kinderen, we zijn weer terug in de uitzending Vrienden voor het Leven. Ja, we hebben net volop gesproken over de heilige verklaring van Carlo Acutis. Een hele gewone jongen eigenlijk, die toch wel op hele jonge leeftijd al heilig werd. En de kerk heeft dat ook gezien. Weet je wat heel mooi was, jongens? Van de week zag ik een filmpje op internet. En dat was van de moeder van de heilige Carlo Acutis. Die was natuurlijk bij de heilige verklaring, hè? Logisch, die mocht helemaal vooraan zitten. En weet je wat die zei? Die zei... Carlo, dus haar zoontje toen hij nog leefde, Carlo en ik luisterden heel vaak samen naar Radio Maria. Dus het waren echte luisteraars van Radio Maria. In het Italiaans natuurlijk, hè, want ze komen uit Italië, maar daar heb je ook Radio Maria. En ze luisterden heel vaak samen ook naar de catechese op Radio Maria. En weet je wat ze zei? Ze zei, het heeft Carlo en mij geholpen om te groeien in het geloof en om heiliger te worden. Dus, jullie zitten hier... ook voor de kinderen thuis en voor alle mensen thuis... ook goede dingen te zeggen over het geloof. Hè? Want jullie hebben altijd een belangrijke bijdrage. Dus jullie helpen zelf ook mee... om het geloof te laten groeien bij andere mensen. Joris, goed bezig. Ja, toch? Ja, goed bezig. Joris zit er nogal trots te kijken. Zo, ja, dat doe ik, ja. Toch? Nou, je keek niet trots. Maar je keek wel van dat je dacht van... dat is een goede zaak, toch? Ja. Jongens, tijdens het liedje waren we nog heel even een beetje samen aan doorpraten. Dat konden de mensen thuis niet horen. En toen hadden we het er even over dat er ook wel vaker priesters bij jullie thuis komen. Hè? En dan eten jullie altijd. Thomas, wat eten jullie dan?
1: Friet.
0: Friet, ja. En omdat jullie altijd lekker frietje eten als er een priester thuis komt eten, zei Thomas... ja, bij ons thuis mag heel de maand, mag er elke dag wel een priester komen eten. Nou, dat vond ik toch wel een hele mooie naaste liefde ook, Thomas. Ja. Jongens, ik zei net afgelopen maandag, dus eergisteren, was er iets, wel even een beetje iets spannends in Nederland. Wat was er aan de hand? In de Tweede Kamer, heb je denk ik wel eens van gehoord, hè, de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk van de politiek het hoogste orgaan, hè? Thomas kent het goed. En de Tweede Kamer ging praten over een beetje een rare vraag eigenlijk. Die ging praten over de vraag, moet abortus een mensenrecht zijn? Jullie weten wat abortus is, toch? Wel eens van gehoord, denk ik, hè? Of niet? Ja, Thomas, kun je het uitleggen wat het betekent?
1: Dat is nee.
0: Moeilijk? Joris misschien?
2: Nee.
0: Wat gebeurt er bij abortus? Bij abortus is een vrouw zwanger. Zwanger wil zeggen, heeft een babytje in de buik. Maar dan kiezen ze ervoor om het babytje weg te halen.
2: Oh ja.
0: Dus eigenlijk dood te maken. Dat is eigenlijk iets heel triests. En soms is het natuurlijk ook een hele moeilijke keuze voor een vrouw. Want het kan zijn dat een vrouw bijvoorbeeld een heel moeilijk leven heeft. Misschien dat haar man haar wel heeft alleen gelaten. Misschien dat ze ook heel weinig geld heeft. Dus het kan zijn dat je in een hele moeilijke situatie zit. Maar dan nog moet je altijd natuurlijk ook voor het babytje zorgen, toch? Je kunt niet zeggen omdat de vrouw het heel moeilijk heeft. Dat we zeggen, ja, dan halen we het babytje maar weg. Nou, dan gingen ze afgelopen maandag gingen ze dus vergaderen. Of een vrouw die abortus wil plegen. Of dat altijd moet kunnen. Alsof het een recht is van die vrouw. Nou, gelukkig hebben ze gezegd dat dat niet zo is. Ja, want dat zou ook heel raar zijn. En waarom is dat zo raar als we dat normaal zouden vinden? Thomas?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon moordplegen.
0: Ja, in feite wel. Ja, je maakt gewoon een mens dood. Maar weet je hoe ze dat proberen dan anders uit te leggen? Dan zeggen ze, ja, als het babytje heel klein is... ja, dan lijkt het nog niet echt op een babytje... dus dan noemen we het nog maar gewoon geen mens. Maar ja...
2: Wat is het dan wel?
0: Ja, wat is het dan wel? Goeie vraag, Joris. Wat is het dan wel? Zeg het maar. Wat is het als het geen mens zou zijn?
2: Ja, een geest. Niks eigenlijk.
0: Nee, en het is wel een mens. Ik heb wel eens foto's en filmpjes gezien van een babytje in de buik. Ja, daar kunnen ze met speciale camera's kunnen ze daar filmpjes van maken. Hè? En dan zie je een babytje in de buik en die is nog heel jong, piepjong. Maar je ziet al wel dat hij handjes en voetjes heeft. Je ziet zelfs een klein kloppend hartje. Ja, kun je dan zeggen dat is geen mens? Nee, dat is gewoon een mens, toch? Dus eigenlijk is het een hele rare discussie. Een heel raar gesprek. Kijk, ik kan wel tegen jou zeggen, Thomas. Jij bent een schemerlamp. En dan zeg ik, ja, ga maar in de hoek staan. Ik zet wel een kapje op je hoofd. En dan moet je heel stil blijven staan. Ja, hij staat al in de hoek, Thomas. Ik zeg, ja, vanaf nu is Thomas een schemerlamp. Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar Thomas, ben je dan ook echt een schemerlamp?
1: Nee.
0: Nee, natuurlijk niet. Of Joris. Vanaf nu is Joris een dakpan. Ja, ik zeg gewoon dat vanaf nu Joris een dakpan is. Ja, Joris die gaat plat op het dak liggen. Die gaat mooi de regen tegenhouden heel de dag. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar Joris is nog steeds gewoon een mens. Dus eigenlijk was het een heel raar gesprek. En gelukkig dat ook heel veel mensen ook inzien dat dat natuurlijk niet zo werkt. Hè? Je kunt niet zeggen, het babytje in de buik, we kunnen het nog niet zien. Dus dan doen we maar net alsof het nog geen babytje is. Ja, dat is natuurlijk een beetje een rare manier van redeneren, hè? Joris?
2: Maar als ze zeggen, als het een babytje in de buik zit en wij willen eigenlijk niet dat die baby eruit komt. Een baby die uit de buik is, is alsnog een baby.
0: Precies.
2: Alleen dan is het alsnog ook gewoon een mens.
0: Precies, precies.
2: Dus hoe noemen ze het dan een baby in de buik?
0: Ja, nou, ik vind het allemaal hele goede vragen, ja. En Joris, jij bent, wat zei je net? 9 inmiddels, hè? Ja, jij weet het perfect uit te leggen. 9 jaar oud. En toch zijn er heel veel volwassenen die er heel moeilijk over doen. Alsof het niet heel logisch is. Alsof het babytje in de buik niet een babytje zou zijn. Maar Joris zegt ook, wat is het dan? Ik bedoel, als het groeit in de buik en het wordt steeds ouder en het wordt op een gegeven moment geboren en het ziet eruit als een babytje, dan is het toch gewoon een baby. En dan was het daarvoor dus ook al een baby. Dus daar heb je helemaal gelijk in, Joris. Dus het is wel heel goed dat we dat ook af en toe noemen. Want soms dan kunnen hele geleerde mensen, die kunnen met hele moeilijke woorden gaan doen alsof het allemaal anders is. Maar als je gewoon even heel simpel, logisch nadenkt, weet je gewoon, een babytje in de buik is ook een babytje. En weet je, als we dat zeggen, weet je wat dan heel belangrijk is? Een babytje is gewoon een mens, toch? Gewoon een klein mensje. Heeft elke mens rechten? Moet elke mens beschermd worden? Moet elke mens beschermd worden?
1: Nee.
0: Ja, volgens mij wel, toch?
1: Ja, maar in de oorlog, als soldaat...
0: Ja, maar dan
1: gaat toch ook niet het andere team je beschermen?
0: Nee, dan gaan ze... Maar eigenlijk zou dat wel moeten natuurlijk, hè? Want oorlog is ook niet iets goeds. Dus eigenlijk moeten we vriendelijk zijn tegen elkaar. En stel... je zou een klasgenootje een klap willen geven. Ja, dat kan niet zomaar natuurlijk, hè? Of dat kan helemaal niet zelfs. Want dat andere kindje heeft ook recht op een veilig leven. Hè, jouw klasgenoot heeft recht op een veilig leven. Als die ineens een klap zou krijgen en niemand zegt er iets van, dan zeggen ze, maar wie gaat die jongen dan beschermen? Terwijl een kindje in de schoot, een kindje in de buik van de moeder, die kan nog niet praten. Dus die kan nog niet zeggen, help mij. Dus dan is het eigenlijk extra erg, snap je? Thomas?
1: Maar je mag toch eigenlijk wel als zelfverdediging een klap geven?
0: Ja, in sommige gevallen mag je wel zelfverdediging toepassen, dat klopt. Als iemand jou wil aanvallen en het is duidelijk dat hij jou ook echt pijn gaat doen, dan mag je inderdaad iemand een klap geven om jezelf te verdedigen. Maar dan kom je eigenlijk op voor jouw rechten. Want jij hebt het recht op een veilig leven. Je hebt het recht om gewoon een gelukkig leven te leiden, zonder dat mensen jou daarin lastigvallen, zeg maar. Maar dat geldt voor babytjes in de buik ook. Maar het probleem is, die babytjes in de buik, die hebben nog geen stem. Dus dan is het heel makkelijk dat wij erover gaan beslissen. En dan zeggen sommige mensen, het is het recht van de moeder dat die gaat zeggen of het babytje mag leven of niet. Ja, maar het babytje zelf heeft toch ook rechten?
1: Ja.
0: Toch? Ja, eigenlijk allemaal super logisch. En dat is wel heel belangrijk dat we daar ook af en toe voor bidden, of best vaak voor bidden. Want toch zijn er heel veel mensen die net doen alsof het anders is. Terwijl Joris net al heel duidelijk zei, als het geboren wordt en het is een baby, dan was het daarvoor ook een baby. Punt. Toch?
1: Ja.
0: Ja, zo simpel. Maar sommige mensen doen er toch heel ingewikkeld over. Dus daar hebben we ook veel voor gebeden de afgelopen dagen. En dat doen we ook bij Radio Maria vaker, dat we dan bidden voor de moeders en voor de vaders. Want wat ik net al zei, soms is het ook wel heel moeilijk, hè? Kijk, het babytje moet altijd beschermd worden. Maar soms heeft de moeder ook wel extra hulp nodig. Of soms misschien wel het hele gezin. Want het kan bijvoorbeeld zijn, stel hè, een moeder is zwanger geworden, maar ze wilde het eigenlijk helemaal niet. Gewoon een hele boze jongen, die heeft haar zwanger gemaakt. En die is daarna verhuisd naar een ander land. En hij heeft de moeder ook nooit meer opgebeld. En die moeder die blijft alleen achter, helemaal verdrietig. Zwanger, met een kindje in de buik. En die denkt, ik heb helemaal geen geld. Ik heb helemaal geen hulp. Ik heb bijna geen familieleden die mij kunnen helpen. Ik heb geen man, want die heeft me alleen gelaten. En die was boos tegen mij. Ja, dan is het een hele moeilijke situatie voor zo'n vrouw. En in sommige gevallen denkt zo'n vrouw dan, zal ik dan maar het kindje laten weghalen? Want dan heeft het kindje tenminste niet een slecht leven, zeggen ze dan, hè? Wat zou jij dan denken, Thomas?
1: Ik zou het kind, als het dan echt even niet gaat, zou ik hem naar een adoptiecentrum of naar je familie om er even op te passen. En dan gewoon een maand
0: vind ik goede tips, gaan. Ja. Vind ik goede tips. Dus dat je niet het kindje dood hoeft te maken, maar dat het wel geboren mag worden. Maar dat je dan gaat kijken van wie kan helpen. He, bijvoorbeeld een adoptiecentrum of familieleden of goede vrienden of mensen van de kerk misschien als je naar de kerk gaat. He. Dat vind ik een heel goed antwoord, Joris.
2: Maar als je dan geen geld hebt voor eten, waarom ga je dan niet naar de voedselbank?
0: Ja, en je kunt ook naar de voedselbank, precies. Dus
2: is er niet voor niets.
0: Precies. Dus het is ook belangrijk dat wij ook helpen, elkaar ook helpen. He. Dus stel dat wij ooit een jonge vrouw tegen zouden komen die inderdaad zwanger is en die een heel moeilijk leven heeft, misschien geen baan heeft, weinig geld heeft, dan kunnen wij gaan kijken, hoe kunnen we die vrouw helpen? En hoe kunnen we misschien wel helpen als het kindje straks geboren wordt? Dat het toch een leven krijgt. Want het zou natuurlijk heel oneerlijk zijn voor het kindje als het niet mag leven, omdat de moeder in een slechte situatie zit, snap je? Dus dat is belangrijk dat we daar af en toe over praten. Nou jongens, dat was de tijd die vliegt altijd om, hè? Maar we zijn iets later begonnen vandaag, dus misschien kunnen we nog wel iets langer doorgaan. Ik wilde nog even iets gaan vertellen uit de UCAT. We zijn natuurlijk al een heel eind op weg met de UCAT. We zijn zelfs al bij nummer 479. En dat betekent dat we de UCAT eigenlijk bijna uit hebben. Want tot hoever loopt het door? Tot nummer 527. Dus alleen nog maar dit kleine stukje, Joris. Je kunt het zien, hè? Het is niet veel, hè?
2: Ja,
0: een millimeter aan papier ongeveer, hè? Millimeterpagina's nog. Als we dat hebben gehad, dan hebben we heel de catechismus uit. Nou, we gaan even een klein stukje daaruit doen nog. En dat zijn vandaag de nummers 479 en 480. En die twee nummers die spreken over Maria. Nou, we weten allemaal, Maria is heel belangrijk in ons geloof, hè? Maria is de moeder van Jezus, logisch. Maar ze is ook onze moeder. Toen we gedoopt zijn, hebben we Maria als een extra moeder gekregen. Dus we hebben gewoon onze eigen moeder hier op aarde. En we hebben een moeder in de hemel. En Maria is de moeder van alle gelovigen, van alle gedoopten. Nou, en dan vraagt de catechismus, de UCAT vandaag, wat kunnen we nou leren van Maria? En dan vooral, wat kunnen we leren van hoe Maria bad? Hoe heeft Maria gebeden toen ze op aarde was? Nou, en dan zegt de UCAT, Maria, die zei steeds in alles wat ze deed, God, ik wil dat datgene gebeurt wat u wil. Uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus Maria wilde dat in alles wat er gebeurde in haar leven, het steeds het plan van God was wat gebeurde. Ja, wij willen dat misschien ook wel. Maar wij willen het misschien niet altijd helemaal. Wij willen altijd wel het plan van God, maar dan zeggen we, maar God, ik wil toch vanmiddag wel naar de snoepwinkel eigenlijk. Want ik heb nog een eurotje. En ik heb toch eigenlijk wel heel veel zin om even wat snoep voor mezelf te halen. Ook al is dat misschien niet altijd uw plan. Nou, mogen we af en toe wel snoepen natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar soms kan het zijn dat we over de hele linie, zeg maar, over het hele leven genomen, best wel de wil van God willen doen. Maar in heel veel kleine dingetjes toch eigenlijk zeggen, liever niet. Dat zien we als we zondigen. Als we zondigen, dan hebben we bijvoorbeeld dat we denken van, ik wil misschien wel het goede doen, maar ik doe het toch maar niet. Ik ga toch maar even een leugentje om bestwil vertellen, bijvoorbeeld. Ja, dan weten we eigenlijk dat we niet het goede doen. Maar dan doen we het toch. Nou, Maria heeft dat nooit gehad. Maria heeft in alles altijd de wil van God gedaan. Hij heeft altijd gezegd, mij geschiede naar uw woord. Dat betekent, uw woord, God, mag altijd gebeuren in mijn leven. Dus dat was wel heel erg bijzonder. En dat is ook de reden dat we heel veel tot Maria bidden. En Maria zei de hele dag door ja tegen God, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, hoe bidden we vooral tot Maria? Wat is het allerbekendste gebed? Thomas?
2: Wees gegroet, Maria.
0: Wees gegroet, Maria, tuurlijk. In het Latijn ook wel Ave Maria. Ja, dat betekent hetzelfde. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Nou, dat kent iedereen, denk ik, hè? Jongens hier in de studio zeker. Maar het is wel een goede vraag van, wat bid je nou eigenlijk als je dat wees gegroet bidt? Nou, je bidt allereerst de woorden van de engel, hè? De engel die verschijnt aan Maria. En die gaat tegen Maria zeggen dat ze de moeder van God zal worden. En dat ze zwanger zal worden van de Heilige Geest. En die engel die zegt dan, wees gegroet, Maria. Dus die woorden van wees gegroet, Maria, die hebben we niet zelf bedacht. Die noemen de engel op het moment dat de engel aan Maria verschijnt. Hoe heet de engel ook alweer? Wie weet dat? Thomas?
3: Engel Gabriel.
0: Goed zo, de engel Gabriel. Vol van genade. Dat zegt de engel ook nog. Dat Maria vol van genade is. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Nou, de woorden die we hier horen, die komen van de engel. En die komen van de nicht van Maria. Hoe heet hij ook alweer? De nicht van Maria? Ja?
1: Elisabeth.
0: Goed zo, Elisabeth. Dus die woorden die zijn eigenlijk samengepakt. Dus het zijn allemaal woorden uit de Bijbel die tot Maria worden gesproken. Die wij, als wij het weesgegroetje bidden, herhalen. Dus de hele tijd als wij het weesgegroet bidden, dan herinneren we eigenlijk, oh ja, God is mens geworden. God is onder ons komen wonen. God is in Jezus in ons midden komen wonen. Dus steeds als we het weesgegroet bidden, worden we daar weer aan herinnerd. Dus dat is ook zo bijzonder aan dat weesgegroet. En dan bidden we later natuurlijk, Heilige Maria, moeder van God. We weten dat ze de moeder is van Jezus, maar Jezus is God, dus de moeder van God. Bid voor ons zondaars. En waarom kan Maria nou heel bijzonder voor ons zondaars bidden? Omdat ze zelf geen zondaar was. Ze heeft zelf nooit zonde gedaan. Dus zij staat heel dicht bij Jezus. En je zou kunnen zeggen, op het moment dat wij bij Jezus komen, dan staat Maria vlak bij Jezus. En dan gaat ze voor ons alle goede dingen bij Jezus brengen. Dan zegt ze tegen Jezus, kijk, daar is Joris. En Joris heeft dit en dit en dit gedaan. En dat deed ze echt heel goed. En Joris hield heel veel van u, Jezus. En heeft ook heel veel van mij gehouden. Nou, dan zit Maria dus eigenlijk een goed woordje voor je te doen, snap je? En dat geldt ook voor Charlotte en ook voor Thomas en voor allemaal. Als we maar bidden tot Maria, dan zal ze voor ons een goed woordje doen bij Jezus. Nou, en dan zeggen we, nu en in het uur van onze dood. Dus we vragen dat Maria nu voor ons bidt, elke dag van ons leven. Maar vooral in het uur van ons dood. Want als we doodgaan, dan komen we uiteindelijk bij God uit. Hè? Dat heet dan het oordeel. Hè? Dan gaat God oordelen of we het goed hebben gedaan of niet. Ja, en hoe kunnen we ons goed voorbereiden op dat oordeel? Natuurlijk door veel te bidden. En door... Joris, wat is een hele goede manier? Stel dat we toch zouden zondigen.
3: De communie ontvangen en biechten.
0: Precies, biechten en de communie ontvangen. We zorgen dat we echt met Jezus verbonden blijven. En dat we ook steeds weer toegeven aan Jezus dat we ook niet perfect zijn. Dat we niet volmaakt zijn. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. We gaan naar de kapel. En dan gaan we daar nog een laatste vraag van Thomas.
1: Heeft een baby die al in de buik van de moeder is, heeft hij al God in zijn hart?
0: Ja, hele goede vraag. Daar komen we de volgende week op terug. Ja, Thomas kijkt een beetje teleurgesteld. Die denkt, ik wil het antwoord nu, maar ja, de tijd is op. Komen we volgende week op terug. Het is wel een hele goede vraag.
1: Cliffhanger.
0: Cliffhanger.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, wij zijn hier verzameld rond uw Allerheiligste Sacrament. We hebben net in de kindercatechese gesproken over de heiligverklaring van Carlo Acutis, een van uw hele goede vrienden in de hemel nu, onze voorspreker. We hebben ook gesproken over afgelopen maandag, over de vraag van kinderen in de schoot van de moeder, of het wel of niet kinderen zouden zijn. Nou, Joris zei net heel mooi, als het geboren wordt is het een babytje, dus wat is het daarvoor dan geweest? Ook een babytje natuurlijk. We willen bidden dat heel veel mensen mogen open gaan staan voor dit hele eenvoudige, maar o zo belangrijke besef, dat alle mensen, ook de kinderen die nog niet geboren zijn, dat die beschermd moeten worden, dat die rechten hebben. We zullen daar het eerste weesgehoed voor bidden. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle oorlogen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden dat Carlo Acutis veel mensen kan helpen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Dan zullen we nu in een kort moment van stilte ook alle luisteraars thuis de gelegenheid geven om hun intenties hier bij het sacrament te brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zal ik nu met het Allerheiligste Sacrament de mensen hier in de kapel, maar ook u thuis op afstand de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6 uur 's ochtends op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2 uur 's nachts een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht, hoorde hij een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine 2-jarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.
2: Getuigenis van Martin, vrachtwagenchauffeur Oostenrijk. Mijn naam is Martin. Ik wil je heel erg bedanken voor je uitzending. Het heeft mij diep in mijn hart geraakt. Ik maakte een periode door waarin ik mij helemaal kapot voelde. Ik ben jong en nu heb ik de steun die ik nodig heb om te beloven op het pad van het geloof te blijven. Ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken. Je hebt me zo geholpen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Een smalle grijns verscheen op het bleke gezicht. Zeg ik het meer dan genoeg, mevrouw. Alleen geen geld. Ik zal naar een van haar preken moeten luisteren. Carilliné lachte. Dat wel. En die zijn net zo goed voor je als haar medicijnen. Bovendien heeft ze gisteravond een verrukkelijke stoofschotel gemaakt. Als je vroeg bent, heeft ze misschien nog wat voor je over. Telemachus leidde zijn ezel bedreven door een krappe bocht. Dat zou een preek waard kunnen zijn. Niemand in deze stad kan koken zoals zij. Zijn borst zwoegde toen er zich een nieuwe hoestaanval aandiende. Carilliné keek hem bezorgd aan. Zorg dat je dat medicijn snel haalt. Je klinkt verschrikkelijk. Ondanks zijn ziekelijke toestand slaagde Telemachus er in zijn kar met vlotte vaardigheid over de brede wegen naar de haven te navigeren. Caesarea, een oude stad, was 60 jaar eerder herbouwd door Herodes de Grote. Hoewel de stad behoorde tot de provincie Judea en het district van de Romeinse gouverneur, was die in sommige opzichten meer Grieks dan Hebreeuws. De meer dan 125.000 inwoners omvatten Hellenistische Joden zoals Philippus en Aramees sprekende Joden, evenals Romeinen en Grieken zoals de overleden echtgenoot van haar tante. De stad kon bogen op brede wegen, drukke markten, weelderige baden en weelderige openbare gebouwen zoals het Hippodroom en het theater die broederlijk naast Herodes' luxueuze paleis stonden. Maar in een stad die met talrijke wonderen kon pronken, was verreweg het grootste wonder van Caesarea de haven. De kustlijn zelf bood geen natuurlijke haven. Herodes was er door een wonderbaarlijk staaltje techniek in geslaagd om van kalksteen en vulkanisch gesteente enorme golfbrekers te creëren. Op zo'n landtong had hij zijn eigen paleis laten bouwen dat als een koppige vinger die opstandig naar het zilte water wees recht in zee uitstak. Twee enorme havenhoofden vormden de vierkante Sebastoshaven die op Puteoli na aantoonbaar de imposantste haven was binnen het Romeinse Rijk. Binnen de reusachtige, door de mens gemaakte landtongen konden schepen beschutting vinden en gerepareerd en opnieuw bevoorraad worden voordat ze hun reis hervatten. Het was deze haven waarnaartoe Carilliné Telemachus had gestuurd. Ze passeerden de ingang van de haven. Het beeld van Augustus glinsterde bleek en levensecht in de schemering. Vlak voordat ze de haven bereikten, gaf Carilliné Telemachus opdracht te stoppen. Wacht me op in de kar. Ze sprong uit de kar op de met stenen geplaveide weg. Zal ik met u meegaan, mevrouw? De haven is geen plaats voor een dame alleen en zeker niet in het donker. Dank je, Telemachus, maar ik blijf niet lang weg. De jongman krabde zijn kin en keek ongemakkelijk. Maar Carilliné wilde Telemachus niet meenemen voor het geval dat hij het schip zag en haar zou informeren nadat ze vertrokken was. Het laatste wat ze wilde was Theo moeilijkheden bezorgen. Ze liep de langtong op en verwonderde zich over de omvang en grootsheid van het bouwwerk, dat de golven trosseerde en schepen beschutte tegen de onvriendelijke ontvangst van de zee. Enkele zeelui waren al bezig, maar verder was het zo vroeg op de dag grotendeels nog rustig in de haven. Ze zocht naar Theo's schip, tot ze de naam in blauw en goud relief op de achtersteven van een sierlijk vaartuig gegraveerd zag. De Parmis had maar één grote mast in het midden. Het grote razeil hing slap aan de lijnen. Door Mariamne's beschrijving herkende ze het karakteristieke beeldhouwwerk van een verwaaide wagenmenner op de voorsteven. Mariamne had Carinine verteld dat Theo 7 jaar geleden een van de spannendste wagenraces in de geschiedenis van de sport had gewonnen tijdens de beroemde Istmische Spelen. Die race was de vliegende start geweest van Theo's legendarische succes in Korinthe. De sculptuur was een geschenk van zijn broer, eveneens een beroemd winnaar van die Spelen. Verstopt achter een grote potpalm stond Carinine zo dicht bij de Parmis als ze durfde en bestudeerde het schip aandachtig. Aan de ene kant stond een bescheiden vierkante hut met een plat dak en daaromheen een houten reling, zodat de zeelui de extra hoogte konden gebruiken als observatiedek. Slechts één zeeman leek het schip te bewaken. De slaperig uitziende man werkte aan een net. Zijn vingers hanteerden een ijzeren haak om onzichtbare scheuren te repareren. Carinine keek roerloos toe of elders op het schip beweging te zien was, maar ze zag niets. Hermione had gezegd dat ze in de diepte van het schip moest zoeken waar de riemen werden bewaard. Ze bespeurde een vierkant luik midden in het dek. Ze kon een paar treden onderscheiden die naar beneden leidden en opgingen in het donker. Dit moest het luik zijn dat in verbinding stond met het benedendek en de roeibanken. Ze bleef op haar schuilplaats staan, observeerde alle details van het schip en prentte die in haar hoofd terwijl de zon begon op te komen. Omdat ze niet gezien wilde worden, ging ze terug naar de kar waar ze met Telemachus afsprak dat hij haar de volgende ochtend om precies dezelfde tijd kwam halen. Tante Blandina hield van klaprozen. Carinine nam de tijd om een dozijn te plukken en de felgekleurde bloemen te vlechten tot een zwierige guirlande. Aan het ontbijt legde ze de krans op het voorhoofd van haar tante en maakte haar aan het lachen. Romeinen hadden een bijzondere voorkeur voor guirlandes en gebruikten die vaak als ze feest vierden. Dit was wellicht de laatste dag in een lange tijd dat ze haar tante zou zien. Ze wilde een handvol blijde herinneringen achterlaten. Ze schudde Blandina's kussen op de bank op, haalde haar lievelingswijn, waste haar voeten nadat ze door de tuin gewandeld hadden en luisterde geduldig toen ze klaagde over haar eksterogen. Ze had meer van zulke dagen moeten hebben met haar tante. Maar ze wist dat het voor beide een bitterzoete ervaring was. Tante Blandina zou op een bepaald moment dichtklappen. Ze zou zich terugtrekken en kortaf antwoorden. En Carinine zou lijden onder haar afwijzing. Ze hadden een ritme gevonden van wederzijdse afzondering en samen en apart tegelijk geleefd. Toen tante Blandina haar middagdutje ging doen, besloot Carinine de termen te bezoeken. Het kon weken duren voordat ze weer lekker kon baden. Ze waste haar haar met de rozen- en kaneelzeebal die ze van Theo had gekregen en besloot na een ontspannen duik in het caldarium naar hartelust te genieten en gebruikte de zeep om haar hele lichaam te wassen. Ze snoof de zoete geur van rozen en kaneel op, leunde tegen de zijkant van het bad en liet haar ogen dichtvallen. Ging ze dit krankzinnige plan echt doorzetten? Ze kon het leven dat ze 24 jaar gekend had blijven leiden. Vergeten wat ze ontdekt had in Kush. Terugvallen in de routine van het leven met haar tante. Samen maar alleen. Of ze kon alles op het spel zetten om de vader te vinden die ze zo graag wilde kennen. Ze haalde diep adem en stapte uit het bad. Haar plan kon levensgevaarlijk zijn. Maar het bood tenminste hoop. Zette de deur open naar een voldoeninggevende toekomst. Een deur naar liefde. Maar voordat ze die toekomst kon grijpen, moest ze eerst het verleden aanpakken. Die avond, nadat de huishouding naar bed was gegaan, verzamelde Caroline een aantal noodzakelijke dingen in een laken. Extra tunica's, wat persoonlijke behoeften, genoeg kaas, brood, gedroogd fruit en noten voor 3 of 4 dagen, een kleine wijnzak met aangelengde wijn, een bescheiden buiteltje met munten. En voorzichtig pakte ze haar moeders tekeningen en Vitruvia's brieven in haar moederskistje en stopte er een dikke rol papyrus en een volle inktpot bij voor haar eigen tekeningen. Ze bond een stevige knoop in het laken en stopte haar bundel in de kist aan het voeteinde van haar bed. Ze haalde er papyrus uit en schreef 2 brieven. En de eerste richtte ze aan haar tante. Caroline, uw trouwe nichtje aan mijn geëerde tante Blandina. Wanneer u deze brief leest, ben ik weg. Ik kan u niet vertellen waarheen, omdat ik niet wil dat grootvader achter me aankomt. Wees alsjeblieft niet ongerust. Ik zal veilig zijn. En nee, ik ben niet weggelopen met een ongeschikte kerel. Of wat voor kerel dan ook. Maar ik heb een goede reden om te gaan. Ik hoop dat ik er op een dag over kan vertellen. Als altijd, uw liefhebbende nichtje. Ze schreef nog een brief voor Mariamne en Hermione, verzegelde ze en legde beide brieven op de smalle plank boven haar bed, waar ze makkelijk gevonden konden worden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Prayer in A minor, gecomponeerd door Vincello. De komende minuten ga ik luisteren en bidden met Gods woord. Ik maak het zo stil als mogelijk. Ik laat los wat nu niet hoeft. Is er iets dat ik God nu wil zeggen of vragen?

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vanaf vers 28.
1: Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Kom naar mij, zegt Jezus. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Wat heeft mij vermoeid vandaag, terwijl ik probeer te bidden? Wat zijn de lasten die ik draag? Terwijl ik mijn gebed begin, neem ik een moment om al mijn zorgen en lasten in Gods handen te plaatsen.

Het is gemakkelijk om op te gaan in je noden, in je relaties, in de tegenstellingen van het leven, in moeilijkheden van allerlei soort. Om dit alles als een last te ervaren die op je drukt. Word je voor een moment bewust van wat de dingen zijn die voor jou het zwaarst wegen op dit moment.

Toch is de belofte van Christus dat hem volgen verlichting brengt en niet het gewicht van dwang of plicht. Het is niet het soort ontspanning dat we voelen tijdens een week aan het strand. Het is meer een stabiele, realistische van dag tot dag benadering van het leven samenleven met de Heer. Wanneer heb jij het gemak gevoeld van Jezus' nabijheid? Om niet te hoeven proberen of om niet anders te zijn dan hoe je werkelijk bent.

0: Luister opnieuw naar de woorden van Jezus. Misschien kun je hem zien terwijl hij spreekt. Stel je voor hoe hij nu spreekt tot de mensen om je heen. Hoe zou jij hierdoor willen zijn met anderen, als je ziet hoe hij zich tot de mensen verhoudt?
1: Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Beëindig deze gebedstijd in het gezelschap van Jezus. Spreek met Hem over jouw lasten of over andere zaken die naar voren zijn gekomen tijdens dit gebed.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Wijst de straffende hand van de Heer niet af. Elifas vervolgde zijn betoog. Blijf maar roepen, niemand geeft antwoord. Is er één uit de hemel je toevlucht? Geloof me, alleen de dwaas sterft aan ergernis. Alleen de domme gaat eraan dood. Mijn ervaring is, de dwaas schiet wel wortel, maar onverhoeds is hij niet meer. Zijn kinderen zijn verre van gelukkig. In de poort blijven zij rechteloos, zonder bijstand. De hongerige eet hun oogst op en sleept die weg voor zijn gezin. De dorstige aast op hun rijkdom. Komt kwaad soms voort uit het stof, ongeluk uit de aarde? Nee, van de mens komt alle ongeluk als vonken uit een vlam. Ik voor mij zou zeggen, zoek het bij God. Leg hem je zaak voor. Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen, ontelbare wonderen. Hij stort regen uit over de aarde, water over het veld. Onaanzienlijken brengt hij tot aanzien. Ongelukkigen voert hij naar geluk. Hij verijdelt de opzet van de gewiekste man, zodat hij geen succes heeft. Hij vangt de sluwen in hun eigen sluwheid. Hun toeleg wordt in de kiem gesmoord. Bij klaarlichte dag stoten zij op duisternis, tarsten zij rond als was het nacht. Maar de behoeftigen redt hij uit hun muil. De misdeelden uit de klauwen van de machtige. De arme kan dus hoop hebben en de onrechtvaardige wordt de mond gesnoerd. Ja, kastijding van de Almachtige is de mens een zegen. Wijs dan ook zijn straffende hand niet af. Hij wondt, maar hij verbindt ook, slaat, maar heelt eveneens. In 6 noden is hij uw redder. Zelfs in 7 zal geen onheil geschieden. In hongersnood redt hij van de dood, in oorlog van de slag van het zwaard. Immuun voor laster ben je geworden, geen onheil schrikt je af. Spotten mag je met honger en nood, en je behoeft niet beangst te zijn voor wilde beesten. Want je hebt een verbond met de stenen van het veld. Vrede met de wilde dieren. Weet, het zal je wel gaan in huis. Tel je kudden maar na, je mist niets. Veel kinderen zul je krijgen, talrijk als het gras op het veld. Vol levenskracht blijf je tot in de dood. Een schoof binnengehaald bij de oost. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. Neem ze in je op en denk er goed over na. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op het evangelie van Johannes. Zoek het bij God. Richten wij de aandacht van onze geest op God en zoeken wij hem, geholpen door hemzelf. In een gewijd lied horen wij de woorden, zoekt naar God en uw hart leeft weer op. Laten wij zoeken om hem te vinden. Laten wij zoeken na hem gevonden te hebben. Om hem te vinden moet men zoeken, aangezien hij verborgen is. Na het vinden moet men zoeken, aangezien hij onmetelijk is. Vandaar heet het elders, houd niet op zijn aanschijn te zoeken. God verzadigt immers de zoeker voor zover die hem geestelijk in zich opneemt. En hij maakt de vinder ontvankelijker, opdat die opnieuw zoekt van hem vervuld te worden, zodra hij meer kan opnemen. De woorden, houd niet op zijn aanschijn te zoeken, hebben dan ook niet dezelfde betekenis als wat gezegd wordt over sommigen. Aldoor willen zij leren, maar ze slagen er nooit in de kennis van de waarheid te bereiken. Maar zij stemmen meer overeen met die andere getuigen. Als een mens is uitgedacht, staat hij nog aan het begin. Eens zullen wij bij dat leven komen waar wij zo verzadigd worden dat we niet meer ontvankelijk kunnen zijn. Wij zullen zo ver komen dat wij niet meer verder kunnen. Dan wordt ons getoond wat ons genoeg is. Intussen moeten wij hier altijd zoeken en de vrucht van het vinden mag niet het einde betekenen van het zoeken. Wij moeten niet denken hier ooit met zoeken te kunnen ophouden. Laten wij dus altijd op de weg voortgaan, totdat wij daar aankomen waar ons de weg naartoe leidt. Nergens moeten wij onderweg blijven staan, totdat deze weg ons daarheen leidt waar wij moeten blijven. Zo maken wij al zoekend voortgang. En al zoekend en vindend komen wij tot datgene wat blijft. Daar waar niets meer valt te zoeken en waar geen mogelijkheid meer is een grotere volmaaktheid te bereiken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte een hele goede morgen, beste luisteraars. We mogen samen de laude gaan bidden. En we gedenken vandaag de heilige maagd Maria van de Berg Karmel. Die vindt u ook in uw grootgetijdenboek op bladzijde 1347. We zullen ook dadelijk luisteren naar de inleiding. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 321. En als u daar bent, loopt het verder gewoon helemaal door. Het begint dus met de antifoon voor de openingspsalm en dan komt de hymne en loopt het verder door. Behalve, en dat komt omdat vandaag dus een beetje feest is van Maria, de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed, dat staat dus niet in het klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 1055. De hymne, die vindt u op bladzijde 713. Daar kunt u ook een lintje bij leggen. En dan gaan we eigenlijk verder waar we waren. We beginnen dus op 1055 en dan gaan we verder met 1058. En dan loopt het verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed, dat vindt u ook op bladzijde 1347. En daar gaan we nu ook even naartoe en dan gaan we luisteren naar de inleiding. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen.
1: In de Heilige Schrift is er sprake van de schoonheid van de Karmel, waar de profeet Elia ijverde voor de zuiverheid van Israëls geloof in de levende God. In de 12e eeuw woonden op deze berg kluizenaars, die de grondslag legden voor de latere kloosterorde, gewijd aan het contemplatieve leven onder de bescherming van de heilige moeder Gods, Maria.
0: Het klein getijdenboek beginnen op bladzijde 321 en in het groot getijdenboek op bladzijde 1055. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Het grote getijdenboek gaan we verder op bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet, wie kleurt en bloost en schaamt zich niet. Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: In het Groot Getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 1058. Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God, zijn stad op de heilige berg. De Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
0: Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld tot hen die de Heer vereren.
0: Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
0: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze hoorden daar thuis.
0: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God. De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegeteken vergezellen hem.
0: Hij wijdt zijn kudde als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot. En leidt met zorg de ooien.
0: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast.
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
0: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
0: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
0: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geen waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Verheerlijk de Heer, onze God, en werpt u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de kerubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
0: Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig. Wat juist is, heb gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
0: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkenkolom.
1: Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
0: Heer onze God, gij hebt hen verhoord. Gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is hij, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg.
1: Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade. Met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie in dienst verricht weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus.

0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Het grote getijdboek gaan we nu naar bladzijde 1347. Ik zocht wijsheid te verkrijgen door mijn gebed, en zij gedijde in mij als een rijpende druif. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik zocht wijsheid te verkrijgen door mijn gebed. En zij gedijde in mij als een rijpende druif. Voor de slotgebeden gaan we terug naar bladzijde 1061. Danken wij God onze Vader, die met liefde zijn volk leidt en voedt, zeggen we daarom met vreugde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Al goede Vader, wij prijzen u om uw grote liefde. Gij hebt ons op wonderbare wijze geschapen. En nog groter is het wonder dat gij ons herschapen hebt.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om u altijd te dienen, dat wij in alles niet onszelf, maar u eer zoeken.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor uw bedoelingen.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Maak ons hart gevoelig voor de noden van de naasten. Laat hen nooit te vergeefs in beroep doen op onze liefde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 1347 in het Groot Getijdenboek voor het slotgebed. Laat ons bidden. Heer, laat de voorspraak van de glorierijke maagd Maria een hulp voor ons zijn. Wij vragen u dat wij gesterkt door haar bescherming ons weten te verheffen tot Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 15e week door het jaar is de tekst van de Introitus een vers uit Psalm 67. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem, die u belooft rust en verlichting te schenken. Hij nodigt u uit, niet om na te denken, niet om te doen, om te voelen of u iets voor te stellen, maar eerst een verhouding van ontvankelijkheid aan te nemen, rustig en ontspannen te zijn. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken, zien hoe hij u ziet, zoals Jezus zichzelf door de Vader laat bezien. Een gebaar maken van onwaardigheid voor zoveel ongediende liefde. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, en in die houding dan vragen dat, zoals u nu bent, dat u zo heel uw leven mag zijn dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik stel me de geschiedenis voor ogen, de situaties waarin deze woorden hebben geklonken. Dat was na de weeroep een zaligspreking. Na de weeroep over de onboetvaardige steden, Gorazin, Bethsaida en Kafarnaum, die zich niet bekeerd hadden, volgt er nu een zaligspreking. En deze zaligspreking van de kleinen volgt dus op een weeroep over de wijzen en verstandigen. Want hoe krachtiger het ongeloof, hoe duisterder de tijden waarin we leven, des te meer licht het geloof van de kerk op als een werk van God. God kijkt niet naar het getal, al zouden wij met nog veel minder zijn. Hij zou zich blijven geven. Ieder van ons vindt hij de moeite waard. Juist het geringe succes brengt de goedheid van onze God aan het licht. Van zo'n God begrijpen mensen niets, tenzij ze de houding van de Zoon aannemen, zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer iets echt gebeurd is, moet het ook op een bepaalde plaats gebeurd zijn. Zo vindt iets plaats. Maar er staat niets over een plaats. Voor de gezindheid die hier past, een geestelijke plaats. De laagste plaats in jezelf. Daar waar ik niet verstandig ben. Daar waar ik als een kind ben. De plaats nodigt mij uit af te dalen in mijn wezen naar de plaats waar ik de houding heb van de Zoon. Ik kan niet uit eigen kracht met eigen goede wil bij die plaats komen. Het is een genade die mij geschonken moet worden. En dat vraag ik dan ook als een bijzondere genade, dat ik door zo naar Jezus te kijken van hem mag leren, ja, hem mag worden, nederig en zachtmoedig. De overweging. Neemt mijn juk op uw schouders. Mijn juk is zacht. In Jezus' tijd sprak men over de onderhouding van de geboden als over het dragen van een juk. Dat was een geëikte uitdrukking. De wet, de Tora, was het juk van Gods koninkrijk. En nu hadden fariseeën en schriftgeleerden dat juk ondraaglijk zwaar gemaakt. Het was allemaal zo ingewikkeld en moeilijk geworden dat eenvoudige mensen al die wetten en regeltjes niet eens meer kenden. En de fariseeën noemden ze dan ook verachtelijk dat volk dat de wet niet kent.
Jezus spreekt verontwaardigd over die onrechtmatige lastenverzwaring. Zij maken bundels van zware, haast onverdraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders. Matteüs 23. Wat doet Jezus dan met die lasten? Neemt hij ze weg? Schudt hij het juk van de geboden af? Verlicht hij de lasten door er iets van af te nemen? Nee, hij veronderstelt dat mensen uitgeput zijn en onder lasten gebukt. Dat zijn de lasten van de wetten die mensen hebben gemaakt. Jezus spreekt erover als over mensenwet. Uitwendige vormen van vroomheid, waarmee men anderen de ogen kan uitsteken. Mensenwet is het wat zij leren. In onze tijd gebeurt dat op een geseculariseerde manier. Mensen leggen zichzelf allerlei lasten op, of laten zich door anderen zware lasten opleggen. Ze laten zich opjagen om steeds meer te kopen, steeds mooiere dingen, auto's zich aan te laten schaffen, machines die steeds groter, steeds sneller zijn, zodat ze niet eens meer kunnen genieten van wat zij eerst hebben aangeschaft. Wat moeten mensen in onze samenleving niet allemaal gezien hebben? Wat moeten ze allemaal niet bereisd hebben, gelezen hebben? En wat moeten ze niet allemaal aan hebben? Wat zou een rust over iemand komen als hij zich niet door die dwaasheden zou laten opjagen? Maar Jezus heeft nog een andere weg naar rust en verlicht op het oog. De lasten die het leven je oplegt, dragen met een zachtmoedig en nederig hart. Leer het van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nederig, draag ze nederig. Dat betekent, neem ze aan uit de hand van God. Zoals Jesaja in de eerste lezing deed met de lasten van de ballingschap, nijpende nood, harde verdrukking, barensweeën, door u overgezonden. Dat geeft dan meteen al vrede. Geef ons vrede, Heer, want al wat ons ooit overkwam, hebt gij ons gedaan. Nederig tegenover God en zachtmoedig tegenover de mensen. Zachtmoedig als een ezeltje. Jezus is geen machthebber. Jezus trekt Jeruzalem binnen op een ezeltje, niet op een paard. Paarden zijn er voor de oorlog, voor de strijd. Ezels zijn er voor het werk van alle dag. Om zich op te laten vervoeren als het werk gedaan is. Een ezel is een dienstbaar dier. Het brengt met zijn voorzichtige hoeven mensen en lasten veilig langs gevaarlijke bergpaden. De ezel zegt ons dat geweld niet het laatste woord heeft, maar zachtmoedigheid. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Jezus prijst de zachtmoedigen zalig, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. De zachtmoedigen maken immers de blijvende veroveringen, niet de gewelddadigen. De geweldenaars wordt de aarde afgenomen, vroeg of laat. Eenmaal zal het land aan hen in handen vallen. Aan hen die het niet voor zichzelf hebben gezocht. Alles buigt zich en voegt zich naar hen die weten te wachten. In een wereld vol geweld zullen het de zachte krachten zijn die het zeker zullen winnen in het eind, schrijft Henriette Rolland-Holst in een dichtregel. Kortom, Jezus neemt ons de lasten niet af, maar hij leert ons een andere manier van dragen, zodat de lasten gemakkelijker te dragen zijn. Augustinus zegt zelfs, dan zullen de lasten jou dragen, in plaats van dat jij de lasten draagt. In de Eucharistie gaat het tenslotte om de omvorming van ons hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Niet alleen water en wijn worden omgevormd in het lichaam en bloed van Christus, maar ook de gelovigen zelf worden veranderd in hem. Dat wil zeggen, hun gevoelens van hoogmoed en gewelddadigheid worden omgevormd in de gevoelens van Jezus' goddelijk hart, van nederigheid
en zachtmoedigheid. Deze omvorming gebeurt niet automatisch. We moeten er bewust aan meewerken en we moeten de Heilige Geest aanroepen. Deze aanroeping van de Heilige Geest ten behoeve van de omvorming van de gelovigen geschiedt in de communie-epiclese onmiddellijk na de consecratie in het tweede gebed. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals Jezus had met zijn vader, direct, eenvoudig, met meer of minder woorden of helemaal woordeloos, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen om bij de Vader mijn kinderhart uit te storten. Dan het persoonlijke gebed afgeven voor het liturgische kerkelijke gebed dat samen gebeden wordt, het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Aan het begin van een nieuwe dag willen we ons toevertrouwen aan Maria en met Maria en Jezus. O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemelse hof, kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe, mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen, en de waarde zelf van mijn goede daden, verledende, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot de grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid. Amen.

Laat mij zachtmoedig deze dag ingaan, dat ik niet verhard bij tegenslag, dat ik me niet verschans bij oneenigheid. Wek mijn zachtheid weer.

Laat mij zien met de ogen van een kind, dat ik mij verwonder over de dag, dat ik open ben voor wie ik ontmoet, dat mijn ogen tintelen van leven. Geef mij de ogen van een kind. Laat mij zien wat werkelijk is, dat ik niet de ogen sluit voor wat waar is, dat ik oog heb voor wat mij te doen staat, dat ik zie wat is.

Laat mij leven in vertrouwen, dat ik vertrouwvol spreek en handel, dat ik de ander mijn vertrouwen schenk en mij toevertrouw. Laat mij het licht niet haten, dat wat ik doe het volle licht kan verdragen, dat de duisternis geen vat op mij krijgt, dat ik het licht niet haat.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de Rozenkrans bidden. U bent uitgenodigd om mee te bidden. Ik bid vandaag met Anton in de studio. Welkom, Anton. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En we bidden voor de intenties die binnengekomen zijn. We bidden voor iemand voor rust in het hoofd en om te wennen in een woonplaats. We bidden voor een vruchtbare uitwerking van de noveen tot onze lief vrouw van de Karmel. We bidden om voorspraak van Maria en Jozef voor een gezegend nieuw levensjaar, voor hun broer en zijn vriendin. We bidden ook voor een zus die veel lijdt, voor een goede behandeling in het ziekenhuis. We bidden voor kinderen, voor de gezondheid, voor zegeningen, voor vreugde, voor de bescherming en voor Gods wijsheid door de Heilige Geest. We bidden ook voor het welslagen van de onderneming van een dochter. We bidden voor de genezing van een zieke parochiaan. We bidden ook voor kleinkinderen die vandaag thuiskomen van de vakantie. Dat alles goed mag verlopen. En dat hun engelbewaarders hun mogen beschermen. We bidden ook voor iemand voor een betere nachtrust. En we bidden ook voor vrede, de vrede in de harten door de bekering van de mensen. We bidden voor de lijdende mensen en we bidden voor de priesters in Nederland. We sluiten ook alle intenties in die leven in uw hart. Het eerste lichtende geheim. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel voor het meebidden van de rozenkrans. En over enkele minuten begint de mis. Vanuit Millingen met pastoor Franken.

Gezegend zijt gij, Maagd Maria, door God de Heer in den Hoge, meer dan alle vrouwen op aarde. Want uw naam heeft hij zo groot gemaakt, dat uw lof altijd door de mensen verkondigd zal worden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Mijn hart prijst hoog de Heere, bladzijde 45, de eerste twee strofen.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie vandaag, de gedachtenis van Maria, onze lieve vrouw van de berg Karmel. Ook u die via Radio Maria of online verbonden bent, van harte welkom. De berg Karmel, de plek van de profeet Elia en ook de plek, de geestelijke plek van karmelieten, karmelietessen, die God zoeken in de eenzaamheid. Het is goed dat we altijd ons ervan bewust zijn dat de Heer met ons is, zoals Hij ook met Maria was en is. Maria die moeder mocht worden van Gods eigen Zoon en ons zo nabij is in alles wat we meemaken. In zoverre we tekort zijn geschoten in verbondenheid met de levende Heer, verbondenheid ook met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. Heer, laat ons hulp vinden in de voorspraak van de glorierijke maagd Maria. Wij vragen u dat wij onder haar bescherming mogen komen tot de berg die Christus is, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren nu naar de schriftlezingen.

0: Uit de profeet Jesaja. Heer, het pad van de vrome is recht. Gij effent de weg voor de rechtvaardige. Ook wanneer gij de weg van uw oordelen gaat, zien wij hoopvol naar u uit. U te roemen en u te gedenken is het verlangen van ons hart. Mijn hart verlangt naar u in de nacht en mijn ziel zoekt u in de morgen. Wanneer uw oordelen de aarde treffen, leren de bewoners van de hele wereld wat rechtvaardigheid is, wat gerechtigheid is. Maar geef ons vrede, Heer, want al wat ons ooit overkwam, hebt Gij ons gedaan. Gij, Heer, zijt het, die men gaat zoeken in nijpende nood. De harde verdrukking was een straf, door u overgezonden. Als een zwangere vrouw die in barensnood komt, die zich wringt en schreeuwt in haar ween, zo waren wij, Heer, voor uw aanschijn. Wij hadden ontvangen, wij kwamen in barensweeën, maar toen wij baarden, baarden wij wind en hebben het land geen heil geschonken. De wereld kreeg er geen bewoners bij. Maar uw doden zullen weer leven. Uw gevallenen staan weer op. Word wakker en jubelt, gij allen die in het stof ligt bedolven. Want uw dauw, Heer, is lichtende dauw. En het land van de schimmen zal baren. Zo spreekt de Heer.
1: Dank u wel, God.
0: We bidden uit de tussenzang, Psalm 102. Het refrein luidt: De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.
1: De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.
0: Gij, Heer, gij blijft door de eeuwen, uw naam van geslacht tot geslacht. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur is gekomen. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De Heer ziet de hemel op aarde neer. De heidenen zullen uw naam weer duchten, de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer, wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht, en laat onze zonen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.

0: De Heer zij met u.
1: Met uw geest.
0: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak: komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 102 tussen de lezingen. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. En dan komen we bij de profeet Jesaja. Geef ons vrede, Heer. Want al wat ons ooit overkwam, hebt gij ons gedaan. Een hele beproeving. En het was nodig. De harde verdrukking was een straf, staat er, door u overgezonden. Maar een straf is niet om ter neer te slaan, maar juist om op te richten, om wakker te schudden. Word wakker en jubelt, om op te roepen tot die jubel. Want hij is zo nabij. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. En dan, Jezus in het evangelie, komt allen tot mij, die uitgeput zijt, onder lasten gebukt. Ik denk dat wij allen wel eens uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaan. Dat is zo menselijk. En soms zo onmenselijk wat mensen wordt aangedaan. Maar dan komt allen tot mij. Ik zal u rust en verlichting schenken. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Een heel ander juk dan het juk dat wij mensen aan elkaar kunnen opleggen. En dan met name de rijken aan de armen. Maar het is goed om steeds ook in onszelf te keren en te zien waar wij zelf die rijken zijn, die op anderen neerzien en dan niet op de manier van God. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer met zijn liefdevolle blik, maar van hoe kan ik hem te pakken krijgen? De liefdevolle blik van de Heer is anders. Die wil juist oprichten, wordt wakker en jubelt. De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.

0: Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Bidden we op voorspraak van onze lieve vrouw van de Berg Karmel voor de Karmelorde in al haar geledingen. Dat hun beschouwing onze wereld dichter bij de vrede brengt. Laat ons bidden. Bidden we dat het hart van velen zich opent voor de persoon van Jezus Christus en dat zijn liefde hen leidt op wegen van vrede. Laat ons bidden. Bidden we om bekering voor oorlogvoerende machthebbers. Dat zij de rust en de verlichting van Jezus juk leren kennen en toelaten. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. En op deze dag van aanbidding ook voor de intenties van hen die hier de aanbidding houden. We willen bidden voor de intenties van onze Heilige Vader Paus Leo. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden op voorspraak van onze lieve vrouw van de Berg Karmel, door Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld van ons mens. Hij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam. Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, laat uw enige geboren zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Verzuimt ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze feestdag van de heilige maagd Maria eren wij u met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar hebt verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had dus

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschoppen Gerardus en Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze

0: dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Thank you.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert in niet heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het heilig sacrament. U die ons zegt, komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Ik zal u rust en verlichting schenken. Heer Jezus, ons hart vindt rust in u. Onrustig is ons hart totdat het rust kan vinden in u. U die voor ons door lijden en dood bent heen gegaan. U die ons zo opwekt uit onze slaap, uit welke ellende dan ook. U die ons uitnodigt om te jubelen. Jubelen om de liefde die u ons geeft. En u ziet zo graag dat wij die liefde ook aan een ander gunnen, aan wie dan ook. Heer Jezus, laat ons hart werkelijk bij u tot rust komen. En laat ons in de ander u zien, u dienen. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

0: Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We zullen nu sluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag gedenken we de heilige maagd Maria van de berg Karmel. De berg Karmel is al in het oude verbond verbonden met de profeet Elia in de 9e eeuw voor Christus. Lokte daarom de grotten en spelonken van de berg Karmel reeds vroeg kluizenaars voor een leven van verzaking aan de wereld, van afzondering en gebed? Westerse kluizenaars schreven er al in de 4e eeuw hun namen in de grotten. Kruisvaarders vestigden zich aan de Westhelling. Kruisridder Bertoldus verenigde kluizenaars tot een gemeenschap in 1155. Patriarch Albertus van Jeruzalem gaf hun een ordesregel in 1205 tot 1209, die door paus Honorius III in 1226 werd goedgekeurd. Moeilijkheden met de moslims verspreidden de orde over West-Europa rond 1240. Enkele monniken trokken met koning Lodewijk naar Europa. Vanuit Engeland verspreidde de orde zich. De eerste Nederlandse Karmel stond in Haarlem. Paus Innocentius IV maakte in 1248 van de Karmelieten een bedelorde, die in steden zich wijdde aan zielzorg en wetenschap. De zalige ordehervormer Johannes Soret stichtte in 1452 de Karmelitessen. In Duitsland begonnen, volgden kloosters in Frankrijk, Spanje en België. De Theresiaanse hervorming vanaf 1562 werd in 1593 zelfstandig. Het patroonfeest van de orde was oorspronkelijk Maria ten Hemel Opneming. Tussen 1276 en 1306 ontstond in Engeland de gewoonte de goedkeuring van de regel in 1226 te vieren met een Mariafeest, en wel op 16 juli. De dag waarop in 1521 Maria te Cambridge in Engeland aan de heilige prior-generaal Simon Stock het schouderkleed gaf. In het begin van de 17e eeuw werd het duidelijk het scapulierfeest. Het begon ook buiten de orde gevierd te worden en werd in 1726 door paus Benedictus XIII over de hele Oosterse kerk uitgebreid. Heer, laat ons hulp vinden in de voorspraak van de glorierijke maagd Maria. Wij vragen u dat wij onder haar bescherming mogen komen tot de berg die Christus is, die met u leeft door Christus onze Heer. Heilige maagd Maria, bid voor ons.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 16 juli. En 16 juli is niet zomaar een datum voor onze kerk, het is een belangrijke datum. We vieren vandaag namelijk het Mariafeest van Maria van de Berg Karmel. Een oud feest, of een feest met in elk geval hele oude wortels, want de Berg Karmel, daar horen we natuurlijk in het Oude Testament al volop over. En de Berg Karmel kennen we natuurlijk vooral van dat prachtige, spectaculaire verhaal uit het Oude Testament, waarin de profeet Elias het opneemt tegen de Baal-profeten. Baal was een afgod uit het Oude Testament. En Elias die gaf het overtuigende bewijs, juist op die Berg Karmel, dat de God van Israël de enige ware God is. Hoe ging dat ook alweer? Nou, beide partijen, dus zowel de Baal-aanhangers als de profeet Elia, zouden een offer brengen aan hun God. En vervolgens zouden gebeden worden en vervolgens zouden gekeken worden welk offer wel en welk offer niet werd aangenomen. Nou, de Baal-profeten, ze waren met enkele honderden, die probeerden het offer te brengen en ze begonnen te bidden tot Baal, maar er gebeurde helemaal niks. En een dag later was Elia aan de beurt en hij goot zelfs over het altaar dat hij had opgebouwd en over het offervlees dat daarop lag opgestapeld, goot hij zelfs nog water. Om aan te geven, als dit offer wordt aangenomen, dan zal het een extra groot wonder zijn, want het vlees en de stenen zijn helemaal doordrenkt met water. Nou, vervolgens bad hij tot de God van Israël en God liet een vuur uit de hemel neerkomen, wat niet alleen het offervlees verorberde, verbrandde, maar zelfs de hele stenen tot as deed vergaan. Nou, een groot wonder uit het Oude Testament. En ja, daardoor is eigenlijk die naam van de Berg Karmel, die we natuurlijk ook op andere plaatsen in het Oude Testament zien terugkomen, een naam die nooit meer uitgewist zal worden uit het boek van God. Nou, die Berg Karmel die zou daarna ook weer hernieuwd een betekenis krijgen, met name rond de 12e eeuw, toen daar een groep broeders, monniken, zich verenigde in gebed. En ja, het was een van de vroege kloostergemeenschappen in het Heilig Land. En deze kloostergemeenschap die was volledig toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. En daar is die devotie ontstaan van de Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel. Nou, later kennen we natuurlijk het verhaal van de heilige Simon Stok, degene die van Maria zelf het scapulier, het bruine scapulier ontving. En dat bruine scapulier, je kent het waarschijnlijk, we hebben er bij Radio Maria ook vaak over gesproken. Dat kleine lapje bruine stof dat je aan twee touwtjes om je nek kunt hangen. Scapulier, wat van het Latijnse woord scapula komt, dat schouders betekent. Dus die twee touwtjes met voor een flapje, met daarop de Heilige Maagd Maria afgebeeld. En aan de achterkant ook een flapje met ja, vaak een kruis, met daarop ook de letter M van Maria. Nou goed, de afbeeldingen kunnen wat verschillen, maar een scapulier is altijd een bruin stukje stof op de borst en op de rug dat over de schouders wordt gehangen. Nou, ik zal het nu niet uitgebreid over dit scapulier gaan hebben. Dat hebben we in een andere uitzending al gedaan. U kunt dat allemaal terugvinden in de audiotheek van Radio Maria ook. Maar op het moment dat we Maria zien afgebeeld als Maria van de Berg Karmel, dan zien we haar altijd in een bruin gewaad en daaroverheen een witte mantel. En dan heeft ze nagenoeg altijd ook dit scapulier vast. Dus heeft in haar handen heeft ze dan dit bruine scapulier. Nou, ik wil vandaag een verbinding gaan leggen die ja, niet bij heel veel mensen bekend is misschien, maar namelijk de volgende verbinding. Vandaag het feest van Maria van de Berg Karmel. En in die hoedanigheid, dus gehuld in het bruin met daaroverheen die witte doek, met de scapulier in de handen, verschijnt Maria namelijk ook in Fatima. En Fatima, we hebben er ook al vaker over gesproken, de verschijning in 1917, die zal eindigen op 13 oktober. En dat is u misschien bekend, 13 oktober, de laatste van de zes verschijningen, waar Maria verschijnt aan de drie herderskinderen. En op die laatste verschijning zou Maria een wonder gaan doen, dat had ze aangekondigd. Nou, dat wonder gebeurt inderdaad. ga daar zo ook nog wat over spreken. Maar Maria verschijnt tijdens dat zonnewonder op 13 oktober 1917 als Maria van de Berg Karmel, dus gehuld in dat bruine gewaad met het scapulier in de hand. En dat heeft een betekenis en daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Dus 16 juli, deze feestdag van Maria van de Berg Karmel, heeft een nauwe verbinding met 13 oktober, de dag waarop Maria dus in Fatima verscheen en dat wonder verrichtte. Nou, voordat we daarover gaan spreken, zullen we eerst beginnen met gebed. En het lijkt me heel toepasselijk om het gebed van de engel van Fatima van Portugal te bidden. Omdat dat natuurlijk de voorbereiding is geweest op de komst van Maria zelf. Het is steeds dezelfde Maria, dat is belangrijk om erbij te noemen. Maria van Fatima, Maria van de Berg Karmel, de heilige maagd Maria van Guadalupe. Allerlei verschillende namen voor dezelfde moeder. Die op heel veel verschillende manieren iets van dat plan van God wil onthullen. En daarom heeft ze ook verschillende namen. Nou, eerst gebed en daarna iets over Maria die verschijnt in Fatima als Maria van de Berg Karmel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Nou, even terug naar de vorige eeuw, 1917, 13 oktober. Maria verschijnt voor de zesde keer. En in de verschijningen voorafgaand aan die laatste verschijning heeft Maria herhaaldelijk gezegd dat ze een groot wonder zal verrichten. Nou, niemand weet precies wat dat wonder zal zijn, maar het heeft de aandacht van heel veel mensen getrokken. En niet alleen van gelovige mensen, ook ongelovige mensen die massaal naar de Cova da Iria, dus de plek waar Maria al 5 keer eerder was verschenen. Ze zijn daar massaal naartoe getrokken om of dat wonder te zien of eindelijk te ontmaskeren wat voor een leugenaars die kleine kindjes eigenlijk wel niet zijn. Dus gelovig en ongelovig waren samengestroomd vlakbij het dorpje Fatima. Ja, naar schatting was daar ruim 70.000 man aanwezig. En vervolgens zou er daar iets gebeuren, wat niet alleen door die 70.000 mensen die daar ter plaatse aanwezig waren gezien werd, maar ook door zo'n 100.000 man in de wijde omtrek. Het was tot kilometers rond de plaats waar dit gebeurde, was het nog te zien. Het grote zonnewonder. Nou, dat zonnewonder was natuurlijk spectaculair. U hebt er denk ik wel eens van gehoord, Maria die de zon liet dansen. De menigte was daar samengestroomd. De 3 kindjes kwamen, de rozenkrans werd gebeden. En ook al regende het pijpenstelen, er ging toch een hele opgewekte stemming, een hele hoopvolle stemming. Het was echt aan het stortregenen, waardoor sommige mensen over elkaar heen vielen, omdat het was geen plek er was geen mooi plein, er waren geen verharde wegen, dus alles was een grote modderbende geworden. En in die grote modderpoel begonnen de mensen de rozenkrans te bidden. En het bleef maar regenen, het bleef maar regenen. Totdat op een gegeven moment er een roep begint te klinken. Wonder, wonder. Dus er is blijkbaar iets gaande ineens, waardoor alle mensen naar de hemel kijken. Kijk naar de zon, wordt er geroepen. En ze zien aan de hemel dat ze met hun blote ogen zo in de zon kunnen kijken. Dus de zon was door de wolken heen gebroken, want daarvoor regende het nog. En toch konden ze zo die zon inkijken zonder dat het pijn deed aan hun ogen. Nou, vervolgens dat wonderlijke tafereel van de zon, die als het ware heel hard om zijn as begint te draaien. En vervolgens hele schokkerige, rare bewegingen begint te maken. En daarna als het ware uit de hemel

uit de hemel naar beneden lijkt te vallen in een soort zigzagbeweging. Nou, bijbelse taferelen, de mensen die daarbij waren hebben dat later ook zo beschreven, hè, dat ze echt dachten dat het einde van de wereld was aangebroken. En ze begonnen ook allemaal te roepen van red ons Heer, red ons God, vergeef mij. Hè, dus de mensen die daarbij aanwezig waren, die dachten echt dat het einde der tijden was aangebroken. Dus ze zagen de grote zon als een soort enorme gloeiende draaiende schijf op zich afkomen, alsof die zo op de aarde zou vallen. Nou, spectaculair. Maar de vraag is natuurlijk, waarom deed God dat überhaupt? Of waarom deed Maria dat? Hè? Want Maria zou het wonder verrichten. Nou, God die doet nooit maar zomaar iets alleen maar om mensen te imponeren, hè? Om zijn spierballen te tonen. God heeft daar een reden mee. Nou, allereerst wilde God natuurlijk tonen dat het werkelijk de maagd Maria was zijn eigen moeder, die al 5 keer naar Fatima was gekomen vanuit de hemel. Hè? Dus het was een soort bevestiging van datgene wat er vooraf was gegaan, dat dat ook daadwerkelijk waar was. Maar er zat nog een diepere laag achter. Want op het moment dat dit grote wonder gebeurt, zien de 3 kinderen wat anders dan wat de menigte ziet. De menigte ziet die zon dansen, de zon komt naar beneden. Maar de 3 kinderen, en dan met name Lucia, want die zag altijd het meeste van de 3, die zien iets anders. En in dat visioen wat de 3 kinderen dan krijgen, wordt er ons iets heel bijzonders geopenbaard. Net als bij de andere verschijningen waren de 3 kinderen neergeknield voor het kleine steeneikje. Er was een steeneikje op dat veld waar Maria steeds boven ging hangen of op ging staan als ze verscheen. En vervolgens ontstaat er een gesprekje zoals dat ook bij de andere verschijningen was. Dus Lucia neemt het woord en vraagt aan de heilige maagd Maria, wat wilt u dat ik doe? Nou, het antwoord is, ik wil je zeggen dat ik hier een kapel wil laten bouwen ter ere van mij. Ik ben de vrouwe van de rozenkrans. Blijf elke dag de rozenkrans bidden. De oorlog zal eindigen en de soldaten zullen spoedig naar huis terugkeren. Ja, dus hier worden al een paar belangrijke dingen meegegeven. Hè? Maria is de maagd van de rozenkrans, de vrouw van de rozenkrans. Die opdracht om elke dag de rozenkrans te bidden. Met als gevolg dat dan de oorlog zal eindigen. Hè? De Eerste Wereldoorlog ging dat over. En dat de soldaten weer naar huis terug zullen keren. Dus dat is al een hele belangrijke opdracht, hè? Elke dag de rozenkrans, dat brengt vrede in de wereld. Nou, vervolgens zegt Lucia tegen de heilige maagd Maria, ik heb u veel te vragen, namelijk of u enkele zieken wilt genezen en of u enkele zondaars wilt bekeren. En dan is het een beetje een mysterieuze antwoord van Maria, sommigen wel, anderen niet. Ze moeten hun leven beteren en vergeving vragen voor hun zonden. Op zich ook wel een heel rijk antwoord, want dat betekent dat Maria niet zomaar met een toverstafje mensen zal bekeren, maar dat ook de mens zelf daarbij betrokken moet zijn. We moeten zelf een stap zetten, een keuze maken. We moeten zelf ervoor kiezen om ons leven te beteren en God om een vergeving te vragen. Vervolgens, en dan wordt de stemming iets droeviger, vervolgens zegt Maria tegen Lucia, laat hen onze lieve Heer niet meer beledigen, want hij is al te veel beledigd. Nou, en daarna begint dan dat zonnewonder. En dan vertelt Lucia later dat Maria haar handen opende. En dat uit haar handen een licht scheen dat zo op de zon straalde. En vervolgens roept Lucia dan, kijk naar de zon. En dat is dus het moment waarop iedereen naar boven kijkt en dat grote vreemde verschijnsel aan de zon begint. Maar de kindjes die zagen niet zozeer dat die zon begon te dansen of naar beneden kwam vallen. Die zagen iets anders. Die zagen namelijk 3 verschillende scènes op dat moment. En zo kom ik dadelijk ook weer terug bij Maria van den Berg Carmel. Want daar zou het over gaan vandaag. Nou, wat waren de scènes die ze zagen? Achtereenvolgens werd aan Lucia, want die zag alle 3 de scènes. De 2 andere kindjes, Francisco en Jacinta, zagen alleen de 1e scène. Maar Lucia zag ze alle 3. En bij die 1e scène zagen ze de blijde geheimen van de rozenkrans. En dat ging als volgt. Dus de blijde geheimen die werden als het ware getoond aan de hemel. En Lucia die zag het volgende. Namelijk dat de heilige Jozef naast de zon verscheen. Dus die zon die was allemaal wild aan het bewegen aan de hemel. Dat is wat die 70.000 man op het veld zagen. Maar Lucia die zag Sint Jozef die daarnaast verscheen. En die had het kindje Jezus in de armen. En ook zag ze onze lieve vrouw van de rozenkrans. Dus Jozef, Maria, Jezus, de heilige familie. En ze ziet dan dat de heilige maagd Maria is gekleed in het wit met een blauwe mantel. En de heilige Jozef is ook in het wit gekleed en die heeft het kindje Jezus vast.

0: en die is gekleed in het lichtrood. En vervolgens ziet ze dan dat heilige Jozef 3 maal met zijn hand het kruisteken maakt over de menigte. Dus Sint-Jozef zegent de menigte. En het kindje Jezus doet hetzelfde. Dus Jozef en Jezus samen zegenen de menigte die daar aanwezig is. En dit was dus een inkijkje in de blijde geheimen van de Rozenkrans. De geheimen die gaan over de geboorte en de kinderjaren van Jezus. Die jaren waarin de heilige familie centraal staat. En daarmee ook meteen een soort aanduiding voor onze tijd om dat gezinsleven te heiligen. Dus het is ook meteen een soort richtingaanwijzer. Nou, vervolgens de tweede scène, de droevige geheimen van de Rozenkrans. Wat ziet Lucia dan? Ze ziet dan onze lieve vrouw van smarten. Ze ziet dus Maria als bedroefde moeder. En ze ziet ook onze lieve Heer op weg naar Golgotha, helemaal overweldigd door verdriet. En ze ziet dan dat Jezus op weg naar Golgotha, als de Heer die gekruisigd gaat worden, het kruisteken over het volk maakt, om het volk te zegenen. Dus dat is het tweede beeld, de tweede scène die Lucia ziet. En dan de derde scène, en dan komen we bij onze lieve vrouw van de berg Karmel. Ten slotte verscheen Maria namelijk als Maria van de berg Karmel. En dan ziet Lucia dat Maria is gekroond tot koningin van hemel en aarde. En dat ze in een heel groot, glorieus visioen ziet dat Maria Jezus vast heeft, heel dicht bij haar hart. Ofwel, de laatste verschijning, de derde scène, toont de glorievolle geheimen, de geheimen van Gods overwinning. En die 5 geheimen van de Rozenkrans, de glorievolle geheimen, die monden natuurlijk uit in dat 5e geheim. Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. De eindoverwinning zou je kunnen zeggen. Van alles wat wij hopen en verlangen. Er komt een dag dat God voorgoed de overwinning zal brengen op de machten van het kwaad. En dat zal een dag van Maria zijn. We weten dat Maria uiteindelijk de kop van de slang zal verpletteren. Dus dat 5e glorievolle geheim is als het ware het geheim van de voltooiing. Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. Nou, dat is ook precies het beeld dat aan zuster Lucia, de latere zuster Lucia, het zieneresje van Fatima, wordt getoond. Dus Maria als koningin, als overwinnares, maar dan wel gehuld in die kleren van de berg Karmel, waar we het net over hadden. Met het bruine gewaad en met de scapulier in de hand. Dus dit beeld, Maria van de berg Karmel, de feestdag die we vandaag op 16 juli vieren, is dus het beeld van de overwinning van God op alle machten van het kwaad. En de dag waarop Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. En de dag waarop de slang onder de voet van Maria wordt verpletterd. En daarom is deze dag, broeders en zusters, een dag van overwinning. Maria van de berg Karmel die toont ons dat God uiteindelijk aan het einde van deze grote lijdensweg, dit dal van tranen, Paulus die zegt van nou heel de schepping is in barensweeën, dus niet alleen wij, de mensen, de kinderen van God, maar heel de schepping leidt onder dat laatste stukje van Gods schepping waarin als het ware die geboorte zal plaatsvinden. De geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin God eens en voor altijd af zal rekenen met de vijanden van Israël, de vijanden van de katholieke kerk. En dat is een belangrijk besef, want dat betekent dat we vandaag deze dag ook moeten vieren als een dag van overwinning. We weten dat Maria en Fatima natuurlijk heeft aangekondigd, en dat sluit hier perfect bij aan, ze heeft aangekondigd dat haar onbevlekt hart uiteindelijk zal triomferen. En dat is de belofte die ze doet in Fatima. En dat is een belofte, niet alleen maar een belofte voor een hele verre toekomst, aan het einde der tijden, wanneer Jezus zou terugkeren. Nee, het is een belofte die ze ook in de tijd plaatst. Want op het moment dat Maria spreekt over die overwinning van het onbevlekt hart, dan zegt ze dat het zal laat zijn wanneer dat gebeurt, maar die overwinning komt wel. En dan zal er een periode van diepe vrede aan de wereld worden gegeven. Dus dat is niet alleen maar een soort Bijbels visioen wat ooit in een verre toekomst zal plaatsvinden waar wij helemaal geen relatie toe hebben. Nee, het is iets wat wordt geplaatst in onze tijd. En sterker nog, Maria doet zelfs de aansporing om ervoor te bidden dat dat moment bespoedigd zal worden. Dus heel concreet dat wij er zelf getuigen van mogen zijn zelfs. En ik denk dat dat een heel belangrijk besef is. Het zal ons nieuwe hoop geven dat ook in onze moeilijke, donkere dagen, waarin we toch ook wel zitten met zoveel oorlogsdreigingen en zoveel verwarring en zoveel boosheid, dat zelfs in deze tijd die beloofde overwinning van het onbevlekt hart nog steeds als een paal boven water staat. En ook een aansporing om datgene wat Maria van ons vraagt in Fatima ook trouw te vervullen. De dagelijkse rozenkrans ging het net al even over. Maar ook die eerste zaterdag devotie. Ze geeft die eerste zaterdag devotie aan de kerk om die overwinning van dat onbevlekte hart dichterbij te brengen. Om te zorgen dat wij zelf nog getuigen mogen zijn van die periode van vrede. Nou, iets waar wij dus zelf ook een belangrijke hand in hebben. Het is niet dat we alleen maar toekijken, dat we alleen maar toeschouwers zijn. Nee, we zijn participanten, we moeten zelf ook de handen ineens slaan. Nou, op een hele bijzondere manier gaan we dat binnenkort natuurlijk doen. 5 september 2026, we gaan naar Amsterdam. Om daar in feite hetzelfde te doen als wat die 70.000 mensen in het veld van Fatima deden in 1917. Namelijk gezamenlijk de rozenkrans bidden. In dit geval in het Vondelpark, ik heb het natuurlijk over de Rosary Ready. Om daar samen de rozenkrans te bidden, om eerherstel te brengen aan het hart van Maria. En om zo die overwinning van het heilige hart van Jezus en het onbevlekte hart van de heilige maagd, om die overwinning zelf nog in onze dagen mee te maken. Dat is onze hoop, dat is ons vertrouwen. Nou, laten we dat ook doen. En laten we vanuit datzelfde vertrouwen ook deze dag, 16 juli, Maria van den Berg Karmel, vieren als een dag van overwinning. Een dag van de liefde van Maria die uiteindelijk al het kwaad overwint, ook in ons eigen leven. Ik wens u een prachtige feestdag toe vandaag en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Wijst de straffende hand van de Heer niet af. Elifas vervolgde zijn betoog. Blijf maar roepen, niemand geeft antwoord. Is er één uit de hemel je toevlucht? Geloof me, alleen de dwaas sterft aan ergernis. Alleen de domoor gaat eraan dood. Mijn ervaring is, de dwaas schiet wel wortel, maar onverhoeds is hij niet meer. Zijn kinderen zijn verre van gelukkig. In de poort blijven zij rechteloos, zonder bijstand. De hongerige eet hun oogst op en sleept die weg voor zijn gezin. De dorstige aast op hun rijkdom. Komt kwaad soms voort uit het stof, ongeluk uit de aarde? Nee, van de mens komt alle ongeluk als vonken uit een vlam. Ik voor mij zou zeggen, zoek het bij God. Leg hem je zaak voor. Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen, ontelbare wonderen. Hij stort regen uit over de aarde, water over het veld. Onaanzienlijken brengt hij tot aanzien. Ongelukkigen voert hij naar geluk. Hij verijdelt de opzet van de gewiekste man, zodat hij geen succes heeft. Hij vangt de sluwen in hun eigen sluwheid. Hun toeleg wordt in de kiem gesmoord. Bij klaarlichte dag stoten zij op duisternis, tarsten zij rond als was het nacht. Maar de behoeftigen redt hij uit hun muil. De misdeelden uit de klauwen van de machtige. De arme kan dus hoop hebben en de onrechtvaardige wordt de mond gesnoerd. Ja, kastijding van de Almachtige is de mens een zegen. Wijst dan ook zijn straffende hand niet af. Hij wondt, maar hij verbindt ook, slaat, maar heelt eveneens. In 6 noden is hij uw redder. Zelfs in 7 zal geen onheil geschieden. In hongersnood redt hij van de dood, in oorlog van de slag van het zwaard. Immuun voor laster ben je geworden, geen onheil schrikt je af. Spotten mag je met honger en nood, en je behoeft niet beangst te zijn voor wilde beesten. Want je hebt een verbond met de stenen van het veld. Vrede met de wilde dieren. Weet, het zal je wel gaan in huis. Tel je kudden maar na, je mist niets. Veel kinderen zul je krijgen, talrijk als het gras op het veld. Vol levenskracht blijf je tot in de dood. Een schoof binnengehaald bij de oost. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. Neem ze in je op en denk er goed over na. Tweede lezing uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Maria ontving haar zoon eerst in haar geest, daarna in haar lichaam. Een maagd van koninklijke bloede uit de stam van David wordt uitverkoren. Ze zal een heilige vrucht in haar schoot dragen. Ze zal een kind, God en mens, eerst in haar geest, daarna in haar lichaam ontvangen. Onkundig van Gods raadsbesluit verneemt ze in een gesprek met een engel wat de Heilige Geest in haar tot stand zal brengen. Ze hoeft dus niet bang te zijn voor de ongewone gebeurtenissen. Haar toekomstig goddelijk moederschap, zo gelooft ze nu, zal niet ten koste gaan van haar maagdelijke reinheid. Zij heeft immers geen reden tot wantrouwen in zaken deze ongewone ontvangenis, omdat haar de kracht wordt beloofd van de Allerhoogste die zijn werk zal uitvoeren. Haar geloof vindt bovendien een bevestiging in een voorafgaand wonder. Elisabeth is tegen alle verwachting in vruchtbaar geworden. Als God aan een onvruchtbare vruchtbaarheid kan schenken, kan hij ongetwijfeld ook vruchtbaarheid schenken aan een maagd. Het woord van God, God zelf, de Zoon van God, die in het begin bij God was, door wie alles geworden is en zonder wie niets geworden is. Hij is, om de mens te bevrijden van de eeuwige dood, zelf mens geworden, zonder vermindering van zijn majesteit. De Zoon van God heeft zich tot ons neergebogen en de geringheid van ons menselijk bestaan aangenomen. En wel zo, dat Hij bleef wie Hij was en aannam wat Hij niet was. Aldus heeft Hij in zich de gestalte van een dienstknecht verenigd met de gestalte waarin Hij gelijk is aan God de Vader. Beide zienswijzen heeft Hij zo volmaakt met elkaar verbonden dat zijn goddelijke heerlijkheid zijn menselijke natuur niet heeft vernietigd. En dat zijn menswording geen afbreuk heeft gedaan aan zijn goddelijke natuur. Wat dus aan de goddelijke en aan de menselijke natuur eigen is, blijft behouden en wordt in één persoon verenigd. Zo wordt onze geringheid aangenomen door zijn majesteit, onze zwakheid door zijn kracht, onze sterfelijkheid door zijn eeuwigheid. Om de schuld te betalen van de zondige mensheid, is de goddelijke natuur die onaantastbaar is, verenigd met de onze die aan lijden onderhevig is. God en mens zijn naar hun ware aard één in de persoon van de Heer Jezus. Zo werd het mogelijk dat, om ons te genezen, de enige middelaar tussen God en de mensen krachtens de ene natuur zou sterven en krachtens de andere zou verrijzen. Terecht heeft dus de geboorte van de heiland Maria's maagdelijkheid niet geschonden, want het ter wereld komen van de waarheid betekende de eerbiediging van haar reinheid. Aldus is Christus geboren op een wijze die hem, als kracht en wijsheid van God waardig was. Zo werd Hij in zijn mensheid aan ons gelijkvormig en bleef Hij in zijn Godheid boven ons verheven. Als Hij immers niet waarachtig God zou zijn, zou Hij ons niet kunnen genezen. Als Hij niet waarachtig mens zou zijn, zou Hij ons geen voorbeeld kunnen geven. Bij de geboorte van de Heer zingen jubelende engelen, eer aan God in den hoge. En zij kondigen aan, vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. Zij zien immers dat het hemels Jeruzalem wordt opgebouwd uit alle volken van de wereld. Hoe moeten wij, geringe mensen, ons niet verblijden om dit onuitsprekelijk werk van Gods goedheid, als verheven engelen er zo grote vreugde in vinden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom bij een tweede aflevering van onze serie Water en Vuur. Over uitersten die toch op een of andere manier samen kunnen gaan. En ze zijn schijnbare tegenstellingen, schijnbaar. Hoewel ze tegenstellingen lijken, zijn het schijnbare tegenstellingen. De paradoxen noemen we dat. En die zijn er heel veel in het evangelie. En als je dat ziet, dan ga je het allemaal zo beter begrijpen. Althans, dat geldt voor mij. Ik hoop voor u ook. We zijn inmiddels beland bij Marcus, nog steeds het eerste hoofdstuk. Maar dan een klein stukje, vers 16 tot 20. Ik lees het u voor. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. En Jezus sprak tot hen, kom, volg mij, ik zal maken dat ge vissers van mensen wordt. En terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden hem. En iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. En ook zij waren bezig in de boot om hun netten klaar te maken. En onmiddellijk riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en ze volgden hem. Ja, stel je die scène eens voor, heb het eens voor ogen wat er daar gebeurt. Je zit op een gewone werkdag aan de oever van het meer van Galilea. Je handen ruiken naar vis, de zon brandt in je nek. Je bent juist bezig je netten aan het schoon te spoelen. De dagelijkse routine. En dan plotseling een stem die roept, kom, volg mij. En hij wijst naar jou. Marcus vertelt het verhaal van Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers ziet. De broers Simon en Andreas en even later de twee andere broers, Jacobus en Johannes. Wie roept hij? Geen schriftgeleerden, geen visionairs, maar vissers. Mannen die hun dagen vullen met netten uitgooien, netten binnenhalen, de vangst naar de markt brengen. En dan zegt Jezus zonder omhaal, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En wat doen ze? Ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Dat is vreemd, het is een onbekende, en toch, ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Geen overleg, geen gezinsberaad, geen afweging van de kosten en baten. Nee, ze gaan gewoon. Is dat niet raar, of beter gezegd, dwaas? Een wildvreemde roept en je gooit je beroep, je familie en heel je zekerheid overboord om iemand te volgen die iets zegt wat je niet begrijpt. Als we dit verhaal lezen met onze moderne, seculiere blik, zal ik maar zeggen, klinkt dat toch onverantwoord? Stel je voor dat een man je kantoor binnenkomt en zegt, verlaat je baan en ga met mij op avontuur. En je staat gewoon op en loopt met hem het kantoor uit. Geen sollicitatiegesprek, geen uitleg van wat die nieuwe baan inhoudt, alleen maar iets vaags over vissers van mensen. Maar dat is precies de kern van de roeping. Het is ontregelend, want dat is het. Het evangelie begint niet met redelijkheid, maar met, en dat komen we vaak tegen, met verwondering. God spreekt niet tot de logica, maar allereerst tot het hart. En wanneer Jezus langs de oever loopt, roept hij geen beroepsvissers om hen een comfortabel leventje voor te zetten, maar om hun ziel te laten ontwaken. Was dat echt dwaas dat ze deze vreemdeling plomp verloren achterna gingen? Misschien ligt de echte dwaasheid niet in de sprong van geloof, maar in het blijven hangen in een comfortabele routine, in je comfortzone. De wereld verwacht dat we ons vastklampen aan ons dagelijks brood. Terwijl Jezus juist roept om het op te geven voor iets dat niet vast te pakken is. De waarheid. Goed, misschien denkt u nu, waarom koos Jezus deze eenvoudige vissers? God kiest geen professionals, hij kiest gewone mensen om buitengewone dingen te doen. En het wonder van de roeping is niet dat deze vissers Jezus volgden, maar dat Jezus hen koos. De grootste revolutie in de menselijke geschiedenis begint niet met een vergadering, maar met een wandeling langs een binnenzee. En de paradox, daar is hij weer, hè? De paradox is dat God niet de sterken en wijzen zoekt, maar de onbekende en kwetsbare. God lijkt geen competentie te eisen, wat wel vertrouwen. Hij vraagt niet om keurige cv's, hè, die wij inleveren als we solliciteren naar een baan. Nee, hij vraagt om een bereid hart. Hij wil ook geen experts, maar volgers. Waarom lieten deze mannen hun netten vallen? Omdat ze iets proefden wat groter was dan die visvangst. Vrijheid. De roeping van Jezus is geen dreigend gebod, maar een onweerstaanbare uitnodiging. Jezus zei niet, denk er eens even over na. Nee, hij zegt simpelweg, kom. En dat is de grootste uitdaging voor ons hè, moderne mensen, om die roep niet dood te rationaliseren. Want wat doen wij? Wij analyseren en calculeren en berekenen, twijfelen, wegen af. En vergeten dat het Koninkrijk Gods bestaat uit vertrouwen. Jezus biedt geen gedetailleerd plan, maar een persoonlijke ontmoeting. Hij zegt niet, hier is de route. Hij zegt, ik ben de weg. De nieuwe katholieken die de veilige haven van scepticisme hebben verlaten, ja, die begrijpen deze roep misschien beter dan we vaak denken. Ze hebben een stem gehoord, misschien niet aan een oever, maar in hun hart. En misschien voelden ze een onrust, een verlangen om meer te ontdekken dan wat de wereld biedt. Want wat biedt die wereld eigenlijk? En toen Jezus kwam, toen kwam Jezus langs, ja. De wereld, die zal je misschien vreemd vinden, omdat je gelooft dat de ultieme waarheid niet in jezelf ligt, maar in het volgen van een persoon. Maar weet dan wel dit, hè? Juist die vreemdheid is je kracht. Juist die paradox is de kern van het geloof. Je hebt de netten van zelfverzekerdheid laten vallen om iets groters te vangen. Het mysterie van Gods roeping. De paradox van deze roeping, die is eigenlijk simpel. Je moet loslaten om te vinden. Je moet weggaan om thuis te komen. Jezus wil geen halfhartige volgelingen. Hè? Hij wil vissers van mensen. En om mensen te vissen moet je eerst zelf gevangen zijn door de liefde van God. We gaan verder met het volgende fragment uit het Marcus-evangelie. Nog steeds het eerste hoofdstuk, nu vers 21 tot 28. Wat schrijft Marcus? Ze kwamen te Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij als leraar optrad. En de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in een synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen, Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. En Jezus voegde hen dreigend toe, zwijg stil en ga uit hun weg. En de onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hun weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen, wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. En snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. Aldus Marcus. Een van de meest betoverende eigenschappen van het evangelie volgens Marcus is hoe het alledaagse voortdurend wordt doordrongen van het bovennatuurlijke. Dat zou ook het kopje zijn boven deze aflevering. Hè? Het alledaagse en het buitengewone. Ook dat gaat weer samen. Hier weer die paradox. Hè. Hier hebben we Jezus die op Sabbat eenvoudig de synagoge binnenwandelt. Er is niets spectaculairs in die binnenkomst. Het is niet het theater van een koning met trompetgeschal, maar eerder het vertrouwde beeld van een leraar die zijn plaats inneemt. En toch is het juist op deze gewone momenten dat het wonderbaarlijke zich voorbereidt om te ontvouwen. Want dat begint als een eenvoudige les in de synagoge.

rechtsgeleerden aan hun lange verhandelingen en ook ingewikkelde discussies, want daar waren de schriftgeleerden erg goed in. En die schriftgeleerden spraken altijd met een gezag dat dat niet van henzelf was. Hun kracht lag in het citeren van anderen. Mozes, de profeten, het herhalen van wat al lang geleden was gezegd. Ze waren als gidsen die alleen de platgetreden paden kenden en nooit de avontuurlijke weg door het bos. Maar Jezus spreekt met gezag dat rechtstreeks van hemzelf komt. Hij is niet slechts een gids, hij is de weg zelf. En hier zien we de grote omkering. Waar de schriftgeleerden de wet gebruikten om muren te bouwen, opent Jezus met zijn woorden deuren. Zijn leer is niet een echo van oude stemmen, maar een fris geluid in de ochtend. En dit gezag, deze ongewone frisheid, is precies wat de onreine geest niet kon verdragen. Het kwaad dat altijd in de schaduw leeft, wordt plotseling geconfronteerd met het felle licht van de waarheid. En daar kunt u niet tegen, zoals u weet. De reactie van de onreine geest is zowel angstig als herkenbaar. Wat hebt je met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zo zegt die onreine geest, deze duivel. En dat is niet slechts een demonisch geschreeuw, maar een universele vraag. Het kwaad wil altijd weten waarom het goede zich ermee bemoeit. Het wil ongemoeid blijven, in stilte en in schaduw. Het is als een dief die zich gestoord voelt wanneer het licht gaat worden. Wat hebt je met ons te maken? Ja, alles. Want Jezus was er om het kwaad de wereld uit te helpen. De geest noemt Jezus de Heilige Gods. Ook de duivel weet wie Jezus is. Dat is opmerkelijk misschien. Waar de mensen misschien nog twijfelen of aarzelden, erkent deze demon de waarheid onmiddellijk. Het kwaad weet wie Jezus is, omdat het goede altijd de vijand van het kwaad is. De waarheid is iets wat zelfs leugens moeten erkennen, zei het met tegenzin. Jezus spreekt slechts enkele woorden, zwijg stil en ga uit hem weg. Meer zegt Jezus niet. In een wereld vol lawaai en vertoon spreekt Jezus met de eenvoudige autoriteit van de schepper. Hij maakt geen dramatisch gebaar, hij zegt geen lange gebeden, zijn woord is genoeg. Het kwaad heeft niets te weerleggen, geen verweer tegen deze pure, onverbloemde waarheid. Er is iets bijna huiveringwekkends in de eenvoud van dit wonder. Het is geen duel tussen gelijke machten, het is de nacht die verdwijnt bij het eerste licht van de ochtend. De onreine geest schreeuwt en vertrekt, als een winterstorm die plotseling wijkt voor een warme lentebries. Het schreeuwen van de demon, dat is de laatste stuiptrekking van een schaduw die verdwijnt in het licht. De reactie van de mensen is veelzeggend. Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag? Ze zien niet alleen een wonder, maar een nieuwe wereld die zich opent. Ze zijn als kinderen die voor het eerst een sneeuwvlokje zien vallen, of als reizigers die na een lange donkere tunnel het daglicht weer zien. Het wonder zelf is indrukwekkend, maar nog opmerkelijker is dat zij, gewone mensen, het erkennen als iets nieuws. Ze zien niet alleen een demonische bevrijding, maar ook een koninkrijk dat er aankomt, een nieuwe schepping die door Jezus wordt ingeluid. En deze passage van Marcus eindigt met de verspreiding van Jezus' faam door Galilea. Zijn woorden, zijn daden zijn als een vonk die door droog gras gaat. Het is niet de kracht van propaganda of de invloed van macht, maar de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de waarheid. En mensen kunnen een leugen negeren, maar de waarheid heeft de neiging zich te verspreiden, zoals het licht zich over de horizon verspreidt. In dit korte verhaal van Marcus zien we precies dat. De alledaagse synagoge wordt de plaats van bevrijding. De gewone mensen worden getuigen van het goddelijke. En zelfs een demon kan niet anders dan de waarheid erkennen. En dat doet hij dan ook. Het is niet slechts een wonderverhaal, maar een herinnering dat in elk alledaags moment een goddelijke ontmoeting kan schuilen. Even een pauze, een stukje muziek.

Vrienden, we gaan verder met Marcus. Het eerste hoofdstuk nog steeds. Vers 29 tot 39. Marcus, hij schrijft het volgende. Zodra Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En ze spraken Jezus aanstonds over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en deed haar opstaan. En ze werd vrij van koorts. En ze bediende hen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus. En heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken omdat ze hem kenden. Tot zover Marcus. In dit gedeelte gaat Jezus niet naar een heilige plek, maar naar het huis van Simon en Andreas, de twee broers, Simon Petrus, later. Een gewoon, misschien rommelig huis vol aardse geuren en dagelijkse beslommeringen. En precies daar begint het wonder. De scène begint prozaïs. Simons schoonmoeder lag met koorts op bed. Geen levensbedreigende ziekte, geen groot drama, alleen koorts. Meer staat er trouwens niet. Hè? En Jezus pakt haar bij de hand en richt haar op. En onmiddellijk verlaat de koorts haar. Wat een eenvoudig gebaar voor zo'n grootse kracht. Maar de dag is nog niet voorbij, de zon gaat onder en ineens stroomt de hele stad toe. Mensen slepen zieken en bezetenen mee naar de deur van dat eenvoudige huis. En iedereen zoekt naar genezing, naar bevrijding, naar een sprankje hoop. En Jezus geneest velen, bestrijdt, bevrijdt velen, maar let op, niet allemaal. Zelfs in deze golf van genade is er een mysterie. Sommige ziekten verdwijnen, andere blijven. Sommige demonen worden verdreven, andere niet. Het vreemde aan deze wonderen is niet dat ze gebeuren, maar dat ze gebeuren, ja, zonder een vooropgezet plan, zo lijkt het wel. Jezus handelt uit liefde, zeker. Hij geneest niet omdat het zijn plicht is, maar omdat het zijn aard is. En toch weigert hij om zomaar een wonderdokter te worden of om zomaar iedereen van brood en wijn te voorzien, zoals bij de wonderbare broodvermenigvuldiging en in Cana. Het is om die reden dat Jezus dikwijls tegen degene die hij genezen heeft zegt dat hij maar het voor zich moet houden. Hetgeen natuurlijk een kansloos verzoek is. Als je ernstig ziek bent en je bent ineens genezen, wat ga je dan zeggen, zeg? Zo van, ik weet het ook niet. De Messias is met een andere missie gekomen. Genezen, zeker. Maar wat is die missie? Het kwaad overwinnen. Luister nog naar die woorden van Johannes de Doper. Als je naar Jezus wijst, dan weet je meteen wat zijn boodschap is. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En als Jezus demonen uitdrijft, maakt Jezus duidelijk dat dit gerust verkondigd mag worden. Dan mag het dus wel, hè? Niet bij een broodvermenigvuldiging of bij genezing, maar wel als je demonen uitdrijft. We zullen dat verderop nog zien. Vertel het maar. En daarvoor is hij gekomen. Het kwaad uit de wereld helpen. En dan, wanneer iedereen nog in reppen roers, sluipt Jezus in alle vroegte naar buiten om te bidden. En hier ontmoeten we de grootste paradox. Weer een paradox, de genezer die zelf kracht zoekt bij de Vader. De bron van leven die zelf put uit de bron. Als de leerlingen hem vinden en zeggen dat iedereen hem zoekt, antwoordt hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hier legt Jezus een diep geheim bloot. Zijn missie gaat niet om het oplossen van elk menselijk probleem, maar om het kwaad te overwinnen. Hij is, zoals Johannes de Doper zegt, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De ware genezing ligt niet in het verdwijnen van ziekte, maar in het vinden van Gods nabijheid. Mensen willen hem vooral om zijn wonderen, maar hij wil dat ze hem vinden om zijn woorden. En hij wil het geloof in hem in de harten van de mensen opwekken. Het moderne denken is geneigd om kracht te beschouwen als

de mensen opwekken. Het moderne denken is geneigd om kracht te beschouwen als onafhankelijkheid, terwijl het christendom kracht juist ziet in afhankelijkheid van God. En dan ben je sterk. De ware paradox van macht is dat het verlangen naar controle ons zwak maakt, terwijl overgave ons juist sterk maakt. Wij, moderne mensen, we zijn geneigd om God in een schema te vangen. Als hij goed is, dan moet hij altijd genezen. En als hij liefde is, moet hij altijd alles geven wat we wensen. Maar Jezus laat zien dat God geen automaat is, geen Sinterklaas aan wie je je lijstje kunt indienen. Hij geneest soms, maar soms ook niet. Hij blijft soms, maar soms vertrekt hij ook weer verder. Hij handelt niet volgens onze logica, omdat zijn wijsheid die van ons oneindig overstijgt. Ook nieuwe katholieken die weten wat het is om teleurgesteld te zijn in menselijke antwoorden. En misschien heeft de wereld hen geleerd om kracht te zoeken in jezelf, want dat doen de mensen om ons heen, om genezing te vinden in zelfredzaamheid. Maar kun je ontdekken dat afhankelijkheid niet zwak is, maar juist de bron van echte kracht. Jezus nodigt je uit om je verwachtingen los te laten en de onvoorspelbaarheid van de genade te omarmen. En misschien sta je, net als die menigte, te wachten op een wonder. En misschien heb je gebeden en gehoopt en lijkt er niets te gebeuren. Maar de paradox van het evangelie is dat niet elk wonder zichtbaar is. Soms is de grootste genezing niet dat de koorts verdwijnt, maar dat je hoop weer oplaait. Soms is het wonder niet de verandering van omstandigheden, maar de verandering van je hart. En laten we niet alleen zoekers zijn van wonderen, maar volgers van Jezus. Hè. Laten we niet blijven wachten op spectaculaire tekenen, maar leren de hand van God te herkennen in kleine aanrakingen van genade. En laat ons in de stilte van de ochtend, net als Jezus, de kracht vinden om te blijven volgen, zelfs als het wonder uitblijft. Want de ware paradox van het christelijk leven is dat wie zijn leven verliest om Christus wil, ja, die zal het juist vinden. En wie durft te bidden zoals Jezus, zal de kracht vinden om niet alleen genezingen, maar ook de missie te omarmen. Vrienden, we verlaten even het Marcus-evangelie voor, laat ik maar zeggen, intermezzo. Waar wil ik het over hebben? Die wonderen waar we zojuist over hoorden. Die wonderen. Kan dat? Hoe moeten we dit zien? De sleutel van de deur tussen hemel en aarde, zo zou ik dat willen betitelen. We gaan het even hebben over de wonderen en daarna gaan we verder met het Marcus-evangelie. In een tijdperk van wetenschappen en nuchterheid beschouwen we vele wonderen als sprookjes of als achterhaalde verhalen. Voor de modern denkende mens zijn wonderen vaak een struikelblok van geloof. Het staat toch haaks op het gezonde verstand, zo wordt dan gezegd. Wie durft er nog te geloven dat water in wijn kan veranderen en dat doden werkelijk kunnen opstaan? En toch is juist datgene wat als een schandaal voelt de sleutel tot het geloof. Kersverse katholieken, afkomst uit een seculier milieu, die staan voor de uitdaging dit te begrijpen. We zijn opgegroeid met wetenschappelijk en natuurwetenschappelijke wereldvisie, waarin alles uiteindelijk een materiële verklaring heeft. En ja, wat doen wij? Wij omarmen een geloof waarin de wereld doortrokken is van mysterie en waarin wonderen gebeuren. Hoe rijmen we deze twee werelden? Kunnen we zowel ons verstand als ons geloof recht doen? Er was een tijd dat we als kind in alles iets magisch zagen, hè? De wereld was vol verrassingen. Elke dag dat de zon opkwam, voelde als een nieuw avontuur. En een regenboog was een geheim teken aan de hemel. Maar goed, naarmate we ouder werden, leerden we de regels kennen. We leerden dat de zon gewoon vanwege de rotatie van de aarde opkomt. En dat regenbogen niets anders zijn dan breking van het licht. Oftewel natuurkundige fenomenen. Prachtig, maar niet bovennatuurlijk. En gaandeweg raken we onze kinderlijke verwondering kwijt. Wat ooit een wonder was, ja, dat werd in feite

0: in een leerboek, in een schoolboek. En de moderniteit heeft ons geleerd om achter elke gebeurtenis een natuurwet te zien. Op zichzelf is daar niks mis mee, hè? De wetenschap heeft ons nou heel veel kennis gebracht, goede dingen, vooruitgang gebracht. Maar er zit ook een keerzijde aan. We zijn zo gewend geraakt aan het idee dat alles in principe verklaarbaar is, dat we blind zijn geworden voor het mysterie dat erachter schuilt. We zien de zon honderden keren opkomen en gaan er stilzwijgend van uit dat het automatisch gebeurt. We lopen over zacht gras zonder te beseffen hoe wonderlijk het is dat gras ons telkens weer draagt en groeit. De Engelse schrijver Chesterton, de meester van de paradoxen, die merkte eens op dat de wereld nooit aan wonderen gebrek zal lijden, maar aan gebrek aan verwondering. Met andere woorden, er zijn wonderen genoeg in de wereld, maar vaak hebben we niet de ogen om ze te zien. De wereld is niet minder wonderbaarlijk geworden, maar onze blik is veranderd. In zo'n geestesgesteldheid lijkt het dat er voor echte wonderen, gebeurtenissen die de gewone gang van zaken doorbreken, dat daar helemaal geen plaats meer voor is. En als we al geen verwondering voelen voor de opgaande zon, hoe zullen we dan openstaan voor iets radicaals als opstaan uit de dood, verrijzenis uit de dood, een dode die tot leven komt? Het verlies van verwondering is misschien wel de grootste schade die een puur materialistisch wereldbeeld aanricht. Niet dat het de feiten verkeerd heeft, maar het mist de ziel ervan. We zien het gewone en we vinden het zo gewoon dat we het bijzondere niet langer ook mogelijk achten. Een gesloten wereldbeeld waarin elk mysterie uiteindelijk wordt platgeredeneerd, dat laat geen ruimte voor verrassing of voor iets dat buiten het voorspelbare patroon valt. Maar is het wel terecht? Zijn we niet te vroeg opgehouden met ons te verwonderen? Ironisch genoeg gaat de moderne afwijzing van wonderen vaak gepaard met hetzelfde soort starheid, ja, dat ons wel eens verweten wordt. Er heerst een soort onuitgesproken dogma in de seculiere geest. Wonderen zijn onmogelijk, punt uit. En nee, dat is geen resultaat van onderzoek, van wetenschappelijk onderzoek, maar een aanname bij voorbaat. Ongelovigen geloven niet in wonderen, niet omdat het bewijs ontbreekt, maar ja, het past niet in hun wereldbeeld. Het is verhelderend om te beseffen dat de rollen hier omgekeerd zijn. Niet per se de gelovige, maar juist de ongelovige kan de dogmaticus zijn. De christen aanvaardt in principe alle feitelijke bewijzen en getuigen. Natuurlijk doen we dat. Alles wat logisch is, dat zien we ook wel dat het logisch is. En alles wat feitelijk juist is, dat is het uiteraard ook. Hoe vreemd het soms ook kan zijn. En de radicale scepticus, die verwerpt bepaalde ervaringen bij voorbaat, omdat ze niet in hun theorie passen. Ja, wie is dan eigenlijk het meest dogmatisch? Uiteindelijk vereist het rotsvaste geloof dat wonderen onmogelijk zijn. Het vereist net zoveel mentale gymnastiek als de stelling dat ze wel kunnen gebeuren. Het moderne ongeloof in wonderen, nee, dat is geen triomf van de wetenschap. Het is een keuze, een axioma. Het is een geloofsartikel op zichzelf. En een van de kernproblemen in het moderne denken over wonderen is een misverstand over wat een natuurwet eigenlijk is. We spreken vaak over natuurwetten, alsof het onveranderlijke dwingende voorschriften zijn, waarin zelfs God, als hij al bestaat volgens de niet-gelovigen, zich zou moeten houden. De appel moet gewoon naar beneden vallen door de zwaartekracht, punt uit, dat kan niet anders. Water kan niet anders dan vloeibaar zijn bij de kamertemperatuur. En een pompoen zal altijd een pompoen blijven en nooit iets anders kunnen worden. Dat is de wet, zo hebben we geleerd. Maar laten we even advocaat van de duivel spelen. Weten we werkelijk waarom deze dingen zo zijn? We weten dat de appel valt, maar niet waarom zwaartekracht bestaat en waarom zich overal op aarde zich op deze manier gedraagt. We weten dat water in normale omstandigheden vloeibaar is, maar niet wie of wat die normale omstandigheden uiteindelijk heeft ingesteld. We weten dat elke pompoen uitgroeit tot weer een pompoen, en niet tot een konijn of een koets, behalve in sprookjes dan. Maar waarom eigenlijk niet? Als we alleen de regelmaat observeren, maar niet de diepste oorzaak ervan kennen, kunnen we niet met absolute zekerheid beweren dat er geen uitzonderingen kunnen bestaan. We noemen iets een natuurwet, maar dat is feitelijk een beschrijving van wat we meestal zien gebeuren. Een natuurwet zegt niet waarom iets gebeurt, alleen dat het gebeurt. En onze wetenschap kan verschijnselen uitstekend beschrijven en verbanden ontdekken, maar over het ultieme waarom, over de ultieme oorzaak, waarom er überhaupt orde heerst in plaats van chaos, of waarom er überhaupt iets bestaat en niet niets, daar zwijgt de wetenschap. Daar kunnen ze niks mee. We gaan in de volgende aflevering verder.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

Ja, een hele goede middag. We gaan overstappen naar het middaggebed. Ietsje later dan u gewend bent. De bladzijde van vandaag, van het middaggebed, van het getijdengebed. De hymne kunt u vinden in het grote getijdenboek op bladzijde 759. We bidden de getijdengebeden van Maria van den Berg Carmel op bladzijde 1347. De antifoon psalmen en verder vindt u op bladzijde 1062 in het groot getijdenboek en in het klein getijdenboek op bladzijde 327. Het slotgebed vindt u op bladzijde 1347.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Ja, door de engel hebt gij de menswording van Jezus Christus, uw Zoon, aan ons bekendgemaakt. Wij bidden u, stort uw genade in ons harten. En laat ons door zijn lijden en kruis eens uitzien naar de eeuwige verrijzenis. Door Christus, uw Zoon, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet.
2: Gij zijt mijn schild en
1: beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God.
1: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet.
0: Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt.
1: Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zij bedoeling oneerlijk is.
0: Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent.
1: Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil. Vergeef ons onze zonden. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen. Ze hebben uw heilige tempel ontwijd en maakten uw stad tot een puinhoop.
1: Uw dienaren hebben zij omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees.
0: Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef.
1: Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons.
0: Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur?
1: Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden.
0: Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam. Bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God?
1: Laat voor onze ogen de heidenen voelen. hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt.
0: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
1: Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Help ons, God van ons heil. Vergeef ons onze zonden. God van de Heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de cherubs, verschijn met luister. Voor Ephraim, Benjamin en Manasse.
0: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Heer, God der Heerscharen, hoe lang nog toornt gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit.
1: God van de Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest, zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de Heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
0: Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God van de Heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak we hem aanroepen?
0: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept.
1: Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw gebod erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. We zijn al iets verlaat, omdat ook het middaggebed wat later was. En we gaan nu de rooskrans bidden en vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is begraven. Geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voor het eerste tientje willen we al graag een aantal intenties meenemen. En dan mogen we bidden voor de intentie van de paus voor de maand juli. En mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Dan mogen we ook vandaag, Heer, uw zegen vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Daar bent u dus ook luisteraars. Ook voor u willen we graag bidden en dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor de vele luisteraars die we van u ontvangen. En u weet het, Heer, als het uw wil is, wil ons dan ook steeds weer nieuwe luisteraars sturen. En we zijn u ook heel dankbaar voor de bidders en de weldoeners van Radio Maria. Maar we mogen ook bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een bewoonster, vriendin, die dus de strijd aan is gegaan met kanker. En dat het toch nog een tijdje draaglijk mag blijven. Heer, en als het uw wil is, wil haar dan genezen. Dan mogen we vandaag ook bidden voor de vader van een vriendin. En die heeft aanstaande vrijdag ook onderzoek, behandeling aan het hart, dat het allemaal toch goed mag verlopen. Dan is ons gebed ook gevraagd. Nee, we gaan die dadelijk meenemen. Dat we gaan eerst gaan we bidden. We nemen al die intenties, nemen wij mee. Overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons

0: voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. En dan heeft u weer alle kansen om te bellen. Als u nog intenties heeft, daar willen we graag dus naar. Ook willen we meenemen in ons gebed. En ook als u dus graag, en dat is ook, vinden we ook heel fijn, een tientje van de Rozenkrans wil meebidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp die staat natuurlijk ook nog open. En dat is 06-2001. 196-70.

0: Deze is nu klaar, hè?
1: Dan gaan we dus gaan we naar het tweede tientje. En dan hebben we ook weer een aantal intenties. En dan mogen we gaan bidden voor de roepingen voor het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. En dan willen we ook graag bidden voor onze paus, dat ja, hij in zijn zware ambt elke dag opnieuw toch gesteund mag worden en verlicht mag worden door de Heilige Geest en ook de kracht krijgt om vol te houden. Dan mogen we ook bidden om kracht en genezing voor de zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, vragen we u toch dat er toch vrede mag komen in alle harten van alle mensen. Heer, we blijven u vol vertrouwen vragen dat er ook in de oorlogsgebieden toch oplossingen gaan komen. En wil daar Maria de harten bidden dat de harten geopend worden. En we denken dan toch nog bijzonder aan Oekraïne, aan het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden, maar ook in Iran en overal waar men toch met oorlog bezig is. Heer, we brengen het allemaal bij u. En we mogen ook bidden uit dankbaarheid. Heer, er is zoveel om voor te danken. En dat willen we ook in dit tientje vooral ook meenemen bidden. Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Heer, verzegen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. Ook dan kunt u natuurlijk weer bellen. Voor uw intenties, maar ook natuurlijk als u een tientje mee wil bidden. Ook dat vinden we altijd heel fijn als we het samen mogen doen. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die kunt u ook gebruiken. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar het derde tientje. Daar hebben we ook een aantal intenties voor. En dan mogen we bidden. We blijven bidden voor de zieke bisschop van Breda. Maar ook blijven bidden voor de hulpbisschop van Den Bosch. Dat ze toch allebei helemaal weer mogen genezen, lieve Heer. Als dat uw wil is, dan mogen we ook bidden voor om zegen en kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. En ons gebed wordt ook gevraagd voor de zielerust van een overleden vriendin en een vriend. Dat ze nu in vrede mogen rusten. En we bidden ook voor degenen die achtergebleven zijn. Dan gaan we ook bidden dat alle problemen mogen worden opgelost. Ja, Heer, u weet van wat het is en Maria wil daarvoor mee bidden. Dan mogen we vragen om de verhoring van een specifieke intentie. Maar ook zijn we heel dankbaar, Heer. Fijn dat we met elkaar u steeds weer opnieuw voor alles mogen bedanken. Maar we bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En we bidden uit eer herstel. Dan gaan we ook bidden voor meer vrede en rust in iemands hoofd en in relaties. Ook dat brengen we bij u, Heer. En ook nu willen we, is gevraagd uit dankbaarheid. En ook bidden we voor de voorspraak van de heilige aartsengelen Gabriel, Michael en Raphaël en de heilige drie-eenheid, dat ze alle voor ons willen blijven bidden. Het derde geheim van het licht. Jezus roept ons op tot bekering en kondigt het rijk van God aan.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ik bij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we dadelijk naar het vierde tientje. Ook dan fijn als we weer meebidders hebben. Maar ook voor uw intenties willen we heel graag bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp, die kunt u ook gebruiken. Dat is 06-2001-09670.

0: Dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En daar willen we heel graag voor gaan bidden. Uit dankbaarheid. Heer, we kunnen u niet genoeg, kunnen we u danken. En dan mogen we ook bidden voor een broer in zijn laatste levensfase, dat Maria en Sint-Jozef toch bij hem mogen zijn en hem mogen steunen en voor hem bidden. En dat er ook, dat hij de bijstand krijgt om innerlijke rust mag ontvangen. Maar we blijven ook bidden, Heer, om vrede in de wereld en in de harten van de mensen. Heer, die vrede is zo hard nodig, ook in onze omgeving. We blijven u erom bidden. En we bidden ook om genezing voor een babytje van 7 maanden. En ook heel veel kracht voor het gezin. Dan mogen we ook bidden voor de broer van een van onze medewerkers die heel erg ziek is en waarschijnlijk gaat sterven. Heer, wil hen bijzonder helpen en mogen hij rust hebben. Maar we bidden ook heel bijzonder voor de familie die eromheen staat ook. Heer, dat zij van u de kracht krijgen om vol te houden. Maria, wees bij hun en bid met hen mee. Dan bidden we ook voor familie, waarvan ook de broer en schoonzus ziek zijn, dat zij toch een goede plek mogen vinden. Sint-Jozef, wij bidden u daarvoor. Dan gaan we ook een meneer bij u brengen die vanmiddag met een rolstoel een stuk gaat lopen. En ja, dat toch wel, vindt het wel een beetje moeilijk. Nou, Maria, stelt u hem gerust en ga met hem mee. Maar we blijven u ook heel dankbaar, Heer. Dankbaar voor zoveel. En we bidden ook bijzonder om zegen voor alle jongeren die op vakantie gaan, dat zij samen een mooie en goede vakantie mogen hebben. Graag willen we ook bidden voor een ouder echtpaar, dat zij toch het leven aankunnen en dragen. Dat zij van u de kracht krijgen om vol te houden. Maria wil bij hen zijn. En we brengen ook een zus bij u, dat ze toch niet blind mag worden. Heer, wil haar uw hand opleggen. En als het uw wil is, wil haar dan helemaal genezen. En ons gebed wordt ook gevraagd om bekeringen in heel de wereld. Heer, het is zo nodig en alleen u kunt daarvoor zorgen. Heilige Geest, wil bij al die mensen en ook bij ons, want ook wij hebben nog bekering nodig, wil ons helpen om tot een diepe bekering te mogen komen. We gaan het vierde tientje overwegen. De verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
0: En heel veel dank voor het meebidden. We zijn dan aangekomen bij het laatste tientje, dus u heeft nog één keer de kans om uw intenties op te geven, maar ook nog een tientje mee te willen bidden. En we mogen daarna ook bidden de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Mag u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp mag u ook gebruiken, dat is 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. Dan mogen we bidden voor dat een geplande euthanasie op een opa, dat dat toch niet door mag gaan. Kom, Heilige Geest, en wil hen verlichten. Maria, bid voor hen. Ook bidden we voor een bijzondere intentie. Heer, u weet wel wat deze intentie inhoudt. En ons gebed is ook gevraagd dat iedereen die naar Radio Maria wil luisteren, dat ook kan doen met de hulp van ons lieve vrouw. En we blijven u heel dankbaar, Heer, nu heel bijzonder ook voor alle genade die wij mogen ontvangen. Maar Heer, we brengen opnieuw ook alle vervolgde christenen bij u. Heer, het zijn er helaas zoveel dat ze van u elke keer de kracht krijgen om vol te houden en niet toe te geven. Maar ook degenen die dat doen, Heer, brengen we bij u dat zij tot inkeer mogen komen. En we blijven u heel dankbaar voor alles wat u ons geeft. Dan brengen we ook bij u, Heer, iemand die een gebroken voet heeft op meerdere plaatsen, dat door uw hulp toch heel snel mag genezen. Maar ook brengen we al uw gezinnen, al de gezinnen bij u. We danken u voor daar waar het goed gaat, maar waar het niet goed gaat, Heer, waar scheiding is, waar oneenigheid is, waar misbruik is. Heer, al die gezinnen willen we bij u brengen, op de voorspraak van u, Maria, en van u, Sint Jozef. En ons gebed is ook gevraagd voor, uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van ons lieve Heer. En ook de voorspraak willen we danken, ons lieve vrouw. Mocht we toch nog niet erheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars, of u nou meebidt of niet, maar ieder heeft zijn intenties in zijn hart, we brengen ze allemaal bij u. En overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we de litanie voor het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus binnen. In de maand juli is bijzonder aan het kostbaar bloed gewijd. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toegeslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat staan.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
0: Heel veel dank voor het meebidden en dat voor allemaal. En fijn dat we zo weer hebben mogen bidden. En danken we ook Maria in ons midden. En dan mogen we dus, we hebben alle intenties mogen meenemen. En dan gaan we even kijken, dadelijk om 1:15. Dan gaan we dus, de herhaling is dat dan van vanmorgen, de heilige van de dag. En om 1:30 dan gaan we verder met het boek wat voorgelezen wordt. En dat is dus over de aan de Nijl, juwelen aan de van de Nijl. Dat gaan we verder bidden. Ik ben nog even voor u op zoek naar de kijken of we voor u nog meer hebben. En dan moet ik eventjes kijken. Ja, als u nog één ogenblik hebt, dan ga ik hem even inloggen. En dan ga ik voor u, heb ik hier dus het rooster van vandaag. Het is fijn als u weet wat er nog allemaal gaat komen. Dan hebben we dus om 1:15 heb ik al verteld. En 1:30 heb ik verteld. En dan gaan we kijken wat er om 2:00 te doen is. Dan zijn de biddende vaders. De parabel van de zaaier. Daar gaat het dus ook over. Dan om 3:00 bidden we het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En om 3:30 de herbergiers. De enige en almachtige God. Het gaat dus over een gedeelte uit de geloofsbelijdenis. Om 4:30 is het woord van God voor vandaag. En om 5:00 bidden we de rozenkrans. Om 6:00, om 5:30 de vespers. En om 6:00 het Angelus. En om 6:05 dan komt er weer een luistertip uit het archief. En dat is de bruine scapulier van Ons Lieve Vrouw van de Berg Karmel. En dan zullen we monsieur Schreuder horen. Nou, dan daarna, vanaf 8:00, dan gaan alle programma's van deze dag herhaald worden. En dan zeggen van, nou, ik wil het nog een keer horen of ik heb nog niet gehoord. Nou, vanavond heeft de kans, dan worden alle programma's nog een keer herhaald. En dan gaan we nu verder met de heilige van de dag. En dat gaat over de maagd Maria van de Berg Karmel. Hoe kan het anders? Want dat vieren we vandaag.
3: Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons. En we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag gedenken we de heilige maagd Maria van de berg Karmel. De berg Karmel is al in het oude verbond verbonden met de profeet Elia in de 9e eeuw voor Christus. Lokte daarom de grotten en spelonken van de berg Karmel reeds vroeg kluizenaars voor een leven van verzaking aan de wereld, van afzondering en gebed? Westerse kluizenaars schreven er al in de 4e eeuw hun namen in de grotten. Kruisvaarders vestigden zich aan de Westhelling. Kruisridder Bertoldus verenigde kluizenaars tot een gemeenschap in 1155. Patriarch Albertus van Jeruzalem gaf hun een ordesregel in 1205 tot 1209, die door paus Honorius III in 1226 werd goedgekeurd. Moeilijkheden met de moslims verspreidden de orde over West-Europa rond 1240. Enkele monniken trokken met koning Lodewijk naar Europa. Vanuit Engeland verspreidde de orde zich. De eerste Nederlandse Karmel stond in Haarlem. Paus Innocentius IV maakte in 1248 van de Karmelieten een bedelorde, die in steden zich wijdde aan zielzorg en wetenschap. De zalige ordehervormer Johannes Soret stichtte in 1452 de Karmelitessen. In Duitsland begonnen, volgden kloosters in Frankrijk, Spanje en België. De Theresiaanse hervorming vanaf 1562 werd in 1593 zelfstandig. Het patroonfeest van de orde was oorspronkelijk Maria ten Hemel Opneming. Tussen 1276 en 1306 ontstond in Engeland de gewoonte de goedkeuring van de regel in 1226 te vieren met een Mariafeest. En wel op 16 juli, de dag waarop in 1521 Maria te Cambridge in Engeland aan de heilige prior-generaal Simon Stock het schouderkleed gaf. In het begin van de 17e eeuw werd het duidelijk het Scapulierfeest. Het begon ook buiten de orde gevierd te worden en werd in 1726 door paus Benedictus XIII over de hele Oosterse kerk uitgebreid. Heer, laat ons hulp vinden in de voorspraak van de glorierijke maagd Maria. Wij vragen u dat wij onder haar bescherming mogen komen tot de berg die Christus is, die met u leeft door Christus onze Heer. Heilige Maagd Maria, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Een smalle grijns verscheen op het bleke gezicht. Ze rik het meer dan genoeg, mevrouw. Alleen geen geld. Ik zal naar een van haar preken moeten luisteren. Carilinee lachte. Dat wel. En die zijn net zo goed voor je als haar medicijnen. Bovendien heeft ze gisteravond een verrukkelijke stoofschotel gemaakt. Als je vroeg bent, heeft ze misschien nog wat voor je over. Telemachus leidde zijn ezel bedreven door een krappe bocht. Dat zou een preek waard kunnen zijn. Niemand in deze stad kan koken zoals zij. Zijn borst zwoegde toen er zich een nieuwe hoestaanval aandiende. Carilinee keek hem bezorgd aan. Zorg dat je dat medicijn snel haalt. Je klinkt verschrikkelijk. Ondanks zijn ziekelijke toestand slaagde Telemachus er in zijn kar met vlotte vaardigheid over de brede wegen naar de haven te navigeren. Caesarea, een oude stad, was 60 jaar eerder herbouwd door Herodes de Grote. Hoewel de stad behoorde tot de provincie Judea en het district van de Romeinse gouverneur, was die in sommige opzichten meer Grieks dan Hebreeuws. De meer dan 125.000 inwoners omvatten Hellenistische Joden zoals Philippus en Aramees sprekende Joden, evenals Romeinen en Grieken zoals de overleden echtgenoot van haar tante. De stad kon bogen op brede wegen, drukke markten, weelderige baden en weelderige openbare gebouwen zoals het Hippiedrom en het theater die broederlijk naast Herodes' luxueuze paleis stonden. Maar in een stad die met talrijke wonderen kon pronken, was verreweg het grootste wonder van Caesarea de haven. De kustlijn zelf bood geen natuurlijke haven. Herodes was er door een wonderbaarlijk staaltje techniek in geslaagd om van kalksteen en vulkanisch gesteente enorme golfbrekers te creëren. Op zo'n landtong had hij zijn eigen paleis laten bouwen dat als een koppige vinger die opstandig naar het zilte water wees recht in zee uitstak. Twee enorme havenhoofden vormden de vierkante Sebastoshaven die op Puteoli na aantoonbaar de imposantste haven was binnen het Romeinse Rijk. Binnen de reusachtige, door de mens gemaakte langtongen konden schepen beschutting vinden en gerepareerd en opnieuw bevoorraad worden voordat ze hun reis hervatten. Het was deze haven waarnaartoe Carilinee Telemachus had gestuurd. Ze passeerden de ingang van de haven. Het beeld van Augustus glinsterde bleek en levensecht in de schemering. Vlak voordat ze de haven bereikten, gaf Carilinee Telemachus opdracht te stoppen. Wacht me op in de kar. Ze sprong uit de kar op de met stenen geplaveide weg. Zal ik met u meegaan, mevrouw? De haven is geen plaats voor een dame alleen en zeker niet in het donker. Dank je, Telemachus, maar ik blijf niet lang weg. De jongman krabde zijn kin en keek ongemakkelijk. Maar Carilinee wilde Telemachus niet meenemen voor het geval dat hij het schip zag en haar zou informeren nadat ze vertrokken was. Het laatste wat ze wilde was Theo moeilijkheden bezorgen. Ze liep de langtong op en verwonderde zich over de omvang en grootsheid van het bouwwerk, dat de golven trosseerde en schepen beschutte tegen de onvriendelijke ontvangst van de zee. Enkele zeelui waren al bezig, maar verder was het zo vroeg op de dag grotendeels nog rustig in de haven. Ze zocht naar Theo's schip, tot ze de naam in blauw en goud relief op de achtersteven van een sierlijk vaartuig gegraveerd zag. De Parmis had maar één grote mast in het midden. Het grote razeil hing slap aan de lijnen. Door Mariamne's beschrijving herkende ze het karakteristieke beeldhouwwerk van een verwaaide wagenmenner op de voorsteven. Mariamne had Carilline verteld dat Theo 7 jaar geleden een van de spannendste wagenraces in de geschiedenis van de sport had gewonnen tijdens de beroemde Istmische Spelen. Die race was de vliegende start geweest van Theo's legendarische succes in Korinthe. De sculptuur was een geschenk van zijn broer, eveneens een beroemd winnaar van die Spelen. Verstopt achter een grote potpalm stond Carilline zo dicht bij de Parmis als ze durfde en bestudeerde het schip aandachtig. Aan de ene kant stond een bescheiden vierkante hut met een plat dak en daaromheen een houten reling, zodat de zeelui de extra hoogte konden gebruiken als observatiedek. Slechts één zeeman leek het schip te bewaken. De slaperig uitziende man werkte aan een net. Zijn vingers hanteerden een ijzeren haak om onzichtbare scheuren te repareren. Carilline keek roerloos toe of elders op het schip beweging te zien was, maar ze zag niets. Hermione had gezegd dat ze in de diepte van het schip moest zoeken waar de riemen werden bewaard. Ze bespeurde een vierkant luik midden in het dek. Ze kon een paar treden onderscheiden die naar beneden leidden en opgingen in het donker. Dit moest het luik zijn dat in verbinding stond met het benedendek en de roeibanken. Ze bleef op haar schuilplaats staan, observeerde alle details van het schip en prentte die in haar hoofd terwijl de zon begon op te komen. Omdat ze niet gezien wilde worden, ging ze terug naar de kar waar ze met Telemachus afsprak dat hij haar de volgende ochtend om precies dezelfde tijd kwam halen. Tante Blandina hield van klaprozen. Carilline nam de tijd om een dozijn te plukken en de felgekleurde bloemen te vlechten tot een zwierige guirlande. Aan het ontbijt legde ze de krans op het voorhoofd van haar tante en maakte haar aan het lachen. Romeinen hadden een bijzondere voorkeur voor guirlandes en gebruikten die vaak als ze feest vierden. Dit was wellicht de laatste dag in een lange tijd dat ze haar tante zou zien. Ze wilde een handvol blijde herinneringen achterlaten. Ze schudde Blandina's kussen op de bank op, haalde haar lievelingswijn, waste haar voeten nadat ze door de tuin gewandeld hadden en luisterde geduldig toen ze klaagde over haar eksterogen. Ze had meer van zulke dagen moeten hebben met haar tante. Maar ze wist dat het voor beide een bitterzoete ervaring was. Tante Blandina zou op een bepaald moment dichtklappen. Ze zou zich terugtrekken en kortaf antwoorden. En Carilline zou lijden onder haar afwijzing. Ze hadden een ritme gevonden van wederzijdse afzondering en samen en apart tegelijk geleefd. Toen tante Blandina haar middagdutje ging doen, besloot Carilline de termen te bezoeken. Het kon weken duren voordat ze weer lekker kon baden. Ze waste haar haar met de roze- en kaneelzeebal die ze van Theo had gekregen en besloot na een ontspannen duik in het caldarium naar hartelust te genieten en gebruikte de zeep om haar hele lichaam te wassen. Ze snoof de zoete geur van roze en kaneel op, leunde tegen de zijkant van het bad en liet haar ogen dichtvallen. Ging ze dit krankzinnige plan echt doorzetten? Ze kon het leven dat ze 24 jaar gekend had blijven leiden. Vergeten wat ze ontdekt had in Kush. Terugvallen in de routine van het leven met haar tante, samen maar alleen. Of ze kon alles op het spel zetten om de vader te vinden die ze zo graag wilde kennen. Ze haalde diep adem en stapte uit het bad. Haar plan kon levensgevaarlijk zijn. Maar het bood tenminste hoop. Zette de deur open naar een voldoeninggevende toekomst. Een deur naar liefde. Maar voordat ze die toekomst kon grijpen, moest ze eerst het verleden aanpakken. Die avond, nadat de huishouding naar bed was gegaan, verzamelde Carilinee een aantal noodzakelijke dingen in een laken. Extra tunica's, wat persoonlijke behoeften, genoeg kaas, brood, gedroogd fruit en noten voor 3 of 4 dagen, een kleine wijnzak met aangelengde wijn, een bescheiden buiteltje met munten. En voorzichtig pakte ze haar moeders tekeningen en Vitruvia's brieven in haar moederskistje en stopte er een dikke rol papyrus en een volle inktpot bij voor haar eigen tekeningen. Ze bond een stevige knoop in het laken en stopte haar bundel in de kist aan het voeteinde van haar bed. Ze haalde er papyrus uit en schreef 2 brieven. En de eerste richtte ze aan haar tante. Carilinee, uw trouwe nichtje aan mijn geëerde tante Blandina. Wanneer u deze brief leest, ben ik weg. Ik kan u niet vertellen waarheen, omdat ik niet wil dat grootvader achter me aankomt. Wees alsjeblieft niet ongerust. Ik zal veilig zijn. En nee, ik ben niet weggelopen met een ongeschikte kerel. Of wat voor kerel dan ook. Maar ik heb een goede reden om te gaan. Ik hoop dat ik er op een dag over kan vertellen. Als altijd, uw liefhebbende nichtje. Ze schreef nog een brief voor Mariamne en Hermione, verzegelde ze en legde beide brieven op de smalle plank boven haar bed, waar ze makkelijk gevonden konden worden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

In het gebedsuur van de Biddende Vaders gaan we vandaag luisteren naar een lezing van Maurice Schemkes, een van de Biddende Vaders. Tijdens het Biddende Vaders weekend in april heeft hij een lezing gegeven over de parabel van de zaaier. Waarom heeft hij deze lezing gegeven? Hij zegt hierover het volgende. Ieder jaar als deze parabel als evangelie tijdens de mis wordt gelezen, vraag ik me af waar ik sta. Ben ik rotsgrond? Ben ik grond bezaaid met distels? Of ben ik goede grond voor het zaad dat door God wordt gezaaid? Daarnaast viel me de laatste keer dat ik deze lezing hoorde op dat Jezus zegt: als je deze parabel niet begrijpt, hoe kun je dan de andere gelijkenissen verstaan? Toen wilde ik er absoluut meer van weten en ik ben er meer over gaan lezen. Nu tot zover het antwoord van Maurice op de vraag waarom hij deze lezing over de parabel gaf. Maurice is betrokken bij het internationale coördinatieteam van Father's Prayers Foundation, opgericht in 2011. Deze houdt kantoor in Nederland en is ook wel genoemd Stichting Biddende Vaders. Het internationaal coördinatieteam bestaat uit Willem Visser het hoofd, Maurice Schemkes, beide uit Nederland, Ivan Melo uit Slowakije en Alain Clapier uit Frankrijk. Zij houden samen nauw contact met de verschillende coördinators van de landen en houdt overzicht van alle gebedsgroepen over de hele wereld. We zullen deze uitzending beginnen met het dagelijks gebed voor Biddende Vaders, daarna de lezing van Maurice Schemkes en we sluiten af met het gebed voor onze gezinnen. Deze staat op bladzijde 17 van het boekje van de Biddende Vaders. Het gehele boekje met alle teksten van alle gebeden van de Biddende Vaders gebedssessies is te vinden op de website van Radio Maria. Als u dan klikt op programma's, daarna op het programma Biddende Vaders, dan ziet u een toelichting op het programma en daarbij een linkje naar de website van de Biddende Vaders. Ik wens u veel luisterplezier.

0: het dagelijks gebed voor vaders.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. En wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen u hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van een vijand. Vader, we vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
2: Amen.
1: Amen.

0: Maar ik wil eigenlijk even vooraf een paar even uitleggen dat dit een, zoals Jezus zelf zegt, een belangrijke parabel is. Want als we kijken in Marcus 4, 13, hoofdstuk 4, vers 13, dan zegt hij, begrijpt ge deze gelijkenis niet, hoe zult ge dan alle gelijkenissen verstaan? Dit is dan de vertaling van de Willy Boort vertaling, 1978 volgens mij, die ik gebruikt heb. Dus kennelijk is deze parabel een hele belangrijke. En eigenlijk zegt Jezus, ja, als je deze parabel niet goed begrijpt, ja, dan zul je ook moeite hebben om de andere parabels te begrijpen. Dus daarom is het, ik dacht van nou, dan is het wel goed om deze maar eens even uit te diepen. En hier eens even dieper op in te gaan. En ja, wat eigenlijk ook belangrijk is, is, kijk, we gaan hem straks natuurlijk helemaal door, maar om al vast te stellen, van er zijn vier grondsoorten eigenlijk die genoemd worden. Vier bodemsoorten waarin het zaad terecht kan komen. Maar slechts één van de vier leidt tot vruchten. Dus drie kwart van het zaad komt op bodem terecht die niet vruchtbaar is. Dus daarom is het ook denk ik van groot belang om, ja, als we dat vertalen gewoon naar de kerk, mensen die dus elke week in de kerk komen, want het zaad ja, wordt wel uitgestrooid, het zijn mensen die luisteren naar het woord van God. Dus mensen die in de kerk komen, elke week in de kerk zitten, maar drie kwart van de mensen die in de kerk komt, draagt geen vrucht. Dat is eigenlijk best wel ja, zorgelijk. Dus de vraag is even van, nou, dat gaan we misschien doen met de missionaire parochie, hoe kunnen we zorgen dat er meer goede aarde ontstaat, zodat het woord vaker vrucht draagt. Dus dat is een beetje de, even als aftrap van de parabel. Nou, de parabel staat in drie evangeliën. De meest uitgebreide versie is die van Marcus. En dat is Marcus 4, vers 3 tot 9. Ik zal het toch even voorlezen, dan kunnen jullie meelezen. Luistert, eens ging een zaaier uit om te zaaien. Toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg. Lucas 8, 5 voegt daar nog aan toe en het werd vertrapt. En de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken. Lucas heeft het over de rotsgrond, op de rotsgrond. Waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het de lijden van de hitte. Zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En Lucas zegt dan nog, omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel onder de distels. En deze schoten op, Lucas zegt dan tegelijkertijd, schoten die distels op met het zaad, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond, en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en het bracht het 30, 60 en 100-voudige voort. Lucas zegt, heeft het alleen over 100-voudig, het schoot op en bracht 100-voudig vrucht voort. En Jezus voegt eraan toe, wie oren heeft om te horen, hij luisteren. Nou, het mooie is van deze parabel dat Jezus vervolgens ook een uitleg geeft. Dat doet hij ook in alle drie evangelieën. Ik volg weer Marcus en dat is dan vers 14 tot 20. De zaaier zaait het woord. En Lucas voegt er aan toe, dat is wel mooi, het zaad is het woord van God. Dus het is, om het nog duidelijker te maken. Die op de weg waar het woord gezaaid wordt, zijn de mensen bij wie, als zij het gehoord hebben, terstond de Satan komt en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. En Matthäus die heeft daar dan nog, voegt daar nog aan toe het woord van het koninkrijk. Zo ook dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Wel hoort, maar niet begrijpt. En Lucas voegt er ook nog aan toe op dat ze niet door te geloven gered worden. Dus het ligt, het woord wordt weggeroofd, dat gezaaid ligt in hun binnenste, opdat ze niet door te geloven gered worden. Dan ga ik even verder naar Marcus 16. Op dezelfde manier zijn zij die op de rotsachtige plekken gezaaid worden, de mensen die als zij het woord gehoord hebben, het terstond met blijdschap opnemen, maar zij hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. Lucas zegt, zij geloven voor een ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen zij onmiddellijk ten val. Lucas zegt dan, ten tijde van de beproeving vallen zij af. Die tussen distels gezaaid worden zijn weer anderen die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte en al het andere binnendringen, Lucas zegt dan de rijkdom en de genoegens van het leven, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. Het in goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen. Matthäus voegt daartoe en begrijpen en het in zich opnemen. En Lucas zegt daarbij het woord dat zij horen in een goed en edel hart bewaren. En vrucht dragen 30, 60 en 100-voudig. En Lucas voegt daar nog aan toe door hun standvastigheid. Dus er zitten wel wat mooie variaties in de drie evangeliën. Die het toch een beetje ander accent leggen. Dus dat is wel mooi om die naast elkaar te hebben. Jullie krijgen de presentatie trouwens toegestuurd hoor. Dus dan kunnen jullie het allemaal nog een keer nalezen. Dus voordat ik nu inga op die bodemsoorten, die vier bodemsoorten, zou je de vraag kunnen stellen van, maar kan het ook aan het zaad liggen? Dus kan het zijn dat het geen vrucht draagt omdat het zaad niet goed is? Nou, dat is, als we de Bijbel bekijken, is dat uitgesloten. Het zaad doet altijd zijn werk. Gods woord doet altijd wat het moet doen. Het ligt dus nooit aan God of aan zijn woord als er geen resultaten of vruchten zijn. Het ligt altijd aan de grond, aan de bodemsoort. God is soeverein, maar gaat in zijn soevereiniteit nooit tegen zijn eigen woord in. En ik heb daarbij Johannes 17, vers 17. Wijd hen u toe in de waarheid, uw woord is waarheid. Dus als het woord gezaaid wordt, dan wordt de waarheid gezaaid. Dus God vertelt altijd de waarheid. En Johannes gaat dan nog verder in hoofdstuk 8, vers 32. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus het zaad doet zijn werk. In principe, wat God geeft aan zaad, dat is dus de waarheid en de waarheid zal ons vrijmaken. En en ook zie je op diverse plaatsen in de Bijbel dat God niet liegt. In Titus bijvoorbeeld, hoofdstuk 1, vers 2 en 3. Reeds lang geleden heeft God, die niet liegt, eeuwig leven beloofd. En nu te zijner tijd heeft hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging. En ook in Numeri zien we het al in het Oude Testament. God is geen mens, hij liegt niet, geen mensenkind. Hij krijgt van zijn woord geen spijt. Hij zou zeggen en niet doen, hij beloven en niet volbrengen. Dus dat is al heel duidelijk, maar het meest duidelijke is wel eigenlijk wel Jesaja, hoofdstuk 55, vers 10. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Dus dat is een heel duidelijk van, ja, dat het niet aan God kan liggen. Als we de Bijbel afgaan op wat er in de Bijbel staat. Dus het zaad is goed, dus we moeten kijken naar de goede grond. Dus we moeten zorgen dat wij goede grond worden of zijn. En hoe werkt het zaad? God heeft eigenlijk vanaf het begin bepaald dat zaad altijd vrucht draagt naar zijn soort. Dat zien we al in Genesis, hoofdstuk 1, vers 12. En uit het land schoot jong groen gras zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen met zaad erin. Ja, en dit is eigenlijk ook logisch, want ja, een zaadje uit een appel brengt een appelboom voort en geen perenboom. Dus, en zo werkt het ook met het zaad van God. Van het zaad van Gods woord, als Gods woord produceert waar het over spreekt. Dus als God iets zegt over een bepaald onderwerp, dan ja, is dat zaad wat geplant wordt en moet je daar dus ook daarin de vruchten proberen. Of de vruchten zouden daarin moeten ontstaan. Want God zegt ook van wat ik net ook heb geciteerd in Jesaja 55, hoofdstuk 55, vers 10. En alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Dus hij zendt het uit met een bepaalde doel om bepaalde vruchten op te leveren. Dus dat betekent eigenlijk, zeg maar even samengevat, dat wanneer wij op een bepaald gebied graag vruchten willen ontvangen, wij eigenlijk op zoek moeten gaan naar dat soort zaad. Dus we moeten op zoek gaan naar wat Gods woord over dat gebied waar wij graag vruchten willen ontvangen, wat het over dat soort zaad zegt. En de parabel van de zaaier gaat ook niet, want we zagen, ik had net al even die toevoeging van Matthäus, hè, zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk hoort. Dus dat betekent dat deze parabel gaat over alles wat God voor ons heeft bereid in zijn koninkrijk. Dus niet over, alleen maar over eeuwig leven of over iets anders wat God beloofd heeft. Maar het gaat over, eigenlijk over alles. Dus het gaat om alle zegeningen, eigenlijk alles wat Jezus heeft vrijgekocht door zijn kruisiging, dood en verrijzenis. Dus het gaat over het koninkrijk van God en in Colossense 1:13 zegt Paulus, hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dus wij zijn al in het koninkrijk Gods, geestelijk. Koninkrijk en daar gaat het over, daar heeft God dingen beloofd en die kunnen ons ten deel vallen als wij zorgen dat onze aarde goed is. En dan ook nog belangrijk dat, ook als het zaad op goede grond valt, dan levert het niet meteen vrucht op. Het zaad moet groeien. Dus, en dat zien we ook zeg maar in Markus 4:8, doordat het opschoot en zich ontwikkelde. Het moet zich ontwikkelen, leverde het vrucht op. En Lucas 8:15... die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Nou, standvastigheid wijst erop dat daar tijd overheen gaat. Je bent niet standvastig voor 1 minuut, dan ben je over langere tijd. Dus het duurt gewoon even voordat het vruchten oplevert. Het zaad moet een groeiproces doormaken, de grond moet voorbereid worden en het zaad moet zich dan ontwikkelen om vrucht te kunnen opleveren. Dus eigenlijk gaat het een beetje wat we ook vaak in de mis horen, hè, een hoopvol wachten op de komst, waarbij we waakzaam moeten zijn om, om goede grond te zijn. Maar daar komen we zo meteen op terug in het vervolg. Kijk, en dat is natuurlijk in deze tijd waarin mensen graag heel veel dingen snel willen. Ik wil het nu en ik wil het nou, hè, en ik wil het meteen. Dat is een beetje de huidige tijd waarin we leven. Ja, zo werkt het dus niet bij God. We moeten gewoon wachten en het zaad moet zich ontwikkelen, het heeft tijd nodig. Dus daar moeten we ook, niet te snel willen, zeg maar. Dus ook niet, als we denken we zijn nu goede grond, dus laat die vruchten maar komen. Geduld is een schone zaak. Dan gaan we naar de eerste bodemsoort. Het zaad op de weg. Ik zal nog even herhalen, dus dat is vers 4 van Markus, hoofdstuk 4, vers 4. Toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Lucas voeg daar dus nog aan toe en het werd vertrapt. En Jezus zegt daarop, vers 15, die op de weg waar het woord gezaaid wordt, zijn de mensen bij wie, als zij het gehoord hebben, terstond de Satan komt en het woord weggerooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. En Lucas voeg daar dus nog aan toe, opdat ze niet door te geloven gered worden. Wat is er aan de hand met deze bodem? De grond was niet omgeploegd en niet voorbereid om het zaad te ontvangen. Want het is een weg, dus ja, dat is niet echt een geschikte plaats om dingen te zaaien. Dus ja, dus de bodem is eigenlijk gewoon niet goed voorbereid. En de vogels, die kwamen om het opeten, die vogels staan symbool voor het kwaad. En Jezus verwijst in zijn uitleg, noemt hij ook Satan als, bij zijn naam, dus dat het echt gaat om het kwaad die het woord wegrooft. Nou, we weten wie Satan is. Johannes zegt in 10:10, de dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en te vernietigen. En hij voegt eraan toe, ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Dus Jezus geeft en de duivel neemt. God beloont en de duivel berooft. En het eerste dat deze dief wil stelen is het woord van God, want als het woord weg is, ja, dan heb je niks om je geloof op te vestigen. En dan kun je dus niet gered worden. En Matthäus zegt dus ook, zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, dat is de toevoeging van Matthäus. Dus het begrijpen is heel belangrijk. En om de Bijbel goed te kunnen begrijpen, is goede vorming nodig, zodat het zaad kan wortelen. Dus wij hebben echt. Dus dat is, dus we zullen echt onderwijs moeten krijgen over het woord van God. En ook getuigenissen helpen daarbij. Door mensen die getuigen van dingen die gebeurd zijn in hun leven. Dat anderen ook kan helpen. Ja, om bij hun geloof, om het te geloven, om te zeggen, ja, dit is realiteit, het is gewoon echt waar. Dus en daarom ook heeft God de bediening van leraar gegeven. Als een van de mogelijke, zeg maar, wat mensen kunnen zijn. In Efesiërs 4:11 staat dat. Dus dat het ook belangrijk, van belang is dat er onderwijs gegeven wordt. Dat er leraren zijn die het woord kunnen uitleggen. Dus en kijk, het gaat hier niet alleen om begrijpen, maar eigenlijk wat er bedoeld wordt, is ook dat je het doet en toepast. In onze westerse cultuur is dat lastig, want wij weten en begrijpen wel veel, maar dat wil niet zeggen dat we het ook praktiseren. Kijk, we kunnen heel goed zeggen, als iemand dat uitlegt, dan ja, ik begrijp het. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook iets mee doet. En in het Hebreeuwse denken is dat meer in elkaar verweven. Dus in de Bijbel, als daar wordt gezegd van, als daar wordt gezegd begrijpen, dus Matthäus die het heeft over mag begrijpen, dan bedoelt hij daar eigenlijk impliciet op mee dat je het moet gaan doen en moet gaan toepassen, moet praktiseren. En dit onderscheid is dus heel belangrijk, want als je het wel begrijpt, maar niet doet, ontstaan er geen vruchten. En wat je dan ziet is van, als je het verhaal nog een keer hoort, dan misleid je jezelf, want dan denk je, oh ja, dat verhaal, oh, dat heb ik al eerder gehoord. Dus want als ik volgend jaar weer dit verhaal ga houden over de parabel van de zaaier, dan zouden jullie kunnen zeggen van, oh, maar dat verhaal kennen we al, dat heb je vorig jaar al gehouden. Maar heb je er ook naar gehandeld? Ben je intussen goede grond geworden of niet? En dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid, van doe je er iets mee met het verhaal? Of luisteren we het aan en gaan we over tot de orde van de dag? Dus Satan die kan het woord wegroven, omdat het voor veel mensen theorie blijft en geen praktijk wordt. En dat zie je ook in Matthäus 7, 24 en 26. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Maar ieder die deze woorden van mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. Dus Jezus maakt ook heel duidelijk dat we ernaar moeten handelen. Dus het is mooi als we het begrijpen, maar we moeten het ook doen. Dus het gaat niet over het opdoen van hoofdkennis, maar eigenlijk om je leven te veranderen. Daar gaat het om, het woord van God. Dus het bestuderen van het woord van God gaat eigenlijk om, moet eigenlijk levensveranderend zijn. Ja, en dat zegt Jacobus, is natuurlijk ook het bekendste voorbeeld, geloof zonder daden is een dood geloof. Jacobus 2, 17 en 26, zo is ook het geloof op zichzelf genomen zonder zich in daden te uiten dood. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. Dus
1: ter onderbreking van deze lezing van Maurice Schemkes over de parabel van de zaaier gaan we luisteren naar een lied, een mooi toepasselijk lied. Het heet Zaaier en het is gezongen door Wim Bevelander.

0: mooie muziek van Wim Bevelander, getiteld Zaaier. En we gaan verder met luisteren naar de lezing van Maurice Schemkes over de parabel van Jezus over de zaaier.
1: Ja, en dat zeg

0: Ja, en dat zegt Jacobus, is natuurlijk ook bekend, het voorbeeld geloof zonder daden is een dood geloof. Jacobus 2, 17 en 26, zo is ook het geloof op zichzelf genomen zonder zich in daden te uiten dood. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. En dan ook een heel belangrijk ding, en toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik zelf ook wel van, goh, volgens mij kan ik hier ook nog wel een stukje. Want de vraag is, hoe gaan we om met situaties die we niet begrijpen? En dan is vooral de vraag, nemen we in een dergelijke situatie aanstoot aan iemand of aan iets? En als dat zo is, dan zullen we geen vrucht dragen. Dus dit is echt wel een belangrijk punt, wat voor mij echt ook een eye-opener was, want ik denk dat ik daar ook best wel last van heb, dat ik wel eens aanstoot neem aan dingen. En Paulus zegt er ook over in Romeinen, laten wij dus voortaan elkander niet veroordelen, maak liever het voornemen uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. En aanstoot nemen, dat betekent eigenlijk dat er een struikelblok op het pad wordt gelegd. Dus op ons pad wordt gelegd.
1: Romeinen, welk vers, welk hoofdstuk?
0: 14, hoofdstuk 14, vers 13.
1: Oh, ja.
0: Kijk, en door een bepaalde teleurstelling bijvoorbeeld kunnen we struikelen. En dan kunnen we vallen en blijven liggen. Of we nemen een verkeerde afslag. We zitten bijvoorbeeld op een goede weg. De weg die God eigenlijk voor ons ziet. En we nemen een andere afslag. En we gaan van de route afwijken die God voor ons bedoeld heeft. Omdat we eigenlijk om dat struikelblok heen gaan, maar de verkeerde kant op lopen. Als we om dat struikelblok heen gaan. En eigenlijk in het evangelie kun je ook zien dat dat... Kijk, we weten natuurlijk de fariseërs, hè, die namen aanstoot aan Jezus. Van, ja, die deed allemaal dingen op de Sabbat die helemaal niet mochten en zo. Maar ook Johannes de Doper is gevallen op die manier. Dus dat is op zich dan wel interessant. Want hij nam ook aanstoot. Van toen hij in de gevangenis belandde, begon hij eigenlijk te twijfelen. Want Johannes, dit staat in Matthäus 11, vers 2 en 3. Johannes hoorde in de gevangenis over de werken van Christus en liet hem door zijn leerlingen de vraag stellen, zijt gij de komende? Of hebben wij een ander te verwachten? Eigenlijk wat je daar ziet, is dat hij eigenlijk dus twijfelt over Jezus, van is hij wel de Messias? Dus Johannes, van die was in de situatie terechtgekomen, ja, hij zat in de gevangenis. Ja, en hij begreep eigenlijk niet goed, zeg maar, de situatie was teleurgesteld. En wat zegt Jezus dan? Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet. Lammen lopen, blinden zien. Dus met andere woorden zegt hij tegen Johannes, geloof gewoon in mij. Geloof, laat je niet van de wijs brengen door wat er gebeurt. Laat je niet door dat struikelblok van de wijs brengen. Want Jezus, en waarom is dit zo? Want Jezus zegt op het eind dan tegen zijn leerlingen, gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dus dit volgt direct op die passage over Johannes. Dus Jezus zegt dus eigenlijk van Johannes neemt aanstoot aan mij. Of heeft aanstoot genomen. En ja, dus eigenlijk, ja, als dat Johannes de Doper kan overkomen, dan kan ons dat zeker overkomen. Dus het is wel belangrijk, denk ik. En wat is de oplossing daarvoor? De oplossing is vergeven, loslaten, je bekeren en over het struikelblok heen stappen en verder gaan. Of zoals Paulus zegt in Filippenzen, vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt. Dus het is heel belangrijk om... Ja, zoals ik al zei, ik heb dit zelf ook wel, zijn er wel dingen die mij eigenlijk een beetje van het pad afbrengen. Ja, terwijl je eigenlijk gewoon moet...
1: Hetzelfde Johannes zei ook, zie daar, lam Gods.
0: Ja, maar dat was daarvoor.
1: Ik heb het niet helemaal volgen wat je zegt.
0: Nee, maar dat was daarvoor. Dit is later als hij in de gevangenis terechtkomt, dan gaat hij dus kennelijk twijfelen. Ja, omdat hij die vraag stelt van, zijt gij de komende? Of hebben we een ander te verwachten? Als je die vraag stelt, dan twijfel je kennelijk. Anders zou je die vraag niet stellen. Tenminste, dat is mijn interpretatie hoor. Mm-hmm. En omdat Jezus dus ook zegt van, hij zegt dus, Johannes gaat aan Johannes zeggen wat je ziet en hoort. En dan komt dat stukje over die lammen, de blinden zien, de lammen gaan weer lopen. En dan zegt hij tegen de leerling, trekt achteraan. Gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dus kennelijk vindt Jezus dus ook dat of Johannes aanstoot nam aan hem door dit te vragen. Dus dat was eigenlijk

0: de bodemsoort 1. Dan krijgen we de tweede bodemsoort. Dat is het zaad wat valt op de rotsgrond. Dan lezen we in Markus 5. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken. Lucas zegt dan op de rotsgrond. Maar ja, dat is in principe hetzelfde. Waar het niet veel aarde had. Het schoot op, snel op. Omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte. Zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En Lucas zegt dan nog omdat het geen vocht had. Dus Jezus zegt hierover, op dezelfde manier zijn zij die op de rotsachtige plekken gezaaid worden, de mensen die als zij het woord gehoord hebben, het terstond met blijdschap opnemen, maar ze hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik, en als ze omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen zij onmiddellijk ten val. En Lucas zegt er nog, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Ja, het probleem bij deze bodemsoort is dat het zaad wel opkomt, maar geen goede wortels krijgt. Er zijn veel stenen, want het is een rotsachtige plek, en er is niet veel aarde. En de hitte van de zon, die wijst op de beproeving die altijd zal komen. En in zijn verklaring zegt Jezus ook, zij hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden. En dat omwille van het woord, dat wil eigenlijk zeggen dat God de beproeving toestaat. God zal, om te testen of je geloof echt standvastig is. Veel mensen zijn blij wanneer ze het woord horen. Nou, dat is mooi en dat is ook goed. Ze gaan het ook doen. Maar ze geven het op als ze niet direct resultaat merken. Nou, dan komen we weer terug op de huidige tijd. Dat ze gauw graag direct resultaat willen. Ja, de hitte van de zon, die wijst dus op de beproeving die altijd zal komen. En die zal plaatsvinden omwille van het woord, zoals Jezus aangeeft. Dus dat betekent dat God de beproeving toestaat om te testen of ons geloof echt standvastig is. En nou, dat zie je eigenlijk ook in verschillende bijbelcitaten terugkomen. Bijvoorbeeld in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 6. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dus er zullen echt beproevingen moeten doorstaan. En inderdaad, Petrus gebruikt ook het woord loutering. Dus ja, die beproevingen zijn dus ook om ons gelouterd, om ons te louteren. Dat wil zeggen dus om ons te testen en te zuiveren. En hiervoor is volharding, of standvastigheid, dat is denk ik, ligt een beetje in elkaars verlengde, en geduld nodig. Dan zullen de wortels die het zaad nodig heeft groeien als je dat kunt tonen en word je dus goede grond. Dus Jacobus zegt hier ook over, broeders, acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dus Jacobus hoofdstuk 1 vers 2. En in Hebreeën zegt Paulus, gij moogt niet lui worden, maar moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de belofte. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar de kernwoorden, denk ik, volharding, standvastigheid, geduld, om zeg maar die wortel te krijgen als de zaad op rotsgrond valt, om dan toch die wortels te krijgen zodat je in het geloof blijft. Dan de derde bodemsoort, het zaad tussen de dorens. Dan lezen we in vers 7 van Markus, weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Nou, Lucas zegt er nog dat de distels en het zaad tegelijkertijd opschoten. En Jezus zegt, die tussen de distels gezaaid worden, zijn weer anderen die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. En Lucas heeft het dan nog over de rijkdom en de genoegens van het leven. Dus bij deze bodem dan wordt het zaad verstikt en het wordt onvruchtbaar. Het gaat hier dus om een proces, want ja, dat zaad dat wordt langzamerhand verstikt. En het woord van God wordt verstikt als de groei geblokkeerd wordt, omdat er dingen zijn of een ding is in ons leven dat steeds meer in de weg gaat zitten van het geloof. Het gaat hier dus om de wereldse invloeden. De eerste oorzaak die dan genoemd wordt door Jezus zijn de zorgen van deze wereld. Ja, Jezus weet natuurlijk hoe snel wij geneigd zijn om ons zorgen te maken. En misschien, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar de vrouwen nog iets meer dan de mannen over het algemeen. Daarom zeg ik u, zegt Matthäus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Dat zegt Jezus in Matthäus 6:25. Wat wil dit zeggen? Ja, het is eigenlijk niet zomaar een losse opmerking van Jezus, maar het is eigenlijk een gebod. Eigenlijk is het een gebod van hem dat wij ons geen zorgen moeten maken. Want Jezus zegt ook zelf van, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? Dus het helpt niet. Zorgen maken helpt niet. Het is nutteloos en destructief. Dus door je zorgen te maken voed je twijfel, ongeloof en negativiteit. Dus het is, ja, beter om je geen zorgen te maken. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, dat weet ik ook. Maar wat we wel moeten doen, dat zegt Jezus ook, is Gods koninkrijk op de eerste plaats zetten. Want in Matthäus 6:31-33 maakt u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles erbij gegeven worden. Dus we krijgen het van God als we het koninkrijk op de eerste plaats zetten. En Paulus zegt ook in de brief aan de Filippenzen: wees onbezorgd, laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is, en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heeft, deugd heet en lof verdient. Dan zal de God van vrede met u zijn. Dus in plaats van ons zorgen te maken, moeten we juist denken aan de goede dingen, aan alles wat edel is, wat rechtvaardig is. Positief denken. De tweede oorzaak die Jezus noemt van de verstikking van het zaad, dat zijn de begoochelingen van de rijkdom. Kijk, hierbij gaat het niet om het hebben van geld, maar om het liefhebben ervan. En het op geld vertrouwen. Eigenlijk om de macht achter het geld, de mammon, hè, dat is de macht achter het geld. Dus wat Jezus ook al zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. Dus de mammon is gevaarlijk, die leidt tot hebzucht, ontevredenheid, onverzadigbaarheid. Vertrouwen op geld in plaats van op God kan ook leiden tot luiheid en egoïsme. Dus we mogen geld hebben, maar we moeten er niet te veel van houden. De derde oorzaak die Jezus noemt van de verstikking van het zaad, dat zijn de begeerten naar al het andere en wat Lucas zegt, de rijkdom en de genoegens van het leven. Nou, hierbij gaat het om hobby's, sporten, vrienden, gamen, vakanties, allerlei dingen waar we onze tijd mee vullen. Social media, noem maar op. Netflix. Op zich zijn deze dingen niet verkeerd, maar het gaat erom dat we er niet aan vast moeten zitten. En dat we prioriteit moeten geven aan wat echt belangrijk is. Gods woord is ons dagelijks brood en dat zou onze eerste prioriteit moeten zijn. Dus misschien, ja, je zou kunnen denken om bij je dagplanning eerst in te plannen wat je aan God gaat doen en daarna pas de andere dingen te plannen. Ja, en dan hebben we nog de laatste bodemsoort en dat is de goede grond. Een ander gedeelte tenslotte viel op de goede grond en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en het bracht het 30, 60 en 100-voudige voort. Grappig is dat Lucas het alleen maar heeft over 100-voudig. Dus. En Jezus zegt, het in goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen. Matthäus voegt aan toe en begrijpen. Het in zich opnemen. Lucas voegt aan toe en het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren. En vrucht dragen, 30, 60 en 100-voudig. En Lucas voegt er nog aan toe door hun standvastigheid. Nou, daar hebben we het over gehad. Standvastigheid is belangrijk. Dus als we het samenvatten, wanneer ontstaat dan dus goede grond? Dat is eigenlijk een samenvatting van het voorgaande. Wanneer mensen het woord horen, Zij laten het woord gezaaid worden in hun leven. Wanneer ze het woord begrijpen, ze geloven het woord, Satan heeft dit niet kunnen roven. Ze krijgen vorming, wat wortel geeft aan het zaad. Ze doen het woord, ze horen het niet alleen, maar praktiseren het ook. Ze houden hun hart vrij van aanstoot. Het woord aannemen, wanneer de mensen het woord aannemen en vasthouden in een goed en oprecht hart, ze houden hun hart schoon van zaken die Gods woord kunnen verstikken. En wanneer de mensen volharden in tijden van beproeving door standvastigheid en geduld. Ze bewerken de grond waarin het zaad gezaaid is door de stenen en onkruid te verwijderen. Dus dat is een samenvatting. Maar waarom dan 30, 60 en 100-voudig vrucht? Nou, volgens mij heeft dat te maken met zijn daar twee oorzaken voor. Enerzijds de kwaliteit van de grond. We zijn mensen en we zullen altijd fouten blijven maken, maar de een maakt meer fouten dan de ander. Daardoor zal niet alle zaad tot vruchten leiden, maar ons hele leven zullen we stenen en onkruid uit de grond moeten blijven halen. Het hangt dus van de persoon af of er meer of minder vruchten zullen zijn. Maar de hoeveelheid zaad is ook van belang, want wij hebben de opdracht van Jezus om door te geven wat wij ontvangen. Dit geldt ook voor het woord dat in ons wordt gezaaid. Dus als wij dit in meer of mindere mate doen, zullen wij zelf ook meer of minder vrucht dragen. En daar zegt Paulus ook over, bedenkt wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Dus dat oogsten is dan in dit geval zeg maar de goede grond, hè, die we dan zelf worden. En het hangt er dus ook vanaf hoeveel wij zelf doorgeven aan anderen. Want dat, daarvoor worden wij dan eigenlijk ook beloond doordat wij dan goede grond worden voor Jezus. Voor het zaad, voor het woord van God. En voor de ander. Ja, want als je zaait voor de ander, dan dat is natuurlijk goed werk. Dat was het. We sluiten af met het gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
2: Hopelijk is deze lezing bij u in goede aarde gevallen. We hebben geluisterd naar een lezing van Maurice Schemkes, een van de biddende vaders. Tijdens het biddende vadersweekend in april heeft hij deze lezing gegeven over de parabel van de zaaier. Maurice is betrokken bij het internationale coördinatieteam van biddende vaders. We hebben het dagelijks gebed voor biddende vaders gebeden en daarna de lezing van Maurice Schemkes. En we sloten af met het gebed voor onze gezinnen. Deze staat op bladzijde 17 van het boekje van de biddende vaders. Dat gehele boekje met alle teksten van alle gebeden is te vinden op de website van Radio Maria. Als u dan klikt op programma's, daarna op het programma Biddende Vaders, dan ziet u een toelichting op het programma en daarbij een linkje naar de website van de Biddende Vaders. Blijf zaaien. Blijf bidden. Hartelijk dank voor uw aandacht.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, U bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig u zelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

In deze aflevering staat het eerste artikel van het geloof centraal. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Is alles toeval? Thomas denkt van niet. Er is immers een ordening in de schepping te zien. Ook spreken we over voorzienigheid en waarom we niet geloven in meerdere goden, maar in één God, Jezus Christus onze Heer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: Ja, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers Podcast over de geloofsbelijdenis. Hallo Stefan.
1: Goedenavond, want we nemen dit op de vooravond van het hooggrote feest van...
0: Alle heiligen.
1: Ja, zo is het. Hopelijk worden wij ook een keer heilig.
0: Dat is wel de bedoeling. Maar... We gaan in ieder geval vandaag verder waar we zijn gebleven met een splinternieuwe aflevering van onze podcast. We hebben in het kader van het credo, de geloofsbelijdenis, een tweetal afleveringen opgenomen nu. Waarbij we toch vooral een introductie tot het thema hebben gegeven. We hebben gekeken naar het geloof en in het kort hebben wij besproken een aantal vragen. Hè? Wat geloven we nou eigenlijk? Hoe kun je geloven? Waarom zouden we geloven? Maar met het eerste geloofsartikel gaan we wat dieper in op het formele object van het geloof, namelijk God zelf. Dit eerste geloofsartikel is ook meteen het meest fundamentele, want ja, het hele credo gaat over God en de relatie tussen God en de mensen en de wereld met God. En alle andere geloofsartikelen die wij gaan behandelen, die hangen ook allemaal samen of die komen ook allemaal af van het eerste geloofsartikel. Met deze eerste aflevering gaan we dus kijken waarom we geloven in één God. Daarnaast beschouwen wij de almachtigheid van God en wat dat betekent voor de schepping en voor ons dagelijks leven. Dus vandaag de eerste inhoudelijke behandeling van het eerste geloofsartikel. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En daarbij moet ik zeggen dat wij vandaag vooral gaan focussen op dat eerste gedeelte, namelijk ik geloof in één God, de Almachtige Vader.
1: Zo is het, want het is natuurlijk een enorm groot artikel. Dat zien we bij Thomas ook. Ik geloof dat hij in totaal iets van 12 pagina's eraan weet, of niet?
0: Het is ook rijke informatie. Hè? Dus wat op een gemiddelde pagina staat, daar kun je heel lang over uitweiden. Het lijkt misschien veel hè, als wij twee afleveringen maken over een geloofsartikel. Maar de informatie is ook dermate rijk dat het ook zonde is om alles in één aflevering te proppen. En daarmee eigenlijk de boel een beetje af te raffelen. Daarmee doen we ook tekort aan de rijkdom van de informatie en uiteindelijk natuurlijk de geloofswaarheid, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dus we nemen de tijd en vandaar dat wij het eerste artikel daarmee ook opknippen. Vandaag gaan we dus hebben over God, hè, de schepper, God de Vader. Hoe zie jij God eigenlijk voor je? Als we het hebben over God de Vader, Stefan, wat voor beeld krijg je daarbij?
1: Ik vind dat best wel een moeilijke vraag, omdat in je persoonlijk gebedsleven en zo, dan richt je toch meestal tot Christus, niet? En ja. God de Vader is dan toch snel de man met de baard die door Michelangelo in de Sixtijnse kapel zo mooi zijn vinger op de schepping legt. Dus de scheppende God. Hè, in de zin van iemand Ik associeer God de Vader. Hè? Kijk, ik weet natuurlijk, in de theologie moet ik toch even erbij zeggen om het even... Anders krijg ik allemaal mails van andere theologen of mensen die zeggen, wat zeg je nou weer voor gekke dingen? In de theologie is het natuurlijk zo dat de schepping is natuurlijk een werk van de hele drie-eenheid. Hè? Niet alleen van de Vader, ook niet alleen van de Zoon, maar Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom staat er ook, hebben de kerkvaders in Genesis gezien, hebben wij met onze Vader ook gezien, wij... Gaan maken. Hè? Wij gaan de mens maken. Hè? Dus een meervoud. Ja. Maar dat terzijde. Maar dus als ik denk aan God de Vader, dan denk ik toch snel ook aan almacht. Hè? Dus een bepaalde toch grootsheid van God. Toch ook meer de afstandelijkheid van God, in zekere zin. Maar tegelijkertijd moet ik ook gelijk denken aan de Bijbelse verhalen over de barmhartige vader, hè? Die de verloren zoon weer in zijn huis opneemt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus die twee kanten van het vaderschap. Aan de ene kant een afstand, hè? Dus een duidelijke, en misschien ook wel soms een strengheid, een rechtvaardigheid, een oordeel zou je bijna kunnen zeggen. Want het hoort ook bij het geloof, een oordeel. En aan de andere kant die nabijheid in de zin van barmhartigheid. Zo zou ik het... Dus een goede vader kent ook die verschillende eigenschappen. En dat brengt ons natuurlijk ook op... wat wij noemen in de theologie de analogieleer. Dat betekent, we nemen iets uit het dagelijks leven... en we gebruiken dat om iets van God te zeggen. Dus in dit geval het begrip vader... gebruiken we om iets te vertellen over wie God is. Namelijk de vader, wij komen voort uit onze vader. Nou ja, wij komen ook voort uit God bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een analogie die je dan kan trekken. Hetzelfde geldt, voor soms staat er erbij bijvoorbeeld dat... gij zijt een rots, maar God is natuurlijk niet zelf een rots. Gelukkig niet. Maar dat is beeldspraak en analogie om iets over God zelf te zeggen.
0: Ja, ja, nou, dat is natuurlijk ook wel interessant. Hè? Eigenlijk de aspecten die je zelf noemt nu, Stefan, dat herken ik zelf ook wel... Kijk, Christus, dat is de persoon, hè? De mens geworden God. En dat kun je toch iets meer letterlijk en figuurlijk een beeld bij krijgen. Hè? Hoewel er natuurlijk in de Bijbel ook veel gelijkenissen met de Vader worden besproken. Dus wat dat betreft kun je hem ook zeker leren kennen. Maar toch het beeld van een beetje de afstandelijk al besturende God. Hè? De man met de baard, zeg maar. De oude wijze man die zijn vinger legt op de schepping. En dat herken ik ook wel. Dus wat dat betreft ook meteen een heel interessant thema om te belichten. Omdat natuurlijk God centraal staat in het credo. En dit ook meteen de meest essentieel geloofsartikel is van de rest van het... van de rest van de credo. Dus interessant. Ja, als we dan de tekst erop naslaan van Thomas, dan is eigenlijk de eerste vraag die wordt gesteld of wordt betoogd, waarom wij in één God geloven. Wat is eigenlijk de argumentatie van Thomas erin dat wij in één God geloven? Waarom, zegt Thomas, er kan eigenlijk maar één God zijn die de schepper is van het heelal?
1: Ja, Thomas die leeft natuurlijk in een wereld, daar hebben we het ook in deze voorbereiding van de podcast even over gehad samen, dat het altijd belangrijk is als je een auteur leest om ook de context, waarin de historische context ook, et cetera, waarin die schrijft in oogenschouw te nemen. En het is een ontwikkeling van de moderne tijd. Dus na Thomas, zou ik zeggen. Want Thomas is natuurlijk een middeleeuwse denker. Het is een ontwikkeling van de moderne tijd dat we God als het ware uit ons leven kunnen bannen. En doen alsof hij niet bestaat. Dus heel veel mensen noemen zich vandaag de dag atheïst. Dat was zelfs voor een verlichtingsdenker uit de 17e eeuw onmogelijk. Natuurlijk, een verlichtingsdenker kon misschien denken, God heeft niks met deze wereld van doen. Maar hij had toch altijd nog wel een idee van een bepaalde schepper. Bijvoorbeeld een horloge, de vergelijk wordt vaak gemaakt met een horlogemaker. Iemand die een eerste zetje geeft of een biljartspel. Hè? Dus iemand die een eerste zetje geeft aan de bal en dan gaat alles draaien, maar vervolgens gaat hij zich niet meer bezighouden met dat hele spel. Dus God als een afstandelijk iemand die eigenlijk alleen maar nodig is om een eerste duwtje te geven aan de schepping en vervolgens heeft hij nergens meer wat mee van doen. Dat idee, maar dan bestaat er nog steeds wel een godsbesef. Hè? Dus onze moderne tijd is anders in die zin dat heel veel mensen zeggen dat ze helemaal niet meer in een God geloven. Hè? En dat is bij Thomas dus onmogelijk. Dus in Thomas zoekt eigenlijk een rechtvaardiging voor iets wat in zijn hele tijdsgeest geloofd werd. Iedereen geloofde in die tijd. Kijk, natuurlijk, er was ook moreel verval en er waren mensen die zondigen en de menselijke natuur was hetzelfde, et cetera, et cetera. Maar er was wel een godsbesef ook, altijd. En dat is natuurlijk het groot verschil. Dus daar gaat hij van uit en dan zegt hij, ja, maar hoe kan ik dat rechtvaardigen, dat godsbesef?
0: Ja, nou ja, wat ik zelf wel interessant vind, hè, Kijk, op momenten dat je je bezighoudt met het thema als deze, dan wordt ook wel meteen een stukje bewustwording gecreëerd. Maar dat in de opvatting van Thomas, hè, God betekent eigenlijk hij die alle dingen bestuurt en in alles
1: precies,
0: voorziet.
1: Ja.
0: Hè, dus als je zegt dat je gelooft dat God bestaat, eigenlijk het eerste wat we zeggen als wij de geloofsbelijdenis uitspreken. Ja. Geloof je ook in de traditie van Thomas dat dat God alles in de wereld bestuurt en ook in alles voorziet, hè? Dus het is een bepaalde voorzienigheid. Dat gaat verder dan alleen de schepping, hè? We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Genesis, hoe God de aarde heeft geschapen. Dat is natuurlijk onderdeel van hetgeen wat God bestuurt. Maar bij Thomas gaat dat nog verder, hè? Het reikt echt tot aan het persoonlijk niveau, hè? Het menselijk handelen, dat eigenlijk alles bestuurd wordt door God.
1: Ja, en die grondslag ligt natuurlijk wel in de schepping. Alleen, jij bedoelt, het gaat verder dan een soort van beperkte visie op de schepping. Waarbij, ja. Waarbij er, zoals ik net zei, dat biljartspel in werking gezet wordt en vervolgens hebben we nergens meer wat van doen. Trekt God zich terug, als het ware. Dat is dus niet het geval. We hadden afgelopen zondag in de misschien heb je het ook wel gemerkt, in de lezing, een hele mooie lezing uit het boek van Wijsheid. En daarin stond, in die lezing, God heeft alles wat bestaat, heeft hij lief. Anders had hij het niet geschapen. Dus hij houdt van zijn schepping. Hij houdt van datgene wat hij geschapen heeft. En hij kan het niet ontscheppen. Het blijft in het bestaan. Hè? En dat is wel belangrijk om te zien. Hè? En hij is dus niet alleen iemand die het schept, maar hij schept het op een goede manier en op een ordelijke manier. Dat is wat Thomas ook gebruikt hier als argument. Hij zegt, we zien toch een bepaalde ordening in de schepping. Als we om ons heen kijken, dan is niet alles toeval. Iedereen die zegt dat het toeval is, ja, sorry hoor, maar is alles nu ontstaan vanuit toeval? Is er niet een bepaalde ordening in de schepping? En zelfs het kwaad, en zelfs de, in de Oude Testament zouden we zeggen, de Leviathan, de zeemonsters of andere wilde dieren, zouden vandaag de dag zeggen, de leeuw, die heeft ook zijn plek in de flora en fauna. Huh? Dus alles heeft zo, in de visie van Thomas, zijn ordening. Zijn hiërarchische ordening in het bestaan. Ik denk dat heel belangrijk was om te zeggen. Een dier is niet een mens. Een mens heeft dierlijke eigenschappen, hè? Maar een mens overstijgt ook een dier. Dus er is een ordening in de schepping. En dat engelen zijn ook heel wat is weer wat anders dan een mens. Dus je hebt verschillende gradaties in de schepping, verschillende ordening. Alles moet zijn plaats hebben. Dat is trouwens niet nieuw. In de filosofie zie je dat bij Plato ook al. Hè? Daar heb je een leger, daar heb je een koningsfilosoof, daar heb je allerlei verschillende delen. En dat houdt elkaar in balans. Al die verschillende functies in de maatschappij. Om een bepaalde ordening te hebben. Dat is heel belangrijk. En die ordening, zegt Thomas, als ik die ordening zie, dan moet er toch iemand zijn die ordening ook aangebracht heeft. In een ander commentaar zegt hij daar. Sorry, in een ander commentaar.
0: Het is dus niet. Het is dus niet enkel een menselijk handelen en de menselijke traditie, zeg maar, die orde gesteld heeft gegeven.
1: Exact, ja. Dus er moet iemand zijn die dat van buiten, want die orde is gegeven. Ik kom als menselijk persoon in die orde terecht. Het is niet slechts chaos. Er is een bepaalde ordening in die schepping. En Thomas zegt, als die ordening er is, dan moet er ook iemand zijn geweest, volgens hem God, die ordening in die schepping gelegd heeft. Hij zegt, niets is compleet toeval. Er zijn mensen die zeggen van, de wereld is door toeval tot stand gekomen. Ja, hoe toevallig is het als je een vuilnisbelt ziet dat daar opeens een auto uit ontstaat? Dat is toeval. Ja, nou ja, dat is niet echt heel. De meeste dingen in de schepping lopen toch via een bepaalde ordening. Ja. En als je iets aanpast van een parameter, dat weet jij ook met al je verstand over natuur en zo. Als je iets aanpast in de flora en fauna, heeft dat enorme consequenties voor het systeem.
0: Ja.
1: Dat is die ordening.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, hè, als we het hebben over de ordening en dat de goddelijke voorzienigheid zelfs doorwerkt tot het menselijk niveau, hè, zoals het menselijk handelen, daar komen we dadelijk op.
1: Ja, dus
0: maar een belangrijk aspect, hè, van het eerste geloofsartikel is: ik geloof in één God. Hè? Christendom, dat is algemeen bekend, is monotheïstisch. Wat is eigenlijk de toelichting van Thomas daarop? Wat maakt dat Thomas eigenlijk denkt dat er sprake is van één God?
1: Ja, hij vergelijkt dat met menselijk bestuur. Hè? Dat zie je dus elke keer, dat is belangrijk. We kunnen alleen over God praten in onze menselijke taal. Ik gebruik vaak de metafoor van de vriendschap om aan te geven wat een relatie moet zijn met God. Terwijl natuurlijk die relatie met God, die vriendschap, enorm overstijgt.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor, ik kan zeggen, God is als een rots waarop ik mijn leven bouw. Maar hij is natuurlijk veel groter dan die rots. En die metafoor of die analogie van die rots, die is natuurlijk nooit voldoende. Want God kan ook vergeleken worden met een koning. En dat gaat weer over een ander aspect van God. Dus je kan nooit alle aspecten in één keer pakken. Hè? Dus daarom heb je ook die verschillende analogieën nodig, omdat onze taal is niet toereikend. We kunnen nooit met onze taal compleet vatten wie God is. Dat zou zijn, zoals Augustinus zegt, dat een kind de hele zee in het emmertje stopt. Hè? Dat is die bekende passage van Augustinus, dat er een kind probeert de hele zee. En dan zegt Augustinus, ja, dat kan niet. Nou, zo is het ook met God. We kunnen niet God, zoals we de zee niet in een emmertje kunnen stoppen, kunnen we God ook niet in al die categorieën vatten. We moeten categorie hebben, want we zijn mensen. We zijn zwakke mensen, dus we hebben categorie nodig. Dus we gaan het er zeker over hebben. Maar inderdaad, dus als hij het heeft over één enkele God, dan gebruikt hij het voorbeeld van op menselijk gebied is iets goed geordend wanneer het door één enkel iemand bestuurd wordt. Dus niet door een grote groep mensen die oneenigheid hebben met elkaar, maar dat er één iemand is die ervoor zorgt dat het bestuur goed uitgeoefend wordt. Als je één wijs man hebt, wat natuurlijk wel interessant is, hè, want je zou ook kunnen zeggen, misschien is het wel beter om een aantal mensen te hebben. Om te zeggen van ja, de uitwisseling van ideeën. Als je het hebt over managementfuncties, wordt vaak gezegd, is het niet goed om ook een persoon erbij te hebben, een soort van advocate of the devil, hè, die dus een andere rol speelt en advies geeft wat daar tegenin gaat. Maar Thomas zegt heel duidelijk, om eenheid van denken te hebben en eenheid in een organisatie, moet er één iemand zijn die uiteindelijk de beslissing neemt. Ik denk niet dat het volledig vals is. Ja. Ik denk dat er wel wat in zit. In een familie ook moet iemand uiteindelijk een keer een beslissing nemen. Je kan wel altijd blijven praten, maar op een gegeven moment moet er toch ook een knoop doorgehakt worden. En hij zegt van die eenheid, dat is een teken voor hem van het monotheïsme ook. Hè? Dus dat bestuur op menselijk niveau. Ja.
0: Ja, ik denk als je dat inderdaad doorvertaalt, hè, ook naar het goddelijk niveau, tenminste zo lees ik hem, ik denk dat de kern is van wat Thomas hier ook betoogt, is ook als je een veelheid aan goden zou hebben, dat ook tot oneenigheid leidt, ook onder de mensen.
1: Ja.
0: Dus dat misschien voor de mens, hè, dus voor de samenleving, voor de gelovigen, ook een soort van clash veroorzaakt tussen autoriteiten. He, dus als je een polytheïstisch stelsel hebt, of een polytheïstisch systeem, waarbij je dus meerdere goden hebt, dat die dus niet complementair aan elkaar zijn, of subsidiaire, dat de een ander aanvult. Dat zou dus zo niet werken. Het zou juist tegenstrijdig werken voor de mens. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met een bepaalde hiërarchie. Als we spreken over God, dat is de hoogste hiërarchie wat je kan hebben. En bijna een hiërarchie die ook niet deelbaar is.
1: Precies. Ja, hij duldt geen andere god naast zich. Anders zou die geen god meer zijn. Dus het is ook een contradictio in terminis, niet?
0: Ja. Ik denk dat ook een beetje de kern is, hè?
1: Ja. Kijk, daar kunnen we niet over goed spreken.
0: Nee, onder het menselijk bestuur kunnen we nog wel zeggen, inderdaad, van nou, je hebt een verdeling van taken. En dat is ook heel normaal, hè? Vanuit een managementprincipe. We zien dat ook op de manier waarop een land wordt geregeerd. En soms gaat dat beter dan de andere keer, hè? Maar toch, doorgaans heb je daar natuurlijk meerdere mensen voor nodig. Maar omdat je natuurlijk de positie van de almachtige God, hè? Iemand die almachtig is, dus die ja, ook eigendom is over de schepping, laten we zo zeggen. Ja, dat is haast een functie, een autoriteit, een gezag wat ondeelbaar is. Mm-hmm. Dus wanneer je dus inderdaad meerdere goden hebt, dat je juist zou leiden inderdaad tot onenigheid. Mits ze natuurlijk ook niet dezelfde wil hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat inderdaad hierin de kern is.
1: Ja, om de eenheid van God aan te tonen. Ja.
0: Ja. Maar desalniettemin, ja, wij zijn de monotheïstische godsdienst. Islam is dat ook, hè? Het Jodendom is dat ook. Vroeger, als je kijkt naar de Griekse, Romeinse mythologie, maar ook het hedendaagse hindoeïsme, dat is polytheïstisch.
1: Mm-hmm.
0: Nou spreekt Thomas ook waarom het polytheïsme, hè, dus het feit dat je meerdere goden hebt, eigenlijk ook onwenselijk is. Wat bedoelt in dit kader Thomas eigenlijk met polytheïsme?
1: Ja.
0: Want polytheïsme, dat zou normaal gesproken betekenen, hè, van je hebt meer goden, er zijn meerdere goden. Zou Thomas dat in zijn commentaar ook zo één op één vertalen of bedoelen?
1: Ik denk wel dat als hij het heeft over polytheïsme, dat hij inderdaad bedoelt. Hij heeft natuurlijk in het achterhoofd, zoals je net al zei, de Romeinse filosofie en de Griekse mythologie, waarbij er een god aangewezen wordt voor elke nood. Hè? Dus je hebt Zeus en je hebt Venus en zo. Nou ja, allemaal verschillende goden, of godinnen ook, die voor elke nood aangeroepen kunnen worden. En die ook inderdaad dus een strijd met elkaar aangaan in de mythologie. Hè. Krijgen soms ook een kind. Het is echt een heel menselijk fenomeen tegelijkertijd ook. Hè. Dus ja. In die zin zou ik ook bijna willen zeggen, een menselijke voorstelling die vergoddelijkt wordt, als het ware. Hè. Dus tot God gemaakt wordt. Ja. Terwijl bij het christendom is het natuurlijk andersom. Bij het christendom is het God die naar de mensen toe komt. In de geschiedenis, die radicaal inbreekt in de helsgeschiedenis. En dus onder de mensen wil wonen, zijn tent opslaat onder de mensen. En dus in de tweede persoon van de drie eenheid, in Christus, is God vlees geworden. Het is niet de mens die in eerste instantie naar God opstijgt, maar de God die naar beneden komt. God die naar ons toe komt. Dat is een radicaal verschil. Dat is geen mythologie, maar dat is historie. Dat is geschichte. Dat is een verschil.
0: En tegelijkertijd denk ik ook, hè, van wij geloven in één God. Er zijn, en ook in het verleden natuurlijk, hè, van de Romeinse en Griekse mythologie, het idee dat er meerdere goden zijn. Het hindoeïsme kent dat ook nog. Maar ik denk, ik lees dat niet echt in het commentaar van Thomas, maar ik zat er ook aan te denken. Een hele bekende passage uit het Evangelie van Lucas is, hè, dat je als knecht geen twee heren kan dienen.
1: Hè?
0: Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zou juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Hè? Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, dus eigenlijk de geldduivel.
1: Hmm.
0: Ik denk dat het ook te maken heeft met het aspect dienen.
1: Hmm.
0: Hè, als je een God vereert en aanbidt, dan dien je daarmee ook meteen een God. En ik denk dat aspect, juist het dienen, waar je eigenlijk voor staat, hoe je je leven inricht, wat je prioriteit geeft, wat je richting geeft, dat eenduidig gericht moet zijn op die ene God.
1: Ja, daarmee,
0: maar misschien is het daarom wel eens goed. Ja?
1: Daarmee raak je een heel belangrijk punt, namelijk dat wanneer je dus de ware God uit het oog verliest, je een God, zoals je net duidelijk zei, een God voor jezelf creëert. En dat kan zijn je buik, hè? Dat kan zijn op het gebied van voedsel, het gebied van seks, op het gebied van aanzien. Alle grote hoofdzonden hebben natuurlijk daarmee te maken. Dat je God uit het oog verliest en een schijnbaar goed, een schijnbare God, want het is natuurlijk niet echt een God. Maar je maakt een schepsel of een lust maak je tot je God. En dat duidt ook op het feit, denk ik, dat een mens ongeneeslijk religieus is. Dus als de mens zijn vertrouwen niet stelt op de Heer, dan zoekt hij een andere Heer. Dan zoekt hij een andere manier om zijn religieusiteit te uiten. En dat kan zijn ook door allerlei andere zaken tot God te maken.
0: Ja, ik denk juist dat aspect, hè, het tot God maken, het wat of wie dien je nou eigenlijk? Hoewel Thomas dat in zijn commentaar denk ik niet zo zegt, denk ik dat dat juist wel wordt bedoeld met het polytheïsme en wat wij hedendaags natuurlijk ook kennen. Want als we dan kijken naar het commentaar van Thomas, dan noemt hij eigenlijk vier redenen waarop wij of waarop de mens polytheïstisch kan zijn, dus meerdere goden kan dienen of daarvan overtuigd zijn in het leven. En de eerste, dat is eigenlijk de zwakheid van het menselijk verstand. We hebben het ook al gehad in de introductie, als een soort van kenmerk van het geloof, dat we vertrouwen moeten hebben in een God en dat wij niet alles met ons eigen zintuigelijke waarnemingen en kennis kunnen waarnemen. Hetzelfde geldt, is eigenlijk ook een motivatie waarom er sprake is van een polytheïsme. Want sommigen denken dat er niks is buiten het zintuigelijk waarneembare. En een voorbeeld wat Thomas daarin noemt, en dat is vooral in zijn tijd, is dat mensen geloven in de hemellichamen. Dat zij een soort van voorspelbare functie hebben. Dat bijvoorbeeld de hemellichamelijke als
1: vergoddelijk. Maar dat heeft hij van Aristoteles. Dus dat komt van de oude filosofie. Waarin dus alles vastgelegd werd in de hemellichamen. Dat waren een soort van goden. Ja. Dus dat komt inderdaad uit de oude filosofie komt dat voort. Dus dat is niet nieuw. En dat is ook in het boek van wijsheid, wat een van de nieuwere boeken is vlak voor de komst van Christus. Hè. Zeer beïnvloed door de Hellenistische Griekse filosofie, waarin staat in hoofdstuk 13, wat Thomas citeert, zij meenden dat de zon en de maan of de kring der sterren goden waren die de wereld bestuurden. Wat er dus voor zorgt dat God een materieel ding wordt. Want dat is niks anders dan materie natuurlijk, die sterren, die zon en die maan.
0: Nee.
1: Ja. En dan, je zijn meerdere sterren en meerdere. Dus dan krijg je automatisch polytheïsme. Ja.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja. En dus dat is eigenlijk het eerste aspect. Mm-hmm. Hè, dat de zwakheid van het menselijk verstand en dat men daardoor is afgevallen, mm-hmm, zeg maar. Van het geloven in één God. Maar naast dit aspect noemt Thomas er nog een paar. En het volgende aspect wat hij noemt, dat is eigenlijk de verering van mensen. Mm. Hij noemt bijvoorbeeld koningen en andere mensen worden nu of na hun dood tot goden verheven. Dus dat betekent eigenlijk dat je mensen eigenlijk de eer toekent. Wat eigenlijk alleen God toekomt. We zien dat vandaag de dag natuurlijk ook. Hè? Heel veel popsterren of voetballers of celebrities die haast op een standbeeld worden gezet en dusdanig worden vereerd. Dat wij meer mensen centraal stellen dan God zelf. Misschien ken je dat wel, Stefan. Je hebt in Napoli, juist in Italië, is Diego Maradona voetballer geweest. Nou, hij wordt haast vereerd als zijn soort van God. Hij heeft ooit met de hand het doelpunt gemaakt. En ze noemden dat ook wel de hand van God. Dat doelpunt. Nou ja, goed.
1: Nou ja.
0: Als je een beetje voetbal kent, weet je dat je met de hand niet mag scoren. Zo verheerlijkt wordt dan een persoon, weet je wel?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel bijzonder. Ik denk dat dat ook wel een voorbeeld is. Dat we mensen op een dusdanige manier kunnen vereren. Ja, dat het haast ongezond wordt.
1: En waarom is dat polytheïsme, denk je?
0: Een soort van God.
1: Waarom is dat polytheïsme?
0: Nou ja, er zijn meerdere mensen waarmee je dat
1: precies
0: kan, hè? Dus,
1: en dat is het interessante.
0: Je kunt meerdere mensen eren.
1: Want God brengt... God brengt eenheid. God is absoluut waar, absoluut schoon, absoluut goed. Er is geen, duldt geen andere godheid naast zich. Maar vanaf het moment dat je van God weggaat, krijg je automatisch een veelheid van opties.
0: Ja.
1: Want hij is de enige die echt, echt God is. Dus je krijgt automatisch een
0: En een interessant voorbeeld natuurlijk is wel, hè, ook in de Tweede Wereldoorlog, waarin naast systemen ook mensen werden vereerd. Je zag dat natuurlijk in het Stalinistische Rusland en het Duitsland van Hitler, waarin beide leiders echt op een voetstuk werden gezet. Hè?
1: Ja.
0: En daarmee gaat de verering verder dan een, ja, zeg maar een bepaald idee wat je aanhangt, of je nou communistisch bent of dat je nationaal-socialistisch was. Het werd zo persoonlijk haast dat het natuurlijk ook desastreuze gevolgen had, ook voor hun onderdanen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat voor clash was dat? Dus dat, dat is wel een triest voorbeeld ervan.
1: En heb je nog twee andere dimensies, Thomas. Ja, de eerste is, nou de derde dus inderdaad, want Herman heeft er al twee genoemd. Vleeselijke begeerte naar kinderen en bloedverwanten. Nou, in de voorbereiding wisten we niet precies wat we daarmee aan moesten. Want dat is waarschijnlijk vooral ook een historisch gegeven. Maar Thomas zegt de overdreven liefde voor familie bracht sommigen ertoe na hun dood standbeelden voor hen op te richten. En daaruit kwam voort dat voor deze standbeelden een goddelijke eredienst werd verricht. Ja, dus een verheffen van familieleden en van naasten tot zo'n grote hoogte dat het bijna goden zijn.
0: Ja, ik denk hè, dat het in bepaalde regeerstijlen je het nog wel ziet in de wereld, hoewel dat ook minder wordt. En misschien is de Kim-dynastie daar wel een goed voorbeeld van. Hè? Zoals in Noord-Korea, waar echt de hele familie, de hele opvolging van die familie, dat die haast als goden worden vereerd. Zij niet onder geweldige druk natuurlijk en onderdrukking van de mensen. Maar misschien is dat wel een voorbeeld, hè, in het hedendaagse, waar je dat nog wel ziet.
1: Ja, dus dat, ik weet niet precies wat we daar met die passage precies aan moeten. Maar het is duidelijk dat mensen dus dus te veel vertrouwen scheppen in geschapen realiteit, als ik het iets abstracter mag zeggen. Dus de mens is natuurlijk gewoon een schepsel. De mens is niet God. En het ligt natuurlijk in onze aard om misschien soms daarin door te slaan. Ik denk vooral dat het op het gebied van de liefde zo is. Hè? Dus verliefdheid is goed en trouw is ook goed, maar de ander is geen God. De ander blijft ook een mens, een geschapen realiteit. Dus als je het hebt over familie, nou ja, familie is ook je gezin en je vrouw, je kinderen en zo. En dat is toch wat anders dan God. Ook al staan ze heel dichtbij je. Je kan de fout maken dat je misschien de ander als God beschouwt in plaats van als iemand die je zeer lief hebt en waarin je God ziet. Dat is wel een verschil.
0: Ja, absoluut. Hè. En dat laatste dat doen we natuurlijk met heiligen. De katholieke kerk, we aanbidden natuurlijk enkel en alleen God.
1: Ja.
0: Maar we hebben eerbied voor de heiligen. En dat hebben we juist ook. Omdat ze natuurlijk een voorbeeld zijn voor ons. Omdat zij in hun leven God hebben gediend. Maar dan eren wij mensen juist vanwege het goede. He, vanwege het goede aspect wat ze hebben, vaak een bepaalde eigenschap of een bepaald doorzettingsvermogen, noem het maar op, waar wij als mens weer kracht uit kunnen putten, wat wij voor onszelf ten goede kunnen richten. Waarbij we wel tot God gericht blijven. En mensen dus inderdaad niet als een soort van God vereren en de mens centraal stellen in plaats van God.
1: En de laatste dimensie die dan nog genoemd wordt door Thomas is, hij zegt, de slechtheid van de duivel. Hè? Dus demonen, dat zijn er vele. Als het in figuurlijke zin over demonen hebben, we kunnen zeggen dat er demonen in ons leven zijn. Dat zijn natuurlijk slechte gedachten, slechte invloeden, die al dan niet in de geestelijke wereld natuurlijk ook aanwezig zijn. En dat zijn er vele. Dat is niet eentje, maar dat zijn er vele. We zijn nooit tot maar één slechte gedachte of één slecht iets geneigd. Het zijn vaak meerdere zaken in ons leven. Of dat nou, zoals we net zeiden, aanzien, geld, lust of wat dan ook is. En dat is een polytheïsme. Dat kan een polytheïsme worden. Hè? Dus dat we die verschillende goden dienen als het ware. Die verschillende demonen dienen. Terwijl we geroepen zijn om maar één God te dienen. Namelijk onze Heer Jezus Christus. En dat is... Dat is denk ik heel belangrijk. De Heer brengt een eenheid in ons leven. God brengt een eenheid in ons leven. Afgoderij is altijd veelheid, is altijd in zekere zin polytheïsme. Want God is de enige persoon die geheel één is en die geheel vrede is en geheel liefde is. En die dus niet samengesteld is ook, zoals in de vorige filosofie zeggen. God is niet samengesteld. God is eenvoudig. En ik denk dat, ja, dat is iets wat we ons meer misschien moeten realiseren. Dat die vrede komt van hen. En onvrede en oneenigheid en scheiding. En overal waar zaken uit elkaar getrokken worden. Dat is eerder een teken van een andere geest dan van Gods geest. Laat ik het zo formuleren. God brengt eenheid in ons leven. Integratie van ons leven.
0: Ja, en ook waarheid en zuiverheid. En het andere enkel schijn en bedrog en illusies.
1: Ja, precies. Maar we hebben het nog niet over een superbelangrijk onderdeel gehad van deze...
0: Nee, dat klopt. Want we hebben het er al over gehad, over de almachtigheid. Ik weet geen eens of dat een Nederlands woord is.
1: De almacht. De almacht kan je zeggen. De almacht. Of de...
0: De almacht.
1: De almacht van God... Of de... Ja. Hoe zeg je dat?
0: Maar ja. We weten wat we bedoelden, denk ik. En daar gaat het om. Dat de almacht van God dus verder reikt dan enkel de schepping. Hè? De orde die we ook kennen in de natuur en in de ecosystemen en noem het allemaal maar op. Maar dat dat zelfs zo ver reikt tot... Ja, een individueel niveau, hè, tot ons persoonlijk leven, ons persoonlijk handelen. Komen we eigenlijk tot het thema van de goddelijke voorzienigheid. Dat God eigenlijk voorziet in alles. Ik vind dat zelf een heel fascinerend begrip en een fascinerend fenomeen. Kun jij daar iets meer op toelichten, Steven?
1: Ja, want ik denk als God... Dus nou ja, als Thomas zegt... God bestaat... Dan bedoelt hij daar niet mee... God is ergens alleen ver weg... En hij bestaat en ja, hij is er. Nee, voor Thomas... Is God ook een persoonlijke God... Die niet vies is van mensen. Laat ik het zo formuleren. Dus God houdt van de mensen... En wil dat... Dat zijn plan niet zonder, maar met de mens gerealiseerd wordt. Dus God, die zelf helemaal anders is en boven de schepping staat en veel groter is dan ons en ook tegen helemaal de ander is, hè, wat we een beetje soms benadrukken door te spreken over God de Vader. Hè, dat is toch de man die ook echt buiten ons staat. Hè, de almachtige, de grote, de radicaal andere. Diezelfde God... is intiem in alles wat wij doen aanwezig en houdt zich bezig met alles wat wij doen. En alles gebeurt in zijn voorzienigheid. Nou, wat betekent dan de voorzienigheid? Dat is God, dat God uiteindelijk alles leidt naar een bepaald plan, naar een einddoel. En dat is natuurlijk, voor ons is dat persoonlijk de verlossing. Hè? De verlossing van ons leven en om met Christus zelf te leven. Maar als we het wat breder beschouwen, voorzienigheid is dus voor Thomas niet alleen dat God de wereld bestuurt en dat hij bepaalde zaken toelaat en andere zaken niet. Maar gaat voor Thomas echt door tot de meest kleine menselijke zaken die we doen. Tot het geven van een schouderklopje aan onze kinderen. Zelfs dat is door God ook gewild. Kijk. En dat is natuurlijk de vraag hoe dat functioneert. En dan zegt Thomas, er is een verschil tussen aan de ene kant de superieure orde, waarin God alles voorzien heeft. Hè? zoals hij dat wil, zijn plan. En de inferieure orde waarin wij zitten, waarin voor ons de dingen veranderen. Maar voor God verandert er niks, want God weet alles al. God is veel groter dan ons. Dus hij weet al wat morgen gaat gebeuren, over 10 jaar gebeuren, over 100 jaar. Maar hij weet ook dat dat plan van hem de vrije wil van de mens insluit. Hè? Dus God wil dat wij met hem meewerken en dat ligt in zijn voorzienigheid. Ik kan het misschien het beste aangeven met een klein voorbeeld. Ik heb net het ook in de voorbereiding met Herman over gehad. Het voorbeeld wat Thomas ook ergens aanhaalt, ik geloof in Summa Contra Gentiles, haalt hij aan het voorbeeld van de heilige Monica. Dus heilige Monica, misschien kent u het verhaal wel, was de moeder van de grote heilige Augustinus. En heilige Augustinus, had een vreselijk leven, zeer immoreel en wilde niets van God weten. En wat deed de heilige Monica? De heilige Monica bad dag in dag uit voor de bekering van haar zoon. Dat haar zoon terug zou keren naar de ware religie. Want Augustinus die had allemaal gekke religieuze ideeën. Die was ook aangesloten bij de manichaïsten, et cetera. Maar dat gaat te ver om dat helemaal uit te diepen. Maar wat belangrijk is hier, is dus dat Monica bidt voor haar zoon. Zoals er heel veel moeders zijn die bidden voor hun kinderen. En God verhoort dit gebed. En zorgt ervoor dat Augustinus zich bekeert tot het christendom. Wat gebeurt daar? Daar gebeurt dat God van de eeuwigheid gewild heeft dat het gebed van Monica effectief zou zijn voor de bekering van Augustinus. Dus die akte van Monica, het feit dat zij elke avond opnieuw op haar knieën gaat voor haar zoon, zorgt ervoor dat er een verandering plaatsvindt in onze wereld. Maar voor God is dat geen verandering. Voor God ligt al voor de eeuwigheid vast dat Monica dit moet doen om haar zoon terug te brengen. En dat is maar één van de dingen waarschijnlijk geweest die daarvoor gezorgd hebben. Waarschijnlijk zijn er heel veel anderen ook geweest die voor Augustinus gebeden zijn hebben. Waarschijnlijk is het ook niet toevallig dat Augustinus Ambrosius, de heilige Ambrosius, ontmoet heeft. En dat hij die schriftpassage leest. Dus dat die oorzaak- en gevolgketting op onze wereld, die heeft alles te maken met God. Alleen wij kunnen dat natuurlijk niet overzien, want God is veel groter dan ons.
0: Ja, nou ja, wat ik wel interessant vind aan deze is de invloed wat je als mens hebt vanuit je vrije wil. Je zou dus misschien kunnen zeggen op het abstractieniveau van God, zeg ik dan maar, dat er een bepaalde mate van predestinatie is. Hè? In principe is alles voor God bekend, niks is voor God onbekend. Maar voor ons mensen wel. Maar predestinatie op dit niveau is dus heel anders als op individueel of zeg maar menselijk niveau. Want alles is erop gericht dat wij met God meewerken. Dus dat wij actief een houding aannemen om mee te werken met Gods heilplan. En dat is een groot verschil. Dat is iets anders dan dat je zegt van, ongeacht wat ik doe, ik heb nergens invloed op. Wat ik doe, doet er niet toe.
1: Maar het feit...
0: Mijn handelen draagt niet bij.
1: Het feit dat jij in je waardigheid als mens zelf beslissingen maakt met je vrije wil, dat ligt inbesloten in de voorzienigheid van God. Dus God weet al vanaf de eeuwigheid dat jij een keuze gaat maken. Dat maakt jou niet minder vrij. Het is alleen dat van ons perspectief.
0: De kennis van God is niet dwingend voor ons handelen.
1: Nee. Wij kunnen zelf kiezen. Maar God weet al of wij voor of tegen hem gaan kiezen.
0: Ja, maar dat is wel een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je echt uitgaat van die predestinatie leren, van de voorbestemming, van ja, alles is toch al beslist, de kaarten zijn toch al geschud. Ik heb geen invloed, want als je dat zegt, dan ontken je eigenlijk ook het feit, hè, dat je een vrije wil hebt.
1: Precies.
0: Dat zou God ook tot een dictator of gijzelnemer van mensen maken, terwijl dat absoluut dus niet het geval is.
1: Mm-hmm. Precies. En wat om even terug te gaan naar wat Thomas hier dus bedoelt, als hij zegt van er is één God, dan wil hij dus met die voorzienigheid aantonen dat God bestaat en dat God met alles wat van doen heeft. En dus zelfs onze kleinste acties, dat die in Gods helsplan inbegrepen zijn. Ook als mensen kiezen tegen God, dan is dat ook deel van zijn voorzienigheid. Dat is soms moeilijk te begrijpen, dat kunnen wij ook niet begrijpen. Omdat God veel groter dan ons is en zijn kennis van een hogere aard is. Maar, misschien nog één klein voorbeeld. Dus in de theologie zeggen we, God is de eerste oorzaak en wij zijn tweede oorzaken. Dat kan je vergelijken met als je in een ziekenhuis bent en er is iemand die, een dierbare van jou, die erg ziek is. En je bidt voor de gezondheid van die persoon. Het feit dat jij bidt voor die gezondheid van die persoon, kan ervoor zorgen dat die persoon beter wordt. Maar niet alleen dat. Het kan ook zijn dat er een dokter komt die zeer veel kennis heeft, die helpt ook die persoon. Allerlei verschillende oorzaken op deze aardbol kunnen dat in beweging zetten. En het gebed is daar een van die oorzaken die kunnen meehelpen. Maar voor God staat vast, hij overziet alles vanaf een grote berg, zou je kunnen zeggen, vanuit de top van de berg. Hij weet al dat jouw gebed zinvol wordt en dat die dokter zinvol wordt en dat het allemaal zo bij elkaar komt tot een verbetering van de situatie voor de zieke persoon. Dus het gebed is effectief, maar God verandert niet. God blijft hetzelfde. We kunnen God niet veranderen. God is onveranderbaar, is eeuwig. Maar voor ons komt dat over als een verandering. Terwijl voor God dat allemaal al lang bekend is, omdat God boven ons staat en veel groter dan ons is.
0: Ja. Ja, inderdaad. En ik denk dat ook de boodschap is en uiteindelijk ook de kern, dat natuurlijk het beste en het meest wijs ook is om mee te werken met God, mee te werken met Gods genade. En dat daar die twee werelden elkaar ook ontmoeten in die zin, dat wij ook deel worden van Gods voorzienigheidsplan. Met ons held natuurlijk als uiteindelijk doel.
1: Ja, precies. Want dat is inderdaad dus het belangrijkste, dat God alles naar dat doel toe leidt. Dit is allemaal zeer complex, denk ik dan toch weer eigenlijk. Maar ook tegelijkertijd heel praktisch. We hebben allemaal situaties meegemaakt waarin we ons afvragen, is ons gebed wel effectief? Zorgt ons gebed ervoor dat God verandert? Nee, dat is niet zo. Maar ja, dat zijn toch allemaal heel praktische vragen die mensen van jong en oud en rijk en arm hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dat is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden.
0: En ergens is er ook de mysterie van het geloof. Hè? Want als we dan terugkijken naar het gebed, ja, het is niet een bepaalde formule als ik... Als ik er een muntje in gooi, dan komt dit eruit. Dat blijft een mysterie. En dat blijft natuurlijk, en ik denk dat het ook iets is wat wij in alle afleveringen wel tegenkomen, onderdeel van het geloof. Hè, dat we ook moeten accepteren dat ongeacht over welk thema of over welk kenmerk van de waarheid over God en ons geloof spreken, er altijd een bepaalde mate is van ja, een gebrek aan kennis of een gebrek aan menselijk verstand om iets volledig rationeel, hè, met ons verstand te kunnen begrijpen.
1: Precies, en daar anders is het zoals jij altijd zegt ook geen geloof meer.
0: Ja. Precies. Lijkt me een goede conclusie om ook mee af te sluiten en dan deze aflevering vervolgens af te sluiten met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.
1: Heel goed, wil jij beginnen een keer?
0: Is goed. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
1: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
2: de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 15e week door het jaar is de tekst van de Introitus een vers uit Psalm 67. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want

Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem, die u belooft rust en verlichting te schenken. Hij nodigt u uit, niet om na te denken, niet om te doen, om te voelen of u iets voor te stellen, maar eerst een verhouding van ontvankelijkheid aan te nemen. Rustig en ontspannen te zijn. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. Zoals Jezus zichzelf door de Vader laat bezien. Een gebaar maken van onwaardigheid voor zoveel ongediende liefde. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, en in die houding dan vragen dat, zoals u nu bent, dat u zo heel uw leven mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik stel me de geschiedenis voor ogen, de situaties waarin deze woorden hebben geklonken. Dat was na de weeroep een zaligspreking. Na de weeroep over de onboetvaardige steden, Gorazin, Bethsaida en Kafarnaum, die zich niet bekeerd hadden, volgt er nu een zaligspreking. En deze zaligspreking van de kleinen volgt dus op een weeroep over de wijzen en verstandigen. Want hoe krachtiger het ongeloof, hoe duisterder de tijden waarin we leven, des te meer licht het geloof van de kerk op als een werk van God. God kijkt niet naar het getal. Al zouden wij met nog veel minder zijn, hij zou zich blijven geven. Ieder van ons vindt hij de moeite waard. Juist het geringe succes brengt de goedheid van onze God aan het licht. Van zo'n God begrijpen mensen niets, tenzij ze de houding van de Zoon aannemen, zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer iets echt gebeurd is, moet het ook op een bepaalde plaats gebeurd zijn. Zo vindt iets plaats. Maar er staat niets over een plaats. Voor de gezindheid die hier past, een geestelijke plaats. De laagste plaats in jezelf. Daar waar ik niet verstandig ben. Daar waar ik als een kind ben. De plaats nodigt mij uit af te dalen in mijn wezen naar de plaats waar ik de houding heb van de Zoon. Ik kan niet uit eigen kracht met eigen goede wil bij die plaats komen. Het is een genade die mij geschonken moet worden. En dat vraag ik dan ook als een bijzondere genade, dat ik door zo naar Jezus te kijken van hem mag leren, ja, hem mag worden, nederig en zachtmoedig. De overweging. Neemt mijn juk op uw schouders. Mijn juk is zacht. In Jezus' tijd sprak men over de onderhouding van de geboden als over het dragen van een juk. Dat was een geëikte uitdrukking. De wet, de Tora, was het juk van Gods koninkrijk. En nu hadden fariseeën en schriftgeleerden dat juk ondraaglijk zwaar gemaakt. Het was allemaal zo ingewikkeld en moeilijk geworden dat eenvoudige mensen al die wetten en regeltjes niet eens meer kenden. En de fariseeën noemden ze dan ook, verachtelijk, dat volk dat de wet niet kent. Jezus spreekt verontwaardigd over die onrechtmatige lastenverzwaring. Zij maken bundels van zware, haast onverdraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders. Matthäus 23. Wat doet Jezus dan met die lasten? Neemt hij ze weg? Schudt hij het juk van de geboden af? Verlicht hij de lasten door er iets van af te nemen? Nee, hij veronderstelt dat mensen uitgeput zijn en onder lasten gebukt. Dat zijn de lasten van de wetten die mensen hebben gemaakt. Jezus spreekt erover als over mensenwet. Uitwendige vormen van vroomheid waarmee men anderen de ogen kan uitsteken. Mensenwet is het wat zij leren. In onze tijd gebeurt dat op een geseculariseerde manier.
Mensen leggen zichzelf allerlei lasten op, of laten zich door anderen zware lasten opleggen. Ze laten zich opjagen om steeds meer te kopen, steeds mooiere dingen, auto's zich aan te laten schaffen, machines die steeds groter, steeds sneller zijn, zodat ze niet eens meer kunnen genieten van wat zij eerst hebben aangeschaft. Wat moeten mensen in onze samenleving niet allemaal gezien hebben? Wat moeten ze allemaal niet bereisd hebben, gelezen hebben? En wat moeten ze niet allemaal aan hebben? Wat zou een rust over iemand komen als hij zich niet door die dwaasheden zou laten opjagen? Maar Jezus heeft nog een andere weg naar rust en verlicht op het oog. De lasten die het leven je oplegt, dragen met een zachtmoedig en nederig hart. Leer het van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nederig, draag ze nederig. Dat betekent, neem ze aan uit de hand van God. Zoals Jesaja in de eerste lezing deed met de lasten van de ballingschap, nijpende nood, harde verdrukking, barensweeën, door u overgezonden. Dat geeft dan meteen al vrede. Geef ons vrede, Heer, want al wat ons ooit overkwam, hebt gij ons gedaan. Nederig tegenover God en zachtmoedig tegenover de mensen. Zachtmoedig als een ezeltje. Jezus is geen machthebber. Jezus trekt Jeruzalem binnen op een ezeltje, niet op een paard. Paarden zijn er voor de oorlog, voor de strijd. Ezels zijn er voor het werk van alle dag. Om zich op te laten vervoeren als het werk gedaan is. Een ezel is een dienstbaar dier. Het brengt met zijn voorzichtige hoeven mensen en lasten veilig langs gevaarlijke bergpaden. De ezel zegt ons dat geweld niet het laatste woord heeft, maar zachtmoedigheid. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Jezus prijst de zachtmoedigen zalig, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. De zachtmoedigen maken immers de blijvende veroveringen, niet de gewelddadigen. De geweldenaars wordt de aarde afgenomen, vroeg of laat. Eenmaal zal het land aan hen in handen vallen, aan hen die het niet voor zichzelf hebben gezocht. Alles buigt zich en voegt zich naar hen die weten te wachten. In een wereld vol geweld zullen het de zachte krachten zijn die het zeker zullen winnen in het eind, schrijft Henriette Rolland-Holst in een dichtregel. Kortom, Jezus neemt ons de lasten niet af, maar hij leert ons een andere manier van dragen, zodat de lasten gemakkelijker te dragen zijn. Augustine zegt zelfs, dan zullen de lasten jou dragen, in plaats van dat jij de lasten draagt. In de Eucharistie gaat het tenslotte om de omvorming van ons hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Niet alleen water en wijn worden omgevormd in het lichaam en bloed van Christus, maar ook de gelovigen zelf worden veranderd in hem. Dat wil zeggen, hun gevoelens van hoogmoed en gewelddadigheid worden omgevormd in de gevoelens van Jezus' goddelijk hart, van nederigheid en zachtmoedigheid. Deze omvorming gebeurt niet automatisch. We moeten er bewust aan meewerken en we moeten de Heilige Geest aanroepen. Deze aanroeping van de Heilige Geest ten behoeve van de omvorming van de gelovigen geschiedt in de communie-epiclese onmiddellijk na de consecratie in het tweede gebed. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals Jezus had met zijn vader, direct. Eenvoudig, met meer of minder woorden, of helemaal woordeloos. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen, om bij de Vader mijn kinderhart uit te storten. Dan het persoonlijke gebed afgeven voor het liturgische kerkelijke gebed, dat samen gebeden wordt, het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Samen mogen we de rozenkrans gaan bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we de geheimen van het licht. Het eerste geheim. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt de bekering aan en vooral het rijk van God wat komen gaat. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering op de berg Tabor van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij gaat lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En beste luisteraars, welkom ook op deze donderdagavond bij de Vespers. Fijn dat u met ons meebidt. En ik wil graag de bladzijde doorgeven voor het avondgebed, in het geval dat u met het groot of met het klein getijdenboek meebidt. In het groot getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 714. 714. De psalmen en de rest van het gebed vindt u vanaf bladzijde 1066. 1066. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 331. 331. Het zijn de psalmen van de donderdagavond in de derde week. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel, Heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij je dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn, van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Heer, laat uw heilige dansen van vreugde, als zij binnengaan waar gij verblijft. Heer, dank in uw mildheid aan David, denk aan uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u.
1: Hoe hij de Heer had gezworen,

0: de sterke van Jacob belooft.
1: Ik zal mijn huis niet betreden, niet rustig gaan op mijn bed.
0: Ik gun mijn ogen geen slaap meer. Mijn oogleden weiger ik gerust.
1: Tot ik voor de Heer een plaats vind. Voor Jacob sterke een huis.
0: Wij hoorden ervan in Efrat. En vonden de ark in Jerems velden.
1: Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank.
0: Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij in de ark van uw majesteit.
1: Uw priestersgeklede gerechtigheid. Uw heilige dansen van vreugde.
0: Omwille van David, uw dienaar. Verstoot uw gezalfde niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat uw heiligen dansen van vreugde als zij binnengaan waar gij verblijft.
1: God heeft Sion tot zijn woning gekozen. De Heer heeft David gezworen. Een eed die hij nimmer breekt.
0: Eentellig uit uw geslacht. Zal ik op uw troon verheffen.
1: Houden uw zonen zich aan mij verbond. Aan alles wat ik hun opleg.
0: Dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon.
1: Want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar.
0: Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus.
1: Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger.
0: Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed.
1: Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht.
0: Zijn vijanden zal ik beschamen. Maar hij draagt een stralende kroon.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft Sion tot zijn woning gekozen.
1: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U albeheerser, die zijt en die waart.
0: Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard.
1: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen. De tijd om te oordelen over de doden.
0: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
1: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. De heerschappij van zijn gezalfde.
0: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
1: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis.
0: Maar ze hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Weest allen eensgezind in meegevoel, broederliefde, warmhartigheid en ootmoed. Vergeld geen kwaad met kwaad als men u uitscheldt. Scheld dan niet terug, integendeel, zegent elkander, omdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Met honing uit de rots ons verzadigd.
0: Met tarwebloem ons gevoed.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien. Hoge heft u mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
0: Barmhartig is hij. Tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Christus is de herder, de toevlucht van de troost van zijn volk. Bidden wij met toewijding tot hem.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Geprezen zij gij, Heer. Je hebt ons geroepen tot uw kerk. Laat alle één zijn in uw huis.
0: Heer, wees onze toevlucht. En verhoor ons.
1: Gij hebt de zorg voor alle kerken toevertrouwd aan Paulus Leo. Doe hem vast te staan in geloof en vertrouwen en laat hem bezield zijn van liefde voor allen.
0: Heer, wijs onze toevlucht en verhoor ons.
1: Breng zondaars tot bekering. Geef kracht aan hen die gevallen zijn. Schenk alle boetvaardigheid en heil.
0: Heer, wijs onze toevlucht. En verhoor ons.
1: Gedenk hen die ver van gezin en vaderland moeten leven. Want ook gij hebt in den vreemde moeten wonen.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Vergeet niet hen die ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Neem hen op in uw eeuwige vreugde.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: We bidden bij momenten stilte voor onze persoonlijke intenties.

0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heer, op het einde van deze dag brengen wij u onze dank. Wij doen een beroep op uw barmhartigheid en vragen. Reken ons in uw goedheid niet aan wat wij in menselijke zwakheid misdreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen. Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons vroonheil en geleid ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Beste luisteraars, welkom in de uitzending vandaag bij het programma Geloofsvorming. En vandaag hebben we een bijzondere gast, die wij ook in het vorig seizoen aan de radio hebben gehad. Vandaag hebben we monsignor Joris Schreuder hier aan de microfoon. En hij begint vandaag met een nieuwe serie, interessante serie over de Karmelvrouwen en mannen in gebed. Welkom in de uitzending, monsignor.
2: Nederlanders die denken bij deze naam, deze titel, natuurlijk vooral aan Titus Brandsma. En dat is terecht. Maar om het samen te vatten of te oriënteren, Titus Brandsma en daarachter uit de na-middeleeuwse tijd iemand als Johannes van het Kruis en vooral vier bekende vrouwen, Teresa van Avila uit Spanje, Elisabeth van Dijon uit Frankrijk evengoed als natuurlijk de kleine Therese, Theresia van Lisieux, en als vierde later Edith Stein. Dat allemaal samen is Karmeltraditie. Voor deze eerste in deze serie, beste luisteraars, wil ik graag de focus richten op een element wat er alles mee te maken heeft, maar waar hun naam niet onmiddellijk voorkomt. Want een lange traditie verbindt Karmel ook met het scapulier. Het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, zoals het officieel heet. In deze eerste uitzending, uitnodiging om daar wat bij stil te staan. Een mens is altijd een wezen dat zoekt naar verbondenheid, relatie. Je zoekt relatie met anderen, vriendinnen, vrienden, liefde, maar je zoekt ook, en heel bijzonder, zo is te wensen en te bidden, relatie met God. En die verbondenheid met God, die moet gedeeld worden. Vriendschap, liefde, het is het wezen van ons menselijk bestaan. Je kunt niet zonder, en het is in die lijn dat er een traditie is rond het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Het woord scapulier heeft twee betekenissen, zeker in de religieuze traditie. Het is een soort overgooier, om dat woord te gebruiken, om het kloosterkleed vast te houden. En dat wordt gedragen door vele ordelingen, Dominicanen, Trinitariërs en ook de mensen van de Karmel. Het is ook een verkleind kleed, twee min of meer vierkante lapjes onderling door banden verbonden en neerhangend op de borst en de rug bij de schouderbladen, vandaar dat woord scapole. Het wordt veelal onzichtbaar gedragen door allerlei mensen. Het is bekend dat Paus Pius XII, maar heel duidelijk, want die sprak er ook vaker over, de heilige paus Johannes Paulus II, het scapulier droeg. Het meest verbreid is bruin, het scapulier van de Karmel. Met een oude traditie die stelt dat Maria gezegd zou hebben: wie dit scapulier draagt, die zal gered worden. En daarmee met een belofte dat de gelovige mens onttrokken wordt aan de straf en de pijn van het vage vuur, terwijl het ook verbonden is geweest met de aflatenpraktijken. Opvallend en misschien toch ook typerend en interessant is dat Vaticanum II allerlei devoties heeft afgeschaft. Maar dat paus Paulus VI een uitzondering maakt door een aanbeveling te geven voor het rozenkransgebed en voor het scapulier. Een daartoe bijzonder gewijde medaille kan soms een vervanging zijn, zo heeft de traditie gangbaar gemaakt, voor de twee lapjes, de twee doekjes die ik net noem. Historisch zijn er allerlei vraagtekens, ik heb een beetje opgezocht, maar tegelijkertijd is er ook een levende traditie, waarschijnlijk vooral omdat mensen altijd behoefte hebben, en dat is heel menselijk, aan tastbaarheid. Een medaille die je ziet, een scapulier dat je om de hals draagt, is een teken van toebehoren aan Maria. In het zogenaamde directorium, dat is een handboekje, officieel van de katholieke kerk, directorium voor de volksvroomheid, in het Nederlands uit 2001, wordt er in nummer 205 over gesproken. En daar staat letterlijk, onze doopbelofte vraagt ons om ons met Christus te bekleden met de hulp van de moedermaagd Maria, die bekommerd is om onze gelijkvormigheid met het mens geworden woord, tot lof van de drie-ene God, opdat ook wij het bruiloftskleed dragen van het hemelse vaderland wat we willen bereiken. We proberen, beste luisteraars, om een beetje te kijken wat zit erachter. Als wezen van verbondenheid is God altijd gericht, dat hoort bij God, op de mens, op een ander. En heel bijzonder, de Vader op de Zoon. God in zijn heerlijkheid, kaboot, gloria, woorden uit de traditie, Hebreeuws, Latijn, proberen te laten zien dat de mens afhankelijk is van God. God onze heiland, zegt een tekst van Paulus, God onze heiland wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en mens, de mens Jezus Christus. Jezus' menselijkheid, humanitas, is daarom steeds onze ontmoetingsplaats met God. En dat inzicht behoort tot het wezen van ons christelijk geloof. Met name Theresia van Avila, ze sterft in 1582, om haar een beetje te situeren, dus eind 16e eeuw. Met name Theresia van Avila noemt dat uitdrukkelijk, beschrijft dat op die manier en zegt, door Jezus' menselijkheid ontmoeten wij God. Dat is het fundament van alle christelijke spiritualiteit. Het grote verbond met een hoofdletter, verbondenheid in de lijn van oude verbond, het grote verbond van ons christelijk geloof, is dat Jezus nooit alleen handelt, maar altijd relationeel, vanuit een verbondenheid met ons. Zo serieus neemt God ons mensen en die menselijkheid van Jezus, zijn lichaam, is daarom wezenlijk verbonden met Maria, met de moeder van de kerk, met de moeder van ieder van ons. U hebt dat in de afgelopen dagen, maar dat was wat moeilijker te zien omdat het gisteren zondag was en zaterdag kruisvinding. Maar hebt u dat goed kunnen merken aan het feest van gisteren, onze lieve vrouw van Zeven Smarten? Want in de daglezing, als het gaat over Maria, wordt als mogelijkheid een tekst aangehaald van de heilige Barnardus van Clairvaux, die zegt: Jezus heeft zijn lichaam gegeven en het gevoeld in zijn lijf. En Maria heeft haar hart gegeven en het gevoeld in haar ziel. Een zekere woordspeling om duidelijk te maken hoe de ervaring van Jezus Christus, kruisvinding, 14 september, en het feest van onze lieve vrouw van Smarte, Maria, 15 september, hoe dat eigenlijk twee luiken zijn. Van een dubbel tweeluik, van één diepe overtuiging, één geloofsmysterie. De gave van God in Christus, waarbij Maria onafgebroken daarmee verbonden is. En vandaar dat het staan van Maria onder het kruis, waar ze de leerling die het meest Jezus lief is, toevertrouwen aan, waar Maria wordt toevertrouwd aan Johannes, dat is een duidelijke uiting van die diepe ervaring van kerk zijn. Via en door Maria, en het scapulier hoort daarbij, ben je op hele bijzondere wijze verbonden met Jezus Christus. Dus een eeuwig verbond van vertrouwen in God. En het scapulier wil proberen om dat uiterlijk via iets wat je draagt, om dat zichtbaar te maken. Het heeft natuurlijk een historische achtergrond. Als in de 12e eeuw de kruistochten spelen en Europese kluizenaars wonen in het heilig land en zich vestigen in de grotten bij het gebergte van de Karmel, dat daar ligt, dicht bij de profeet, de bron van de profeet Elia, dan zijn ze zich niet onmiddellijk bewust van het grote geestelijke avontuur wat ze gaan beginnen. Ze zoeken uiteindelijk de levende God, volgens de weg die de Heilige Geest hen ingeeft. Langzamerhand krijgt dat leven meer vorm. De moeder van de Heer bemoedigt hen in hun innerlijke tocht naar het eeuwige koninkrijk. En dan wordt vaak verwezen naar de bekende uitspraak: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en ze overwoog ze bij zichzelf. Geen wonder dat deze kluizenaars een korte tijd later, wanneer de patriarch, de bisschop van Jeruzalem, hen vraagt om over hun oratorium, een gebedsplaats die ze gebouwd hebben, om daar te beschrijven hoe ze leven, en dat is eigenlijk de oorsprong van de leefregel van de Karmel, dan wordt er uitdrukkelijk naar verwezen. En dan kiezen ze ervoor om dat leven te plaatsen op bijzondere wijze onder de bescherming van Maria, de moeder van de Heer, die op zijn beurt de Zoon is van God, de Zoon van het verbond. Van haar leren ze tevens, van Maria, om te leven in kinderlijke afhankelijkheid van Jezus Christus, gedreven door de stille adem van Gods Heilige Geest. En die stille adem, dat verwijst naar het eerste boek van de koningen en naar de profeet Elia. De Karmelbroeders, die helaas om politieke redenen niet in het heilig land kunnen blijven, het is de tijd van de inname van de Saracenen, die verdwijnen daar. Ze leven voortaan in ballingschap en zijn op verschillende plaatsen in Europa en krijgen dan samen met andere kloosterlingen de naam bedelmonniken, zoals ook de Franciscanen dat zijn. Het is de heilige broeder Simon Stock, een Engelsman die teruggekeerd is naar het heilig land, die hun leider wordt. We spreken nou over de 13e eeuw. En die zich gedreven voelt om zich in eenzaamheid terug te trekken en zijn medebroeders de weg van ingekeerdheid van Maria te wijzen. Een traditie zegt ook, maar die is minder helder, als ik goed ben ingelicht, dat daar een visioen is geweest om hem dat duidelijk te maken. Maria zou hem verschenen zijn, samen met een menigte engelen, terwijl ze in haar hand het scapulier vasthoudt van de orde. En vandaar dat het scapulier een kledingstuk wordt van heil, een teken van intrede in het verbond met een hoofdletter, en een bijzonder teken van mariale bescherming, teken ook van moederlijke nabijheid en dagelijkse zegen door onze lieve vrouw van de berg Karmel. Sedert de tijd dat het oratorium, de oorspronkelijke stille gebedsplaats, niet meer bestaat in die zin voor allen, is een ander teken naar voren gekomen van gezamenlijke inkeer en gebed en onderlinge verbondenheid, om dat te benadrukken. Het scapulier verwijst daarnaar. Het is de buitenkant, zou je mogen zeggen, van de andere kant die het hart is, dat vervuld is van de stilte en van de aanbidding. En zo blijft men in nauwe relatie met de levende God, voor wiens aanschijn men staat. Het scapulier als het nieuwe kledingstuk verwijst daarmee, het is buitenkant, naar de innerlijke omvorming, de transfiguratie, als uiterste consequentie en als doel van christelijk leven. Terwijl in de 13e eeuw er allerlei vragen blijven rond de persoon van deze Karmeliet, Simon Stock, is de traditie van het scapulier als teken van verwijzing naar de Karmel verder gegaan. Een eenvoudig kledingstuk als uitdrukking van innerlijke trouw van de Karmel aan het verbond onder de bescherming van Maria als moeder van de Heer en als moeder van de kerk. De toewijding die verborgen zit in het scapulier, consecratio, aan dit ideaal, maakt het scapulier zo tot een heel bijzonder kledingstuk en eigenlijk ook tot een ereteken. Zalig de zuivere van hart, want zij zullen God zien. Een uitspraak uit het evangelie van Matthäus, maar die in de traditie rond het scapulier is overgenomen. En wanneer in 1886 Thérèse van Lisieux een bezoek brengt aan Parijs, u hebt daarvan gehoord als ze op reis is met haar vader en de zus Céline om uiteindelijk naar Rome te gaan en de paus te vragen om in te treden in een Karmelitesse klooster in Lisieux. Als Thérésia in 1886 in Parijs is, bezoekt ze ook de kerk Notre-Dame de Victoire, onze lieve vrouw van de overwinningen. En ze zegt daarin, ze heeft dus een letterlijk citaat: mijn droom is mezelf onder de maagdelijke mantel van Maria te verbergen. Later, een paar jaren later, als ze in Lisieux in het Karmelitesse klooster leeft en in de tuin rondloopt, de Karmeltuin, schrijft ze daarover: ik voelde me helemaal bedekt door de sluier van Maria. U vindt die tekst in de laatste gesprekken van Therese, die ook in het Nederlands bestaan. Een beetje inkleuring voor de luisteraars. Ik gebruik nou telkens, en ik denk met recht, het naam, het woord Karmeltraditie. In onze landen, en zeker in Nederland, is die Karmeltraditie te vinden in wat we noemen de Karmelieten. Daar behoorde, hij is juist genoemd, Titus Brandsma bij, en die heeft gelukkig nog steeds volgelingen alom in de wereld. In de traditie wordt dat soms genoemd, in andere landen, de Grote Karmel. In Nederland is zeker voor hen een traditieplaats Boksmeer. Na de Franse Revolutie komt er namelijk een scheiding, die er eigenlijk al was, maar die dan gestalte krijgt. In Nederland heb je bovendien, en in Vlaanderen en alom over de wereld, heb je de ongeschoeide Karmel. De Grote Karmel heet O. Karm in het Latijn. De ongeschoeide heette O. C. D. En die D

De ongeschoeide heette OCD en die D staat voor ongeschoeid in het Latijn. Die ongeschoeide, oftewel Theresiaanse Karmel, sterk in België, zeer aanwezig in Frankrijk, met twee provincies als het over de zusters gaat, en in Nederland bijvoorbeeld, om verschillende redenen, nog te vinden, heel speciaal, in het klooster in Echt. En het woord om verschillende redenen is geen verspreking, want het is de Karmel waar Edith Stein heeft geleefd en die is een van de grote bekende Karmelvrouwen tot in onze dagen en door haar leven en sterven en door haar geschriften. Ik begrijp, ik kom tegen dat bovendien in Spanje met name de grote Karmel, maar ook in andere landen, zeer verbreid is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over waarschijnlijk een kleine 10.000 vrouwelijke religieuzen in wat wij noemen slotkloosters, dat wil zeggen contemplatieven met een verborgen leven in bijna 90 landen en het gaat om enkele duizenden paters. Dus vandaar de grote Karmel, O. Karm, Titus Brandsma en vele anderen. De ongeschoeide Karmelitaanse orde, waar ik u zojuist over spreek. En op de derde plaats is er, maar er zijn verschillende namen, verschillende aanduidingen, de geaffilieerde lekengroepen, de leken Karmel. Bovendien zijn er een aantal actieve religieuze orden die zich ook laten inspireren door de Karmel. Niet nodig om dat allemaal te onthouden, maar toch belangrijk om te weten dat die ene Karmelitaanse diepe overtuiging, verbonden met God in Christus vanuit beschouwing, contemplatie en van daaruit soms ook met actie, dat hij zo verschillende takken heeft en daarmee iets laat zien over de rijkdom van onze katholieke spiritualiteit. Afkomstig al uit de middeleeuwen, maar in onze tijd blijft die spiritualiteit doorgaan. Een klein moment wil ik graag stilstaan bij dat woord wat natuurlijk heel veel gebruikt wordt in onze jaren, spiritualiteit. Moet je niet gewoon christen zijn en je doopsel beleven en heiliging proberen te beleven en heilig proberen te worden? Het antwoord is kort en krachtig, ja. Maar het is denk ik ook belangrijk om te zien dat er altijd, alle eeuwen door, verschillende accenten zijn geweest. Of, als omschrijving van spiritualiteit, je persoonlijke, christelijke levensstijl. Niet beter of slechter, maar eigen en anders. En het is waarschijnlijk goed om daar een klein moment bij stil te staan. In onze traditie van eeuwen, beste luisteraars, zijn er een aantal die er uitspringen. Spiritualiteiten. Iedereen kent bijna Franciscus van Assisi, de meest gelezen heiligen. Franciscaans legde de nadruk op armoede. Iedereen kent ook, want dat wordt steeds onderwezen en gelukkig bestaan er ook kloosters en gemeenschappen die naar verwijzen, de regel van Benedictus. Monniken die een evenwicht zoeken tussen bid en werk. Belangrijk is en blijft de Augustijnse traditie, want Augustinus in de 5e eeuw heeft een regel geschreven voor christenen in gemeenschap. Ze noemen dat, maar dat heeft weer met andere zaken te maken, canonicaal leven. Augustijnen, Norbertijnen, Dominicanen volgen die regel. Liefde en gemeenschap. De patriarch Albertus, op zichzelf niet zo belangrijk en niet zo bekend, maar heeft gevraagd om de traditie.

0: notitie van de karmel op papier te zetten. Aan het begin van de 13e eeuw, rond 1200. En dat is de regel van de karmel, en daar gaat het hier over, met de nadruk op inkeer en omvorming vanuit God. En u merkt, bid en werk, Benedictijns, liefde en gemeenschap, Augustijns, armoede die rijk maakt, Franciscans, inkeer en omvorming vanuit God. Dat zijn verschillende accenten, verschillende levensstijlen, niet beter of slechter de een of de ander, maar wel anders. Waarschijnlijk heeft het ook iets te maken met je persoonlijke voorkeur en natuurlijk wat of wie je ontmoet. Als je in de buurt van een klooster woont wat een van deze lijnen uitdrukkelijk volgt, dan word je als persoon en met name als kind daar heel dikwijls door geraakt en zet dat aan het denken en ga je verder zoeken. Ik herinner me, afkomstig uit Eindhoven en uit dorpen daar in de omgeving, dat ik als kind heel vaak met de fiets naar de Aggerse Kluis ben gegaan, een klooster wat nu als klooster niet meer actief geopend is, maar waar ik de monniken hun koorgebed hoorde zingen en soms ook de mis bijwoonde. En dat is de regel van Benedictus. Dat wist ik toen niet, maar je wordt er wel door geraakt. En ik kan me herinneren dat ik met een vriendje daar zelfs ging logeren. En dat zijn dingen die blijven je bij. Vooral omdat je in zo'n trappistenklooster vroeger zat je op het koor, op de balustrade, daar zaten de gasten. Dus je keek van boven neer op wat er in de liturgie zich beneden afspeelde. Heel indrukwekkend en het zet je aan het denken. Een theoretische kwestie, maar er is niet deze uitzending voor, is of je de constituties van Ignatius van Loyola, om tot onderscheiding te komen, of je dat ook een regel kunt noemen. Maar anders, het is een kwestie van afspraken, en we hebben het over het Westen, want in het Oosten is Cassianus ook iemand die een regel gemaakt zou hebben. Maar in het Westen gaat het om Benedictijns, Augustijns, Franciscans en Karmelitaans. En dat laatste is onze aandacht van vandaag. En misschien ook nog van enkele komende uitzendingen. Want vandaar dat ik u verwees naar Theresia van Lisieux, maar die was er vorig jaar. Maar vooral Theresia van Avila. Bijzonder ook naar Elisabeth van de Drie-eenheid en naar Edith Stein, allemaal karmeltraditie. En in die karmeltraditie, en zeker in de lekenbeleving, maar eigenlijk ook bij de religieuzen, is het scapulier een heilig teken. Je kunt dat aanduiden, beste medechristenen, beste luisteraars, als een devotie. Wat is eigenlijk een devotie? Een Franse jezuïet van enkele jaren geleden, André Ravier, die zegt letterlijk: dit is een van de heiligste woorden uit het spirituele taalgebruik en een van de meest verbleekte en vervelende woorden uit ons huidig vocabulaire. Omdat devotie, letterlijk gaat het om toewijding, maar als je zegt iemand is erg devotioneel, dan probeer je op een nette manier te zeggen dat hij heel veel uiterlijke geloofszaken beleeft en misschien wat overdreven is. En daarom zijn zulke woorden nodig, maar het kan ook kwezelachtig lijken te zijn. Een hele goede omschrijving staat in dat directorium voor de volksvroomheid, wat ik u te straks al genoemd heb. Daar staat letterlijk dit in. Wat is een devotie? En het scapulier hoort daar dus bij. verschillende uiterlijke praktijken die bezield door een innerlijke geloofshouding de relatie accentueren van gelovigen met de goddelijke personen Maria, heiligen en gezien in hun gelijkvormigheid aan Christus of hun taak in het leven van de kerk. Dat is natuurlijk een erg grote mond vol, maar het maakt wel duidelijk dat het bij een echte devotie in katholiek kader altijd gaat over het mysterie van het sterven en de verrijzenis van Christus en de betekenis daarvan voor ons. Het gaat dus om God in Christus. Maar mensen van vlees en bloed, die wij zijn, beleven die betrokkenheid dikwijls, en dikwijls ook gemakkelijker, via uiterlijke tekens. De 19e eeuw heeft op dat gebied een duidelijke volmaaktheid, maar die blijft doorgaan door de aandacht voor de Heilig Hart devotie. Of de kruisweg bidden, thuis of in het kerkgebouw of in een processiepark, is een devotie. De aandacht voor het kostbaar bloed, een novene, is een devotie. De eerste vrijdag of de priesterzaterdag als ondersteuning, een middel voor de eer van God en daarmee de verbondenheid met zijn kerk en aandacht voor de inzet van de priesters, dat is een goede devotie. Het zijn uiterlijke tekenen om duidelijk te maken dat ons hart bewogen wordt door God in Christus. God is groter en ik herken mijn afhankelijkheid. En het is een voordeel, want het is menselijk, dat dat zichtbaar of tastbaar is. De kralen van de rozenkrans, het beeld van het Heilig Hart in je kamer, zichtbaar. Maar tegelijkertijd, en dat staat ook in dat directorium, is er de noodzaak van uitzuivering. Ze noemen dat, zo heet ook dat directorium, volksvroomheid, volksreligiositeit. Heel mooi is in de 17e eeuw aan het begin, heel mooi is dat de heilige Franciscus van Sales, laten we het zo maar uitspreken, want we zijn in Nederland, oud-bisschop van Genève en van Annecy, dat hij in zijn bekende spiritualiteitshandboek inleiding tot het devote leven, die zegt letterlijk: als de liefde een plant is, is de devotie daarvan een bloem. Als zij een kostbare steen is, is de devotie daarvan de glans. Als zij een dure balsem is de devotie daarvan de geur. En verder maakt hij heel duidelijk in zijn inleiding tot het devote leven, zoals dat handboekje heeft, dat het gaat om uiterlijke elementen. Je kunt het zien, je kunt het voelen, je kunt het aanraken, die uiteindelijk gericht zijn op een innerlijke totaalhouding. En, zo maakt François de Sales heel duidelijk, het gaat uiteindelijk op dat in ons en door ons de werking van Gods Heilige Geest meer bezield kan worden, maar wel op een hele goede manier. Interessant is dat Franciscus van Sales, die een nauwe relatie onderhield met Johanna van Chantal, en dat speelt zich allemaal af in de 17e eeuw in nogal hoge, chique, adellijke kringen, dat een aantal bedienden bij Johanna van Chantal, die zeggen: haar vroegere geestelijke begeleider liet haar slechts 3 keer per dag bidden. en we vonden het allemaal vervelend, zei het personeel. Maar de heer van Genève, dat is Franciscus van Sales, die laat daar veel vaker bidden, ieder uur per dag. En het hindert nou niemand. Je krijgt daar een glimlach bij. Het is de reactie van het personeel in het kasteel. Maar het laat iets zien over dat het uiterlijk uiteindelijk gedragen moet worden door het innerlijk. Een innerlijke houding die ons christelijk leven verrijkt, verdiept en versterkt. En het scapulier, wat de aanleiding is van deze uitzending, en een element in de grote Karmeltraditie, een element waarvan ik mocht aanduiden juist dat bijvoorbeeld Johannes Paulus II, niet helemaal toeval, want misschien weet u nog dat een van zijn eerste boeken, Proefschrift, ging over Johannes van het Kruis. Die heeft zich bijzonder verdiept in de karmelspiritualiteit. Ook zelf het scapulier heeft gedragen. Het is de mantel van Maria. Het is een uiterlijk teken wat ons met Maria wil verbinden om ons dieper te maken tot overtuigde en vooral vreugdevolle christenen.
1: Ja, dankjewel, Monsieur Schreuder. Ik heb wel een vraag bij uw lezing, als dat mag.
0: Ja, dat zal ik overleven.
1: U had het over het bruine scapulier. En dan zie je wel soms katholieken die het dragen, zo'n bruine ding om de om
0: goed
1: de nek.
0: Verborgen onder je kleren.
1: Ja, dat is niet de bedoeling, snap ik, dat het niet de bedoeling is om boven je kleren te dragen.
0: Ja, ik denk dat het ook mag, maar daar heb ik geen mening over, om eerlijk te zijn.
1: Ja.
0: Dat weet ik niet.
1: En u had het ook over devotie.
0: Ja.
1: Moet devotie uiterlijk zijn? Of moet dat verborgen zijn?
0: Ik vind dat het niet verborgen moet zijn.
1: Maar dat mag wel.
0: Ja.
1: En wat is beter voor een... Want soms zie je mensen heel duidelijk in de kerk de rozenkrans aan het bidden. En ze zijn aan het bidden en dan zie je het wel. Maar soms denk ik, is dat niet overdreven? Moet je dat niet een beetje bescheiden te doen?
0: We zijn mensen van vlees en bloed.
1: Ja.
0: En dat betekent dat je niet zonder die uiterlijke tekens kunt. En het feit dat je de rozenkrans vasthoudt,
1: ja,
0: en de kralen door je vingers gaan.
1: Ja, want dan zou je ook je vingers kunnen gebruiken en dan heel stilletjes.
0: Ja, maar ik heb er, net als u, ik heb er maar 10.
1: Ja.
0: Terwijl de rozenkrans is 5x10 of...
1: Ja,
0: 3x5x10, daar kun je ook nog verschillende meningen over hebben. En ik denk dat dat ons helpt.
1: Ja.
0: Of het voorbeeld wat ik wilde noemen. Ik herinner me dat ik vorig jaar een klein moment in Kevelaar was. Maar dat kan ook in handel en op verschillende andere plaatsen. Maar handel schiet me nou te binnen, want het is in Brabant,
1: ja,
0: dat ik woon. Daar is een processiepark.
1: Ja.
0: En ik moest met iemand over een serieuze spirituele kwestie spreken, maar ik ben in Kevelaar toch niet op de markt gaan lopen waar allerlei vrome gebouwen staan, maar ik ben in het processiepark met die persoon gaan lopen. En onder het gesprek stonden we nu en dan stil bij een statie, want daar zijn de 14 kruiswegstaties. Ik heb niet onthouden of ze de 15e er ook bij gemaakt hebben. Dat is een aparte kwestie, omdat men na Vaticanum II de mogelijkheid heeft, althans het gangbaar wordt hier en daar, om ook de verrijzenis, de opstanding, tot een 15e statie te maken. Maar ik noem het voorbeeld, want ons gesprek ging over wezenlijke geloofsvragen en de toekomst van deze vrouw. En daar rondlopen en telkens opnieuw afbeeldingen zien van belangrijke elementen, uiteindelijk van de lijdensgeschiedenis van Christus, maar ook van onze eigen betrokkenheid bij dat lijden. En je loopt, dus je voelt dat je onderweg bent. Ik denk dat dat een grote steun is voor spiritualiteit. Ik kan iets wel proberen mooi en braaf uit te leggen,
1: ja, ja,
0: maar dat is niet genoeg. Soms moet je het ook voelen in je lichaam. En alle devoties op een of andere manier, maar ze zijn heel verschillend wat dat betreft, laten iets van die lichamelijkheid, of met een technische term, het incarnatorische, daar zit het woord carnis vlees in. U merkt, ik blijf een schoolmeester, een uitlegger. Maar ik denk dat dat belangrijk is.
1: Ja.
0: Je voelt, je maakt mee, fysiek, lijfelijk, om dat ouderwetse woord te gebruiken, dat onze betrokkenheid bij God nooit alleen een kwestie van verstand is, maar zich altijd ook vertaalt in buitenkant. En dat geldt natuurlijk ook van heel de dienstbaarheid van alles wat met diaconie te maken heeft. Dat doe je zelf via hele concrete beleving. Die laatste opmerking maak ik omdat ik gisteren dit een beetje voorbereidend en ook nog eens kijkend op een scherm zie opnieuw, en in Nederland is het inmiddels ook wel bekend, dat er een misbruikprobleem, een hele serie trouwens, geweest schijnt te zijn met de zeer bekende, beroemde Abbé Pierre.
1: Klopt, ja.
0: Maar ik noem dat, want als jongere, in het begin denk ik van mijn theologiestudie, het is super lang geleden, heb ik een keer in, ze noemden dat een Emmauskamp, gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Van Abbé Pierre. En ik heb daar veel geleerd.
1: Okay.
0: Want er waren mannen die allemaal veel meer dronken, om maar niet te zeggen zopen, dan ik. Landlopers en zo. Maar die zich inzetten voor het doel, spullen ophalen om andere arme mensen meer te kunnen verdiepen en versterken met een beetje geld.
1: Ja.
0: Maar in dat centrum van Abbé Pierre, waar ik toen rondliep en logeerde, was ook een pater Franciscan. En die deed gewoon met die mensen mee. Behalve 's morgens vroeg, in een hokje, deed hij alleen de mis. En ik was ook de enige die daar dan naartoe kwam, want die andere mensen, dat was allemaal, wij zouden dat nu marginale mensen noemen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik begrijp dat er een groot probleem is in de historie van Emmaus met Abbé Pierre, maar de intuïtie die daaronder ligt, iets doen voor anderen, dienstbaar zijn.
1: Ja.
0: En die mannen die gingen rond om van alles op te halen wat loodzwaar was, fornuizen die de mensen afdankten, of koelkasten, en die gingen omhoog, en dan namen ze ook weer een slok erbij. Het was in Frankrijk, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus vandaar dan, dat heeft mij toch heel diep geraakt.
1: Ja.
0: Dat is de buitenkant. Maar ik denk dat ik iets meer op de hoogte ben van de geschiedenis, van de devotie die daarachter zat, en van de Caritas-geschiedenis, dan deze medewerkers. Maar ze hebben mij wel geïnspireerd, uiterlijk. En ik noem het als een voorbeeld hoe belangrijk het is om praktische geschiedenis, ook in tekens in de kerk, ook zo'n kruisweg bijvoorbeeld, om die te beleven, terwijl het gaat natuurlijk om de betrokkenheid bij Christus, bij Maria en bij God.
1: Ja.
0: Zonder devoties blijft er geen katholiek geloof bestaan.
1: Nee, want soms zie je zo kille kerken, waar ook de kruisweg weg is. Dan zie je maar een paar, zelfs niet beelden, maar gewoon witte muren. Sommige mensen vinden daar inspiratie in.
0: Ja.
1: En dat kille, kleurloze.
0: Ik doe vaak de mis in een bos.
1: Ja.
0: Heel dikwijls op zondag in een bosse schoolkerk.
1: En de Lukaskerk, ja, nou, dat is ook een voorbeeld.
0: Die is natuurlijk een super voorbeeld hiervan. Maar tegelijkertijd brengt die stilte, die kilte, je ook tot jezelf.
1: Mm-hmm.
0: Want het valt mij op dat bijvoorbeeld de nieuwere generatie, heel veel mensen, daar zijn in de meeste banken zijn geen knielbanken.
1: Nee.
0: Maar die knielen gewoon op de grond en jongeren Klopt. Vinden dat geen probleem. En er zijn ook afbeeldingen van een, van oorsprong geloof ik, Russische schilder, die iets bezields hebben en die je wel tot nadenken brengen. En bovendien, dan is het echt stil op bepaalde momenten. Na de preek, na de consecratie, de bel gaat even en je voelt, God is er, ik mag er zijn, God dank. Dus ik denk dat dat toch zijn belang, zijn waarde heeft. Zonder devoties, zonder dat je aan de muur iets hebt hangen, een kruisbeeld, want dat is ook een devotie.
1: Dat klopt.
0: Of een mooie icoon, houdt ons geloof geen stand. Daar ben ik diep van overtuigd. En er zijn allerlei voorbeelden van te geven.
1: Is er zoiets als te veel? Devotie. Bijvoorbeeld, je hebt vijf kruisbeelden op je
0: maar
1: muur.
0: Ik denk, ja, wij zijn Nederlanders. Ja. En, maar dat is een gevaarlijk onderwerp.
1: Het gevaar is de andere.
0: Ja, en we zijn natuurlijk ook... Ook al leven we hier in Den Bosch onder de rivieren... maar we zijn toch sterk beïnvloed door de reformatie.
1: Klopt.
0: De cultuur daarvan. En dat is ook christelijk.
1: Ja.
0: Maar niet katholiek en zeker niet Rooms-katholiek. En wat dat betreft is denk ik de afgelopen dagen... de reis van de paus uiterst interessant geweest. Want die is niet voor niets, maar met opzet... op bezoek geweest bij volkeren in streken waarvan men heel duidelijk ziet... de toekomst van katholiek zal sterk in Azië en waarschijnlijk ook in Latijns-Amerika... maar dat is een ander thema, liggen. En de mensen, en ook in Afrika, zijn veel devotioneler.
1: Klopt,
0: veel
1: ja.
0: meer gericht, ik ben geen kenner en het is niet mijn vak... maar veel meer gericht op dat uiterlijk...
1: Ja.
0: Maar misschien hebben wij dat wel nodig als toch wat kille Nederlandse Benelux-mensen.
1: Gewoon nuchtere katholieken.
0: Ja, die overal willen redeneren. En als je het niet voelt, dan hoeft... Als je
1: het niet
0: kunt redeneren, dan is het niet interessant. Dan hoeft het niet.
1: Ja, ja.
0: Dus ja. Ik ben overtuigd dat het een verrijking is om ook met die volksdevotie... bijvoorbeeld het scapulier,
1: ja.
0: om daar... contact mee te onderhouden en te zien hoe dat mensen, een beetje flauw gezegd, bij de les houdt.
1: Ja.
0: Maar de les van ons geloof, dat wil zeggen de les van de aanwezigheid van God in Christus.
1: Ja, nou, Marcel Schreuder...
0: Het is wat mij spiritueel nu spontaan te binnen schiet.
1: Heel
0: hierover.
1: Goed. Ja, ja, ja. Nou, Marcel Schreuder, hartelijk dank voor deze lezing. Beste luisteraars, je hebt net geluisterd naar Monsieur Joris Schreuder, oud-vicaris van het bisdom Den Bosch, met een lezing over het scapulier als teken van Onze Lieve Vrouw, over devotie en spiritualiteit. Over een maand is hij terug en ik heb hier ook een lijst met de volgende onderwerp. En dat is, het gaat over Elisabeth van de Drie Eenheid en kennismaking. Maar dat is over een maand. Tot horens.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Gezegend zijt gij, Maagd Maria, door God de Heer in den Hoge, meer dan alle vrouwen op aarde. Want uw naam heeft hij zo groot gemaakt, dat uw lof altijd door de mensen verkondigd zal worden. Vandaag, broeders en zusters, gedenkt de kerk de heilige Maagd Maria van de Berg Karmel. En ook dan natuurlijk de patrones van de Karmelieten. De Berg Karmel in het heilige land wordt in de Bijbel de plekken genoemd waar Elia streed tegen de profeten van de afgod Baal. En in de 12e eeuw vestigden zich daar kluizenaars, geïnspireerd door de profeet Elia, op de Berg Karmel. En zij stelden zich onder de bescherming van de heilige Maagd Maria. En zij legden daar de basis voor de orde van de Karmelieten en de Karmelitessen. De heilige Karmeliet Simon Stock kreeg in de nacht van 15 op 16 juli in Engeland, in Cambridge, in 1251 een verschijning van de heilige Maagd Maria. En zij gaf hem een scapulier. En Maria beloofde een bijzondere zegen. Het scapulier moet een teken en een voorrecht zijn voor jou en voor alle Karmelieten. Wie sterft terwijl hij het scapulier draagt, zal het eeuwige vuur niet ondergaan. En de kerk heeft plechtig en herhaaldelijk deze Maria-devotie, ontstaan in Engeland, goedgekeurd. En zodat de pausen aan allen die het scapulier van onze lieve vrouw van de Berg Karmel dragen, talrijke geestelijke voorrechten hebben verleend. In 1386 werd 16 juli de eerste keer dat het feest voor de Karmelieten gevierd werd. En vanaf 1726 staat het op de kalender voor de hele kerk. En laten wij, die hier ook samengekomen zijn, en ook hier bijzonder een verering hebben voor de heilige Maagd Maria en de heilige Eucharistieviering vieren om ons aan Christus te binden. Allereerst onze zonden beleiden, om onszelf heel bevrijd van zonden aan Christus te kunnen toevertrouwen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, laat ons hulp vinden in de voorspraak van de glorierijke Maagd Maria. Wij vragen u dat wij onder haar bescherming mogen komen tot de berg die Jezus Christus is, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: uit het profeet Jesaja. Heer, het pad van de vrome is recht. Gij effent de weg voor de rechtvaardige. Ook wanneer gij de weg van uw oordelen gaat, zien wij hoopvol naar u uit. U te roemen en u te gedenken is het verlangen van ons hart. Mijn hart verlangt naar u in de nacht en mijn ziel zoekt u in de morgen. Wanneer uw oordelen de aarde treffen, leren de bewoners van de hele wereld wat gerechtigheid is. Maar geef ons vrede, Heer, want al wat ons ooit overkomt, hebt gij ons gedaan. Gij, Heer, zijt het, die men gaat zoeken in nijpende nood. De harde verdrukking was een straf door u overgezonden. Als een zwangere vrouw die in barensnood komt, die zich wringt en schreeuwt in haar weeën, zo waren wij, Heer, voor uw aanschijn. Wij hadden ontvangen, wij kwamen in barensweeën, maar toen wij baarden, baarden wij wind en hebben het land geen heil geschonken. De wereld kreeg er geen bewoners bij. Maar uw doden zullen weer leven, uw gevallenen staan weer op. Wordt wakker en jubelt, gij alle die in het stof ligt bedolven. Want uw dauw, Heer, is lichtende dauw, en het land van de schimmen zal baren. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 2 op bladzijde 14 van uw boekje met als refrein: gelukkig degene die de Heer vereren. Wanneer zijn de volken rumoerig, beramen de naties verzet, de heersers der aarde komen in opstand, de machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun boeien verbreken, hun ketenen werpen wij af. Die woont in de hemel, hij lacht, de Heer drijft de spot met hen. Dan vaart hij uit in zijn gramschap en slaat hen met schrik voor zijn toorn. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij, gij zijt mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel. Schenk u de aarde als eigendom. Wees nu verstandig, gij vorsten, heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag, kust hem bevend de voeten. Alleluia. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Op zeker ogenblikken nam Jezus het woord en sprak: komt alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer.
1: Komt allen tot mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt. En dat is wel een bijzonder, moeten we even bij stilstaan wat Jezus hier zegt. Komt allen tot mij. Het is niet zo dat we gaan naar een dokter en een recept halen en dan weer terugkeren naar onze eigen plek en doorgaan met het leven wat we achtergelaten hebben. Komt allen tot mij. Dat is eigenlijk een oproep om altijd bij Jezus te zijn. Komt allen tot mij. Want Hij is het leven en de verrijzenis. Hij is ons leven en onze verrijzenis. en hij geeft ons eeuwig leven. En de wereld waarin wij leven, ja, die is ten dode. En mensen, we zien het allemaal in onze omgeving ook gebeuren, gaan gebukt onder de wereld. De wereld vraagt veel van ons, de wereld verleidt ons en de wereld maakt het ons zwaar. En Jezus wil juist ons verlichten. Niet alleen dat hij het licht der wereld is en ons het licht geeft van om de weg te gaan, maar ook hij wil onze last overnemen. Hij is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt door het op zich te nemen. We kunnen ook denken van hé, dat we, het komt allen tot mij. Want bij hem, hij aanvaardt ons wie wij zijn. Hij bemint ons. Zijn liefde voor ons is groter dan onze zonden. Hij wijst ons niet af. Hij vergeldt ons niet ons kwaad wat wij gedaan hebben. Hij is een en al goedheid en liefde. En dan ook hoor, ik zal u rust en verkwikking schenken. Hij is degene die ons opmontert, die ons een nieuwe kracht geeft en wel door de Heilige Geest. En die Heilige Geest die zal hij schenken. En als we dan ook Jezus horen, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Jezus is niet arrogant, zoals de wereld af en toe heel arrogant kan reageren. Jezus is zachtmoedig, terwijl de wereld vaak oordeelt en veroordeelt. Ik ben zachtmoedig, ik ben nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. De kluizenaars die naar de berg Karmel trokken, zij verlieten de wereld. Zij verlieten de wereld met al haar eisen en al haar verleidingen om zich heel aan God toe te wijden. Om met God alleen te zijn. Om geheel hem toe te behoren. En we hebben op steeds ook in deze tijd mensen nodig die leven vanuit een intieme verbondenheid met de verrezen Heer. En ook wij kunnen dat zijn. Als wij naar hem luisteren. Als wij naar hem gaan. Als wij bij hem blijven. Als wij hem onze moeilijkheden en zorgen voorbeleggen. Als wij hem onze zonden belijden. Hij wijst ons niet af. Hij vergeeft ons. Hij doet ons rechtop gaan. En dat wij vier door het leven kunnen gaan, gesterkt door hem die ons leven is. En in de Eucharistie mogen wij dan gevoed worden met hem, om sterk te staan in deze wereld, maar niet sterk zoals de wereld sterk wil staan, maar sterk vanuit de kracht van God. Amen. Op voorspraak van de heilige maagd Maria van de berg Karmel spreken wij nu onze gebeden uit en leggen die voor aan God, onze hemelse Vader. Voor alle gelovigen binnen de gemeenschap van de kerk, dat zij op voorspraak van Maria tijd mogen maken om bij Christus te zijn. Laat ons bidden. Voor onze drukke samenleving, dat zij smaak mag ontwikkelen voor de weldaad van de stilte, die de werkplaats is van Gods genade bij uitstek. Laat ons bidden. Om roepingen tot het monastieke leven, dat ook in de toekomst plaatsen mogen zijn van stilte en gebed. Laat ons bidden. Voor alle mensen in nood, dat zij zich gesterkt mogen weten door de kracht van de Heilige Geest, als vrucht van ons gebed. Laat ons bidden. Voor onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan, dat hun leven in God geborgen mag zijn, dat zij in vrede zijn. Laat ons bidden. En deze huis die dragen we aan God op voor de overleden ouders, broers en zussen van de familie Schorel. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Goede God en Vader, de gebeden die leven in ons hart leggen wij voor u neer. En wij bidden u, verhoor onze gebeden. Op voorspraak van heilige maagd Maria van de Berg Carmel. Door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u draag op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat ons overwonnen voor uw daad, dat wat we meegenade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons.

Bid, broeders en zusters, dat mij naar uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Amen. Heer, bij deze blijde viering van de moeder van uw zoon brengen wij u het offer van lof en dank. Wij bidden u, schenk ons nu ook uw heilige gaven om voortgang te kunnen maken op de weg der verlossing. Door Christus onze Heer. Bladzijde 50, privatie 2 van de heilige maagd Maria. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze feestdag van de heilige maagd Maria eren wij u met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht. Aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd. En haar hebt verheven tot moeder van onze verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Heilig.

bladzijde 56, Eucharistisch gebed 2b. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest.
1: Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
0: Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef en bruidegom, en met zijn apostelen, en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven, in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen. De vrede des Heren zij altijd met u, met de Heer, en wens elkaar de vrede. Amen.

Lam God dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vrezende Jezus Christus.

0: Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heeren. Zie het dan Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben het waard dat gij tot mij komt. Maar spreekt het in de woord en zegt het ons.
2: Lichaam van Christus bewaren met een eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Heer, wij hebben uw hemelse gaven ontvangen en vragen u ootmoedig. Laat ons, die de gedachtenis eren van de heilige maagd Maria, eens aanzitten aan het eeuwig feestmaal. Door Christus onze Heer. Bidden wij ter eer van ons die vrouw rijk, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria. Onze lieve vrouw ter Eik, heilige maagd Maria van de Berg Carmel, koningin van de vrede, de Heer zij met u en zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. En zo aanstonds is weer de maandelijkse Bijbelavond. U bent van harte welkom.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag gedenken we de heilige maagd Maria van de berg Karmel. De berg Karmel is al in het oude verbond verbonden met de profeet Elia in de 9e eeuw voor Christus. Lokte daarom de grotten en spelonken van de berg Karmel reeds vroeg kluizenaars voor een leven van verzaking aan de wereld, van afzondering en gebed? Westerse kluizenaars schreven er al in de 4e eeuw hun namen in de grotten. Kruisvaarders vestigden zich aan de Westhelling. Kruisridder Bertoldus verenigde kluizenaars tot een gemeenschap in 1155. Patriarch Albertus van Jeruzalem gaf hun een ordesregel in 1205 tot 1209, die door paus Honorius III in 1226 werd goedgekeurd. Moeilijkheden met de moslims verspreidden de orde over West-Europa rond 1240. Enkele monniken trokken met koning Lodewijk naar Europa. Vanuit Engeland verspreidde de orde zich. De eerste Nederlandse Karmel stond in Haarlem. Paus Innocentius IV maakte in 1248 van de Karmelieten een bedelorde, die in steden zich wijdde aan zielzorg en wetenschap. De zalige ordehervormer Johannes Soret stichtte in 1452 de Karmelitessen. In Duitsland begonnen, volgden kloosters in Frankrijk, Spanje en België. De Theresiaanse hervorming vanaf 1562 werd in 1593 zelfstandig. Het patroonfeest van de orde was oorspronkelijk Maria ten Hemel Opneming. Tussen 1276 en 1306 ontstond in Engeland de gewoonte de goedkeuring van de regel in 1226 te vieren met een Mariafeest, en wel op 16 juli. De dag waarop in 1521 Maria te Cambridge in Engeland aan de heilige prior-generaal Simon Stock het schouderkleed gaf. In het begin van de 17e eeuw werd het duidelijk het scapulierfeest. Het begon ook buiten de orde gevierd te worden en werd in 1726 door paus Benedictus XIII over de hele Oosterse kerk uitgebreid. Heer, laat ons hulp vinden in de voorspraak van de glorierijke maagd Maria. Wij vragen u dat wij onder haar bescherming mogen komen tot de berg die Christus is, die met u leeft door Christus onze Heer. Heilige maagd Maria, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een tweede aflevering van onze serie Water en Vuur. Over uitersten die toch op een of andere manier samen kunnen gaan. En ze zijn schijnbare tegenstellingen, schijnbaar. Hoewel ze tegenstelling lijken, zijn het schijnbare tegenstellingen. De paradoxen noemen we dat. En die zijn er heel veel in het evangelie. En als je dat ziet, dan ga je het allemaal zo beter begrijpen. Althans, dat geldt voor mij. Ik hoop voor u ook. We zijn inmiddels beland bij Marcus, nog steeds het eerste hoofdstuk. Maar dan een klein stukje, vers 16 tot 20. Ik lees het u voor. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. En Jezus sprak tot hen, kom, volg mij, ik zal maken dat ge vissers van mensen wordt. En terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden hem. En iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. En ook zij waren bezig in de boot om hun netten klaar te maken. En onmiddellijk riep hij hen. En ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter. En ze volgden hem. Ja, stel je die scène eens voor. Heb het eens voor ogen wat er daar gebeurt. Je zit op een gewone werkdag aan de oever van het meer van Galilea. Je handen ruiken naar vis. De zon brandt in je nek. Je bent juist bezig je netten aan het schoon te spoelen. De dagelijkse routine. En dan plotseling een stem die roept, kom, volg mij. En hij wijst naar jou. Marcus vertelt het verhaal van Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers ziet. De broers Simon en Andreas en even later de twee andere broers, Jacobus en Johannes. Wie roept hij? Geen schriftgeleerden, geen visionairs, maar vissers. Mannen die hun dagen vullen met netten uitgooien, netten binnenhalen, de vangst naar de markt brengen. En dan zegt Jezus zonder omhaal, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En wat doen ze? Ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Dat is vreemd, het is een onbekende, en toch, ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Geen overleg, geen gezinsberaad, geen afweging van de kosten en baten. Nee, ze gaan gewoon. Is dat niet raar, of beter gezegd, dwaas? Een wildvreemde roept en je gooit je beroep, je familie en heel je zekerheid overboord om iemand te volgen die iets zegt wat je niet begrijpt. Als we dit verhaal lezen met onze moderne, seculiere blik, zal ik maar zeggen, klinkt dat toch onverantwoord? Stel je voor dat een man je kantoor binnenkomt en zegt, verlaat je baan en ga met mij op avontuur. En je staat gewoon op en loopt met hem het kantoor uit. Geen sollicitatiegesprek, geen uitleg van wat die nieuwe baan inhoudt, alleen maar iets vaags over vissers van mensen. Maar dat is precies de kern van de roeping. Het is ontregelend, want het is het. Het evangelie begint niet met redelijkheid, maar met, en dat komen we vaak tegen, met verwondering. God spreekt niet tot de logica, maar allereerst tot het hart. En wanneer Jezus langs de oever loopt, roept hij geen beroepsvissers om hen een comfortabel leventje voor te zetten, maar om hun ziel te laten ontwaken. Was dat echt dwaas dat ze deze vreemdeling plomp verloren achterna gingen? Misschien ligt de echte dwaasheid niet in de sprong van geloof, maar in het blijven hangen in een comfortabele routine, in je comfortzone. De wereld verwacht dat we ons vastklappen aan ons dagelijks brood. Terwijl Jezus juist roept,

0: het op te geven voor iets dat niet vast te pakken is, de waarheid. Goed, misschien denkt u nu, waarom koos Jezus deze eenvoudige vissers? God kiest geen professionals, hij kiest gewone mensen om buitengewone dingen te doen. En het wonder van de roeping is niet dat deze vissers Jezus volgden, maar dat Jezus hen koos. De grootste revolutie in de menselijke geschiedenis begint niet met een vergadering, maar met een wandeling langs een binnenzee. En de paradox, daar is hij weer, hè? De paradox is dat God niet de sterken en wijzen zoekt, maar de onbekende en kwetsbare. God lijkt geen competentie te eisen, wat wel vertrouwen. Hij vraagt niet om keurige cv's, hè, die wij inleveren als we solliciteren naar een baan. Nee, hij vraagt om een bereid hart. Hij wil ook geen experts, maar volgers. Waarom lieten deze mannen hun netten vallen? Omdat ze iets proefden wat groter was dan die visvangst. Vrijheid. De roeping van Jezus is geen dreigend gebod, maar een onweerstaanbare uitnodiging. Jezus zei niet, denk er eens even over na. Nee, hij zegt simpelweg, kom. En dat is de grootste uitdaging voor ons hè, moderne mensen, om die roep niet dood te rationaliseren. Want wat doen wij? Wij analyseren en calculeren, berekenen, twijfelen, wegen af en vergeten dat het Koninkrijk Gods bestaat uit vertrouwen. Jezus biedt geen gedetailleerd plan, maar een persoonlijke ontmoeting. Hij zegt niet, hier is de route. Hij zegt, ik ben de weg. Een nieuwe katholieken die de veilige haven van scepticisme hebben verlaten, ja, die begrijpen deze roep misschien beter dan we vaak denken. Ze hebben een stem gehoord, misschien niet aan een oever, maar in hun hart. En misschien voelden ze een onrust, een verlangen om meer te ontdekken dan wat de wereld biedt. Want wat biedt die wereld eigenlijk? En toen Jezus kwam, toen kwam Jezus langs, ja. De wereld, die zal je misschien vreemd vinden, omdat je gelooft dat de ultieme waarheid niet in jezelf ligt, maar in het volgen van een persoon. Maar weet dan wel dit, hè? Juist die vreemdheid is je kracht. Juist die paradox is de kern van het geloof. Je hebt de netten van zelfverzekerdheid laten vallen om iets groters te vangen. Het mysterie van Gods roeping. De paradox van deze roeping, die is eigenlijk simpel. Je moet loslaten om te vinden. Je moet weggaan om thuis te komen. Jezus wil geen halfhartige volgelingen. Hè? Hij wil vissers van mensen. En om mensen te vissen moet je eerst zelf gevangen zijn door de liefde van God. We gaan verder met het volgende fragment uit het Markus-evangelie. Nog steeds het eerste hoofdstuk, nu vers 21 tot 28. Wat schrijft Markus? Ze kwamen te Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij als leraar optrad. En de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in een synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen, Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. En Jezus voegde hen dreigend toe, zwijg stil en ga uit hun weg. En de onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hun weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen, wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. En snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. Aldus Markus. Een van de meest betoverende eigenschappen van het evangelie volgens Markus is hoe het alledaagse voortdurend wordt doordrongen van het bovennatuurlijke. Dat zou ook het kopje zijn boven deze aflevering. Het alledaagse en het buitengewone. Ook dat gaat weer samen. Hier weer die paradox. Hier hebben we Jezus die op Sabbat eenvoudig de synagoge binnenwandelt. Er is niets spectaculairs in die binnenkomst. Het is niet het theater van een koning met trompetgeschal, maar eerder het vertrouwde beeld van een leraar die zijn plaats inneemt. En toch is het juist op deze gewone momenten dat het wonderbaarlijke zich voorbereidt om te ontvouwen. Want wat begint als een eenvoudige les in de synagoge, het verandert in een confrontatie met een onreine geest. We hoorden het zojuist. Het alledaagse wordt onderbroken door het buitengewone en de synagoge, hè, zo vertrouwd en sereen zoals ons eigen kerkgebouw, dat wordt het toneel van een strijd. Het is alsof iemand in een rustig dorpje plotseling een draak ziet opduiken midden op het dorpsplein. De mensen in de synagoge waren gewend aan de schriftgeleerden, aan hun lange verhandelingen en ook ingewikkelde discussies, want daar waren de schriftgeleerden erg goed in. En die schriftgeleerden spraken altijd met een gezag dat dat niet van henzelf was. Hun kracht lag in het citeren van anderen. Mozes, de profeten, het herhalen van wat al lang geleden was gezegd. Ze waren als gidsen die alleen de platgetreden paden kenden en nooit de avontuurlijke weg door het bos. Maar Jezus spreekt met gezag dat rechtstreeks van hemzelf komt. Hij is niet slechts een gids, hij is de weg zelf. En hier zien we de grote omkering. Waar de schriftgeleerden de wet gebruikten om muren te bouwen, opent Jezus met zijn woorden deuren. Zijn leer is niet een echo van oude stemmen, maar een fris geluid in de ochtend. En dit gezag, deze ongewone frisheid, is precies wat de onreine geest niet kon verdragen. Het kwaad dat altijd in de schaduw leeft, wordt plotseling geconfronteerd met het felle licht van de waarheid. En daar kunnen ze niet tegen, zoals u weet. De reactie van de onreine geest is zowel angstig als herkenbaar. Wat hebt ge met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zo zegt die onreine geest, deze duvel. En dat is niet slechts een demonisch geschreeuw, maar een universele vraag. Het kwaad wil altijd weten waarom het goede zich ermee bemoeit. Het wil ongemoeid blijven, in stilte en in schaduw. Het is als een dief die zich gestoord voelt wanneer het licht gaat worden. Wat hebt ge met ons te maken? Ja, alles. Want Jezus was er om het kwaad de wereld uit te helpen. De geest noemt Jezus de heilige gods. Ook de duivel weet wie Jezus is. Dat is opmerkelijk misschien. Waar de mensen misschien nog twijfelen of aarzelden, erkent deze demon de waarheid onmiddellijk. Het kwaad weet wie Jezus is, omdat het goede altijd de vijand van het kwaad is. De waarheid is iets wat zelfs leugens moeten erkennen, zei het met tegenzin. Jezus spreekt slechts enkele woorden. Zwijg stil en ga uit hem weg. Meer zegt Jezus niet. In een wereld vol lawaai en vertoon spreekt Jezus met de eenvoudige autoriteit van de schepper. Hij maakt geen dramatisch gebaar. Hij zegt geen lange gebeden. Zijn woord is genoeg. Het kwaad heeft niets te weerleggen. Geen verweer tegen deze pure, onverbloemde waarheid. Er is iets bijna huiveringwekkends in de eenvoud van dit wonder. Het is geen duel tussen gelijke machten. Het is de nacht die verdwijnt bij het eerste licht van de ochtend. De onreine geest schreeuwt en vertrekt. Als een winterstorm die plotseling wijkt voor een warme lentebries. Het schreeuwen van de demon, dat is de laatste stuiptrekking van een schaduw die verdwijnt in het licht. De reactie van de mensen is veelzeggend. Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag? Ze zien niet alleen een wonder, maar een nieuwe wereld die zich opent. Ze zijn als kinderen die voor het eerst een sneeuwvlokje zien vallen, of als reizigers die na een lange donkere tunnel het daglicht weer zien. Het wonder zelf is indrukwekkend, hè? Maar nog opmerkelijker is dat zij, gewone mensen, het erkennen als iets nieuws. Ze zien niet alleen een demonische bevrijding, maar ook een koninkrijk dat er aankomt, een nieuwe schepping die door Jezus wordt ingeluid. En deze passage van Marcus eindigt met de verspreiding van Jezus' faam door Galilea. Zijn woorden, zijn daden zijn als een vonk die door droog gras gaat. Het is niet de kracht van propaganda of de invloed van macht, maar de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de waarheid. En mensen kunnen een leugen negeren, maar de waarheid heeft de neiging zich te verspreiden, zoals het licht zich over de horizon verspreidt. In dit korte verhaal van Marcus zien we precies dat. De alledaagse synagoge wordt de plaats van bevrijding. De gewone mensen worden getuigen van het goddelijke. En zelfs een demon kan niet anders dan de waarheid erkennen. En dat doet hij dan ook. Het is niet slechts een wonderverhaal, maar een herinnering dat in elk alledaags moment een goddelijke ontmoeting kan schuilen. Even een pauze, een stukje muziek.
1: Oké?
2: Ja.
1: Komt-ie.

0: Vrienden, we gaan verder met Marcus. Het eerste hoofdstuk nog steeds. Vers 29 tot 39. Marcus, hij schrijft het volgende. Zodra Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En ze spraken Jezus aanstonds over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en deed haar opstaan. En ze werd vrij van koorts. En ze bediende hen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus. En heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken omdat ze hem kenden. Tot zover Marcus. In dit gedeelte gaat Jezus niet naar een heilige plek, maar naar het huis van Simon en Andreas, de twee broers, Simon Petrus, later. En een gewoon, misschien rommelig huis vol aardse geuren en dagelijkse beslommeringen. En precies daar begint het wonder. De scène begint prozaïs. Simons schoonmoeder lag met koorts op bed. Geen levensbedreigende ziekte, geen groot drama, alleen koorts. Meer staat er trouwens niet. Hè? En Jezus pakt haar bij de hand en richt haar op. En onmiddellijk verlaat de koorts haar. Wat een eenvoudig gebaar voor zo'n grootse kracht. Maar de dag is nog niet voorbij, de zon gaat onder en ineens stroomt de hele stad toe. Mensen slepen zieken en bezetenen mee naar de deur van dat eenvoudige huis. En iedereen zoekt naar genezing, naar bevrijding, naar een sprankje hoop. En Jezus geneest velen, hij bestrijdt, bevrijdt velen, maar let op, niet allemaal. Zelfs in deze golf van genade is er een mysterie. Sommige ziekten verdwijnen, andere blijven. Sommige demonen worden verdreven, andere niet. Het vreemde aan deze wonderen is niet dat ze gebeuren, maar dat ze gebeuren, ja, zonder een vooropgezet plan, zo lijkt het wel. Jezus handelt uit liefde, zeker. Hij geneest niet omdat het zijn plicht is, maar omdat het zijn aard is. En toch weigert hij om zomaar een wonderdokter te worden of om zomaar iedereen van brood en wijn te voorzien, hè, zoals bij de wonderbare broodvermenigvuldiging en in Cana. Het is om die reden dat Jezus dikwijls tegen degene die hij genezen heeft zegt dat hij maar het voor zich moet houden. Hetgeen natuurlijk een kansloos verzoek is. Als je ernstig ziek bent en je bent ineens genezen, wat ga je dan zeggen, zeg? Zo van, ik weet het ook niet. De Messias is met een andere missie gekomen. Genezen, zeker. Maar wat is die missie? Het kwaad overwinnen. Hè? Luister nog naar die woorden van Johannes de Doper. Hè? Als je naar Jezus wijst, dan weet je meteen wat zijn boodschap is. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En als Jezus demonen uitdrijft, maakt Jezus duidelijk dat dit gerust verkondigd mag worden. Dan mag het dus wel, hè? Niet bij een broodvermenigvuldiging of bij genezing, maar wel als je demonen uitdrijft. We zullen dat verderop nog zien. Vertel het maar. En daarvoor is hij gekomen. Het kwaad uit de wereld helpen. En dan, wanneer iedereen nog in reppen roers, sluipt Jezus in alle vroegte naar buiten om te bidden. En hier ontmoeten we de grootste paradox. En weer een paradoxe, de genezer die zelf kracht zoekt bij de Vader. De bron van leven die zelf put uit de bron. Als de leerlingen hem vinden en zeggen dat iedereen hem zoekt, antwoordt hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hier legt Jezus een diep geheim bloot. Zijn missie gaat niet om het oplossen van elk menselijk probleem, maar om het kwaad te overwinnen. Hij is, zoals Johannes de Doper zegt, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De ware genezing ligt niet in het verdwijnen van ziekte, maar in het vinden van Gods nabijheid. Hè? Mensen willen hem vooral om zijn wonderen, maar hij wil dat ze hem vinden om zijn woorden. En hij wil het geloof in hem in de harten van de mensen opwekken. Het moderne denken is geneigd om kracht te beschouwen als onafhankelijkheid, terwijl het christendom kracht juist ziet in afhankelijkheid van God. En dan ben je sterk. De ware paradox van macht is dat het verlangen naar controle ons zwak maakt, terwijl overgave ons juist sterk maakt. Wij, moderne mensen, we zijn geneigd om God in een schema te vangen. Als hij goed is, dan moet hij altijd genezen. En als hij liefde is, moet hij altijd alles geven wat we wensen. Maar Jezus laat zien dat God geen automaat is, geen Sinterklaas aan wie je je lijstje kunt indienen. Hij geneest soms, maar soms ook niet. Hij blijft soms, maar soms vertrekt hij ook weer verder. Hij handelt niet volgens onze logica, omdat zijn wijsheid die van ons oneindig overstijgt. Ook nieuwe katholieken die weten wat het is om teleurgesteld te zijn in menselijke antwoorden. En misschien heeft de wereld hen geleerd om kracht te zoeken in jezelf, want dat doen de mensen om ons heen, om genezing te vinden in zelfredzaamheid. Maar die kun je ontdekken dat afhankelijkheid niet zwak is, maar juist de bron van echte kracht. Jezus nodigt je uit om je verwachtingen los te laten en de onvoorspelbaarheid van de genade te omarmen. En misschien sta je, net als die menigte, te wachten op een wonder. En misschien heb je gebeden en gehoopt en lijkt er niets te gebeuren. Maar de paradox van het evangelie is dat niet elk wonder zichtbaar is. Soms is de grootste genezing niet dat de koorts verdwijnt, maar dat je hoop weer oplaait. Soms is het wonder niet de verandering van omstandigheden, maar de verandering van je hart. En laten we niet alleen zoekers zijn van wonderen, maar volgers van Jezus. Hè. Laten we niet blijven wachten op spectaculaire tekenen, maar leren de hand van God te herkennen in kleine aanrakingen van genade. En laat ons in de stilte van de ochtend, net als Jezus, de kracht vinden om te blijven volgen, zelfs als het wonder uitblijft. Want de ware paradox van het christelijk leven is dat wie zijn leven verliest om Christus wil, ja, die zal het juist vinden. En wie durft te bidden zoals Jezus, zal de kracht vinden om niet alleen genezingen, maar ook de missie te omarmen. Vrienden, we verlaten even het Marcus-evangelie voor, laat ik maar zeggen, intermezzo. Waar wil ik het over hebben? Die wonderen waar we zojuist over hoorden. Die wonderen. Kan dat? Hoe moeten we dit zien? De sleutel van de deur tussen hemel en aarde, zo zou ik dat willen betitelen. We gaan het even hebben over de wonderen en daarna gaan we verder met het Marcus-evangelie. In een tijdperk van wetenschappen en nuchterheid beschouwen we vele wonderen als sprookjes of als achterhaalde verhalen. Voor de modern denkende mens zijn wonderen vaak een struikelblok van geloof. Het staat toch haaks op het gezonde verstand, zo wordt dan gezegd. Wie durft er nog te geloven dat water in wijn kan veranderen en dat doden werkelijk kunnen opstaan? En toch is juist datgene wat als een schandaal voelt de sleutel tot het geloof. Kersverse katholieken, afkomst uit een seculier milieu, die staan voor de uitdaging dit te begrijpen. We zijn opgegroeid met wetenschappelijk en natuurwetenschappelijke wereldvisie, waarin alles uiteindelijk een materiële verklaring heeft. En ja, wat doen wij? Wij omarmen een geloof waarin de wereld doortrokken is van mysterie en waarin wonderen gebeuren. Hoe rijmen we deze twee werelden? Kunnen we zowel ons verstand als ons geloof recht doen? Er was een tijd dat we als kind in alles iets magisch zagen, hè? De wereld was vol verrassingen. Elke dag dat de zon opkwam, voelde als een nieuw avontuur. En een regenboog was een geheim teken aan de hemel. Maar goed, naarmate we ouder werden, leerden we de regels kennen. We leerden dat de zon gewoon vanwege de rotatie van de aarde opkomt. En dat regenbogen niets anders zijn dan breking van het licht. Oftewel natuurkundige fenomenen. Prachtig, maar niet bovennatuurlijk. En gaandeweg raken we onze kinderlijke verwondering kwijt. Wat ooit een wonder was, ja, dat werd een feit in een leerboek, in een schoolboek. En de moderniteit heeft ons geleerd om achter elke gebeurtenis een natuurwet te zien. Op zichzelf is daar niks mis mee, hè? De wetenschap heeft ons nou heel veel kennis gebracht, goede dingen, vooruitgang gebracht. Maar er zit ook een keerzijde aan. We zijn zo gewend geraakt aan het idee dat alles in principe verklaarbaar is, dat we blind zijn geworden voor het mysterie dat erachter schuilt. We zien de zon honderden keren opkomen en gaan er stilzwijgend van uit dat het automatisch gebeurt. We lopen over zacht gras zonder te beseffen hoe wonderlijk het is dat gras ons telkens weer draagt en groeit. De Engelse schrijver Chesterton, de meester van de paradoxen, die merkte eens op dat de wereld nooit aan wonderen gebrek zal lijden, maar aan gebrek aan verwondering. Met andere woorden, er zijn wonderen genoeg in de wereld, maar vaak hebben we niet de ogen om ze te zien. De wereld is niet minder wonderbaarlijk geworden, maar onze blik is veranderd. In zo'n geestesgesteldheid lijkt het dat er voor echte wonderen, gebeurtenissen die de gewone gang van zaken doorbreken, dat er helemaal geen plaats meer voor is. En als we al geen verwondering voelen voor de opgaande zon, hoe zullen we dan openstaan voor iets radicaals als opstaan uit de dood, verrijzenis uit de dood, een dode die tot leven komt? Het verlies van verwondering is misschien wel de grootste schade die een puur materialistisch wereldbeeld aanricht. Niet dat het de feiten verkeerd heeft, maar het mist de ziel ervan. We zien het gewone en we vinden het zo gewoon dat we het bijzondere niet langer ook mogelijk achten. Een gesloten wereldbeeld waarin elk mysterie uiteindelijk wordt platgeredeneerd, dat laat geen ruimte voor verrassing of voor iets dat buiten het voorspelbare patroon valt. Maar is het wel terecht? Zijn we niet te vroeg opgehouden met ons te verwonderen? Ironisch genoeg gaat de moderne afwijzing van wonderen vaak gepaard met hetzelfde soort starheid, ja, dat ons wel eens verweten wordt. Er heerst een soort onuitgesproken dogma in de seculiere geest: wonderen zijn onmogelijk, punt uit. En nee, dat is geen resultaat van onderzoek, van wetenschappelijk onderzoek, maar een aanname bij voorbaat. Ongelovigen geloven niet in wonderen, niet omdat het bewijs ontbreekt, maar ja, het past niet in hun wereldbeeld. Het is verhelderend om te beseffen dat de rollen hier omgekeerd zijn. Niet per se de gelovige, maar juist de ongelovige kan de dogmaticus zijn. De christen aanvaardt in principe alle feitelijke bewijzen en getuigen. Natuurlijk doen we dat. Alles wat logisch is, dat zien we ook wel dat het logisch is. En alles wat feitelijk juist is, dat is het uiteraard ook. Hoe vreemd het soms ook kan zijn. En de radicale scepticus, die verwerpt bepaalde ervaringen bij voorbaat, omdat ze niet in hun theorie passen. Ja, wie is dan eigenlijk het meest dogmatisch? Uiteindelijk vereist het rotsvaste geloof dat wonderen onmogelijk zijn. Het vereist net zoveel mentale gymnastiek als de stelling dat ze wel kunnen gebeuren. Het moderne ongeloof in wonderen, nee, dat is geen triomf van de wetenschap. Het is een keuze, een axioma. Het is een geloofsartikel op zichzelf. En een van de kernproblemen in het moderne denken over wonderen is een misverstand over wat een natuurwet eigenlijk is. We spreken vaak over natuurwet, alsof het onveranderlijke dwingende voorschriften zijn, waarin zelfs God, als hij al bestaat volgens de niet-gelovigen, zich zou moeten houden. De appel moet gewoon naar beneden vallen door de zwaartekracht, punt uit. Dat kan niet anders. Water kan niet anders dan vloeibaar zijn bij de kamertemperatuur. En een pompoen zal altijd een pompoen blijven en nooit iets anders kunnen worden. Dat is de wet, zo hebben we geleerd. Maar laten we even advocaat van de duivel spelen. Weten we werkelijk waarom deze dingen zo zijn? We weten dat de appel valt, maar niet waarom zwaartekracht bestaat en waarom zich overal op aarde zich op deze manier gedraagt. We weten dat water in normale omstandigheden vloeibaar is, maar niet wie of wat die normale omstandigheden uiteindelijk heeft ingesteld. We weten dat elke pompoen uitgroeit tot weer een pompoen en niet tot een konijn of een koets, behalve in sprookjes dan. Maar waarom eigenlijk niet? Als we alleen de regelmaat observeren, maar niet de diepste oorzaak ervan kennen, kunnen we niet met absolute zekerheid beweren dat er geen uitzonderingen kunnen bestaan. We noemen iets een natuurwet, maar dat is feitelijk een beschrijving van wat we meestal zien gebeuren. Een natuurwet zegt niet waarom iets gebeurt, alleen dat het gebeurt. En onze wetenschap kan verschijnselen uitstekend beschrijven en verbanden ontdekken, maar over ultieme waarom, over de ultieme oorzaak, waarom er überhaupt orde heerst in plaats van chaos, of waarom er überhaupt iets bestaat en niet niets, daar zwijgt de wetenschap. Daar kunnen ze niks mee. We gaan in de volgende aflevering verder.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 15e week door het jaar opent de kerk de introitus met een vers uit Psalm 26. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Met dit onvoorwaardelijke vertrouwen op God is het goed de Augustie te beginnen. Want met het onvoorwaardelijke vertrouwen gaat Jezus zijn lijden tegemoet en geeft hij ons een teken van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem, uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Jezus gaf hun ten antwoord, hebt gij niet gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen honger kregen, hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de wet gelezen, dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers. Dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is hier van de sabbat. Dit is het woord van God. En dan niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik me veilig voelen. Hij forceert de naleving van de wetten van God niet ten koste van de mens. Eerst mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats even blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij is van wie Jezus zegt, dat hij groter is dan hij zelf. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling zijn leerlingen te beschuldigen, maar zoals Jezus naar zijn leerlingen keek, om hen te beschermen tegen het wettische geweld van de fariseeën. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Een gebaar maken van eerbied voor zoveel delicate liefde. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar in heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal mij in het gebed de ordening op hem afgaan. En daarom is het zo goed om dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden

zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal me de geschiedenis voor de geest waarin God zich wil laten ontmoeten. Als de leerlingen worden aangevallen, staat Jezus voor hen op de bres. Hij laat zien hoezeer hij aan zijn leerlingen gehecht is. Maar Jezus doet meer dan alleen zijn leerlingen onschuldig verklaren. Hij openbaart zichzelf. Meer dan koning David. Meer dan de tempel. Ja, Jezus openbaart zich als de Heer van de Sabbat. Dan is hij God gelijk. Om dichter bij het geheim te komen en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde. Korenvelden in Galilea, de synagoge in Capernaum. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. Die kennis zal mij zeker gegeven worden wanneer ik erom vraag. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot grotere liefde en tot een daadwerkelijker navolging. Het gaat vandaag in de lezing van het evangelie over eten en de wetten rond het eten. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. En ter verdediging van hun gedrag voert Jezus David ten tonele toen hij en zijn metgezellen honger kregen en hoe hij daarom het huis van God binnenging en de broden opat die alleen de priesters mochten eten. En ook doet hij een beroep op de wet waarin te lezen is dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn wanneer zij eten. En de Joden eten het paaslam, dat is het ritueel van hun godsdienst. En ook wij krijgen hier eten en drinken in de Eucharistie. Het is allemaal eten wat de klok slaat. En het is niet zo vreemd, omdat het menselijk leven nu eenmaal aan elkaar hangt van eten en drinken. Hoeveel tijd wordt er niet besteed aan eten en drinken, aan het klaarmaken van het eten en aan het zorgen voor eten en drinken? Daar begint het menselijk leven mee en daar eindigt het mee. Als iemand niet meer kan eten, gaat hij dood. En daarom moet ervoor gezorgd worden. Dus als God een God is van mensen, een God van het mensenvolk, dan zal hij ook moeten zorgen voor eten en drinken. En dat doet hij ook. Maar waar het om gaat bij eten en drinken is niet het eten en drinken op zich. We moeten de symboolwaarde daarvan zien. Jezus is niet alleen meer dan de tempel en meer dan David, maar ook meer dan eten en drinken. En meer dan zorg hebben voor eten en drinken. En wat is dat meer dan? Ouders bijvoorbeeld doen meer dan eten en drinken geven aan hun kinderen. In het voedsel en de drank en al het andere dat zij aan hun kinderen geven, geven zij de liefde. Ze zeggen wel eens, als een kind zich niet zo invoegt in een gezin en zijn eigen gang gaat, het is hier geen hotel, wat is dan het verschil? In een hotel krijg je eten en drinken en onderdak en dan kun je slapen, dat krijg je thuis ook, maar wat is dat dan het meer? De band van de liefde natuurlijk. En zo is Jezus ook meer dan de tekenen die hij geeft, de tekenen die hij stelt. Zijn wonderen zijn tekenen, tekenen van zijn liefde. En wel van een speciaal soort liefde, barmhartige liefde. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. En dat zien we vandaag dan ook in het evangelie. De leerlingen kregen honger en begonnen er aren te plukken en te eten. U moet zich dat niet zo voorstellen dat ze al wandelend af en toe een halm plukten, maar dat ze dat op grote schaal deden, omdat ze honger hadden. Ze begonnen hun honger daarmee te stillen. Alles wat er maar voorhanden kwam, trokken ze uit de grond en aten ze op. Mocht dat dan zomaar? Is dat, nog afgezien van het sabbatverbod, eigenlijk geen diefstal? Nee, dat was het niet. Het was namelijk oogsttijd. En ze liepen langs de korenvelden die pas waren gemaaid, wat de maaiers hadden laten staan, met opzet hadden laten staan, dat was voor de armen. Dat was een Joods gebruik. Nu, Jezus en de zijnen waren armen. Ze hadden geen vaste inkomsten. Ze leefden van de bedel. Ze leefden van de hand in de tand.
van wat hun op dat moment gegeven werd. En het was dus niet ongeoorloofd om de arend te plukken, maar wat ze daarna deden, dat was niet geoorloofd. Om die arend te kunnen eten, moesten ze eerst worden stukgewreven in hun handen. En dat mocht niet op Sabbat, want dat was eten klaarmaken. Je mocht wel op Sabbat eten, maar je mocht geen eten klaarmaken. Dat moest op de dag voor de Sabbat gebeuren, zodat je op de Sabbat inderdaad de rust in acht kon nemen. Maar dat waren mensenwetten. Huisregels die alleen maar verplichten in de baten dat ze echt hielpen voor de rust van de Sabbat. En hier komt dan de eigenlijke moeilijkheid naar boven, dat die ondersteunende regels een eigen leven zijn gaan leiden met dezelfde kracht van verplichting als de wet die zij bedoelden te ondersteunen. En die wet was de rust van de Sabbat garanderen. De wet van de Sabbatrust werd met zoveel regels omgeven dat de rust van de Sabbat erdoor juist werd aangetast, onder druk kwam te staan, in plaats van in de hand gewerkt. En in dit geval wordt de idylle van Jezus met zijn arme leerlingen, die zich laten voeden door de Vader in de hemel en zijn goddelijke liefde, verstoord. En nu is het Jezus zelf, de Zoon van de hemelse Vader, die de barmhartigheid van de hemelse Vader een aardse gestalte geeft. Meer dan David is hier, meer dan de priesters die op Sabbat werken en toch niet schuldig zijn, is hier. En wat is dat meer? Dat is de eindeloze, allesomvattende liefde van de Vader voor iedere mens, voor iedere mens persoonlijk, voor mij persoonlijk, en wel een barmhartige liefde, liefde voor zondige mensen. Aan het lot gesprekjes voeren met Jezus op een eenvoudige, hartelijke manier. Zoals vrienden onder elkaar die genoeg hebben aan een enkel woord, of alleen maar aan een blik zonder woorden. Maar dan door Jezus naar God de Vader laten brengen. Want Jezus is Gods traditie, Gods overlevering aan ons. Voor ons allen heeft Hij, God, Hem, Jezus, overgeleverd. Romeinen 8:32. Bij de Vader kan ik me dus net zo veilig voelen als bij Jezus. Bij de Vader mijn hart uitstorten, voor mijn vijanden bidden en voor alle vijanden van Christus en zijn kerk en onze Vader bidden en dan vooral letten op dat ene zinnetje: vergeef onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 16 juli. En 16 juli is niet zomaar een datum voor onze kerk, het is een belangrijke datum. We vieren vandaag namelijk het Mariafeest van Maria van de Berg Karmel. Een oud feest, of een feest met in elk geval hele oude wortels, want de Berg Karmel, daar horen we natuurlijk in het Oude Testament al volop over. En de Berg Karmel kennen we natuurlijk vooral van dat prachtige, spectaculaire verhaal uit het Oude Testament, waarin de profeet Elias het opneemt tegen de Baal-profeten. Baal was een afgod uit het Oude Testament. En Elias die gaf het overtuigende bewijs, juist op die Berg Karmel, dat de God van Israël de enige ware God is. Hoe ging dat ook alweer? Nou, beide partijen, dus zowel de Baal-aanhangers als de profeet Elia, zouden een offer brengen aan hun God. En vervolgens zouden gebeden worden en vervolgens zouden gekeken worden welk offer wel en welk offer niet werd aangenomen. Nou, de Baal-profeten, ze waren met enkele honderden, die probeerden het offer te brengen en ze begonnen te bidden tot Baal, maar er gebeurde helemaal niks. En een dag later was Elia aan de beurt en hij goot zelfs over het altaar dat hij had opgebouwd en over het offervlees dat daarop lag opgestapeld, goot hij zelfs nog water. Om aan te geven, als dit offer wordt aangenomen, dan zal het een extra groot wonder zijn, want het vlees en de stenen zijn helemaal doordrenkt met water. Nou, vervolgens bad hij tot de God van Israël en God liet een vuur uit de hemel neerkomen, wat niet alleen het offervlees verorberde, verbrandde, maar zelfs de hele stenen tot as deed vergaan. Nou, een groot wonder uit het Oude Testament. En ja, daardoor is eigenlijk die naam van de Berg Karmel, die we natuurlijk ook op andere plaatsen in het Oude Testament zien terugkomen, een naam die nooit meer uitgewist zal worden uit het boek van God. Nou, die Berg Karmel die zou daarna ook weer hernieuwd een betekenis krijgen, met name rond de 12e eeuw, toen daar een groep broeders, monniken, zich verenigde in gebed. En ja, het was een van de vroege kloostergemeenschappen in het Heilig Land. En deze kloostergemeenschap die was volledig toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. En daar is die devotie ontstaan van de Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel. Nou, later kennen we natuurlijk het verhaal van de heilige Simon Stok, degene die van Maria zelf het scapulier, het bruine scapulier ontving. En dat bruine scapulier, je kent het waarschijnlijk, we hebben er bij Radio Maria ook vaak over gesproken. Dat kleine lapje bruine stof dat je aan twee touwtjes om je nek kunt hangen. Scapulier, wat van het Latijnse woord scapula komt, dat schouders betekent. Dus die twee touwtjes met voor een flapje, met daarop de Heilige Maagd Maria afgebeeld. En aan de achterkant ook een flapje met ja, vaak een kruis, met daarop ook de letter M van Maria. Nou goed, de afbeeldingen kunnen wat verschillen, maar een scapulier is altijd een bruin stukje stof op de borst en op de rug dat over de schouders wordt gehangen. Nou, ik zal het nu niet uitgebreid over dit scapulier gaan hebben. Dat hebben we in een andere uitzending al gedaan. U kunt dat allemaal terugvinden in de audiotheek van Radio Maria ook. Maar op het moment dat we Maria zien afgebeeld als Maria van de Berg Karmel, dan zien we haar altijd in een bruin gewaad en daaroverheen een witte mantel. En dan heeft ze nagenoeg altijd ook dit scapulier vast. Dus heeft in haar handen heeft ze dan dit bruine scapulier. Nou, ik wil vandaag een verbinding gaan leggen die ja, niet bij heel veel mensen bekend is misschien, maar namelijk de volgende verbinding. Vandaag het feest van Maria van de Berg Karmel. En in die hoedanigheid, dus gehuld in het bruin met daaroverheen die witte doek, met de scapulier in de handen, verschijnt Maria namelijk ook in Fatima. En Fatima, we hebben er ook al vaker over gesproken, de verschijning in 1917, die zal eindigen op 13 oktober. Dat is u misschien bekend, 13 oktober, de laatste van de zes verschijningen, waar Maria verschijnt aan de drie herderskinderen. En op die laatste verschijning zou Maria een wonder gaan doen, dat had ze aangekondigd. Nou, dat wonder gebeurt inderdaad. ga daar zo ook nog wat over spreken. Maar Maria verschijnt tijdens dat zonnewonder op 13 oktober 1917 als Maria van de Berg Karmel, dus gehuld in dat bruine gewaad met het scapulier in de hand. En dat heeft een betekenis en daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Dus 16 juli, deze feestdag van Maria van de Berg Karmel, heeft een nauwe verbinding met 13 oktober, de dag waarop Maria dus in Fatima verscheen en dat wonder verrichtte. Nou, voordat we daarover gaan spreken, zullen we eerst beginnen met gebed. En het lijkt me heel toepasselijk om het gebed van de engel van Fatima van Portugal te bidden. Omdat dat natuurlijk de voorbereiding is geweest op de komst van Maria zelf. Het is steeds dezelfde Maria, dat is belangrijk om erbij te noemen. Maria van Fatima, Maria van de Berg Karmel, de heilige maagd Maria van Guadalupe. Allerlei verschillende namen voor dezelfde moeder. Die op heel veel verschillende manieren iets van dat plan van God wil onthullen. En daarom heeft ze ook verschillende namen. Nou, eerst gebed en daarna iets over Maria die verschijnt in Fatima als Maria van de Berg Karmel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Nou, even terug naar de vorige eeuw, 1917, 13 oktober. Maria verschijnt voor de zesde keer. En in de verschijningen voorafgaand aan die laatste verschijning heeft Maria herhaaldelijk gezegd dat ze een groot wonder zal verrichten. Nou, niemand weet precies wat dat wonder zal zijn, maar het heeft de aandacht van heel veel mensen getrokken. En niet alleen van gelovige mensen, ook ongelovige mensen die massaal naar de Cova da Iria, dus de plek waar Maria al 5 keer eerder was verschenen. Ze zijn daar massaal naartoe getrokken om of dat wonder te zien of eindelijk te ontmaskeren wat voor een leugenaars die kleine kindjes eigenlijk wel niet zijn. Dus gelovig en ongelovig waren samengestroomd vlakbij het dorpje Fatima. Ja, naar schatting was daar ruim 70.000 man aanwezig. En vervolgens zou er daar iets gebeuren, wat niet alleen door die 70.000 mensen die daar ter plaatse aanwezig waren gezien werd, maar ook door zo'n 100.000 man in de wijde omtrek. Het was tot kilometers rond de plaats waar dit gebeurde, was het nog te zien. Het grote zonnewonder. Nou, dat zonnewonder was natuurlijk spectaculair. U hebt er denk ik wel eens van gehoord, Maria die de zon liet dansen, de menigte was daar samengestroomd, de 3 kindjes kwamen, de rozenkrans werd gebeden. En ook al regende het pijpenstelen, er ging toch een hele opgewekte stemming, een hele hoopvolle stemming. Het was echt aan het stortregenen, waardoor sommige mensen over elkaar heen vielen, omdat het was geen plek er was geen mooi plein, er waren geen verharde wegen, dus alles was een grote modderbende geworden. En in die grote modderpoel begonnen de mensen de rozenkrans te bidden. En het bleef maar regenen, het bleef maar regenen. Totdat op een gegeven moment er een roep begint te klinken. Wonder, wonder. En dus er is blijkbaar iets gaande ineens, waardoor alle mensen naar de hemel kijken. Kijk naar de zon, wordt er geroepen. En ze zien aan de hemel dat ze met hun blote ogen zo in de zon kunnen kijken. Dus de zon was door de wolken heen gebroken, want daarvoor regende het nog. En toch konden ze zo die zon inkijken zonder dat het pijn deed aan hun ogen. Nou, vervolgens dat wonderlijke tafereel van de zon, die als het ware heel hard om zijn as begint te draaien. En vervolgens hele schokkerige, rare bewegingen begint te maken. En daarna als het ware uit de hemel naar beneden lijkt te vallen, in een soort zigzagbeweging. Nou, bijbelse taferelen, de mensen die daarbij waren hebben dat later ook zo beschreven. Dat ze echt dachten dat het einde van de wereld was aangebroken. En ze begonnen ook allemaal te roepen van red ons Heer, red ons God, vergeef mij. Dus de mensen die daarbij aanwezig waren, die dachten echt dat het einde der tijden was aangebroken. Dus ze zagen de grote zon als een soort enorme gloeiende draaiende schijf op zich afkomen, alsof die zo op de aarde zou vallen. Nou, spectaculair. Maar de vraag is natuurlijk, waarom deed God dat überhaupt? Of waarom deed Maria dat? Want Maria zou het wonder verrichten. Nou, God die doet nooit maar zomaar iets alleen maar om mensen te imponeren, om zijn spierballen te tonen. God heeft daar een reden mee. Nou, allereerst wilde God natuurlijk tonen dat het werkelijk de maagd Maria was zijn eigen moeder, die al 5 keer naar Fatima was gekomen vanuit de hemel. Dus het was een soort bevestiging van datgene wat er vooraf was gegaan, dat dat ook daadwerkelijk waar was. Maar er zat nog een diepere laag achter. Want op het moment dat dit grote wonder gebeurt, zien de 3 kinderen wat anders dan wat de menigte ziet. De menigte ziet die zon dansen, de zon komt naar beneden. Maar de 3 kinderen, en dan met name Lucia, want die zag altijd het meeste van de 3, die zien iets anders. En in dat visioen wat de 3 kinderen dan krijgen, wordt er ons iets heel bijzonders geopenbaard. Net als bij de andere verschijningen waren de 3 kinderen neergeknield voor het kleine steeneikje. En dat was een steeneikje op dat veld waar Maria steeds boven ging hangen of op ging staan als ze verscheen. En vervolgens ontstaat er een gesprekje zoals dat ook bij de andere verschijningen was. Dus Lucia neemt het woord en vraagt aan de heilige maagd Maria, wat wilt u dat ik doe? Nou, het antwoord is, ik wil je zeggen dat ik hier een kapel wil laten bouwen ter ere van mij. Ik ben de vrouwe van de rozenkrans. Blijf elke dag de rozenkrans bidden. De oorlog zal eindigen en de soldaten zullen spoedig naar huis terugkeren. Ja, dus hier worden al een paar belangrijke dingen meegegeven. Maria is de maagd van de rozenkrans, de vrouwe van de rozenkrans. Die opdracht om elke dag de rozenkrans te bidden. Met als gevolg dat dan de oorlog zal eindigen. De Eerste Wereldoorlog ging dat over. En dat de soldaten weer naar huis terug zullen keren. Dus dat is al een hele belangrijke opdracht. Elke dag de rozenkrans, dat brengt vrede in de wereld. Nou, vervolgens zegt Lucia tegen de heilige maagd Maria, ik heb u veel te vragen. Namelijk of u enkele zieken wilt genezen en of u enkele zondaars wilt bekeren. En dan is het een beetje een mysterieuze antwoord van Maria, sommigen wel, anderen niet. Ze moeten hun leven beteren en vergeving vragen voor hun zonde. Op zich ook wel een heel rijk antwoord, want dat betekent dat Maria niet zomaar met een toverstafje mensen zal bekeren, maar dat ook de mens zelf daarbij betrokken moet zijn. We moeten zelf een stap zetten, een keuze maken. We moeten zelf ervoor kiezen om ons leven te beteren en God om een vergeving te vragen. Vervolgens, en dan wordt de stemming iets droeviger, vervolgens zegt Maria tegen Lucia, laat hen onze lieve Heer niet meer beledigen, want hij is al te veel beledigd. Nou, en daarna begint dan dat zonnewonder. En dan vertelt Lucia later dat Maria haar handen opende en dat uit haar handen een licht scheen dat zo op de zon straalde. En vervolgens roept Lucia dan, kijk naar de zon. En dat is dus het moment waarop iedereen naar boven kijkt en dat grote vreemde verschijnsel aan de zon begint. Maar de kindjes die zagen niet zozeer dat die zon begon te dansen of naar beneden kwam vallen, die zagen iets anders. Die zagen namelijk 3 verschillende scènes op dat moment. En zo kom ik dadelijk ook weer terug bij Maria van den Berg Carmel, want daar zou het over gaan vandaag. Nou, wat waren de scènes die ze zagen? Achtereenvolgens werd aan Lucia, want die zag alle 3 de scènes. De 2 andere kindjes, Francisco en Jacinta, zagen alleen de 1e scène, maar Lucia zag ze alle 3. En bij die 1e scène zagen ze de blijde geheimen van de rozenkrans. En dat ging als volgt. Dus de blijde geheimen die werden als het ware getoond aan de hemel. En Lucia die zag het volgende. Namelijk dat de heilige Jozef naast de zon verscheen. Dus die zon die was allemaal wild aan het bewegen aan de hemel. Dat is wat die 70.000 man op het veld zagen. Maar Lucia die zag Sint-Jozef die daarnaast verscheen. En die had het kindje Jezus in de armen. En ook zag ze onze lieve vrouw van de rozenkrans. Dus Jozef,

heilige familie. En ze ziet dan dat de heilige maagd Maria is gekleed in het wit met een blauwe mantel. En de heilige Jozef is ook in het wit gekleed en die heeft het kindje Jezus vast en die is gekleed in het lichtrood. En vervolgens ziet ze dan dat de heilige Jozef 3 maal met zijn hand het kruisteken maakt over de menigte. Dus Sint-Jozef zegent de menigte. En het kindje Jezus doet hetzelfde. Dus Jozef en Jezus samen zegenen de menigte die daar aanwezig is. En dit was dus een inkijkje in de blijde geheimen van de Rozenkrans. De geheimen die gaan over de geboorte en de kinderjaren van Jezus. Die jaren waarin de heilige familie centraal staat. En daarmee ook meteen een soort aanduiding voor onze tijd om dat gezinsleven te heiligen. Dus het is ook meteen een soort richtingaanwijzer. Nou, vervolgens de tweede scène, de droevige geheimen van de Rozenkrans. Wat ziet Lucia dan? Ze ziet dan onze lieve vrouw van smarten. Ze ziet dus Maria als bedroefde moeder. En ze ziet ook onze lieve Heer op weg naar Golgotha, helemaal overweldigd door verdriet. En ze ziet dan dat Jezus op weg naar Golgotha, als de Heer die gekruisigd gaat worden, het kruisteken over het volk maakt, om het volk te zegenen. Dus dat is het tweede beeld, de tweede scène die Lucia ziet. En dan de derde scène, en dan komen we bij onze lieve vrouw van de berg Karmel. Ten slotte verscheen Maria namelijk als Maria van de berg Karmel. En dan ziet Lucia dat Maria is gekroond tot koningin van hemel en aarde. En dat ze in een heel groot, glorieus visioen ziet dat Maria Jezus vast heeft, heel dicht bij haar hart. Ofwel, de laatste verschijning, de derde scène, toont de glorievolle geheimen, de geheimen van Gods overwinning. En die 5 geheimen van de Rozenkrans, de glorievolle geheimen, die monden natuurlijk uit in dat 5e geheim. Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. De eindoverwinning zou je kunnen zeggen. Van alles wat wij hopen en verlangen. Er komt een dag dat God voorgoed de overwinning zal brengen op de machten van het kwaad. En dat zal een dag van Maria zijn. We weten dat Maria uiteindelijk de kop van de slang zal verpletteren. Dus dat 5e glorievolle geheim is als het ware het geheim van de voltooiing. Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. Nou, dat is ook precies het beeld dat aan zuster Lucia, de latere zuster Lucia, het zieneresje van Fatima, wordt getoond. Dus Maria als koningin, als overwinnares, maar dan wel gehuld in die kleren van de berg Karmel, waar we het net over hadden. Met het bruine gewaad en met de scapulier in de hand. Dus dit beeld, Maria van de berg Karmel, de feestdag die we vandaag op 16 juli vieren, is dus het beeld van de overwinning van God op alle machten van het kwaad. En de dag waarop Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. En de dag waarop de slang onder de voet van Maria wordt verpletterd. En daarom is deze dag, broeders en zusters, een dag van overwinning. Maria van de berg Karmel die toont ons dat God uiteindelijk aan het einde van deze grote lijdensweg, dit dal van tranen, Paulus die zegt van nou heel de schepping is in barensweeën, dus niet alleen wij, de mensen, de kinderen van God, maar heel de schepping leidt onder dat laatste stukje van Gods schepping waarin als het ware die geboorte zal plaatsvinden. De geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin God eens en voor altijd af zal rekenen met de vijanden van Israël, de vijanden van de katholieke kerk. En dat is een belangrijk besef, want dat betekent dat we vandaag deze dag ook moeten vieren als een dag van overwinning. We weten dat Maria en Fatima natuurlijk heeft aangekondigd, en dat sluit hier perfect bij aan. Ze heeft aangekondigd dat haar onbevlekt hart uiteindelijk zal triomferen. En dat is de belofte die ze doet in Fatima. En dat is een belofte, niet alleen maar een belofte voor een hele verre toekomst, aan het einde der tijden, wanneer Jezus zou terugkeren. Nee, het is een belofte die ze ook in de tijd plaatst. Want op het moment dat Maria spreekt over die overwinning van het onbevlekt hart, dan zegt ze dat het zal laat zijn wanneer dat gebeurt, maar die overwinning komt wel. En dan zal er een periode van diepe vrede aan de wereld worden gegeven. Dus dat is niet alleen maar een soort Bijbels visioen wat ooit in een verre toekomst zal plaatsvinden waar wij helemaal geen relatie toe hebben. Nee, het is iets wat wordt geplaatst in onze tijd. En sterker nog, Maria doet zelfs de aansporing om ervoor te bidden dat dat moment bespoedigd zal worden. Dus heel concreet dat wij er zelf getuigen van mogen zijn zelfs. En ik denk dat dat een heel belangrijk besef is. Het zal

0: nieuwe hoop geven dat ook in onze moeilijke, donkere dagen, waarin we toch ook wel zitten, hè, met zoveel oorlogsdreigingen en zoveel verwarring en zoveel boosheid, dat zelfs in deze tijd die beloofde overwinning van het onbevlekt hart nog steeds als een paal boven water staat. En ook een aansporing om datgene wat Maria van ons vraagt in Fatima ook trouw te vervullen. De dagelijkse rozenkrans ging het net al even over. Maar ook die eerste zaterdagdevotie. Ze geeft die eerste zaterdagdevotie aan de kerk om die overwinning van dat onbevlekte hart dichterbij te brengen. Om te zorgen dat wij zelf nog getuigen mogen zijn van die periode van vrede. Nou, iets waar wij dus zelf ook een belangrijke hand in hebben. Het is niet dat we alleen maar toekijken, dat we alleen maar toeschouwers zijn. Nee, we zijn participanten. We moeten zelf ook de handen ineens slaan. Nou, op een hele bijzondere manier gaan we dat binnenkort natuurlijk doen. 5 september 2026, we gaan naar Amsterdam. Om daar in feite hetzelfde te doen als wat die 70.000 mensen in het veld van Fatima deden in 1917. Namelijk gezamenlijk de rozenkrans bidden. In dit geval in het Vondelpark. Ik heb het natuurlijk over de Rosary Ready. Om daar samen de rozenkrans te bidden, om eerherstel te brengen aan het hart van Maria en om zo die overwinning van het heilige hart van Jezus en het onbevlekte hart van de heilige maagd, om die overwinning zelf nog in onze dagen mee te maken. Dat is onze hoop, dat is ons vertrouwen. Nou, laten we dat ook doen en laten we vanuit datzelfde vertrouwen ook deze dag, 16 juli, Maria van den Berg Karmel, vieren als een dag van overwinning, een dag van de liefde van Maria die uiteindelijk al het kwaad overwint, ook in ons eigen leven. Ik wens u een prachtige feestdag toe vandaag en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

In deze aflevering staat het eerste artikel van het geloof centraal. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Is alles toeval? Thomas denkt van niet. Er is immers een ordening in de schepping te zien. Ook spreken we over voorzienigheid en waarom we niet geloven in meerdere goden, maar in één God, Jezus Christus onze Heer.

0: Ja, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers Podcast over de geloofsbelijdenis. Hallo Stefan.
1: Goedenavond, want we nemen dit op de vooravond van het grote feest van...
0: Alle heiligen.
1: Ja, zo is het. Hopelijk worden wij ook een keer heilig.
0: Dat is wel de bedoeling. Maar we gaan in ieder geval vandaag verder waar we zijn gebleven met een splinternieuwe aflevering van onze podcast. We hebben in het kader van het credo, de geloofsbelijdenis, een tweetal afleveringen opgenomen nu. Waarbij we toch vooral een introductie tot het thema hebben gegeven. We hebben gekeken naar het geloof en in het kort hebben wij besproken een aantal vragen. Hè? Wat geloven we nou eigenlijk? Hoe kun je geloven? Waarom zouden we geloven? Maar met het eerste geloofsartikel gaan we wat dieper in op het formele object van het geloof, namelijk God zelf. Dit eerste geloofsartikel is ook meteen het meest fundamentele, want ja, het hele credo gaat over God en de relatie tussen God en de mensen en de wereld met God. En alle andere geloofsartikelen die wij gaan behandelen, die hangen ook allemaal samen of die komen ook allemaal af van het eerste geloofsartikel. Met deze eerste aflevering gaan we dus kijken waarom we geloven in één God. Daarnaast beschouwen wij de almachtigheid van God en wat dat betekent voor de schepping en voor ons dagelijks leven. Dus vandaag de eerste inhoudelijke behandeling van het eerste geloofsartikel. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En daarbij moet ik zeggen dat wij vandaag vooral gaan focussen op dat eerste gedeelte, namelijk ik geloof in één God, de Almachtige Vader.
1: Zo is het, want het is natuurlijk een enorm groot artikel. Dat zien we bij Thomas ook. Ik geloof dat hij in totaal iets van 12 pagina's eraan weet, of niet?
0: Het is ook rijke informatie. Hè? Dus wat op een gemiddelde pagina staat, daar kun je heel lang over uitweiden. Het lijkt misschien veel hè, als wij twee afleveringen maken over een geloofsartikel. Maar de informatie is ook dermate rijk dat het ook zonde is om alles in één aflevering te proppen. En daarmee eigenlijk de boel een beetje af te raffelen. Daarmee doen we ook tekort aan de rijkdom van de informatie en uiteindelijk natuurlijk de geloofswaarheid, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dus we nemen de tijd en vandaar dat wij het eerste artikel daarmee ook opknippen. Vandaag gaan we dus hebben over God, hè, de schepper, God de Vader. Hoe zie jij God eigenlijk voor je? Als we het hebben over God de Vader, Stefan, wat voor beeld krijg je daarbij?
1: Ik vind dat best wel een moeilijke vraag, omdat in je persoonlijk gebedsleven en zo, dan richt je toch meestal tot Christus, niet? En ja. God de Vader is dan toch snel de man met de baard die door Michelangelo in de Sixtijnse kapel zo mooi zijn vinger op de schepping legt. Dus de scheppende God. Hè, in de zin van iemand Ik associeer God de Vader. Hè? Kijk, ik weet natuurlijk, in de theologie moet ik toch even erbij zeggen om het even. Anders krijg ik allemaal mails van andere theologen of mensen die zeggen: wat zeg je nou weer voor gekke dingen? In de theologie is het natuurlijk zo dat de schepping is natuurlijk een werk van de hele drie eenheid. Hè? Niet alleen van de Vader, ook niet alleen van de Zoon, maar Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom staat er ook, hebben de kerkvaders in Genesis gezien, hebben wij met onze Vader ook gezien. Wij gaan maken. Hè? Wij gaan de mens maken. Hè? Dus een meervoud. Ja. Maar dat terzijde. Maar dus als ik denk aan God de Vader, dan denk ik toch snel ook aan almacht. Hè? Dus een bepaalde toch grootsheid van God. Toch ook meer de afstandelijkheid van God, in zekere zin. Maar tegelijkertijd moet ik ook gelijk denken aan de Bijbelse verhalen over de barmhartige vader, hè? Die de verloren zoon weer in zijn huis opneemt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus die twee kanten van het vaderschap. Aan de ene kant een afstand, hè? Dus een duidelijke, en misschien ook wel soms een strengheid, een rechtvaardigheid, een oordeel zou je bijna kunnen zeggen. Want het hoort ook bij het geloof, een oordeel. En aan de andere kant die nabijheid in de zin van barmhartigheid. Zo zou ik het... Dus een goede vader kent ook die verschillende eigenschappen. En dat brengt ons natuurlijk ook op... wat wij noemen in de theologie de analogieleer. Dat betekent we nemen iets uit het dagelijks leven. En we gebruiken dat om iets van God te zeggen. Dus in dit geval het begrip vader. Gebruiken we om iets te vertellen over wie God is. Namelijk de vader. Wij komen voort uit onze vader. Nou ja, wij komen ook voort uit God bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een analogie die je dan kan trekken. Hetzelfde geldt, voor soms staat er erbij bijvoorbeeld dat gij zijt een rots. Maar God is natuurlijk niet zelf een rots. Gelukkig niet. Maar dat is beeldspraak en analogie om iets over God zelf te zeggen.
0: Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel interessant. Hè. Eigenlijk de aspecten die je zelf noemt nu, Stefan, dat herken ik zelf ook wel. Kijk, Christus, dat is de persoon, hè? De mens geworden God. En daar kun je toch iets meer letterlijk en figuurlijk een beeld bij krijgen. Hè? Hoewel er natuurlijk in de Bijbel ook veel gelijkenissen met de Vader worden besproken. Hè? Dus wat dat betreft kun je hem ook zeker leren kennen. Maar toch het beeld van een beetje de afstandelijk al besturende God. Hè? De man met de baard, zeg maar. De oude wijze man die zijn vinger legt op de schepping. Ja, dat herken ik ook wel. Dus wat dat betreft ook meteen een heel interessant thema om te belichten. Omdat natuurlijk God centraal staat in het credo. En dit ook meteen de meest essentieel geloofsartikel is van de rest van het... van de rest van de credo. Dus interessant. Als we dan de tekst erop naslaan van Thomas, dan is eigenlijk de eerste vraag die wordt gesteld of wordt betoogd waarom wij in één God geloven. Wat is eigenlijk de argumentatie van Thomas erin dat wij in één God geloven? Waarom zegt Thomas, er kan eigenlijk maar één God zijn die de schepper is van het heelal?
1: Ja, Thomas die leeft natuurlijk in een wereld, daar hebben we het ook in deze voorbereiding van de podcast even over gehad samen, dat het altijd belangrijk is als je een auteur leest om ook de context, waarin de historische context ook, et cetera, waarin die schrijft in oogenschouw te nemen. En het is een ontwikkeling van de moderne tijd. Dus na Thomas, zou ik zeggen. Want Thomas is natuurlijk een middeleeuwse denker. Het is een ontwikkeling van de moderne tijd dat we God als het ware uit ons leven kunnen bannen. En doen alsof hij niet bestaat. Dus heel veel mensen noemen zich vandaag de dag atheïst. Dat was zelfs voor een verlichtingsdenker uit de 17e eeuw onmogelijk. Natuurlijk, een verlichtingsdenker kon misschien denken, God heeft niks met deze wereld van doen. Maar hij had toch altijd nog wel een idee van een bepaalde schepper. Bijvoorbeeld een horloge, de vergelijk wordt vaak gemaakt met een horlogemaker. Hè? Iemand die een eerste zetje geeft of een biljartspel. Hè? Dus iemand die een eerste zetje geeft aan de bal en dan gaat alles draaien, maar vervolgens gaat hij zich niet meer bezighouden met dat hele spel. Dus God als een afstandelijk iemand die eigenlijk alleen maar nodig is om een eerste duwtje te geven aan de schepping en vervolgens heeft hij nergens meer wat mee van doen. Dat idee, maar dan bestaat er nog steeds wel een godsbesef. Hè? Dus onze moderne tijd is anders in die zin dat heel veel mensen zeggen dat ze helemaal niet meer aan een God geloven. Hè? En dat is bij Thomas dus onmogelijk. Dus in Thomas zoekt eigenlijk een rechtvaardiging voor iets wat in zijn hele tijdsgeest geloofd werd. Iedereen geloofde in die tijd. Kijk, natuurlijk, er was ook moreel verval en er waren mensen die zondigen en de menselijke natuur was hetzelfde, et cetera, et cetera. Maar er was wel een godsbesef ook, altijd. En dat is natuurlijk het groot verschil. Dus daar gaat hij van uit en dan zegt hij, ja, maar hoe kan ik dat rechtvaardigen, dat godsbesef?
0: Ja, nou ja, wat ik zelf wel interessant vind, hè, Kijk, op momenten dat je je bezighoudt met het thema als deze, dan wordt ook wel meteen een stukje bewustwording gecreëerd. Maar dat in de opvatting van Thomas, hè, God betekent eigenlijk hij die alle dingen bestuurt en in alles
1: precies,
0: voorziet.
1: Ja.
0: Hè, dus als je zegt dat je gelooft dat God bestaat, eigenlijk het eerste wat we zeggen als wij de geloofsbelijdenis uitspreken. Ja. Geloof je ook in de traditie van Thomas dat dat God alles in de wereld bestuurt en ook in alles voorziet, hè? Dus het is een bepaalde voorzienigheid. Dat gaat verder dan alleen de schepping, hè? We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Genesis, hoe God de aarde heeft geschapen. Dat is natuurlijk onderdeel van hetgeen wat God bestuurt. Maar bij Thomas gaat dat nog verder, hè? Het reikt echt tot aan het persoonlijk niveau, hè? Het menselijk handelen, dat eigenlijk alles bestuurd wordt door God.
1: Ja, en die grondslag ligt natuurlijk wel in de schepping. Alleen, jij bedoelt, het gaat verder dan een soort van beperkte visie op de schepping. Waarbij, ja. Waarbij er, zoals ik net zei, dat biljartspel in werking gezet wordt en vervolgens hebben we nergens meer wat van doen. Trekt God zich terug, als het ware. Dat is dus niet het geval. We hadden afgelopen zondag in de misschien heb je dat ook wel gemerkt, in de lezing, een hele mooie lezing uit het boek van Wijsheid. En daarin stond, in die lezing, God heeft alles wat bestaat, heeft hij lief. Anders had hij het niet geschapen. Dus hij houdt van zijn schepping. Hij houdt van datgene wat hij geschapen heeft. En hij kan het niet ontscheppen. Het blijft in het bestaan. Hè? En dat is wel belangrijk om te zien. Hè? En hij is dus niet alleen iemand die het schept, maar hij schept het op een goede manier en op een ordelijke manier. Dat is wat Thomas ook gebruikt hier als argument. Hij zegt, we zien toch een bepaalde ordening in de schepping. Als we om ons heen kijken, dan is niet alles toeval. Iedereen die zegt dat het toeval is, ja. Sorry hoor, maar is alles nu ontstaan vanuit toeval? Is er niet een bepaalde ordening in de schepping? En zelfs het kwaad, en zelfs de, in de Oude Testament zouden we zeggen, de Leviathan, de zeemonsters of andere wilde dieren, zouden vandaag de dag zeggen, de leeuw, die heeft ook zijn plek in de flora en fauna. Hè? Dus alles heeft zo, in de visie van Thomas, zijn ordening. Zijn hiërarchische ordening in het bestaan. Ik denk dat heel belangrijk was om te zeggen. Een dier is niet een mens. Een mens heeft dierlijke eigenschappen. Hè? Maar een mens overstijgt ook een dier. Dus is een ordening in de schepping. Engelen zijn ook heel wat is weer wat anders dan een mens. Dus je hebt verschillende gradaties in de schepping. Verschillende ordening. Alles moet zijn plaats hebben. Dat is trouwens niet nieuw. In de filosofie zie je dat bij Plato ook al. Hè? Daar heb je een leger, daar heb je een koningfilosoof, daar heb je allerlei verschillende delen. En dat houdt elkaar in balans. Al die verschillende functies in de maatschappij, om een bepaalde ordening te hebben. Dat is heel belangrijk. En die ordening, zegt Thomas, als ik die ordening zie, dan moet er toch iemand zijn die ordening ook aangebracht heeft. In een ander commentaar zegt hij daar. Sorry, in een ander commentaar.
0: Het is dus niet. Het is dus niet enkel een menselijk handelen en een menselijke traditie, zeg maar, die orde gesteld heeft gegeven.
1: Exact, ja. Dus er moet iemand zijn die dat van buiten, want die orde is gegeven. Ik kom als menselijk persoon in die orde terecht. Het is niet slechts chaos. Er is een bepaalde ordening in die schepping. En Thomas zegt, als die ordening er is, dan moet er ook iemand zijn geweest, volgens hem God, die ordening in die schepping gelegd heeft. Hij zegt, niets is compleet toeval. Er zijn mensen die zeggen van, de wereld is door toeval tot stand gekomen. Ja, hoe toevallig is het als je een vuilnisbelt ziet dat daar opeens een auto uit ontstaat? Dat is toeval. Ja, nou ja, dat is niet echt heel dat is niet, de meeste dingen in de schepping lopen toch via een bepaalde ordening. Ja. En als je iets aanpast van een parameter, dat weet jij ook met al je verstand over natuur en zo. Als je iets aanpast in de flora en fauna, heeft dat enorme consequenties voor het systeem.
0: Ja.
1: Dat is die ordening.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, hè, als we het hebben over de ordening en dat. Dat de goddelijke voorzienigheid zelfs doorwerkt tot, tot het menselijk niveau. Hè? Zoals het menselijk handelen, daar komen we dadelijk op.
1: Ja, dus zo
0: dadelijk. Maar een belangrijk aspect, hè, van het eerste geloofsartikel is, ik geloof in één God. Hè? Christendom, dat is algemeen bekend, is monotheïstisch. Wat is eigenlijk de toelichting van Thomas daarop? Wat maakt dat Thomas eigenlijk denkt dat er sprake is van één God?
1: Ja, hij vergelijkt dat met menselijk bestuur. Hè? Dat zie je dus elke keer, dat is belangrijk. We kunnen alleen over God praten in onze menselijke taal. Ik gebruik vaak de metafoor van de vriendschap. Om aan te geven wat een relatie moet zijn met God. Terwijl natuurlijk die relatie met God, die vriendschap, enorm overstijgt.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor, ik kan zeggen, God is als een rots waarop ik mijn leven bouw. Maar hij is natuurlijk veel groter dan die rots. En, God is, en die metafoor of die analogie van die rots, die is natuurlijk nooit voldoende. Want God is, kan ook vergeleken worden met een koning. En dat gaat weer over een ander aspect van God. Dus je kan nooit alle aspecten in één keer pakken. Hè? Dus daarom heb je ook die verschillende analogieën nodig, omdat onze taal is niet toereikend. We kunnen nooit met onze taal compleet vatten wie God is. Dat zou zijn, zoals Augustinus zegt, dat een kind de hele zee in het emmertje stopt. Hè? Dat is die bekende passage van Augustinus, dat er een kind probeert de hele zee. En dan zegt Augustinus, ja, dat kan niet. Nou, zo is het ook met God. We kunnen niet God, zoals we de zee niet in een emmertje kunnen stoppen, kunnen we God ook niet in al die categorieën vatten. We moeten categorieën hebben, want we zijn mensen. We zijn zwakke mensen, dus we hebben categorieën nodig. Dus we gaan het er zeker over hebben. Maar inderdaad, dus als hij het heeft over één enkele God, dan gebruikt hij het voorbeeld van, op menselijk gebied is iets goed geordend wanneer het door één enkel iemand bestuurd wordt. Dus niet door een grote groep mensen die oneenigheid hebben met elkaar, maar dat er één iemand is die ervoor zorgt dat het bestuur goed uitgeoefend wordt. Als je één wijs man hebt, wat natuurlijk wel interessant is, hè, want je zou ook kunnen zeggen, misschien is het wel beter om een aantal mensen te hebben. Om te zeggen van, ja, de uitwisseling van ideeën. Als je het hebt over managementfuncties, wordt vaak gezegd, is het niet goed om ook een persoon erbij te hebben, een soort van advocate of the devil, hè? Die dus een andere rol speelt en advies geeft wat daar tegenin gaat. Maar Thomas zegt heel duidelijk, om eenheid van denken te hebben en eenheid in een organisatie, moet er één iemand zijn die uiteindelijk de beslissing neemt. Ik denk niet dat het volledig vals is. Ja. Ik denk dat er wel wat in zit. In een familie ook moet iemand uiteindelijk een keer een beslissing nemen. Je kan wel altijd blijven praten, maar op een gegeven moment moet er toch ook een knoop doorgehakt worden. En ja. Hij zegt van die eenheid, ja. Dat is een teken voor hem van het monotheïsme ook. Hè? Dus dat bestuur op menselijk niveau. Ja.
0: Ja, ik denk als je dat inderdaad doorvertaalt, hè, ook naar het goddelijk niveau, tenminste zo lees ik hem. Ik denk dat dat de kern is van wat Thomas hier ook betoogt. Is ook als je een veelheid aan goden zou hebben, dat ook tot oneenigheid leidt, ook onder de mensen.
1: Ja.
0: Dus dat misschien voor de mens, hè, dus voor de samenleving, voor de gelovigen, ook een soort van clash veroorzaakt tussen autoriteiten. Hè. Dus als je een polytheïstisch stelsel hebt of een polytheïstisch systeem waarbij je dus meerdere goden hebt, dat die dus niet complementair aan elkaar zijn of subsidiair, dat de een ander aanvult. Dat zou dus zo niet werken. Het zou juist tegenstrijdig werken voor de mens. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met een bepaalde hiërarchie. Als we spreken over God, dat is de hoogste hiërarchie wat je kan hebben. En bijna een hiërarchie die ook niet deelbaar is.
1: Precies, ja. Hij duldt geen andere God naast zich. Anders zou die geen God meer zijn. Dus het is ook een contradictio in terminis, niet?
0: Ja. Ik denk dat ook een beetje de kern is, hè?
1: Ja. Kijk, daar kunnen we niet over goed spreken.
0: Nee, onder het menselijk bestuur kunnen we nog wel zeggen inderdaad van nou, je hebt een verdeling van taken en dat is ook heel normaal. Hè? Vanuit een managementprincipe, we zien dat ook op de manier waarop een land wordt geregeerd. En soms gaat dat beter dan de andere keer, hè? Maar toch doorgaans heb je daar natuurlijk meerdere mensen voor nodig. Maar omdat je natuurlijk de positie van de almachtige God, hè, iemand die almachtig is, dus die ja, ook eigendom is over de schepping, laten we zo zeggen. Ja, dat is haast een functie, een autoriteit, een gezag wat ondeelbaar is. Mm-hmm. Dus wanneer je dus inderdaad meerdere goden hebt, dat je juist zou leiden inderdaad tot onenigheid. Mits ze natuurlijk ook niet dezelfde wil hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat inderdaad hierin de kern is.
1: Ja, om de eenheid van God aan te tonen. Ja.
0: Ja. Maar desalniettemin, wij zijn de monotheïstische godsdienst. Islam is dat ook, hè? Het Jodendom is dat ook. Vroeger, als je kijkt naar de Griekse, Romeinse mythologie, maar ook het hedendaagse hindoeïsme, dat is polytheïstisch.
1: Mm-hmm.
0: Nou spreekt Thomas ook waarom het polytheïsme, hè, dus het feit dat je meerdere goden hebt, eigenlijk ook onwenselijk is. Wat bedoelt in dit kader Thomas eigenlijk met polytheïsme?
1: Ja.
0: Want polytheïsme, dat zou normaal gesproken betekenen, hè, van je hebt meer goden, er zijn meerdere goden. Zou Thomas dat in zijn commentaar ook zo één op één vertalen of bedoelen?
1: Ik denk wel dat als hij het heeft over polytheïsme, dat hij inderdaad bedoelt. Hij heeft natuurlijk in het achterhoofd, zoals je net al zei, de Romeinse filosofie en de Griekse mythologie, waarbij er een god aangewezen wordt voor elke nood. Hè? Dus je hebt Zeus en je hebt Venus en zo. Nou ja, allemaal verschillende goden, of godinnen ook, die voor elke nood aangeroepen kunnen worden. En die ook inderdaad dus een strijd met elkaar aangaan in de mythologie. Hè. Krijgen soms ook een kind. Het is echt een heel menselijk fenomeen tegelijkertijd ook. Hè. Dus ja. In die zin zou ik ook bijna willen zeggen, een menselijke voorstelling die vergoddelijkt wordt, als het ware. Hè. Dus tot God gemaakt wordt. Ja. Terwijl bij het christendom is het natuurlijk andersom. Bij het christendom is het God die naar de mensen toe komt. In de geschiedenis, die radicaal inbreekt in de helsgeschiedenis. En dus onder de mensen wil wonen, zijn tent opslaat onder de mensen. En dus in de tweede persoon van de drie eenheid, in Christus, is God vlees geworden. Het is niet de mens die in eerste instantie naar God opstijgt, maar de God die naar beneden komt. God die naar ons toe komt. Dat is een radicaal verschil. Dat is geen mythologie, maar dat is historie. Dat is geschichte. Dat is een verschil.
0: En tegelijkertijd denk ik ook hè, van wij geloven in één God. Er zijn, en ook in het verleden natuurlijk, hè, van de Romeinse en Griekse mythologie, het idee dat er meerdere goden zijn. Het hindoeïsme kent dat ook nog. Maar ik denk, ik lees dat niet echt in het commentaar van Thomas, maar ik zat er ook aan te denken. Een hele bekende passage uit het evangelie van Lucas is, hè, dat je als knecht geen twee heren kan dienen.
1: Mm.
0: Hè? Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zou juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Hè? Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, dus eigenlijk de geldduivel.
1: Hmm.
0: Ik denk dat het ook te maken heeft met het aspect dienen.
1: Hmm.
0: Hè, als je een God vereert en aanbidt, dan dien je daarmee ook meteen een God. En ik denk dat aspect, juist het dienen, waar je eigenlijk voor staat, hoe je je leven inricht, wat je prioriteit geeft, wat je richting geeft, dat eenduidig gericht moet zijn op die ene God.
1: Ja, daarmee,
0: maar misschien is het daarom wel eens goed. Ja?
1: Daarmee raak je een heel belangrijk punt, namelijk dat wanneer je dus de ware God uit het oog verliest, je een God, zoals je net duidelijk zei, een God voor jezelf creëert. En dat kan zijn je buik, hè? Dat kan zijn op het gebied van voedsel, het gebied van seks, op het gebied van aanzien. Alle grote hoofdzonden hebben natuurlijk daarmee te maken. Dat je God uit het oog verliest en een schijnbaar goed, een schijnbare God, want het is natuurlijk niet echt een God. Maar je maakt een schepsel of een lust maak je tot je God. En dat duidt ook op het feit, denk ik, dat een mens ongeneeslijk religieus is. Dus als de mens zijn vertrouwen niet stelt op de Heer, dan zoekt hij een andere Heer. Dan zoekt hij een andere manier om zijn religieusiteit te uiten. En dat kan zijn ook door allerlei andere zaken tot God te maken.
0: Ja, ik denk juist dat aspect, het tot God maken, het... Wat of wie dien je nou eigenlijk? Hoewel Thomas dat in zijn commentaar denk ik niet zo zegt, denk ik dat dat juist wel wordt bedoeld met het polytheïsme. En wat wij hedendaags natuurlijk ook kennen. Want als we dan kijken naar het commentaar van Thomas, dan noemt hij eigenlijk vier redenen waarop wij... of waarop de mens polytheïstisch kan zijn, dus meerdere goden kan dienen of daarvan overtuigd zijn in het leven. En de eerste, dat is eigenlijk de zwakheid van het menselijk verstand. We hebben het ook al gehad in de introductie, als een soort van kenmerk van het geloof, dat we vertrouwen moeten hebben in een God en dat wij niet alles met ons eigen zintuigelijke waarnemingen en kennis kunnen waarnemen. Hetzelfde geldt is eigenlijk ook een motivatie waarom er sprake is van een polytheïsme. Want sommigen denken dat er niks is buiten het zintuigelijk waarneembare. En een voorbeeld wat Thomas daarin noemt, en dat is vooral in zijn tijd, is dat mensen geloven in de hemellichamen. Dat zij een soort van voorspelbare functie hebben. Dat bijvoorbeeld de hemellichamelijke als...
1: Maar dat heeft hij van Aristoteles. Dus dat komt van de oude filosofie. Waarin dus alles vastgelegd werd in de hemellichamen. Dat waren een soort van goden. Ja. Dus dat komt inderdaad uit de oude filosofie komt dat voort. Dus dat is niet nieuw. En dat is ook in het boek van wijsheid. Wat een van de nieuwere boeken is vlak voor de komst van Christus. Hè. Zeer beïnvloed door de Hellenistische Griekse filosofie, waarin staat in hoofdstuk 13, wat Thomas citeert, zij meenden dat de zon en de maan of de kring der sterren goden waren, die de wereld bestuurden. Wat er dus voor zorgt dat God een materieel ding wordt. Want dat is niks anders dan materie natuurlijk, die sterren, die zon en die maan.
0: Nee.
1: Ja. En dan, je zijn meerdere sterren en meerdere... Dus dan krijg je automatisch polytheïsme. Ja.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja. En dus dat is eigenlijk het eerste aspect. Mm-hmm. Hè, dat de zwakheid van het menselijk verstand en dat men daardoor is afgevallen, mm-hmm. zeg maar, van het geloven in één God. Maar naast dit aspect noemt Thomas er nog een paar. En het volgende aspect wat hij noemt, dat is eigenlijk de verering van mensen. Hmm. Hij noemt bijvoorbeeld koningen en andere mensen worden nu of na hun dood tot goden verheven. Dus dat betekent eigenlijk dat je mensen eigenlijk de eer toekent, wat eigenlijk alleen God toekomt. We zien dat vandaag de dag natuurlijk ook. Hè, heel veel popsterren of voetballers of celebrities die haast op een dusdanig op een standbeeld worden gezet en dusdanig worden vereerd, dat wij meer mensen centraal stellen dan God zelf. Misschien ken je dat wel, Stefan. Je hebt in Napoli, juist in Italië, is Diego Maradona voetballer geweest. Nou, hij wordt haast vereerd als zijn soort van God. Hij heeft ooit met de hand het doelpunt gemaakt. En ze noemden dat ook wel de hand van God. Dat doelpunt. Nou ja, goed.
1: Nou ja.
0: Als je een beetje voetbal kent, weet je dat je met de hand niet mag scoren. Zo verheerlijkt wordt dan een persoon, weet je wel?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel bijzonder. Ik denk dat dat ook wel een voorbeeld is. Dat we mensen op een dusdanige manier kunnen vereren. Ja, dat het haast ongezond wordt.
1: En waarom is dat polytheïsme, denk je?
0: Een soort van God.
1: Waarom is dat polytheïsme?
0: Nou ja, er zijn meerdere mensen waarmee je dat
1: precies.
0: Kan, hè? Dus,
1: en dat is het interessante.
0: Je kunt meerdere mensen
1: eren. Want God brengt... God brengt eenheid. God is absoluut waar, absoluut schoon, absoluut goed. Er is geen, duldt geen andere godheid naast zich. Maar vanaf het moment dat je van God weggaat, krijg je automatisch een veelheid van opties.
0: Ja.
1: Want hij is de enige die echt, echt God is. Dus je krijgt automatisch een
0: En een interessant voorbeeld natuurlijk is wel, hè, ook in de Tweede Wereldoorlog, waarin... naast systemen ook mensen werden vereerd. Je zag dat natuurlijk in het Stalinistische Rusland en het Duitsland van Hitler, waarin beide leiders echt op een voetstuk werden gezet. Hè?
1: Ja.
0: En daarmee gaat de verering verder dan een, ja, zeg maar een bepaald idee wat je aanhangt, of je nou communistisch bent of dat je nationaal-socialistisch was. Het werd zo persoonlijk haast dat het natuurlijk ook desastreuze gevolgen had, ook voor hun onderdanen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat voor clash was dat? Dus dat, dat is wel een triest voorbeeld ervan.
1: En heb je nog twee andere dimensies, Thomas. Ja, de eerste is, nou de derde dus inderdaad, want Herman heeft er al twee genoemd. Vleeselijke begeerte naar kinderen en bloedverwanten. Nou, in de voorbereiding wisten we niet precies wat we daarmee aan moesten. Want dat is waarschijnlijk vooral ook een historisch gegeven. Maar Thomas zegt de overdreven liefde voor familie bracht sommigen ertoe na hun dood standbeelden voor hen op te richten. En daaruit kwam voort dat voor deze standbeelden een goddelijke eredienst werd verricht. Ja, dus een verheffen van familieleden en van naasten tot zo'n grote hoogte dat het bijna goden zijn.
0: Ja, ik denk hè, dat het in bepaalde regeerstijlen je het nog wel ziet in... in de wereld, hoewel dat ook minder wordt. En misschien is de Kim-dynastie daar wel een goed voorbeeld van. Hè? Zoals in Noord-Korea, waar echt de hele familie, de hele opvolging van die familie, dat die haast als goden worden vereerd. Zij niet onder geweldige druk natuurlijk en onderdrukking van de mensen. Maar misschien is dat wel een voorbeeld hè, in het hedendaagse waar je dat nog wel ziet.
1: Ja, dus dat, ik weet niet precies wat we daar met die passage precies aan moeten. Maar het is duidelijk dat mensen dus, dus te veel vertrouwen scheppen in geschapen realiteit, als ik het iets abstracter mag zeggen. Dus de mens is natuurlijk gewoon een schepsel. De mens is niet God. En het ligt natuurlijk in onze aard om misschien soms daarin door te slaan. Ik denk vooral dat het op het gebied van de liefde zo is. Hè? Dus... verliefdheid is goed en trouw is ook goed, maar de ander is geen God. De ander blijft ook een mens, een geschapen realiteit. Dus als je het hebt over familie, nou ja, familie is ook je gezin en je vrouw, je kinderen en zo. En dat is toch wat anders dan God. Ook al staan ze heel dicht bij je. Je kan de fout maken dat je misschien de ander als God beschouwt in plaats van als iemand die je zeer lief hebt en waarin je God ziet. Dat is wel een verschil.
0: Ja absoluut. Hè. En dat laatste dat doen we natuurlijk met heiligen. De katholieke kerk, we aanbidden natuurlijk enkel en alleen God.
1: Ja.
0: Maar we hebben eerbied voor de heiligen. En dat hebben we juist ook. Omdat ze natuurlijk een voorbeeld zijn voor ons. Omdat zij in hun leven God hebben gediend. Maar dan eren wij mensen juist vanwege het goede. Hè, vanwege het goede aspect wat ze hebben. Vaak een bepaalde eigenschap of een bepaald doorzettingsvermogen, noem het maar op. Waar wij als mens weer kracht uit kunnen putten. Wat wij voor onszelf ten goede kunnen richten. Waarbij we wel tot God gerecht blijven. En mensen dus inderdaad niet als een soort van God vereren. En de mens centraal stellen in plaats van God.
1: En de laatste dimensie die dan nog genoemd wordt door Thomas is, hij zegt de slechtheid van de duivel. Hè? Dus demonen, dat zijn er vele. Als het in figuurlijke zin over demonen hebben, we kunnen zeggen dat er demonen in ons leven zijn. Dat zijn natuurlijk slechte gedachten, slechte invloeden, die al dan niet in de geestelijke wereld natuurlijk ook aanwezig zijn. En dat zijn er vele. Dat is niet eentje, maar dat zijn er vele. We zijn nooit tot maar één slechte gedachte of één slecht iets geneigd. Het zijn vaak meerdere zaken in ons leven. Of dat nou, zoals we net zeiden, aanzien, geld, lust of wat dan ook is. En dat is een polytheïsme. Dat kan een polytheïsme worden. Hè? Dus dat we die verschillende goden dienen als het ware. Die verschillende demonen dienen. Terwijl we geroepen zijn om maar één God te dienen. Namelijk onze Heer Jezus Christus. En dat is denk ik heel belangrijk. De Heer brengt een eenheid in ons leven. God brengt een eenheid in ons leven. Afgoderij is altijd veelheid, is altijd in zekere zin polytheïsme. Want God is de enige persoon die geheel één is en die geheel vrede is en geheel liefde is. En die dus niet samengesteld is ook, zoals in de vorige filosofie zeggen. God is niet samengesteld. God is eenvoudig. En ik denk dat, ja, dat is iets wat we ons meer misschien moeten realiseren, dat die vrede komt van hen. En onvrede en oneenigheid en scheiding en overal waar zaken uit elkaar getrokken worden, dat is eerder een teken van een andere geest dan van Gods geest. Laat ik het zo formuleren. God brengt eenheid in ons leven, integratie van ons leven.
0: Ja, en ook waarheid en zuiverheid. En het andere enkel schijn en bedrog en illusies.
1: Ja, precies. Maar we hebben het nog niet over een superbelangrijk onderdeel gehad van deze.
0: Nee, dat klopt. Want we hebben het er al over gehad, over de almachtigheid. Ik weet geen eens of dat een Nederlands woord is.
1: De almacht. De almacht kan je zeggen. De almacht. Of de.
0: De almacht.
1: De almacht van God. Of de. Ja. Hoe zeg je dat?
0: Maar ja. We weten wat we bedoelden, denk ik. En daar gaat het om. Dat de almacht van God dus verder reikt dan enkel de schepping. Hè? De orde die we ook kennen in de natuur en in de ecosystemen en noem het allemaal maar op. Maar dat dat zelfs zover reikt tot een individueel niveau. Hè? Tot ons persoonlijk leven, ons persoonlijk handelen. Komen we eigenlijk tot het thema van de goddelijke voorzienigheid. Dat God eigenlijk voorziet in alles. Ik vind dat zelf een heel fascinerend begrip en een fascinerend fenomeen. Kun jij daar iets meer op toelichten, Steven?
1: Ja, want ik denk als God, dus nou ja, als Thomas zegt God bestaat, dan bedoelt hij daar niet mee God is ergens alleen ver weg en hij bestaat en ja, hij is er. Nee, voor Thomas is God ook een persoonlijke God die niet vies is van mensen, laat ik het zo formuleren. Dus God houdt van de mensen en wil dat zijn plan niet zonder, maar met de mens gerealiseerd wordt. Dus God, die zelf helemaal anders is en boven de schepping staat en veel groter is dan ons en ook helemaal de ander is, hè, wat we een beetje soms benadrukken door te spreken over God de Vader. Hè, dat is toch de man die ook echt buiten ons staat. Hè, de almachtige, de grote, de radicaal andere. Diezelfde God is intiem in alles wat wij doen aanwezig en houdt zich bezig met alles wat wij doen. En alles gebeurt in zijn voorzienigheid. Nou, wat betekent dan de voorzienigheid? Dat is God, dat God uiteindelijk alles leidt naar een bepaald plan, naar een einddoel. En dat is natuurlijk, voor ons is dat persoonlijk de verlossing. Hè? De verlossing van ons leven en om met Christus zelf te leven. Maar als we het wat breder beschouwen, voorzienigheid is dus voor Thomas niet alleen dat God de wereld bestuurt en dat hij bepaalde zaken toelaat en andere zaken niet. Maar gaat voor Thomas echt door tot de meest kleine menselijke zaken die we doen. Tot het geven van een schouderklopje aan onze kinderen. Zelfs dat is door God ook gewild. Kijk, en dat is natuurlijk de vraag hoe dat functioneert. En dan zegt Thomas, er is een verschil tussen aan de ene kant de superieure orde, waarin God alles voorzien heeft. Hè? zoals hij dat wil, zijn plan. En de inferieure orde waarin wij zitten, waarin voor ons de dingen veranderen. Maar voor God verandert er niks, want God weet alles al. God is veel groter dan ons. Dus hij weet al wat morgen gaat gebeuren, over 10 jaar gebeuren, over 100 jaar. Maar hij weet ook dat dat plan van hem de vrije wil van de mens insluit. Hè? Dus God wil dat wij met hem meewerken en dat ligt in zijn voorzienigheid. Ik kan het misschien het beste aangeven met een klein voorbeeld. Ik heb net het ook in de voorbereiding met Herman over gehad. Het voorbeeld wat Thomas ook ergens aanhaalt, ik geloof in Summa Contra Gentiles, haalt hij aan het voorbeeld van de heilige Monica. Dus heilige Monica, misschien kent u het verhaal wel, was de moeder van de grote heilige Augustinus. En heilige Augustinus, had een vreselijk leven, zeer immoreel en wilde niets van God weten. En wat deed de heilige Monica? De heilige Monica bad dag in dag uit voor de bekering van haar zoon. Dat haar zoon terug zou keren naar de ware religie. Want Augustinus die had allemaal gekke religieuze ideeën. Die was ook aangesloten bij de manichiëstie, et cetera. Maar dat gaat te ver om dat helemaal uit te diepen. Maar wat belangrijk is hier, is dus dat Monica bidt voor haar zoon. Zoals er heel veel moeders zijn die bidden voor hun kinderen. En God verhoort dit gebed. En zorgt ervoor dat Augustinus zich bekeert tot het christendom. Wat gebeurt daar? Daar gebeurt dat God van de eeuwigheid gewild heeft dat het gebed van Monica effectief zou zijn voor de bekering van Augustinus. Dus die akte van Monica, het feit dat zij elke avond opnieuw op haar knieën gaat voor haar zoon, zorgt ervoor dat er een verandering plaatsvindt in onze wereld. Maar voor God is dat geen verandering. Voor God ligt al voor de eeuwigheid vast dat Monica dit moet doen om haar zoon terug te brengen. En dat is maar één van de dingen waarschijnlijk geweest die daarvoor gezorgd hebben. Waarschijnlijk zijn er heel veel anderen ook geweest die voor Augustinus gebeden zijn hebben. Waarschijnlijk is het ook niet toevallig dat Augustinus Ambrosius, de heilige Ambrosius, ontmoet heeft. En dat hij die schriftpassage leest. Dus dat die oorzaak- en gevolgketting op onze wereld, die heeft alles te maken met God. Alleen wij kunnen dat natuurlijk niet overzien, want God is veel groter dan ons.
0: Ja, nou ja, wat ik wel interessant vind aan deze is de invloed wat je als mens hebt vanuit je vrije wil. Je zou dus misschien kunnen zeggen op het abstractieniveau van God, zeg ik dan maar, dat er een bepaalde mate van predestinatie is. Hè? In principe is alles voor God bekend, niks is voor God onbekend. Maar voor ons mensen wel. Maar predestinatie op dit niveau is dus heel anders als op individueel of zeg maar menselijk niveau. Want alles is erop gericht dat wij met God meewerken. Dus dat wij actief een houding aannemen om mee te werken met Gods heilplan. En dat is een groot verschil. Dat is iets anders dan dat je zegt van, ongeacht wat ik doe, ik heb nergens invloed op. Wat ik doe, doet er niet toe.
1: Of, maar het feit...
0: Mijn handelen draagt niet bij.
1: Het feit dat jij in je waardigheid als mens zelf beslissingen maakt met je vrije wil, dat ligt inbesloten in de voorzienigheid van God. Dus God weet al vanaf de eeuwigheid dat jij een keuze gaat maken. Dat maakt jou niet minder vrij. Het is alleen dat van ons perspectief.
0: De kennis van God is niet dwingend voor ons handelen.
1: Nee,

0: is niet dwingend voor ons handelen.
1: Nee. Wij kunnen zelf kiezen. Maar God weet al of wij voor of tegen hem gaan kiezen.
0: Ja, maar dat is wel een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je echt uitgaat van die predestinatie leren, van de voorbestemming, van ja, alles is toch al beslist, de kaarten zijn toch al geschud. Ik heb geen invloed, want als je dat zegt, dan ontken je eigenlijk ook het feit, hè, dat je een vrije wil hebt.
1: Precies.
0: Dat maakt, dat zou God ook tot een dictator of gijzelnemer van mensen maken, terwijl dat absoluut dus niet het geval is.
1: Mm-hmm. Precies. En wat om even terug te gaan naar wat Thomas hier dus bedoelt, als hij zegt van er is één God, dan wil hij dus met die voorzienigheid aantonen dat God bestaat en dat God met alles wat van doen heeft. En dus zelfs onze kleinste acties, dat die in Gods helsplan inbegrepen zijn. Ook als mensen kiezen tegen God, dan is dat ook deel van zijn voorzienigheid. Dat is soms moeilijk te begrijpen, dat kunnen wij ook niet begrijpen. Omdat God veel groter dan ons is en zijn kennis van een hogere aard is. Misschien nog één klein voorbeeld. Dus in de theologie zeggen we, God is de eerste oorzaak en wij zijn tweede oorzaken. Dat kan je vergelijken met als je in een ziekenhuis bent en er is iemand die, een dierbare van jou, die erg ziek is. En je bidt voor de gezondheid van die persoon. Het feit dat jij bidt voor die gezondheid van die persoon, kan ervoor zorgen dat die persoon beter wordt. Maar niet alleen dat. Het kan ook zijn dat er een dokter komt die zeer veel kennis heeft, die helpt ook die persoon. Allerlei verschillende oorzaken op deze aardbol kunnen dat in beweging zetten. En het gebed is daar een van die oorzaken die kunnen meehelpen. Maar voor God staat vast, hij overziet alles vanaf een grote berg, zou je kunnen zeggen, vanuit de top van de berg. Hij weet al dat jouw gebed zinvol wordt en dat die dokter zinvol wordt en dat het allemaal zo bij elkaar komt tot een verbetering van de situatie voor de zieke persoon. Dus het gebed is effectief, maar God verandert niet. God blijft hetzelfde. We kunnen God niet veranderen. God is onveranderbaar, is eeuwig. Maar voor ons komt dat over als een verandering. Terwijl voor God dat allemaal al lang bekend is, omdat God boven ons staat en veel groter dan ons is.
0: Ja. Ja, inderdaad. En ik denk dat ook de boodschap is en uiteindelijk ook de kern, dat natuurlijk het beste en het meest wijs ook is om mee te werken met God, mee te werken met Gods genade. En dat daar die twee werelden elkaar ook ontmoeten in die zin, dat wij ook deel worden van Gods voorzienigheidsplan. Met ons held natuurlijk als uiteindelijk doel.
1: Ja, precies. Want dat is inderdaad dus het belangrijkste, dat God alles naar dat doel toe leidt. Dit is allemaal zeer complex, denk ik dan toch weer eigenlijk. Maar ook tegelijkertijd heel praktisch. We hebben allemaal situaties meegemaakt waarin we ons afvragen, is ons gebed wel effectief? Zorgt ons gebed ervoor dat God verandert? Nee, dat is niet zo. Maar ja, dat zijn toch allemaal heel praktische vragen die mensen van jong en oud en rijk en arm hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dat is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden.
0: En ergens is er ook de mysterie van het geloof. Hè? Want als we dan terugkijken naar het gebed, ja, het is niet een bepaalde formule. Als ik er een muntje in gooi, dan komt dit eruit. Dat blijft een mysterie. En dat blijft natuurlijk, en ik denk dat het ook iets is wat wij in alle afleveringen wel tegenkomen, onderdeel van het geloof. Hè? Dat we ook moeten accepteren dat ongeacht over welk thema of over welk kenmerk van de waarheid over God en ons geloof spreken, er altijd een bepaalde mate is van een gebrek aan kennis of een gebrek aan menselijk verstand om iets volledig rationeel met ons verstand te kunnen begrijpen.
1: Precies, en anders is het zoals jij altijd zegt ook geen geloof meer.
0: Ja. Precies. Lijkt me een goede conclusie om ook mee af te sluiten en dan deze aflevering vervolgens af te sluiten met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.
1: Heel goed, wil jij beginnen een keer?

0: Is goed. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
1: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Een smalle grijns verscheen op het bleke gezicht. Ze riek het meer dan genoeg, mevrouw. Alleen geen geld. Ik zal naar een van haar preken moeten luisteren. Caroline lachte. Dat wel. En die zijn net zo goed voor je als haar medicijnen. Bovendien heeft ze gisteravond een verrukkelijke stoofschotel gemaakt. Als je vroeg bent, heeft ze misschien nog wat voor je over. Telemachus leidde zijn ezel bedreven door een krappe bocht. Dat zou een preek waard kunnen zijn. Niemand in deze stad kan koken zoals zij. Zijn borst zwoegde toen er zich een nieuwe hoestaanval aandiende. Caroline keek hem bezorgd aan. Zorg dat je dat medicijn snel haalt. Je klinkt verschrikkelijk. Ondanks zijn ziekelijke toestand slaagde Telemachus er in zijn kar met vlotte vaardigheid over de brede wegen naar de haven te navigeren. Caesarea, een oude stad, was 60 jaar eerder herbouwd door Herodes de Grote. Hoewel de stad behoorde tot de provincie Judea en het district van de Romeinse gouverneur, was die in sommige opzichten meer Grieks dan Hebreeuws. De meer dan 125.000 inwoners omvatten Hellenistische Joden zoals Philippus en Aramees sprekende Joden, evenals Romeinen en Grieken zoals de overleden echtgenoot van haar tante. De stad kon bogen op brede wegen, drukke markten, weelderige baden en weelderige openbare gebouwen zoals het Hippodroom en het theater die broederlijk naast Herodes' luxueuze paleis stonden. Maar in een stad die met talrijke wonderen kon pronken, was verreweg het grootste wonder van Caesarea de haven. De kustlijn zelf bood geen natuurlijke haven. Herodes was er door een wonderbaarlijk staaltje techniek in geslaagd om van kalksteen en vulkanisch gesteente enorme golfbrekers te creëren. Op zo'n landtong had hij zijn eigen paleis laten bouwen dat als een koppige vinger die opstandig naar het zilte water wees, recht in zee uitstak. Twee enorme havenhoofden vormden de vierkante Sebastoshaven, die op Puteoli na aantoonbaar de imposantste haven was binnen het Romeinse Rijk. Binnen de reusachtige, door de mens gemaakte langtongen konden schepen beschutting vinden en gerepareerd en opnieuw bevoorraad worden voordat ze hun reis hervatten. Het was deze haven waarnaartoe Caroline Telemachus had gestuurd. Ze passeerde de ingang van de haven. Het beeld van Augustus glinsterde bleek en levensecht in de schemering. Vlak voordat ze de haven bereikte, gaf Caroline Telemachus opdracht te stoppen. Wacht me op in de kar. Ze sprong uit de kar op de met stenen geplaveide weg. Zal ik met u meegaan, mevrouw? De haven is geen plaats voor een dame alleen en zeker niet in het donker. Dank je, Telemachus, maar ik blijf niet lang weg. De jongman krabde zijn kin en keek ongemakkelijk. Maar Caroline wilde Telemachus niet meenemen voor het geval dat hij het schip zag en haar zou informeren nadat ze vertrokken was. Het laatste wat ze wilde was Theo moeilijkheden bezorgen. Ze liep de langtong op en verwonderde zich over de omvang en grootsheid van het bouwwerk dat de golven trosseerde en schepen beschutte tegen de onvriendelijke ontvangst van de zee. Enkele zeelui waren al bezig, maar verder was het zo vroeg op de dag grotendeels nog rustig in de haven. Ze zocht naar Theo's schip, tot ze de naam in blauw en goud relief op de achtersteven van een sierlijk vaartuig gegraveerd zag. De Parmis had maar één grote mast in het midden. Het grote razeil hing slap aan de lijnen. Door Mariamne's beschrijving herkende ze het karakteristieke beeldhouwwerk van een verwaaide wagenmenner op de voorsteven. Mariamne had Karinine verteld dat Theo 7 jaar geleden een van de spannendste wagenraces in de geschiedenis van de sport had gewonnen tijdens de beroemde Istmische Spelen. Die race was de vliegende start geweest van Theo's legendarische succes in Korinthe. De sculptuur was een geschenk van zijn broer, eveneens een beroemd winnaar van die Spelen. Verstopt achter een grote potpalm stond Karinine zo dicht bij de Parmis als ze durfde en bestudeerde het schip aandachtig. Aan de ene kant stond een bescheiden vierkante hut met een plat dak en daaromheen een houten reling, zodat de zeelui de extra hoogte konden gebruiken als observatiedek. Slechts één zeeman leek het schip te bewaken. De slaperig uitziende man werkte aan een net. Zijn vingers hanteerden een ijzeren haak om onzichtbare scheuren te repareren. Karinine keek roerloos toe of elders op het schip beweging te zien was, maar ze zag niets. Hermione had gezegd dat ze in de diepte van het schip moest zoeken waar de riemen werden bewaard. Ze bespeurde een vierkant luik midden in het dek. Ze kon een paar treden onderscheiden die naar beneden leidden en opgingen in het donker. Dit moest het luik zijn dat in verbinding stond met het benedendek en de roeibanken. Ze bleef op haar schuilplaats staan, observeerde alle details van het schip en prentte die in haar hoofd terwijl de zon begon op te komen. Omdat ze niet gezien wilde worden, ging ze terug naar de kar waar ze met Telemachus afsprak dat hij haar de volgende ochtend om precies dezelfde tijd kwam halen. Tante Blandina hield van klaprozen. Karinine nam de tijd om een dozijn te plukken en de felgekleurde bloemen te vlechten tot een zwierige guirlande. Aan het ontbijt legde ze de krans op het voorhoofd van haar tante en maakte haar aan het lachen. Romeinen hadden een bijzondere voorkeur voor guirlandes en gebruikten die vaak als ze feest vierden. Dit was wellicht de laatste dag in een lange tijd dat ze haar tante zou zien. Ze wilde een handvol blijde herinneringen achterlaten. Ze schudde Blandina's kussen op de bank op, haalde haar lievelingswijn, waste haar voeten nadat ze door de tuin gewandeld hadden en luisterde geduldig toen ze klaagde over haar extra ogen. Ze had meer van zulke dagen moeten hebben met haar tante. Maar ze wist dat het voor beide een bitterzoete ervaring was. Tante Blandina zou op een bepaald moment dichtklappen. Ze zou zich terugtrekken en kortaf antwoorden. En Karinine zou lijden onder haar afwijzing. Ze hadden een ritme gevonden van wederzijdse afzondering en samen en apart tegelijk geleefd. Toen tante Blandina haar middagdutje ging doen, besloot Karinine de termen te bezoeken. Het kon weken duren voordat ze weer lekker kon baden. Ze waste haar haar met de rozen- en kaneelzeebal die ze van Theo had gekregen en besloot na een ontspannen duik in het caldarium naar hartelust te genieten en gebruikte de zeep om haar hele lichaam te wassen. Ze snoof de zoete geur van rozen en kaneel op, leunde tegen de zijkant van het bad en liet haar ogen dichtvallen. Ging ze dit krankzinnige plan echt doorzetten? Ze kon het leven dat ze 24 jaar gekend had blijven leiden. Vergeten wat ze ontdekt had in Kush. Terugvallen in de routine van het leven met haar tante, samen maar alleen. Of ze kon alles op het spel zetten om de vader te vinden die ze zo graag wilde kennen. Ze haalde diep adem en stapte uit het bad. Haar plan kon levensgevaarlijk zijn. Maar het bood tenminste hoop, zette de deur open naar een voldoeninggevende toekomst, een deur naar liefde. Maar voordat ze die toekomst kon grijpen, moest ze eerst het verleden aanpakken. Die avond, nadat de huishouding naar bed was gegaan, verzamelde Caroline een aantal noodzakelijke dingen in een laken. Extra tunica's, wat persoonlijke behoeften, genoeg kaas, brood, gedroogd fruit en noten voor 3 of 4 dagen, een kleine wijnzak met aangelengde wijn, een bescheiden buiteltje met munten. En voorzichtig pakte ze haar moeders tekeningen en Vitruvia's brieven in haar moeders kistje en stopte er een dikke rol papyrus en een volle inktpot bij voor haar eigen tekeningen. Ze bond een stevige knoop in het laken en stopte haar bundel in de kist aan het voeteinde van haar bed. Ze haalde er papyrus uit en schreef 2 brieven. En de eerste richtte ze aan haar tante. Caroline, uw trouwe nichtje aan mijn geëerde tante Blandina. Wanneer u deze brief leest, ben ik weg. Ik kan u niet vertellen waarheen, omdat ik niet wil dat grootvader achter me aankomt. Wees alsjeblieft niet ongerust. Ik zal veilig zijn. En nee, ik ben niet weggelopen met een ongeschikte kerel. Of wat voor kerel dan ook. Maar ik heb een goede reden om te gaan. Ik hoop dat ik er op een dag over kan vertellen. Als altijd, uw liefhebbende nichtje. Ze schreef nog een brief voor Mariamne en Hermione, verzegelde ze en legde beide brieven op de smalle plank boven haar bed, waar ze makkelijk gevonden konden worden.
1: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Het antwoord van de gekwelde en verlaten Job. Job gaf ten antwoord: werd mijn lijden maar eens gewogen, mijn leed op de weegschaal gelegd. Zwaarder zou het blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom vloeit mijn mond ervan over. De Almachtige schiet zijn pijlen op mij af. Ik word doordrenkt van hun gif. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei, loeit de os boven een gevulde trog. Zoutloze spijs is niet te eten, evenmin als smakeloos kruid. Zulk eten raak ik niet aan, ik walg er zelfs van. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, God mij geven wat ik verhoop. Wilde Hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Jubelen zou ik ondanks dit wrede leed, want de Heilige Geest ben ik niet ontrouw geweest. Waar vind ik kracht om staande te blijven, uitzicht om dit alles te verduren? Ik ben niet van steen, van vlees ben ik, niet van ijzer. Volkomen hulpeloos ben ik, ik zie geen uitkomst meer. Wie ontrouw is aan zijn vriend, is ontrouw tegenover de Almachtige. Mijn vrienden zijn onbetrouwbaar als een beek, een bedding die leegloopt, soms overvol van smeltijs en dooiende sneeuw, maar spoorloos in de droge tijd, onvindbaar in de zomerhitte. Wie zijn reisweg ervoor wijzigt, belandt in de woestijn en komt om. Of het karavanen zijn uit Thema of uit Seba. Als ze daarop hopen en vertrouwen, komen ze bedrogen uit en staan verslagen. Eerlijk, je betekent niets meer voor mij. Half in moeilijkheden raak je helemaal van streek. Heb ik soms gezegd, help dan toch, koop de rechters om met uw vermogen, red mij van mijn tegenstander, koop mij los uit de greep van de machtigen. Wijs me mijn fouten, dan zal ik zwijgen. Maak me duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke kritiek kan ik verdragen. Maar jullie argumenten zeggen me niks. Waarom vitten op mijn woorden? Zegt het niets dat wanhoop ze spreekt? Zelfs een wees zouden jullie verdobbelen, je beste vriend verschacheren. Ik vraag met aandrang, luister nu eens. Ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Houd toch op met die beschuldigingen. Houd toch op, ik sta in mijn recht. Mijn tong weet wat ze zeggen kan. Mijn gehemelte proeft wat verkeerd is. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Een zieke heeft een geneesheer nodig. Allen sterven in Adam. Allen zijn wij immers afstammelingen van twee mensen. Als wij dan niet wilden luisteren naar de geneesheer om een ziekte te voorkomen, laten we dan nu naar hem luisteren om van onze ziekte te worden verlost. De geneesheer heeft ons voorschriften gegeven toen wij gezond waren. De geneesheer heeft ons die voorschriften gegeven om geen geneesheer nodig te hebben. Want niet de gezonden hebben een geneesheer nodig, maar de zieken. Toen wij gezond waren, hebben wij zijn voorschriften in de wind geslagen. En nu ervaren wij aan den lijve hoe verderfelijk het ons is geworden dat wij die voorschriften in de wind hebben geslagen. We zijn ziek geworden, we hebben het moeilijk. We liggen op het ziekbed, maar laten we niet wanhopen. Want omdat we niet bij onze geneesheer konden komen, heeft hij zelf het niet beneden zich geacht naar ons toe te komen. Hoewel door de gezonde geminacht, heeft hij de zieke niet geminacht. Hij heeft niet nagelaten andere voorschriften te geven aan de zieke die verkommerde, omdat deze de eerste voorschriften niet heeft willen naleven om niet te verkommeren. Het is alsof de geneesheer zegt: uit ondervinding weet je nu dat ik gelijk heb, toen ik zei: raak dat niet aan. Herkrijg nu eindelijk de gezondheid en leef weer op. Uw ziekte, die neem ik op mij. Drink nu de bittere beker. Gij hebt immers voor uzelf die voorschriften van mij, die voor een gezonde zo aantrekkelijk zijn, zo lastig gemaakt. Ze werden veracht en ge kreeg het zwaar te verduren. Genezen kunt ge niet als ge de bittere beker niet drinkt. De beker van de bekoringen waar dit leven zo vol van is. De beker van de beproevingen, moeilijkheden en lijden. Drink, zegt de geneesheer. Drink om te leven, om de zieke dan geen kans te geven hem te antwoorden. Onmogelijk, dat gaat mijn krachten te boven, ik drink niet, heeft de gezonde geneesheer zelf het eerst gedronken, om de zieke zonder aarzeling te doen drinken. Is er immers in die beker een bitterheid die hij niet gedronken heeft? Als smarten bitter zijn. Hij is vastgebonden, gegeeseld, gekruisigd. Als er bitterheid is in de dood, ook hij is gestorven. Als onze zwakheid huivert voor een bepaalde manier van sterven, destijds was er niets smadelijkers dan de kruisdood. De apostel Paulus beveelt ons dus niet voor niets de gehoorzaamheid van de geneesheer aan. Als hij er nog de woorden aan toevoegt: hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 15e week door het jaar opent de kerk de introitus met een vers uit Psalm 26. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Met dit onvoorwaardelijke vertrouwen op God is het goed de Eucharistie te beginnen. Want met het onvoorwaardelijke vertrouwen gaat Jezus zijn lijden tegemoet en geeft hij ons een teken van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.

en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem: uw leerlingen doen daar iets wat op Sabbat niet geoorloofd is. Jezus gaf hun ten antwoord: hebt gij niet gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen honger kregen, hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters elke Sabbat in de tempel de Sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil: ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is hier van de Sabbat. Dit is het woord van God. En dan niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik me veilig voelen. Hij forceert de naleving van de wetten van God niet ten koste van de mens. Eerst mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats even blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij is van wie Jezus zegt dat hij groter is dan hij zelf. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling zijn leerlingen te beschuldigen, maar zoals Jezus naar zijn leerlingen keek, om hen te beschermen tegen het wettische geweld van de fariseeën. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Een gebaar maken van eerbied voor zoveel delicate liefde. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar in heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal mij in het gebed de ordening op hem afgaan. En daarom is het zo goed om dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal me de geschiedenis voor de geest waarin God zich wil laten ontmoeten. Als de leerlingen worden aangevallen, staat Jezus voor hen op de bres. Hij laat zien hoezeer hij aan zijn leerlingen gehecht is. Maar Jezus doet meer dan alleen zijn leerlingen onschuldig verklaren. Hij openbaart zichzelf. Meer dan koning David. Meer dan de tempel. Ja, Jezus openbaart zich als de Heer van de Sabbat. Dan is hij God gelijk. Om dichter bij het geheim te komen en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde: korenvelden in Galilea, de synagoog in Capernaum. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. Die kennis zal mij zeker gegeven worden wanneer ik erom vraag. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot grotere liefde en tot een daadwerkelijker navolging. Het gaat vandaag in de lezing van het Evangelie over eten en de wetten rond het eten. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. En ter verdediging van hun gedrag voert Jezus David ten tonele, toen hij en zijn metgezellen honger kregen en hoe daarom het huis van God binnenging en de broden opat die alleen de priesters mochten eten. En ook doet hij een beroep op de wet, waarin te lezen is dat de priesters elke Sabbat in de tempel de Sabbat schenden en toch niet schuldig zijn wanneer zij eten. En de Joden eten het paaslam, dat is het ritueel van hun godsdienst. En ook wij krijgen hier eten en drinken in de Eucharistie. Het is allemaal eten wat de klok slaat. En het is niet zo vreemd, omdat het menselijk leven nu eenmaal aan elkaar hangt van eten en drinken. Hoeveel tijd wordt er niet besteed aan eten en drinken, aan het klaarmaken van het eten en aan het zorgen voor eten en drinken? Daar begint het menselijk leven mee en daar eindigt het mee. Als iemand niet meer kan eten,

weten, gaat hij dood. En daarom moet ervoor gezorgd worden. Dus als God een God is van mensen, een God van het mensenvolk, dan zal hij ook moeten zorgen voor eten en drinken. En dat doet hij ook. Maar waar het om gaat bij eten en drinken is niet het eten en drinken op zich. We moeten de symboolwaarde daarvan zien. Jezus is niet alleen meer dan de tempel en meer dan David, maar ook meer dan eten en drinken. En meer dan zorg hebben voor eten en drinken. En wat is dat meer dan? Ouders bijvoorbeeld doen meer dan eten en drinken geven aan hun kinderen. In het voedsel en de drank en al het andere dat zij aan hun kinderen geven, geven zij de liefde. Ze zeggen wel eens, als een kind zich niet zo invoegt in een gezin en zijn eigen gang gaat, het is hier geen hotel, wat is dan het verschil? In een hotel krijg je eten en drinken en onderdak en dan kun je slapen, dat krijg je thuis ook, maar wat is dat dan het meer? De band van de liefde natuurlijk. En zo is Jezus ook meer dan de tekenen die hij geeft, de tekenen die hij stelt. Zijn wonderen zijn tekenen, tekenen van zijn liefde. En wel van een speciaal soort liefde, barmhartige liefde. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. En dat zien we vandaag dan ook in het evangelie. De leerlingen kregen honger en begonnen er aren te plukken en te eten. U moet zich dat niet zo voorstellen dat ze al wandelend af en toe een halm plukten, maar dat ze dat op grote schaal deden, omdat ze honger hadden. Ze begonnen hun honger daarmee te stillen. Alles wat er maar voorhanden kwam, trokken ze uit de grond en aten ze op. Mocht dat dan zomaar? Is dat, nog afgezien van het sabbatverbod, eigenlijk geen diefstal? Nee, dat was het niet. Het was namelijk oogsttijd. En ze liepen langs de korenvelden die pas waren gemaaid. Wat de maaiers hadden laten staan, met opzet hadden laten staan, dat was voor de armen. Dat was een Joods gebruik. Nu, Jezus en de zijnen waren armen. Ze hadden geen vaste inkomsten. Ze leefden van de bedel. Ze leefden van de hand in de tand. Van wat hun op dat moment gegeven werd. En het was dus niet ongeoorloofd om de aren te plukken. Maar wat ze daarna deden, dat was niet geoorloofd. Om die aren te kunnen eten, moesten ze eerst worden stukgewreven in hun handen. En dat mocht niet op Sabbat, want dat was eten klaarmaken. Je mocht wel op Sabbat eten, maar je mocht geen eten klaarmaken. Dat moest op de dag voor de Sabbat gebeuren, zodat je op de Sabbat inderdaad de rust in acht kon nemen. Maar dat waren mensenwetten. Huisregels die alleen maar verplichten in de baten dat ze echt hielpen voor de rust van de Sabbat. En hier komt dan de eigenlijke moeilijkheid naar boven, dat die ondersteunende regels een eigen leven zijn gaan leiden met dezelfde kracht van verplichting als de wet die zij bedoelden te ondersteunen. En die wet was de rust van de Sabbat garanderen. De wet van de Sabbatrust werd met zoveel regels omgeven dat de rust van de Sabbat erdoor juist werd aangetast, onder druk kwam te staan, in plaats van in de hand gewerkt. En in dit geval wordt de idylle van Jezus met zijn arme leerlingen, die zich laten voeden door de Vader in de hemel en zijn goddelijke liefde, verstoord. En nu is het Jezus zelf, de Zoon van de hemelse Vader, die de barmhartigheid van de hemelse Vader een aardse gestalte geeft. Meer dan David is hier, meer dan de priesters die op Sabbat werken en toch niet schuldig zijn is hier. En wat is dat meer? Dat is de eindeloze, allesomvattende liefde van de Vader voor iedere mens persoonlijk, voor mij persoonlijk en wel een barmhartige liefde, liefde voor zondige mensen. Aan het slot gesprekjes voeren met Jezus op een eenvoudige, hartelijke manier. Zoals vrienden onder elkaar die genoeg hebben aan een enkel woord, of alleen maar aan een blik zonder woorden, me dan door Jezus naar God de Vader laten brengen. Want Jezus is Gods traditie, Gods overlevering aan ons, voor ons allen,
heeft Hij, God, Hem, Jezus, overgeleverd. Romeinen 8:32. Bij de Vader kan ik me dus net zo veilig voelen als bij Jezus. Bij de Vader mijn hart uitstorten, voor mijn vijanden bidden en voor alle vijanden van Christus en zijn kerk. En onze Vader bidden en ervan letten op dat ene zinnetje. Vergeef onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

In het gebedsuur van de biddende vaders gaan we vandaag luisteren naar een lezing van Maurice Schemkes, een van de biddende vaders. Tijdens het biddende vaders weekend in april heeft hij een lezing gegeven over de parabel van de zaaier. Waarom heeft hij deze lezing gegeven? Hij zegt hierover het volgende. Ieder jaar als deze parabel als evangelie tijdens de mis wordt gelezen, vraag ik me af waar ik sta. Ben ik rotsgrond? Ben ik grond bezaaid met distels? Of ben ik goede grond voor het zaad dat door God wordt gezaaid? Daarnaast viel me de laatste keer dat ik deze lezing hoorde op dat Jezus zegt: als je deze parabel niet begrijpt, hoe kun je dan de andere gelijkenissen verstaan? Toen wilde ik er absoluut meer van weten en ik ben er meer over gaan lezen. Nu tot zover het antwoord van Maurice op de vraag waarom hij deze lezing over de parabel gaf. Maurice is betrokken bij het internationale coördinatieteam van Father's Prayers Foundation, opgericht in 2011. Deze houdt kantoor in Nederland en is ook wel genoemd Stichting Biddende Vaders. Het internationaal coördinatieteam bestaat uit Willem Visser het hoofd, Maurice Schemkes, beide uit